0: die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen ook de raad om hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het muziekfestival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
1: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dus mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe het vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur van Doren zag dat er meer in zat.
2: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. Uiteindelijk creëer je genoeg en dan is het net niet en missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest en dat doet ontzettend pijn uiteraard.
0: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangename zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken en temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land met periodes van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doem, te doen. Huilend in een taxi. Doem, te doen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. Dat bevestigt de gouverneur van die stad via Telegram. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Ook een magazijn in de stad vatte vuur. Het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. Een van de eigenaars van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar op oudjaarsnacht een brand uitbrak, zit in voorlopige hechtenis wegens huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica zo zwaar hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde vorige week in hun woning in Wallis. De Moretti's zijn ook verdachten in het onderzoek naar de brand in hun bar. Bij die brand kwamen 41 mensen om. Hun advocaten zeggen dat het huiselijk geweld een privézaak is en losstaat van het brandonderzoek. De Chinese webwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf wil er meer dan 1 miljard euro ophalen. Shein is bekend om zijn goedkope kleding. Het platform brengt 280 miljoen aandelen op de markt en mikt op een totale waarde van ongeveer 23 miljard euro. Dat is wel een stuk minder dan een paar jaar geleden, toen het bedrijf nog 85 miljard euro waard was. De waarde daalde door Amerikaanse invoerheffingen en meer concurrentie. In het eerste kwartaal van dit jaar leed Shein nog een verlies van ruim 86 miljoen euro. Op het WK hockey zijn de nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten. Vanuit Waver een verslag van Jonathan met de Penningen.
2: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nochtans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
1: Vanavond nemen de hockeyvrouwen, de Red Panthers, het op tegen Argentinië voor een plaats in de halve finales. Vanavond licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land met periodes van regen en onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

erop staat. Ik had de indruk dat hij mij had herkend. Op de vrijdagmarkt aan de broodjestent. Hij is zo echt, zo echt. Hij steunt mij voluit in mijn dagelijks gevecht. Hij wordt omringd door een team vol louter talent. Jong en dynamisch, ja, hij wordt verwend. Hij is zo slim, zo slim.

warmder werd. Als dan hem licht wordt, iedereen hier buiten gezet. Het is zo streng, zo streng.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen de raad hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, 3 daarvan zijn hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging, maar de beslissing wekt veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, er waren nauwelijks problemen, zegt organisator Frederik Luiten.
3: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
2: Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. De 1-1 tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finale te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong. In het laatste kwart viel de gelijkmaker. Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
4: Ja, het is enorm zwaar moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
2: Het weer. Vanochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen trekt een storing over het land met regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Their bodies all day. Hey.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. In Vietnam is er maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media over een verkeersongeval van 2 jaar geleden. Daarbij kwam een vrouw van 18 om het leven. Haar vader raakte gewond. De man die hen aanreed was een voormalig parlementslid en is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten hebben nu beslist om de man niet te vervolgen. Hij bekende eerder wel schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. Voor de familie van het slachtoffer was een vervolging ook niet nodig, maar de beslissing wekt veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd vanuit het buitenland. In Kiewit zit Pukkelpop erop. Volgens de organisatie was het een geslaagde editie met elke dag zo'n 66.000 bezoekers. Alles zat mee en er waren nauwelijks problemen, zegt Frederik Luiten.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
1: Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwart viel de gelijkmaker. Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
3: Het is enorm, enorm zwaar, moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus ja, het valt niet voor ons. En ik ben echt ontgoocheld.
1: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle Brugge gewonnen met 1-0. Dankzij een doelpunt van Trezol, die het enige doelpunt viel zo'n 5 minuten voor de rust. In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding met 9-9. Vanochtend kans op wat nevel of mist. Daarna veel zon met wat hoge sluierwolken en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Bay.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het is vandaag de eerste schooldag voor kinderen in het Franstalig onderwijs in Brussel en Wallonië. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. Leerkrachten vrezen dat ze lesuren zullen kwijtraken. In sommige scholen werden uit protest zelfs geen examens georganiseerd. En die onrust is er nog altijd, zegt directeur Hans Gijs van het Instituut Saint-Louis in Namen.
2: Vandaag, ik heb gehoord hier in Namen dat er wel een aantal vergaderingen zijn, straks via vakbond of wel buiten vakbond, die wel gaan bekijken wat ze gaan doen. Is het nu symbolisch, zijn het nu stakingen? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Je voelt wel dat er maar een paar druppels nodig zijn om het allemaal te doen ontploffen. Dus voorlopig nog rustig, maar we zien wel wat de volgende weken brengen.
1: In Kiewit bij Hasselt zit Pukkelpop erop. De organisatie spreekt van een geslaagde editie met elke dag zo'n 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
3: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dus mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
1: Tegen 12 uur vanmiddag moeten ook alle kampeerders de Pukkelpopterreinen verlaten hebben. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de lokale regionale gouverneur liever op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten ook gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat 1 van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Sport op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales door te stoten. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwartier viel dan de gelijkmaker. Red Lion Arthur van Doren zag dat er meer in zat.
4: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. Uiteindelijk creëren genoeg en dan is het net niet en missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
1: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Het enige doelpunt viel zo'n 5 minuten voor de rust. In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding met 9-9. Het weer. Het is een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig met perioden van regen of buien. Soms wat onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Een hele goede morgen. Zomerse klanken die komen eraan en die passen uiteraard ook nog bij eind augustus. Ook al hangt er

0: Blondie om 6:07. Jeroen, heel goedemorgen.
1: Hey Leen.
0: Met een vers pak kranten, zoals elke maandagochtend. Heel benieuwd wat erin staat. Wat zien we vooraan staan?
1: Wel, we komen stilaan een 1 september vibe, ja. Leen. Nieuwsblad, schoollaptops pak duurder dan prijs die Demir vastlegde. Gazet van Antwerpen pakt daar ook mee uit. Schoollaptops duurder dan prijs van overheid. En in het laatste nieuws, 3 op 10 leraren hebben niet het juiste diploma. En dan, in het belang van Limburg, record aantal Limburgse bedrijven stopt ermee. De standaard Vlaamse topambtenaar omgeving waarschuwt, de bouwshift gaat te traag. En bij de morgen ziens het positief vandaag, Pukkelpop was weer een feest.
0: Ah, en Vlaamse scholieren die hebben nog even de tijd om daarvan te bekomen. Voor het Franstalig onderwijs is het vandaag al de eerste schooldag, gaan wij het over hebben vandaag.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree van Katie Tunstall. Bijna eerste schooldag voor de Vlaamse scholieren. Vandaag dus al net Franstalig onderwijs. Helemaal los daarvan is ook de zomer in Brussel zwaar verstoord, want het drugsgeweld laait opnieuw op. Verschillende schietpartijen afgelopen weekend, 3 in totaal, te linken aan drugsgeweld in Brussel. Wij kunnen straks praten met de korpschef van de betrokken zone.

0: En nu kunnen we echt aan deze dag beginnen. Avond van Boudewijn de Groot was dit. Wel al opletten op de Antwerpse ring richting Nederland vanmorgen. Ruim een half uur extra van Berchem tot Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. En ook file naar Antwerpen op de E313. Een klein half uur erbij vanaf Ranst. Op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je even voorbij Kruibeke opletten. Daar is ook een aanrijding gebeurd.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.

0: Kiss with Buns. En Car Crash.
1: De ochtend.
0: Camera's, GPS-systemen, motoronderdelen die in Vlaanderen geproduceerd worden, die kunnen soms ook voor militaire doeleinden gebruikt worden. En dan worden dat dual-use-producten. Die gaan steeds vaker naar Oekraïne en naar Defensie, zegt het Vlaams Vredesinstituut. En dus gaan wij praten met onderzoeker Diederik Kops. Goedemorgen. Meneer Kops, hoort u mij?
2: Ik denk dat er weer ziens. Dit is niet het juiste nummer. Hans Gijs hier, van het onderwijs.
0: Oh, meneer Gijs, excuus. Ja. Er is een vergissing gebeurd met de telefoonnummers. Ja, wij gingen nu inderdaad wat later op de ochtend bellen. Omdat het natuurlijk de eerste schooldag is in het Franstalig onderwijs. Een weekje vroeger dan bij de Nederlandstalige. Dus vroeg dag voor u. En misschien vroegdag. Ook wel een beetje een bijzondere dag. Want wij spraken elkaar voor de zomervakantie. En toen was het heel onrustig in het onderwijs. En u zei toen, het zal een beetje afwachten zijn hoe dat in september nog leeft. Wat is uw aanvoelen nu?
2: Ja, ik denk dat iedereen nu wel wil dat het rustig begint, maar ik voel wel dat er niet veel mag mislopen of we zijn weer vertrokken. Dus nu de eerste dagen verwacht ik weinig, misschien een aantal symbolische acties hier en daar, maar er zijn wel een aantal vergaderingen gepland tussen een aantal leerkrachten en een aantal strekkingen om te zien wat ze toch gaan doen. Maar je voelt toch wel dat het niet voorbij is in ieder geval.
0: Nee. Maar is het in de zomer onrustig gebleven of is het dan wel wat stil geworden? Had iedereen ook wel wat nood misschien aan die zomermaanden om alles wat te laten zakken?
2: Ja, hier in de provincie Namen is het vrij stil geweest. In Luik heb je nog wel een aantal acties ondernomen. Maar hier is het inderdaad, ik denk dat iedereen wel de vakantie nodig had. Iedereen heeft een beetje gerust. Ik denk dat ze er nu klaar voor zijn en voor het schooljaar, maar ook wel heel alert zijn op wat er gaat gebeuren op politiek niveau.
0: Ja, want het zit misschien wel wat ver voor een aantal luisteraars. Kunt u nog eens zeggen, waarom is de onderwijswereld zo kwaad op de minister?
2: Ja, je hebt een lange tijd zwaar onderhandeld geweest met PS Engagé om tot een heel project te komen. Dat project daarna is MR verkozen, op zich geen probleem. Ze gingen een aantal dingen terugdraaien dat wel aanvaardbaar was. Maar dan is ineens gekomen de minister met heel wat politieke beslissingen die we helemaal niet verwacht hadden. En dan op het einde nog, terwijl er al hele zware druk was, kwam er nog eens bij dat een aantal leerkrachten 10% meer moesten gaan werken. En dat was eigenlijk de druppel die de MLF toen overlopen. En zijn er veel mensen gaan staken die nooit gestaakt hebben, die voor de eerste keer dat gingen doen. En dat maakte het heel zwaar op het einde van het jaar.
0: Ja, want vooral in het hoger secundair betekent dat concreet, geloof ik, 2 uur per week meer lesgeven, hè?
2: Zo is het. Eigenlijk, de druk was al vrij groot. We hadden eigenlijk iemand verwacht, een minister verwacht, die ons, ja, zoals alle zorgsectoren, sociale sectoren, staan wel wat onder druk. Ja. En we hadden eigenlijk verwacht dat ze ons ging helpen. En toen het eigenlijk al bijna ging overlopen, gaat ze dan nog eens extra uren bijdoen voor de hogere graad. Ja, en dat was echt niet wat we verwacht hadden. En dan is het echt wel zwaar ontploft hier, ja.
0: Ja, omdat leerkrachten zeggen, wij moeten dan meer uren doen. Er zijn ook minder mensen nodig op die manier. Het heeft heel veel gevolgen. Ja. Hoe ziet u dat als directeur vandaag?
2: Er zijn een aantal leerkrachten die inderdaad wel een uur kwijt zijn. Plus nog een aantal zelfs die benoemd zijn, die een aantal uren kwijt zijn. Ja, die gaan wel hun uren terugvinden omdat ze benoemd zijn. Maar moeten dan misschien in 2 scholen gaan werken. Dus er zijn wel een aantal leerkrachten die daar direct, die direct gezien hebben dat het gevolg had voor hen.
0: Ja, en het is niet in een ander opzicht dan misschien een goede zaak, omdat er ook een lerarentekort is. Hè. Die extra uren biedt daar dan misschien soelaas. Maar dat ziet u niet.
2: Misschien zou het kunnen. Dus ik weet dat er een aantal wel een beetje gedegoteerd gestopt zijn met het onderwijs. Dus het zou inderdaad wel kunnen met de verlenging van het pensioen en die maatregel. Maar daar heb ik nu nog geen oog op eigenlijk, nee.
0: Oké, gaan we het schooljaar moeten zien beginnen natuurlijk. Hè. Dat zal ook inhoudelijk anders zijn, want die tronc commun wil ik het ook even over hebben met u.
2: Ja.
0: De gemeenschappelijke stam is dat, hè. Vanaf het 3e kleuterklas tot het 3e middelbaar zal iedereen dan hetzelfde traject doorlopen. Jullie beginnen daar dan ook mee vanaf nu?
2: Dat komt dus nu, dat is al een aantal jaar bezig. Dat komt dus nu pas in het 1e secundair. En nu zien we eigenlijk pas echt hoe het is. Hè. Want in Vlaanderen natuurlijk doet iedereen hetzelfde tot het 6e leerjaar ook. Maar dan heb je met die A-stromen, B-stromen, beroepsonderwijs, technisch onderwijs. Dus dat bestaat dan niet meer bij ons. Dus vanaf het eerste tot en met het derde secundair doet iedereen hetzelfde. Dus dat is wel een big bang. Ja. Dat wil zeggen dat alle leerlingen die ook technisch aangelegd zijn, beroepsaangelegd, zij doen allemaal dezelfde vakken tot en met het derde secundair. En dat was iets wat PS Engagé toen hadden onderhandeld, waar niet iedereen heel blij mee was, maar ze hebben daar vier ministers voor nodig gehad. En inderdaad, die MR-minister, madame Glatigny, wil dat doen stoppen in het tweede secundair en niet naar het derde secundair. Maar een aantal leerkrachten zijn daar, en wij ook, zijn er niet rauwig om, maar ze communiceert er niets over, dus we weten nog altijd niet wat zij van plan is.
0: Oké, dat zal toch een zaak zijn om daar snel duidelijk inzicht op te krijgen, hè, wat de minister wil doen. Zijn er ergens signalen dat zij van plan is om te praten, misschien ook meer te doen, om te plooien, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, ze zegt dat ze inderdaad klaar is, dat ze bon, qua communicatie nog een beetje, dat ze wel wat kan verbeteren. Nu ze slaat zeker geen mea culpa. Ze zegt dat het eerder is dat de vakbonden de tafel hebben verlaten enzovoort. Nu ja, als politiek is dat moeilijk om te zeggen dat je een fout hebt gemaakt. Nu, ik wil niet in haar schoenen staan. Hè. Je hebt natuurlijk twee strekkingen. Je hebt zij die zeggen van je moet het onderwijs dan maar gewoon wat meer geld geven. Dat is natuurlijk de gemakkelijkste oplossing. Zij heeft ervoor gezorgd dat er moet bespaard worden, wat natuurlijk minder populair is. Maar elke hervorming heeft zijn voor- en tegenstanders. Maar nu vrees ik dat ze moet zeker nog een aantal beslissingen nemen. Maar dat je hebt automatisch tegenstanders dat je een beslissing neemt. En dat het dan een beetje uit de hand gaat lopen. Dus ik zou nu zeker niet in haar schoenen willen staan. Nu, ze heeft het natuurlijk ook wel... Allee, dat is mijn persoonlijke visie zelf een beetje gecreëerd ook.
0: Ja, door te weinig overleg te plegen en een aantal zaken door te drukken. Daar is al heel wat over gezegd en geschreven. We gaan afwachten hoe het schooljaar loopt. Maar in welke mate krijgt u reactie van ouders die hun kinderen vorig jaar vaak weinig les hebben zien krijgen? Hebben zij nog begrip voor mogelijke acties als die er komen?
2: Ja, dat hebben we ook geprobeerd aan onze leerkrachten uit te leggen. Als je de publieke opinie niet mee hebt, dan is dat natuurlijk moeilijk. Ik denk dat ze vorig jaar wel wat begrip hadden, maar ik denk dat ze inderdaad nu niet zullen begrijpen als er de eerste dagen gestaakt wordt. Er moet wel een zware aanleiding zijn om je kinderen thuis te laten. Dus ik denk dat de ouders, natuurlijk, elk ouder wil dat is een beetje zoals wij willen allemaal dat de trein rijden. Elk ouder wil natuurlijk dat de school open is. Ik denk dat er vorig jaar begrip was, maar dat er nu nog wel, moeten we zeker voor zijn dat de school open gaat en dat het allemaal goed start. En dan hopelijk loopt het goed, want voor ons is het ook niet leuk, al die stakingen. Dus ik zou ook liever een rustig schooljaar hebben.
0: Ik wens het u toe. Over een paar uur gaat de schoolbel aan het Instituut Saint-Louis in Namen. U bent daar directeur. Dank u wel om zo vroeg vanmorgen tijd te maken voor ons. Hans Gijs.
2: Oké. Ja, dag.

0: Susaat and the Next and Young Girl.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven intussen, een hele goede morgen. Het schooljaar start in het Franstalig onderwijs.
3: Ja, dus in Wallonië en het grootste deel van Brussel. En vorig jaar eindigde dat schooljaar met veel onrust. Er waren toen acties en stakingen tegen de aangekondigde besparingen. En leerkrachten vreesden ook dat ze lesuren zouden kwijtraken. In sommige scholen konden door het protest daardoor ook geen examens georganiseerd worden. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. Zeven andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond. En op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje. En dat volstond niet om naar de halve finales door te stoten. België stond bijna de hele wedstrijd wel op voorsprong. Maar ja, in het laatste kwart viel dan de gelijkmaker.
0: En dat is heel zuur. Reacties krijgt u nog voor 7 uur. En je hebt nog een weerbericht, denk ik.
3: Ja, het is zonnig vandaag. In het zuiden van het land soms wat meer wolken. En temperaturen tot 23 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Milo en You and Me. Jij en ik, Jeroen, gaan in de kranten duiken. Zoals altijd rond dit tijdstip met dat nieuwe pak verse kranten. Nog een maand, laat de luisteraar Jan weten, duurt die zomer. Maar het lijkt wel alsof die bijna voorbij is, toch?
1: Ja, toch als je door de kranten bladert. Want het is volop opwarmen naar 1 september, hè, de start van het schooljaar. En ik zei het daarnet al in het nieuws en we hoorden het ook al in Franstalig België. Is het vandaag zelfs al zover. Daar is de grote vakantie voorbij. Het schooljaar eindigde vorig jaar erg woelig met veel stakingen, met acties tegen de veranderingen en de besparingen. Le Soir pakt vandaag uit met een special met daarin alle hervormingen die dit jaar in Franstalig België ingaan. Leerkrachten moeten er onder andere een aantal uur extra les geven. Mm-hmm. En volgens de Standaard dreigt opnieuw een schooljaar met veel acties in Franstalig België. Er is bijvoorbeeld al een stakingsaanzegging tot eind september. Maar de minister van Onderwijs daar, Platini, is dat, laat alvast verstaan dat ze niet van plan is om veel toe te geven. Zij zegt, ja, sommigen verstaan onder overleg dat ik de hervormingen zomaar intrek en dat gaat niet. En wij dus ook, wij schuiven op richting 1 september, nog 8 dagen en dan moeten de brooddozen in de nieuwe boekentas. En 3 op de 10 leerkrachten hebben niet het juiste diploma om voor de klas te staan. Dat schrijft het laatste nieuws vandaag. In het lager onderwijs valt het al bij al nog wel mee, maar in het secundair onderwijs heeft 38% niet het juiste diploma. En hoe later in de schoolcarrière, hoe minder kans je eigenlijk hebt met een leerkracht die met exact het juiste diploma voor de klas staat. Voor wetenschappen, wiskunde bijvoorbeeld, is dat moeilijk. En dat zal ook niet snel veranderen, zegt onderwijsspecialiste Els Consuegra van de VUB in de krant. Zij zegt, een lerarenkorps waar iedereen de lerarenopleiding heeft afgewerkt, dat is vandaag nog heel moeilijk haalbaar. En de schoollaptops dan, die je moet aankopen voor je kinderen, die zijn vaak duurder dan de prijs die minister van Onderwijs Suhail Demir had vastgelegd. Die prijs was namelijk maximaal €575. Ja. Maar in 2 op de 3 middelbare scholen is dat een stuk meer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hoe komt dat nu? Ja, simpelweg, Leen, omdat laptops wereldwijd duurder geworden zijn. En de oplossing, dat is dan dat de minister de maximumprijs gewoon verhoogt. Dan is het natuurlijk ook opgelost.
0: Ja, maar wel rekening mee te houden natuurlijk. Iets helemaal anders. Bedrijven steeds meer stoppen ermee.
1: Ja, in Vlaanderen 68.900 vorig jaar. En dat is opvallend, want dat zijn er dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat schrijft het Belang van Limburg. En er starten ook minder bedrijven. Ja, en de combinatie van die twee natuurlijk, dat weegt op de werkgelegenheid. Oorzaken, corona, hogere energie- en grondstofprijzen, inflatie en loonindexering. En daardoor zijn dus de financiële reserves van die bedrijven heel wat geslonken. Dat zegt de baas van Unizo Limburg in het Belang van Limburg. En ondernemers die stoppen ook wel sneller dan te wachten tot het faillissement onvermijdelijk is. En windmolens die komen er intussen ook amper bij in ons land. Dat schrijft onder meer het Nieuwsblad. Sinds januari wel geteld, en dat wel tellen was niet zo heel erg moeilijk, 2 in heel het land. Er was al een dalende trend en die zet zich door. En daar is de belangrijkste reden ook vrij simpel, Leen. De plaats is gewoon op. Bijna alle gemeenten aan de kust, eigenlijk allemaal behalve Blankenbergen, hebben vorig jaar de tax op tweede verblijven verhoogd. Vooral in De Haan is er heel veel bijgekomen. Nu, het was er en het is er wel nog altijd het goedkoopste. Een paar burgemeesters leggen het ook uit waarom, onder meer Björn Pras van Blankenbergen. Hij zegt, ja, tweede verblijvers die zijn hier ook vaker dan vroeger, gebruiken dus veel vaker de diensten van de gemeente, dus moeten we de prijzen verhogen. Het is 1/5 van onze inkomsten trouwens, zegt Sander Lones van Kokzijde. En Jean-Marie de Dekker die vat het op zijn eigen manier op. Iedereen is welkom, maar ze moeten niet komen zagen.
0: Opgelost heet dat dan. Oké, het Nieuwsblad hebben we al eens gehad, maar ik haal er nog 1 ding uit. De oproep om minder te drinken in de voetbalkantine.
1: Ja, toch al zeker bij Merendree, een voetbalclub in de buurt van Deinze in Oost-Vlaanderen. Daar vraagt het bestuur aan de ouders en de supporters om, ik citeer, met mate alcohol te gebruiken. Uh-huh. Een ouder die dronken aan de toog van de kantine zit, is helemaal geen voorbeeld voor de jeugd, klinkt het daar. Dat is ook vrij logisch. En bovendien, Leen, we weten het allemaal, als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. De emoties die durven alles oplopen bij een voetbalwedstrijd, en zeker dus met extra alcohol, leidt dat tot verbaal geweld, tot scheldpartijen. En veel clubs worstelen daarmee. Merendree is zeker niet de enige. Nu, het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol en drugs is in elk geval blij dat clubs dat zelf gaan aanpakken. En wie er trouwens best niet te veel aan de toog van de voetbalkantine hangt, is Peter Verschuren. Leen, die man is al 27 jaar de vaste buschauffeur van Club Brugge, van de spelersbus. En hij gaat officieel met pensioen. En daarom werd hij verrast. Hij was daar heel ontroerd door de spelers. Onder meer kapitein Hans van Aken kwam hem officieel in de bloemetjes zetten. En hij kreeg een gepersonaliseerd shirt van Club Brugge met daarop het nummer 12 en daaronder dan zijn naam. Hij was daar heel erg blij mee en hij zegt, ja, als chauffeur ben ik ook echt één van hen. Dus hij is ook echt de 12e man en hij wil nog even blijven rijden, zegt hij aan het laatste nieuws. Ondanks een officieel pensioen, flexierijden is dat dan. Nog zeker 2 jaar, want dan komen er een paar hoogtepunten aan. Uh-huh. Namelijk de bouw van het nieuwe stadion begint en, voor hem vooral belangrijk, er komt dan een nieuwe bus en dat wil hij nog meemaken.
0: Ja, begrijp.
1: En hij vertelt er ook nog bij, hij heeft nog nooit een hamburger aan het stadion gegeten. Hij neemt al 27 jaar zijn boterhammen mee. Dat is nog iets anders dan toeghangen op een zondagmorgen.
0: Daar past wel chocomelk bij, of zo'n oplossoep.

0: day.
1: Jordan Rakesh en Promise.
2: De ochtend.
1: Er worden heel wat camera's, GPS-systemen en motoronderdelen geproduceerd in Vlaanderen. En dat is niet altijd de bedoeling, maar die kunnen ook soms voor militaire doeleinden gebruikt worden. Dual-use producten heet dat dan. En blijkt nu dat die steeds vaker naar Oekraïne gaan. En ook naar Defensie, het Vlaams Vredesinstituut, zegt dat. En wij kunnen praten met Diederik Kops. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent onderzoeker aan dat Vlaams Vredesinstituut. Die dual-use producten, ik wil ze eerst even schetsen, want het is voor alle duidelijkheid, het gaat niet om wapens, hè? Het zijn toepassingen die ook militair kunnen ingezet worden, toch?
3: Ja, klopt. Hè. Dus bij een militaire context heb je onderdelen, onder andere, of systemen die specifiek ontwikkeld worden met een militaire toepassing in gedachten. Bij die dual-use producten zijn het inderdaad producten die eigenlijk ontwikkeld zijn of geproduceerd worden voor civiele toepassingen. Denk inderdaad aan infraroodcamera's of drones, speciale drones of bepaalde machines of bepaalde chemische producten, die omwille van hun technische eigenschappen toch ook een toepassing kunnen hebben in de militaire toepassing. En daarom noemen ze inderdaad dual-use, omdat ze zowel in die civiele als in die militaire context kunnen gebruikt worden.
1: Ja, en het kan niet zo gemaakt worden dat militaire uitgeschakeld kan worden. Het is sowieso een gevolg dat het mogelijk is.
3: Ja, dat is inderdaad het typische kenmerk daarvan. En zeker omdat we nu meer en meer zien dat die civiele en die defensieindustrie steeds meer met elkaar verweven raken. En zie je dat omwille van die technische eigenschappen van die producten, omdat die toch al wel iets verder doorontwikkeld zijn en in specifieke civiele toepassingen worden ingezet, maakt dat ze ook eigenlijk interessanter en interessanter worden voor defensiebedrijven, maar ook voor krijgsmachten, om ze ook in een militaire context te gebruiken.
1: En dan denken we uiteraard aan Oekraïne, maar dat is de opvallendste conclusie van jullie rapport, hè, dat dat nu eigenlijk ook de belangrijkste bestemming is van die producten. Om welke aantallen gaat dat dan? Hoeveel meer zijn er dat nu?
3: Wel, het is inderdaad opvallend dat in de dual-use uitvoer in 2025 Oekraïne op is gedoken als in dat jaar als de belangrijkste bestemming. Dat gaat niet echt om enorme hoeveelheden. Ik denk dat het in 2025 om ongeveer 70 à 80 miljoen euro ging aan uitvoer die een militaire toepassing had. En ongeveer 30 miljoen daarvan was bestemd voor de Oekraïnse defensieindustrie. Maar het illustreert opnieuw, zoals ik zei, die groeiende verwevenheid tussen die civiele en die defensieindustrie. Oekraïne is een land dat uiteraard een oorlog is, dat een nood heeft aan zeer veel wapens, aan zeer veel wapensystemen en ook aan heel wat onderdelen om die wapens ook in hun eigen land te gaan produceren. En heel wat westerse landen zijn belangrijke toeleveranciers aan die Oekraïnse krijgsmacht en aan die Oekraïnse defensieindustrie. En traditioneel zou je dan denken, dat komt vanuit de traditionele defensiesector en de traditionele militaire bedrijven. Maar dit illustreert dat ook steeds meer civiele bedrijven ook een afzetmarkt kennen, een groeiende afzetmarkt kennen in die defensiecontext. En dat brengt toch wel een aantal uitdagingen met zich mee, zowel voor die bedrijven, maar ook voor de overheid, die daar een zekere controle moet op uitoefenen.
1: Ja, want dat is het gevaar, zeggen jullie dan, dat die in verkeerde handen terecht kunnen komen?
3: Wel, dat is alleszins de belangrijke uitdaging, hè, voor die bedrijven. Want ja, je zit inderdaad, zoals ik zei, met een groeiende afzetmarkt voor producten die dus niet alleen meer in die civiele context komen, maar ook in die militaire context. Maar dat brengt voor die bedrijven natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. In de zin dat zijn bedrijven die zich moeten aanpassen aan nieuwe juridische verplichtingen, op vlak van de controle op die producten. Maar ook een aantal veiligheidsregels, want je wordt wel actief in een militaire context en daar komen heel wat veiligheidsverplichtingen mee te kijken. En daar moeten bedrijven zich wel aan aanpassen, inderdaad, om te voorkomen dat die producten niet in verkeerde handen vallen. Want eens dat je actief wordt in die militaire context, kunnen jouw producten ook een interessant doelwit worden voor andere landen, andere actoren, die misschien ook toegang willen krijgen tot die producten om die in hun eigen wapens te gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een land als Rusland of Noord-Korea of Iran, die ook dan misschien die producten willen gaan verkrijgen om in hun eigen wapens te gaan gebruiken. En dan vallen ze inderdaad wel in verkeerde handen. Dus dat brengt voor die bedrijven wel die belangrijke uitdaging met zich mee.
1: Ja, dat zij zich daar bewust moeten van blijven. Op zich is het misschien ook een pluim op hun hoed dat ze kwalitatieve onderdelen maken die dan uiteindelijk een bijdrage leveren.
3: Wel, dat is inderdaad wel. Het toont wel aan dat de Vlaamse producten, en dat gaat dan vaak over hoogtechnologische elektronica en hoogtechnologische producten en specifieke machines, inderdaad wel een rol te spelen hebben in die defensiecontext en in die defensieindustrie. En in dit geval inderdaad Oekraïne ten dienste kunnen staan. Maar zoals ik al zei, er is die keerzijde aan dat je dan wel moet zorgen dat die producten niet in verkeerde handen vallen. En niet in handen vallen van landen waarvan je niet wil dat ze die producten kunnen gebruiken in een militair systeem.
1: Maar die controle die ligt bij de overheid, toch? De Vlaamse overheid doet dat, hè? De export van die producten vergunnen.
3: Ja,
1: hoe zit dat met die controle?
3: Wel, het is inderdaad zo dat de Vlaamse overheid die controle moet uitoefenen en daar een vergunning moet uitleveren aan voor de uitvoer van die producten. En dus moet nagaan in welke mate dat er aan die transactie risico's verbonden zijn dat die producten eventueel niet op de plaats komen waar dat men denkt dat ze terecht gaan komen. Maar de realiteit toont aan dat in deze context bedrijven en overheid daar een zeer nauwe samenwerking moeten in hebben. Omdat ja, de overheid heeft natuurlijk niet alle informatie. Het gaat, zoals ik zei, over civiele transacties vaak. Dus dat gaat vaak over een enorme hoeveelheid aan transacties die plaatsvinden. Dus ook bedrijven hebben daar een belangrijke rol in te spelen om zich voldoende bewust te zijn van de risico's en dan samen met de overheid ervoor te gaan zorgen van ja, hier zijn bepaalde gevoelige verdachte transfers, laten we daar een goede controle op gaan doen. En dat gebeurt ook. Hè. In 2025 zijn er 7 vergunningen geweigerd omdat men het risico te hoog achtte dat ze in Rusland terecht gingen komen. Maar waren er bijvoorbeeld ook meer dan 600 contacten tussen bedrijven en de overheid om die verdachte transacties te identificeren en daar te gaan kijken van kijk, mogen we hiermee verder gaan of stoppen we hier best mee?
1: Oké, want die waakzaamheid die is extra belangrijk in deze omstandigheden. Dank je wel voor die heldere uitleg, Diederik Kops. U bent onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut.
3: Graag gedaan.
1: Na de weg dan, file op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest daar ruim een uur van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. En ook file naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Haasdonk. Vertragen op de E34 vanaf Oelichem. En 50 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 20 minuten extra op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel.
0: En op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je even voorbij Kruibeke opletten voor wat vertraging door een ongeval. Op de N16 naar Willebroek dan 10 minuten erbij aan de werken in Temse. En op het einde van de A12 naar Brussel is in Laken de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten. Daar wordt nog de hele week gewerkt. Verkeer richting Brussel kan omrijden via Van Praat.

0: laatste kwart kwamen de Spanjaarden dan op gelijke hoogte, 1-1 dus, en het Belgische slotoffensief mocht niet meer baten. Gevolg, geen halve finale voor de Red Lions, al had dat er zeker wel in gezeten, dat zegt ook Arthur van Doorn.
1: De realiteit is dat we net tekort kwamen, maar ik denk als je kijkt naar wat we vandaag bij elkaar hockeyen, dan moet je die wedstrijd eigenlijk met 2-3-0 winnen, denk ik. En dan laten we na. Ik denk dat uiteindelijk de eindconclusie zal zijn, dat we net niet efficiënt genoeg waren. Maar ik vind dat we het gewoon uitstekend hebben gedaan vandaag eigenlijk, van begin tot einde. Maar dan is het gewoon ontzettend zuur, want je voelt dat we alleen maar beter en beter werden in dit toernooi, dat we alleen maar aan het groeien waren. En er zit gewoon nog superveel marge in. En dat is jammer dat we dat deze week niet kunnen laten zien.
0: Maar we moeten wel concluderen, na de Olympische Spelen en het EK loopt nu dus ook het WK niet zoals verwacht voor België. Moeten de Red Lions zich zorgen maken? Wel, volgens Arthur de Slover niet. Hij trekt ook enkele positieve lessen uit dit toernooi.
2: Ja, het is inderdaad een reality check, hè, dat we opnieuw die top 4 niet halen. Al denk ik wel dat we na het afgelopen jaar echt wel enorm veel stappen hebben gezet. We hebben denk ik in heel het jaar alle wedstrijden inbegrepen, hebben we maar 2 keer verloren. Dus we zijn een ploeg die heel moeilijk te kloppen is. En ja, waar de bal begin dit jaar wel binnen viel, was dat dit toernooi niet het geval. En uiteindelijk is op een groot toernooi moet je gewoon op de momenten dat je moet staan, moet die bal gewoon binnen. En dat is jammer genoeg niet het geval. Puur resultaat gezien is het niet top. Maar ik denk dat we enorm veel positieve lessen kunnen trekken uit dit toernooi. Ik denk dat we zeker naar de toekomst toe, richting LA, ook wel er zullen staan.
3: Het zal toch even moeten zakken, denk ik. Naar het voetbal dan voor de Brugse derby. Club toonde zich de sterkste.
0: Ja, zij het wel zonder al te veel glans, moeten we wel zeggen. In de eerste helft was Club Brugge wel baas, maar Cercle zakte ver terug. Ja, en dus was het ook niet makkelijk om kansen te creëren voor blauw-zwart. Bij de eerste echte goede mogelijkheid was het wel raak dankzij Trezoldi. 1-0 aan de rust. De echte kansen die waren dan weer voor Cercle in de tweede helft. Maar Van Zijr en Adaramola geraakten niet voorbij clubdoelman Jan Sommer. En niet veel later kreeg clubverdediger Brandon Mechelen de bal tegen de arm in de eigen 16. Scheidsrechter Lardot floot penalty, maar de VAR had eerst een aanvallende fout van Cercle gezien. Geen strafschop dus. En wel een 1-0 zegen voor Club Brugge, dat met 9-9 natuurlijk zo aan de leiding komt in het klassement. En dat is ook wat nieuwkomer Freddy Potts onthoudt na de wedstrijd gisteren.
4: Another clean sheet, another win. The performance probably wasn't as good as the last 2 games, both individually and maybe as a team as well. But we know that. But the main thing isn't the performance, it's the result, because we want to win the league. And so far we're 3 games, 3 wins. And sometimes if you don't play as well, you stick together as a team. And I think we've done that today.
0: Ja, en eerder op de dag had Lommel gewonnen van Westerlo met 4-0. De eerste overwinning voor Lommel sinds het naar de eerste klasse promoveerde. Ja, en Westerlo blijft dus na 3 nederlagen op rij helemaal onderaan het klassement.
3: We gaan het er straks uiteraard nog over hebben op deze maandagochtend met Peter van den Bemt. Bijna 7 uur intussen. Dit is Nova Star.

0: Yesterday, Yesterday was dit nog. Tot het nieuws.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
1: Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Leerlingen uit het Franstalige onderwijs moeten vanaf vandaag weer naar school. En de Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK-hockey. Het is vandaag de eerste schooldag voor kinderen in het Franstalige onderwijs in Brussel en Wallonië. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. In sommige scholen konden daardoor zelfs geen examens georganiseerd worden. Marian Timmerman, hoe is de situatie na 6 weken zomervakantie?
0: Nog altijd onrustig. Het nieuwe schooljaar start met een aantal ingrijpende veranderingen en besparingen. En daarbovenop is er de onzekerheid over de knopen die onderwijsminister Valérie Glatigny nog moet doorhakken. Hans Gijs is directeur van het Instituut Saint-Louis in Namen.
7: Nu echt op de eerste schooldag direct met stakingen beginnen, ik denk dat niemand dat graag heeft. Dus ik denk dat het de eerste weken rustig blijft. Maar het hangt vooral van de positie van de minister af. Hoe zij nu gaat proberen om terug de mensen met haar mee te krijgen. U voelt wel dat er maar een paar druppels nodig zijn om het allemaal te doen ontploffen. Dus voorlopig nog rustig, maar we zien wel wat de volgende weken brengen.
6: Ja, en Marian, welke maatregelen gaan er nu in bij de start van het nieuwe schooljaar in dat Franstalig onderwijs?
0: Er is de hervorming van het eerste jaar secundair. De leerlingen krijgen vanaf nu allemaal dezelfde vakken. Er zijn dus geen keuzevakken meer. Onderwijsminister Glatigny heeft nog niet beslist of ook het tweede en derde jaar secundair hervormd worden. Dat blijft voorlopig onzeker. En dan is er de opvallende besparingsmaatregel voor de leerkrachten van de hogere jaren secundair. Zij moeten meer werken voor hetzelfde loon. Ze staan dus 2 lesuren extra voor de klas.
6: Oké, dankjewel Marian. Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten. Ook vandaag blijven jongeren die de jeugdhulp verlaten het moeilijk hebben. Sarah van Bokstaal.
8: Het was een wandelaar die het levenloze lichaam vond van Jordi. Een jaar voordien had de jongen de jeugdhulp verlaten, maar zonder context overleefde hij niet. Toenmalig minister Jo van Deurze verklaarde na het overlijden wel dat jeugdhulpverlaters meer ondersteuning moesten krijgen.
9: Je wilt toch respect opbrengen voor die volwassenwording en het feit dat je meerjarig bent. Ja. Maar langs de andere kant, hoe kan je zorgen dat die jeugdhulp ook toch voldoende continuïteit had?
8: De dood van Jordi leidde tot het actieplan Jongvolwassenen. Jeugdhulpverlaters moesten een vast aanspreekpunt krijgen na hun vertrek, maar het ontbrak aan concrete afspraken daarover. En ook vandaag blijft het moeilijk. 1 op de 5 dak- en thuislozen in Vlaanderen is tussen 16 en 25 jaar, een vierde van hen zijn jeugdhulpverlaters. Dat een woning zoeken moeilijk is, bevestigt ook Jorn Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters.
10: Jongeren krijgen geen kans op de privémarkt en de wachtlijst voor een sociale woning is heel lang. Dus wij bieden direct na uitstroom met de jeugdhulp een woning met begeleiding.
6: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket. Afgelopen donderdag werd het lichaam van een vrouw gevonden in een rijwoning in het centrum van Oostende. Om wie het gaat is nog altijd niet duidelijk. Het lichaam was al in staat van ontbinding en kon nog niet geïdentificeerd worden. De verdachte werd een dag later opgepakt. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat 1 van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Oekraïne viert vandaag zijn 35e onafhankelijkheidsdag. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. Sport. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales te gaan. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
11: einde in mineur. Een plots einde, want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje, maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug en de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
6: En Red Lion Arthur de Slover zag hoe zijn team de kansen niet kon afmaken.
12: Het is enorm zwaar, moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen ja, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus ja, het valt niet voor ons en ja, ik ben echt ontgoocheld.
6: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Volgens Club Brugge-verdediger Joachim Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
13: Het was niet onze beste partij. Eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En drie clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
6: In het klassement staat Club Brugge dus voorlopig aan de leiding. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien, soms met onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Dit nieuws begon met het Franstalige onderwijs in Brussel en Wallonië. Daar start het schooljaar vandaag al. Er is nog altijd onrust bij het onderwijspersoneel door de aangekondigde besparingen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
14: De Ochtend.
5: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen. Opnieuw slachtoffers dus na een Oekraïnse droneaanval in Rusland, hoorden we net van Toon. De Russische president die dreigde al met zware vergelding, maar kan hij die dreigementen hard maken? En hoe staat Rusland ervoor in de oorlog? We hebben veel vragen voor Jan Baljouw zo meteen. Welkom.

0: Tom Petty, een refugee.
1: De ochtend.
0: Radio 1. De Oekraïners die hebben de doos van Pandora geopend, zijn de woorden van de Russische president Poetin afgelopen weekend.
2: Ja, en hij verwijst daarmee naar de vele aanvallen die Oekraïne nu uitvoert op economische infrastructuur in Rusland. Zo waren er bijvoorbeeld aanvallen op de magazijnen van webwinkels, onder andere van Wildberries, dat is de grootste webwinkel van Rusland. Maar ook de oliesector was een doelwit. De bedoeling van Oekraïne dat de gewone Rus de oorlog zoveel mogelijk zou voelen. Ook vanmorgen gingen de aanvallen trouwens door. We hoorden het daarnet al in het nieuws. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. En dat was dan weer een vergelding voor eerdere Russische aanvallen.
0: Ja, vergelding is ook iets waar Poetin eerder al mee dreigde.
2: Ja, want Rusland valt nu veel Oekraïnse havens aan om de export van graan moeilijker te maken. Eerder deze week was er de Russische aanval op het winkelcentrum in Kryvyi Rih. Dat is de geboortestad van president Zelensky. 2 aanvallen kort na elkaar toen, waardoor dus ook de toegesnelde hulpverleners werden getroffen. En gisteren werd een trein op weg naar Odessa met zo'n 600 passagiers op getroffen door een Russische drone. Gelukkig bleef wel iedereen ongedeerd, maar het toont nog eens aan hoe grimmig deze oorlog geworden is. En vandaag is het trouwens de nationale feestdag in Oekraïne, de dag waarop Oekraïne haar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie viert. Dus veel kans dat ook vandaag aanvallen vanuit Rusland komen, al was het maar om de puur symbolische waarde op deze dag.
0: Ja, maar het is veel meer dan symboliek natuurlijk. Wij kunnen te raden bij oud-collega en onderzoeker aan het Egmond Instituut, Jan Baljouw. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen.
0: Want dat is misschien wel belangrijk om goed in te schatten, hè? Poetin dreigt, maar hoe hard kan hij die dreigementen maken?
3: Ja, alleen, we hebben al gezien dat de oorlog de laatste tijd vooral in golven gaat. Oekraïne kon het tij keren in het begin van dit jaar, maar het lijkt er mij toch op dat Rusland nu toch weer een beetje beter voorstaat dan aan het begin van de zomer. En dat Rusland op dit moment het momentum weer meer in handen heeft. En dat heeft Oekraïne denk ik deels aan zichzelf te wijten door die ondoordachte beslissing in juli van president Zelensky om de minister van Defensie te ontslaan, waardoor we nu al, meer dan een maand van politieke strijd zitten in Oekraïne. En ja, Zelensky heeft zich daarmee echt in eigen voet geschoten en Oekraïne als geheel verzwakt. Maar dat nieuwe Russische momentum heeft ook te maken met een heleboel kleinere ontwikkelingen die misschien wat minder aandacht hebben gekregen de afgelopen weken. Zo is bijvoorbeeld de Russische luchtafweer verbeterd. Bijna alle Oekraïnse Flamingo-kruisraketten worden neergehaald. Dat is nieuws, trouwens niet uit de Russische bron, maar dat is gemeld door Oekraïnse bronnen. Uh-huh. En de Oekraïnse luchtafweer kent dan natuurlijk weer een enorm probleem door de afwezigheid van Patriot-onderscheppingsmissiles. Waarvan Rusland profiteert door grote pakketten ballistische raketten op Oekraïne af te vuren die veel schade aanrichten. En Oekraïne is daardoor bijzonder kwetsbaar en dat is een groot probleem, want de moeilijke wintermaanden die komen er binnenkort aan.
0: Ja, en die ballistische raketten, daar heeft Zelensky al voor gewaarschuwd, dat die alleen nog maar zullen toenemen. Ook extra militairen vreest hij dat Rusland zal inzetten. Zijn die er effectief nog? Kan Poetin dat, die mensen bij elkaar krijgen?
3: Ja, Poetin zou kunnen kiezen voor een nieuwe mobilisering. Je ziet dat momenteel, er was een probleem met de recrutering in de eerste helft van dit jaar. Dat lijkt nu wel wat meer in orde te zijn. Maar hij zou kunnen kiezen voor een verdere escalatie door een mobilisering, waarbij dan vooral wordt gekeken, mobilisering na de parlementsverkiezingen voor de Duma van 20 december. Tot nu toe heeft hij dat niet willen doen, omdat de eerste keer dat hij het gedaan heeft in september 2022 veroorzaakte een dergelijke grote onrust bij de Russen, dat hij dat niet meer wou herhalen. Uh-huh. En daardoor heeft Poetin gekozen voor recrutering door veel geld te beloven. Er zijn nu veel geruchten dat die mobilisering opnieuw zou kunnen gebeuren. Er zijn weinig concrete aanwijzingen dat de beslissing is genomen, maar het is zeker een optie. De instrumenten daarvoor liggen klaar. Het zal een meer digitaal gedreven mobilisering zijn. Dat is allemaal in orde gemaakt. En het zal ook meer gericht zijn op afgelegen, armere gebieden, minder op steden zoals Moskou en Sint-Petersburg, waardoor die mobilisering ook minder zichtbaar zou moeten zijn en minder onrust zou moeten veroorzaken.
0: Ja, en waar de Russische burgers misschien ook die oorlog nog altijd niet voelen. Want dat is iets wat misschien wel verschuift nu die Oekraïnse aanvallen af en toe ook echt grote doelwitten raken. Is dat iets waar Russen nu wel echt impact van voelen?
3: Ja, ze voelen het zeker en Oekraïne had absoluut gehoopt door de oorlog dichter bij de Russische bevolking te zetten, dat zou de druk verhogen op het Kremlin om onderhandelingen te beginnen. En je ziet ook in de opiniepeilingen dat de Russen zich inderdaad wel grote zorgen maken, maar ze zwijgen, ze ondergaan het en ze passen zich aan. En daar heeft natuurlijk de scherpe controle van de overheid, van de politiedienst, van de inlichtingendienst op hun leven natuurlijk veel mee te maken. Er zijn stemmen geweest de afgelopen weken die hebben gepleit voor een andere aanpak, ook in de omgeving van Poetin. Maar het lijkt erop dat de Haviken het pleit hebben gewonnen, zodat Poetin nu kiest voor een verdere escalatie en alle pogingen tot onderhandelingen van tafel veegt, tenzij die volledig beantwoorden aan de eisen van het Kremlin. En eigenlijk is dat nog altijd een de facto capitulatie van Oekraïne. Je ziet ook dat dissidenten stemmen over de economische problemen, dat die monddood worden gemaakt. Er was de hoofdeconoom van Vnesh Econom Bank, André Klepac, die had gezegd dat de uitputtingsoorlog tegen het Westen door Rusland niet kon worden gewonnen. Uh-huh. En hij is prompt de laan uitgestuurd.
0: Ja, dus ook daar is de boodschap heel duidelijk. En zeg je, Rusland lijkt iets meer aan de winnende hand op dit moment. Oekraïne staat zwakker dan voor de zomer, deels door keuzes die de president gemaakt heeft. Maar wat ook nog altijd speelt natuurlijk is ja, dat financieringstekort hè, van Oekraïne. Zelensky zegt dat zijn ministerie van Defensie een tekort van $27 miljard heeft. Dat klinkt ernstig, maar hoe ernstig is dat?
3: Ja, het is natuurlijk zo dat Oekraïne zonder westerse steun niet verder kan nu. Natuurlijk, die financiering is een zaak die al heel lang aansleept. Mm-hmm. Daarvoor heb je ook de hele discussie gehad over de Euroclear tegoeden. Er is toen gekozen voor Europees geld vast te leggen, ook in de meerjarenbegroting op lange termijn. Maar ja, dus nu zitten we meer met een escalatie van die oorlog. En ja, oorlog voeren kost natuurlijk heel veel geld. Oekraïne heeft een grote behoefte aan die Patriot luchtafweerraketten. Wil die ook zelf betalen, maar die zijn heel duur. Uh-huh. Als ze al beschikbaar zijn. Dat gaat Oekraïne natuurlijk nog heel veel geld kosten. De Verenigde Staten levert geen financiering. Dus het moet op dit moment van Europa komen. Er is vanmiddag ook een bijeenkomst, deels virtueel, van de zogenaamde coalitie of the willing. Uh-huh. Bondgenoten van Oekraïne, het zijn vooral de Europese landen, die komen bij naar aanleiding van de 35e verjaardag van de onafhankelijkheid van Oekraïne. En dat zal natuurlijk een van de belangrijke elementen worden van ja, welke middelen kan Europa geven aan Oekraïne, zodat het onder meer die Patriot luchtafweerraketten kan kopen, maar ook verder die oorlog kan blijven voeren.
0: Ja. Het zal ook belangrijk zijn om die steun nog maar eens te bevestigen aan Oekraïne. Want als we eigenlijk wat uitzoomen, ja, dan ziet Rusland er op dit moment zelfs zeker eruit. En zie je eigenlijk toch ook af en toe pogingen, mag ik dat zo zeggen, om de NAVO uit te dagen. Vorige week nog, hè, was er die waterdrone die onderschept is door Roemeense F-16's. Dat is dan allemaal gebeurd in een strategisch belangrijk gasveld in de Zwarte Zee. Dat lijkt er toch op alsof dat als een signaal gezien moet worden.
3: Ja, natuurlijk, die provocaties die zijn er al een hele tijd. Maar het is wel zo, je ziet dat Rusland op dit moment op een traject zit waarbij de escalatie wordt opgevoerd. Uh-huh. Waarbij er ook meer risico's worden genomen. Het is natuurlijk nog niet zo dat Rusland op dit moment van plan is, denk ik, om de NAVO echt uit te dagen. Het blijft allemaal onder de rode lijn van artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dat weet Rusland ook zeer wel. En wat Rusland daarmee bereikt is dat het heel een goed zicht biedt op hoe de NAVO op zoiets reageert. En dat zijn lessen waar het op kan teren, mocht het in een later stadium toch beslissen om de NAVO echt uit te dagen. Voorlopig is dat nog niet zo, maar ja, je ziet dat alles in Rusland wijst op een verdere escalatie. President Poetin gisteren ook nog in dat interview gaf duidelijk aan van dat, dat het voor het Kremlin geen moment is om op dit moment te praten. Hè. We veegden ook de laatste Oekraïnse voorstellen gewoon van tafel als exotisch, alhoewel die niet zo exotisch waren. Hè. Oekraïne heeft nu onlangs voorgesteld om te komen tot een staakt het vuren, een wederzijdse terugtrekking van de huidige frontlijn en veiligheidsgaranties van de EU en de NAVO. Maar dat is voor Rusland allemaal, dat gaat allemaal veel te ver.
0: Ja, het einde van de oorlog lijkt nog heel ver af. Dank je wel voor je kijk, Jan Baljouw, oud-collega en onderzoeker aan het Egmond Instituut.
3: Graag gedaan.
0: Vanmorgen 125 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 1 uur, dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne, maar de weg is daar wel net vrijgemaakt. Ook files naar Antwerpen op de E17, ruim een half uur extra vanaf Haasdonk. Vertragen ook op de E34 vanaf Oelichem en op de E313, 40 minuten erbij vanaf Massenhoven en 20 extra op de A12 van voor de bevrijdingstunnel.
2: Op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je net voorbij Kruibeke opletten voor wat vertraging door een aanrijding. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier erbij aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de A12, een kwartier van Strombeek tot Laken. Daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Verkeer richting Brussel kan omrijden via Van Praat. Op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot de werken in Krainem. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: en dan alles van grof geschut.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: De brand in de Hoge Venen, die is onder controle, maar voor wie daar wil gaan wandelen, er is mogelijk nog een ander gevaar. Want zowel de gouverneur van Luik als de Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens, die waarschuwde al dat er door die brand munitie uit Wereldoorlog 2 naar boven gekomen is. Wij kunnen praten met Jacques Callebaut. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent adjudant-majoor en communicatieverantwoordelijke van DOVO, de ontmijningsdienst. Is dat iets wat veel mensen weten, dat daar zoveel munitie ligt uit de Tweede Wereldoorlog in de Hoge Venen?
3: Laten we het hopen, langs de ene kant. Maar ik vrees er een beetje voor dat mensen dat nogal vergeten zijn.
0: Ja, ligt daar veel munitie, weten we dat?
3: Er ligt toch redelijk wat munitie. We moeten rekening houden dat bij de start van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog de bezetter via die kanten naar België gekomen zijn. En bij de bevrijding, zeker bij de Tweede Wereldoorlog, bij de slag van de Ardennen, daar heel veel strijd geleverd is in die contraien daar.
0: Dus er zijn in het verleden wel af en toe al eens dingen opgedoken dan?
3: Ja, inderdaad. We mogen rekenen dat we ongeveer 1 keer per week richting die streek gaan om daar munities op te ruimen die gevonden zijn.
0: Ja, dat is redelijk vaak nog. Maar nu komt het ter sprake omwille van die brand. Betekent dat meer aan de oppervlakte is komen te liggen?
3: Niet zozeer hoor. Het heeft eerder te maken met het blootleggen van die munitie. Dus als een gedeelte van iets afbrandt, dan komt de munitie die daar verborgen lag tussen de struiken, dan komt die naar boven. Alleen naar boven komen bedoel ik van, dan komt die bloot. Dan zien we die
0: zichtbaar
3: liggen.
0: Ja, waar je als wandelaar wel eens kan van schrikken. En vooral moet voor opletten, want als die dan plots daar liggen, kan je daar optrappen. Waar moet je allemaal rekening mee houden?
3: Het is gewoon heel simpel hoor. Als men iets vindt van munitie, eender waar in België, blijf er gewoon af, verwijder de politie en we gaan zo snel mogelijk dan die problemen komen opruimen vanuit OVO. Okay. We hebben een aantal ploegen die dus op routinematige basis de munities gaan opruimen, dus waar geen direct gevaar is. Maar als er een direct gevaar is, als dat bijvoorbeeld echt letterlijk het midden van een wandelpad ligt, dan wordt dat voor ons urgent en gaan we dus zo snel mogelijk optreden. Dat wil dus zeggen binnen het uur of binnen 2 uur dat we daar de munitie ophalen. Ja.
0: Okay. Maar jullie zijn dan wel extra waakzaam nu, dat de kans groot is dat dat gebeurt? Of wat is jullie inschatting?
3: We zijn nog altijd waakzaam voor alles en overal in België. Hoor. Het is niet enkel de Hoge Venen, maar we hebben ook de Westhoek. We hebben de streek rond Bastogne. We hebben heel veel plaatsen waar we dus altijd waakzaam moeten zijn. En waar we goed moeten opletten, omdat we weten dat daar regelmatig munities gevonden worden.
0: Okay. Maar het is altijd afwachten, want het is niet dat er ergens een lijst ligt of dat jullie goed zicht hebben op waar wat allemaal nog ligt.
3: Natuurlijk hebben we wel een zicht van waar we frequent naartoe gaan en waar we een aantal hotspots hebben. Maar we hebben ook niet de mogelijkheid hier in België om preventief alles op te zoeken en alles op te ruimen. Die kans hebben we gewoonweg niet. Dus het is een beetje met de hulp van onze burgers dat we moeten rekenen op de goede afloop van alles.
0: Ja, iedereen moet goed zijn ogen open houden. Wat misschien ook belangrijk is om te weten, het is daar heel warm geweest en dan toch die hitte van die brand die erbij komt. Is dat iets wat munitie spontaan kan doen ontploffen?
3: De kans is klein, laten we het zo stellen. Dat gaan we nooit zeggen natuurlijk, maar de kans is relatief klein, omdat die munities, die zijn in feite bestand om tegen een bepaalde hitte te kunnen. Maar natuurlijk, het neemt niet weg van als die half open zijn en de springstof ligt bloot of de ontsteker ligt bloot of er zijn een aantal andere zaken, zoals witte fosfor die spontaan kan ontbranden in contact met lucht, waar we dus wel degelijk rekening kunnen moeten en moeten mee houden dat er iets gebeurt. Maar we gaan niet zeggen dat het altijd een ontploffing zal zijn, maar zoals in Co vorige week, waarbij dus dat een munitie met witte fosfor vrijkomt en die begint spontaan te branden, dan kunt er inderdaad wel een kleine ontploffing volgen. Dat kan altijd.
0: Wandelaars, opgelet vooral en altijd melden als je iets vindt aan DOVO. U bent daar communicatieverantwoordelijke. Jacques Callebaut, dankjewel.
3: Graag gedaan en een prettige dag nog.

0: Eilish en Everything I Wanted.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Goedemorgen, tijd voor het overzicht, want het is 7:30. De leerlingen uit het Franstalig onderwijs die gaan terug naar school vandaag.
3: En vorig schooljaar eindigde daar met veel onrust. Er waren toen acties en stakingen tegen aangekondigde besparingen. Leerkrachten vrezen dat ze lesuren zullen kwijtraken en in sommige scholen konden door dat protest zelfs geen examens georganiseerd worden. En ook dit schooljaar dreigt er opnieuw onrust in het Franstalig onderwijs. Dat vertelde Hans Gijs daarnet bij ons. Hij is directeur aan het Instituut Saint-Louis in Namen.
4: Ik denk dat iedereen nu wel wil dat het rustig begint, maar ik voel wel dat er niet veel mag mislopen of we zijn weer vertrokken. Dus nu de eerste dagen verwacht ik weinig, misschien een aantal symbolische acties hier en daar, maar er zijn wel een aantal vergaderingen gepland tussen een aantal leerkrachten, een aantal strekkingen, om te zien wat ze toch gaan doen. Maar je voelt toch wel dat het niet voorbij is in ieder geval.
3: Het hele gesprek zetten we zo meteen online in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales door te stoten. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwart viel de gelijkmaker.
0: En dus geen WK meer. Goedemorgen, Bram.
5: Goedemorgen.
0: Hoe beginnen we aan deze week?
5: Wel, behoorlijk fris, met op dit moment temperaturen tussen 6 en 11 graden. Nu straks gaan we wel naar 20 tot 23 graden, dus dat zijn vrij normale temperaturen. Met veel zon vandaag, enkel wat hoge wolkenvelden af en toe. In de namiddag neemt de wind ook wel toe. We gaan naar een matige 4 Beaufort uit het oosten, dus die wind die gaan we zeker wel voelen. Vandaag dus een droge en zonnige dag, maar de volgende dagen zien er toch wel wat wisselvalliger uit. Met vannacht stilaan meer wolken van over Frankrijk. En tegen morgenochtend verwachten we dan de eerste regen in het uiterste zuiden van het land. Nu in Vlaanderen en Brussel houden we het nog droog, bij minima van 11 tot 15 graden. En ook morgen nog een droge start, maar vanaf het zuiden dus die regenzone. Dus ja, het gaat om regen of buien met kans op onweer. In de loop van de namiddag ook wel een paar opklaringen. Bij temperaturen tussen 20 en 22 graden en een matige oostenwind. Woensdag eerst veel wolken, dan stilaan een paar opklaringen, maar ook wel buien, dus een wisselvallige dag bij temperaturen die wel wat hoger gaan klimmen. We gaan naar 25 graden. En ook donderdag en vrijdag toch geregeld wel wat buien. Donderdag is dat met 6 of 27 graden, maar op vrijdag opnieuw wat koeler, 20 of 21 graden dan.
0: Voor elk wat wils. Dankjewel, Bram.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard. Satellites gone up to the skies.

0: Lou Reed en Satellite of Love lieten we nog even op u los. We praten voor 8 uur nog met de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid. Onder andere Anderlecht en Sint-Gilles vallen daaronder. Want die gemeenten werden opnieuw opgeschrikt door schietpartijen afgelopen weekend.
1: De ochtend.
0: Maar nu willen we stilstaan bij 10 jaar geleden. Want het is deze week 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering. 19 was hij en hij stierf in een tentje in de Gentse Blaarmeerse.
2: Het is verbazend dat zoiets kan gebeuren vandaag, maar het is toch gebeurd. In Gent is een jongen van 19 gestorven, meer dan waarschijnlijk van honger en dorst. Hij verbleef in een tentje op het recreatiedomein Blaarmeerse. De jongen woonde tot zijn 18e in een jeugdinstelling en sindsdien was hij op de dool.
0: Zijn dood schokte de jeugdhulp, bij uitbreiding de hele samenleving. En die bracht uiteindelijk ook een heel pijnlijke vraag naar boven. Want wat gebeurt er met jongeren zodra ze die jeugdhulp verlaten? Wij kunnen daar vanmorgen over praten met Luc de Neuf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En welkom. Dank voor de komst. Ook u was jarenlang directeur van de Wissel in Leuven. Dat was een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. U bent nu met een pensioen sinds een aantal maanden. Mm-hmm, ja. Maar ik wil graag even met u terug naar dat moment 10 jaar geleden. Want dat was een zware klap. Herinnert u zich dat nog? Wat ja. U dacht toen dat nieuws binnenkwam?
3: Ja, levendig. Dat is een herinnering die nooit gaat weggaan. En, als ik het gevoel beschrijf, dan is dat in eerste instantie toch verdriet. Als mensen wegvallen, verdriet om een leven dat niet geleefd kan worden... Mm-hmm. En misschien ook, ik vind het fijn dat er aandacht kan voor zijn, ook even uitreiken naar Jordi Kannemeer, maar naar al de mensen die er wel geweest zijn, die vandaag dat verdriet nog extremer moeten volgen. Maar het was verdriet, maar ook toch wel boosheid. En,
0: dat zoiets kon gebeuren.
3: Ja, frustratie en dan al die woorden waar een onin komt, hè, ongeloof, onrecht, ontreddering, ja.
0: Want hij is één iemand, maar u heeft denk ik veel 18-jarigen zien vertrekken. Tijdens uw jaren als directeur, heeft u soms ook schrik gehad dat hen iets gelijkaardigs zou kunnen overkomen?
3: Ja, ja. En op andere manier hebben een aantal jongeren verloren. Iets gelijkaardigs, wel die 18 jaar... Ja, er moet wellicht ergens een leeftijd zijn, maar 18 jaar kende mij een meisje helemaal in het begin. Het is verantwoordelijkheid geven, maar het is ook een breuk.
0: Ja.
3: Zeker een overgang naar een andere hulpverlening is moeilijk. En wat er ook bij komt, dat is dat jongeren die soms van hun 3 jaar in die hulpverlening zitten, die het goed bedoelt, maar dat die het ook wel moe zijn.
0: Die willen een eigen leven leiden.
3: Absoluut, en dat is niet anders voor jongeren in jeugdzorg als onze eigen jongeren. Die willen hun vleugels kunnen uitslagen en... Dan leef je ook in een groep. En ik weet niet of men dat inziet, maar je leeft in een groep met mensen waar je niet voor gekozen hebt. Mm. Dat is geen familie. En daar kunnen heel fijne dingen komen, maar dat kan ook heel veel druk geven. En dan is dat niet onlogisch. Ja, dat men zegt, nu wil ik er echt vanaf.
0: Ja, en echt een streep trekken, eigen benen staan, ook al... Is het gevolg dan dat hele netwerk, dat dan misschien niet altijd even geliefd was, wegvalt? Maar het is een heel moeilijk evenwicht natuurlijk, hè, tussen dat volwassen worden op 18 en die ondersteuning ergens ook nog nodig hebben. Dat was de vraag toen. Hè. Mm-hmm. Die jongen was dan 18 en leek aan zijn lot overgelaten.
3: Ja, ik wil daar heel genuanceerd over praten, maar het is niet omdat die jongen... hulpverleningsmoe is, en ik wil geen orde uitspreken, dat je die moet loslaten. Mm-hmm. Daar ben ik soms boos om geweest. Een term als hulpverleningsafhankelijk maken, is soms een uitleg om iemand niet te volgen. Maar dat kan niet. Je bent bij die jongen geweest, samen, je hebt er een stuk leven meegemaakt. Wees wel bescheid, is niet zijn leven. Je hebt een relatie uitgebouwd, in godsnaam. Laat ons de relaties die we uitbouwen, laat ons dat niet in vraag stellen, omdat we die ooit moeten stoppen. Mm. Dus dat kan niet zomaar stoppen op 18 jaar. Wij kunnen verder begeleiden, maar ook zelf na die verder begeleiding willen en moeten we er toch nog kunnen zijn. Bedoel,
0: mag niet daartoe beperkt worden, zegt u. Want er is wel wat gebeurd natuurlijk. Hè? Helaas door dat gezamenlijke gevoel, denk ik, mag ik zeggen, van we schieten tekort.
3: Ja, ja.
0: Zou een 18-jarige vandaag op dezelfde manier nog kunnen vertrekken? Uit de hulp?
3: Ik wil dat eerst benaderen met een nee, in de zin dat er... wat is er vooral gebeurd? Er is een bewustzijn. En kun nu zeggen dat we ons niet bewust waren. Ik bedoel, toen ik begon, dat is ongeveer 23 jaar geleden, in de wissel, toen pakte het mijn hart om te zeggen van eigenlijk verwachten we van een jongen van 17,5 al dat hij zelfstandig gaat wonen. Soms werd op 17, 18 dag. Ik heb 3 dochters en een zoon. Laat ons duidelijk zijn, ik wil dat vergelijken, dat zijn jongeren ook. Ja, als ik daarmee spreek, die zeggen, dat kunt je toch niet vragen nu. Ik wil dan onmiddellijk het omgekeerde een pluim gooien naar die jongeren die dat wel kunnen. Dus die hebben al een leven achter de rug, die hebben een volwassenheid, dus dat is de plus. Er zijn een aantal maatregelen gebeurd, beleidsmatig. En één daarvan, ik weet niet of die helemaal gelijk loopt met het wegval van Jordi, is het feit dat hij nu tot 25 jaar kan begeleid worden. Ja. En die is een soort van gunst, maar ja, het kan tout court. Er zijn een aantal, er is een actieplan, er is de afspraak daar op U16 er begin over te praten, dat je een plan maakt voor wat na de jeugd en hulp enzovoort. Er is, vind ik, ook vertrouwen gegeven aan de organisatie van kijk, er zijn geen standaardwegen, wees flexibel. Dat is iets dat af en toe ook onder druk staat. Ja. Natuurlijk, het langer begeleiden van jongeren heeft als gevolg dat er minder snel plekken vrijkomen voor anderen.
0: Die dat ook is heel nodig zijn, want we zien die wachtlijsten ook maar aangroeien. Dat is misschien ook een vraag die moet gesteld worden. Hè? Ja, ja. Waarom is er zoveel vraag naar jullie?
3: Heel goed. Ik herinner me, dat is een bepaald moment, en ik zal maar een doorverwijzer me zeggen, maar ja, die is 18 jaar, die heeft de kans gehad. En die van 13 zit te wachten. Maar ik weet niet, dit is misschien een raar vergelijking, maar je kiest ook niet tussen je kinderen als je begeleider bent. Dus dat is niet, zo werkt het niet.
0: Nee, tijd is heel belangrijk, hoor ik u zeggen. Hè? Om die te gunnen aan jongeren, wordt dat genoeg gestimuleerd vanuit het beleid?
3: Tijd en vertrouwen. Ik zal bij tijd beginnen, wel vertrouwen denk ik nog belangrijker is. Ja, iemand zei me ooit, je moet de tijd aan de tijd geven. En het is niet omdat we een plan maken en zeggen dan gaat dat gebeuren, dat gebeurt. Dus als dat niet gebeurt, is het vooral zaak van niet af te haken, niet te stoppen. Er wordt al eens gezegd, de jongeren haken af, maar dat is voor mij eerder een signaal dat er iets niet loopt. En net op dat moment dat ze afhaken, dat ze misschien ook zelf persoonlijk die klik niet vinden, ja, is het heel belangrijk om daar absoluut blijven te zijn.
0: Tijd en daar vertrouwen. Heel belangrijk.
3: Vertrouwen.
0: Ja, want anders geef je een oplossing die misschien niet het antwoord biedt dat de jongeren
3: absoluut
0: nodig heeft.
3: En tijd om te experimenteren. Tijd. En dan heb ik bij vertrouwen om, ik zal het zo zeggen in een rare term misschien, om risico te nemen. Als je geen risico neemt, dan zijn er geen kansen. Als we alles afblokken, dan is er geen groei. Zo wordt al eens gesproken over, ja, maar wat is dan de verantwoordelijkheid van de jongeren? Wel, in dat woord verantwoordelijkheid, ja, zo mooi, daar zit antwoorden. Dus een keer naar die leeftijd toe, moeten we hun weg meevolgen, faciliteren. En loopt het fout, dan kan het, dan is het onze taak als begeleider, als samenleving breder, van terug met open armen en te vertrekken en opnieuw en opnieuw.
0: En elke keer opnieuw. Absoluut. Belangrijk. En we zijn er ons gelukkig wat bewuster van geworden. Helaas is Jordi daarvoor moeten overlijden. 10 jaar geleden was dat in een tentje in de Gentse Blaarmeerse. Dank u wel om daar met ons over te praten vanmorgen. Luc de Neuf, met pensioen intussen, maar u was jarenlang directeur van de Wissel in Leuven. Dank u wel voor uw tijd. Naar de weg dan, 144 kilometer file richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is vrij daar en files naar Antwerpen. 3 kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Een half uur op de E34 van Waaslandhaven-Oost en ook vanaf Oelichem. En op de E313 een klein half uur erbij vanaf Massenhoven. Opletten voor een ongeval daar ook.
4: Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de A12. Een half uur van Strombeek tot Laken. Daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Verkeer richting Brussel kan omrijden via Van Praat. Op de E19 uit Antwerpen 20 minuten vanaf Peutie en op de E429 20 minuten bij Halle. En op de binnenring rond Brussel tenslotte 25 minuten van Wemmel tot Vilvoorde.

0: Lieflijk op het einde, Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: De ochtend.
0: Maar terug naar de harde actualiteit, want het drugsgeweld leidt opnieuw op in Brussel. Jeroen, verschillende schietpartijen afgelopen weekend.
2: Ja, 3 in het totaal. 1 in Anderlecht. Daar werd meerdere keren geschoten op een politiecommissariaat. En ook 2 schietincidenten in een andere gemeente, in Sint-Gilis. En volgens Jean Spinet, hij is burgemeester van Sint-Gilis, zijn ze te linken aan het drugsgeweld in Brussel. En zullen er vroeg of laat onschuldige slachtoffers vallen.
3: Un dealer a chassé un autre avec en tirant dessus et une balle perdue est tombée dans la fenêtre qui est derrière nous avec une dame qui a évidemment été très choquée par cet épisode. On avait eu ça il y a 2 ans sur une autre fenêtre juste ici. En fait, je le dis, un jour il va y avoir des dégâts collatéraux et des victimes collatérales.
2: Ja, en Spinet is het beu. Hij luidt nog maar eens de alarmbel en hij eist dezelfde middelen als Antwerpen. Daarom vraagt hij bijvoorbeeld 80 extra politieagenten.
3: On a besoin de la police fédérale pour mener des enquêtes judiciaires. Il faut qu'on ait des effectifs à Bruxelles avec les mêmes renforts que pour Anvers. Vu de la lune, Anvers et Bruxelles, c'est la même ville. Les problèmes arrivent par le port, sont consommés et vendus ici. La guerre fait rage et mes concitoyens sont pris en otage.
2: En ook de Brusselse procureur des Konings, dat is Julien Vanille, zal de komende dagen meer uitleg geven over het opgeflakkerde schietgeweld in Brussel.
0: Wij kunnen vanmorgen al praten met de korpschef van de politiezone Zuid. Onder meer Anderlecht en Sint-Gilis vallen daaronder. Dat is Jurgen de Landseer. Goedemorgen, meneer de Landseer.
4: Goedemorgen, mevrouw Doet.
0: Het is opnieuw ruw ontwaken uit misschien toch even zomermodus voor veel mensen. Ziet u een reden waarom we dit weekend allemaal weer zo opleiden?
4: Ja, het was een relatief rustige zomer eigenlijk.
0: Ja.
4: We hadden, denk ik, redelijk wat controle over de wijk en over het drugsgeweld. Door aanhoudende controles blijven die druk zetten vanuit politie, maar ook vanuit preventie op die wijken. Mm-hmm. Maar nu lijkt het toch op. Dat heeft waarschijnlijk, we spreken altijd in een vermoedelijke wijs, te maken met destabilisatie. En die kan er komen enerzijds tussen geweld tussen bendes, maar ook omdat wij eigenlijk blijven die druk zetten, het parket ook, door mensen blijven op te pakken en dergelijke. En ik val natuurlijk in herhaling als ik zeg dat wij moeten blijven inzetten enerzijds op politie en op een soort van de repressie om de straten schoon te maken van die drugs, van die wapens. Maar anderzijds moet ook iets in de plaats komen. Het positieve verhaal moet ook meegemaakt worden door de gemeenschap in die wijken zelf, samen met ons, want het is niet politie, het is niet de overheid zelf die alles gaat oplossen.
0: Mm-hmm. Maar de mensen zijn op dit moment misschien wel vooral bang dat er zoiets in hun buurt kan gebeuren. Want als ik u hoor, twijfelt u ook niet. Hè? Net zoals de burgemeester van Sint-Gilis. Dit komt vanuit het drugsmilieu. Omdat ze zich misschien in het nauw gedreven voelen. Waarom dan toch die rustige zomer? Wat is uw verklaring daarvoor?
4: Ja, het is altijd moeilijk in een glazen bol kijken als het gaat over criminaliteit. We vermoeden altijd hoe die bendes werken. We weten natuurlijk ook dat er heel veel geld omgaat. Maar we weten ook dat de oplossing zit in enerzijds preventie, anderzijds het innemen positief van het terrein. En je moet ook iets doen aan toch wel de mensen die gemakkelijk te overhalen zijn. En dan spreek ik vooral over mensen in illegaliteit, minderjarigen die rondgangen en die in feite gebruikt worden als goedkope werkkrachten door die bendes. Zolang die niks anders om handen hebben, ook dat we die niet van de straat halen. Mensen in illegaliteit moeten we zorgen dat die zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over hun status in ons land. En dat we die van de straat kunnen halen, ofwel positief door te integreren, ofwel door die terug te sturen naar hun land van herkomst. En dan kunnen we natuurlijk werken en aan de opbouw van die wijk. Maar eerst en vooral gaan we moeten ervoor zorgen dat er een stevige repressie is naar het drugsgeweld.
0: En dat doet u al een tijd, zegt u ook, op verschillende manieren. Maar nu bent u eigenlijk zelf doelwit geworden ook. Het was een van uw kantoren die beschoten werd met een oorlogswapen. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat dat wel wat impact heeft op uw mensen. En op u ook.
4: Ja, zeker en vast, want dat is ook iets dat we niet verwachten. En het is een misschien een raar gezegd dat het een positief signaal is dat we storen voor die bendes toe. Maar anderzijds is het wel een grens die overschreden wordt als degene die de mensen beschermen ook het doellid worden van criminaliteit. Wij staan ervoor. Zowel de burger als voor onze eigen mensen, onze eigen infrastructuur. En het is de bedoeling dat

0: regel gevraagd op verschillende fronten, zoals u ook al aangaf. Dat laat wel nog altijd op zich wachten, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is geen verhaal van politie en justitie alleen. We gaan als maatschappij moeten keuzes maken en echt wel beslissen waar we met sommige dingen naartoe gaan. Het van de straat halen van die mensen eigenlijk, die misbruikt worden door de bendes en die eigenlijk voor een paar honderd euro gaan geweld plegen, gaan schietpartijen uitlokken. Ja, en dat is ook het geval. Hè. Die krijgen 500 euro bijvoorbeeld om met een Kalashnikov te gaan schieten op andere mensen of op gebouwen, om te intimideren, om te dreigen. En als we die niet weghalen, want het zijn niet de grote koppen van die bendes die dat gaan doen, hè. Je moet het goedkope personeel moeten we weghalen.
0: De kleine garnalen die het inderdaad voor het geld doen, omdat ze geen andere uitweg zien of dat vooral interessant vinden. Maar op dit moment is de situatie wat ze is natuurlijk. Dit gaat niet stoppen, hè?
1: Ik denk niet dat dat zomaar stopt. Hè. Het is ook, er is geen magische oplossing. We zien het ook in andere steden, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, we zien het in Marseille. Dit zijn dingen die internationaal moeten aangepakt worden. Zoals ook de burgemeester van Sint-Gilles zegt. Je hebt enerzijds het onderzoek op grote schaal, internationaal, ook in België, over steden en arrondissementen heen. En anderzijds zit ook een oplossing in de wijk. De wijk moet samen met de overheid, met politie, met andere diensten samenwerken om die jongeren een toekomst te geven, ze bezig te houden. Ze doen dat ze geen nood hebben om zich in die drugs te begeven voor het makkelijke geld.
0: Duidelijke oproep. We gaan afwachten hoe de situatie verder loopt. En dank u wel in elk geval om ons vanmorgen te woord te staan. Jurgen de Lansheer, korpschef van de politiezone Zuid in Brussel. Onder meer Anderlecht en Sint-Gilles vallen daarop onder, liever. We zijn uiteraard nog naar reacties op zoek gegaan vanmorgen, hè, Jeroen?
2: Ja, dat hebben we inderdaad geprobeerd. Maar tot nu toe hebben we niet echt reacties kunnen vangen. Onder meer bij Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmeers. Maar zij vindt het nog te vroeg om te reageren. En dan bij de politiek zelf. Ja, premier De Wever is nog met vakantie. Ook vice-premier Jan Bon, die vervangt hem momenteel, kan niet reageren vanmorgen. En ook de minister van Binnenlandse Zaken kent hij niet. Minister van Justitie Verlinde die kon ook niet hier bij ons reageren vanmorgen, maar zij heeft wel een reactie op haar website gezet. En we citeren even: de recente schietpartijen en het aanhoudende drugsgeweld in Brussel tonen opnieuw op een pijnlijke manier de ernstige impact van de georganiseerde criminaliteit. Achter elke afrekening, elke schietpartij en elk incident schuilen slachtoffers, buurtbewoners die zich onveilig voelen, politiemensen, magistraten en andere veiligheidsprofessionals die onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Maar we blijven vastberaden investeren, want Brusselaars hebben recht op veiligheid.
0: Die veiligheid is belangrijk, maar op dit moment lijkt die veraf. Opnieuw schietpartijen dus afgelopen weekend. In totaal al 57 in de eerste 7 maanden van 2026. Betekent dat een triest record dat dit jaar dreigt gebroken te worden. Tijd voor het nieuws van 8 intussen.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Van medische kosten tot HEO vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
9: Zalig, hè?
10: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
9: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
8: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
11: Schooljaar begint.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
2: 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Leerlingen uit het Franstalig onderwijs gaan vanaf vandaag weer naar school. En de Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK-hockey. Na 7 weken

0: Zomervakantie gaan vandaag bijna 900.000 leerlingen en 120.000 leerkrachten in Wallonië en Brussel terug naar school. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. In sommige scholen konden daardoor zelfs geen examens georganiseerd worden. Amaury de Mulder.
1: Onze woede was niet met vakantie, maar is er nog steeds. Die vakbondslogan is al op verschillende plekken te lezen. Grootste doorn in het oog is dat leerkrachten in de hogere jaren van het secundair 22 in plaats van 20 uur les moeten geven. Meer werken voor hetzelfde loon en er zijn zo ook minder mensen nodig. Hans Gijs is directeur in een school in Namen.
2: Er zijn een aantal leerkrachten die inderdaad wel een uur kwijt zijn. Een aantal zelfs die benoemd zijn, die een aantal uren kwijt zijn, ja, die gaan wel hun uren terugvinden, maar moeten dan misschien in twee scholen gaan werken.
1: De besparingen dus, maar ook de onzekerheid is een factor. Vanaf dit jaar moeten scholieren tot in het eerste jaar middelbaar allemaal hetzelfde traject volgen. Maar of dat nu uitgebreid wordt, is nog steeds niet duidelijk.
2: Die MR-minister, madame Glatigny, wil dat doen stoppen in het tweede secundair en niet naar het derde secundair. Maar een aantal leerkrachten, wij ook, zijn er niet rauwig om. Maar ze communiceert er niets over, dus we weten nog altijd niet wat zij van plan is.
1: De eerste schooldagen verwacht Gijs weinig acties, maar er zijn maar een paar druppels nodig voor het opnieuw ontploft.
0: Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten. Na zijn dood kwam er een actieplan, maar ook vandaag blijven jongeren die de jeugdhulp verlaten het moeilijk hebben. 1/4 van de dak- en thuislozen tussen 16 en 25 komen uit de jeugdhulp. Joren Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters, benadrukt hoe belangrijk een woning is om een goede start te maken.
3: Housing first is belangrijk om rust te creëren, dus eerst de woning, zodat ze een dak boven hun hoofd hebben en dan is er ruimte en tijd om te werken op andere levensdomeinen, zoals mentaal welzijn, werk, vrije tijd, school. Zo kunnen ze verder bouwen aan een eigen zelfstandig leven.
0: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket. Afgelopen donderdag werd het lichaam van een vrouw gevonden in een rijwoning in het centrum van Oostende. Om wie het gaat is nog altijd niet duidelijk. Het lichaam was al in staat van ontbinding en kon nog niet geïdentificeerd worden. De verdachte werd een dag later opgepakt. In Nederland zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus. Aan boord zaten middelbare scholieren uit Duitsland. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere scholieren hebben alleen kleinere verwondingen. De reisbus botste met een bestelbus rond 4:15 vannacht op de A28... ter hoogte van Wezup aan de rand van de Veluwe. De reisbus ging over de kop en kwam op de tegenovergestelde rijbaan terecht. De bestelbus brak doormidden. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. De afhandeling kan tot de avondspits duren. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Hij werd vorige week maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Koning Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Sport. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales te gaan. Een verslag van Jonathan met de Penningen.
4: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3 kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: En Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld.
5: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finale te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg. En dan is het net niet en missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
0: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Volgens Club Brugge-verdediger Joachim Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
6: Het was niet onze beste partij. Eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook wel redelijk wat kansen. Maar tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
0: In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien en soms onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Dit nieuws begon met het Franstalige onderwijs in Brussel en Wallonië. Daar start het schooljaar vandaag al. Er is nog altijd onrust bij het onderwijspersoneel door de aangekondigde besparingen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
8: Naar Mechelen gaan we zo meteen, want er is ophef over de verloning van de secretaresse van de burgemeester van Bart Somers. Wat is daar aan de hand? U hoort het na Tina Turner. Een hele goede morgen.

0: 10 over 8 met Steamy Windows.
1: De ochtend.
0: Vlaams Belang vindt dat Bart Somers, de burgemeester van Mechelen, dat die moet opstappen. En dat heeft alles te maken met de ophef over de verloning van een persoonlijke medewerker van Somers. Het is een verhaal waar de kranten morgen dit weekend mee naar buiten kwam. Het gaat over het volgende. In 2023 keerde Somers terug naar het lokale niveau en een medewerker volgde hem, maar die zou dan minder gaan verdienen. En Somers die zou toen persoonlijk tussen beiden gekomen zijn om dat loon te verhogen. Wij kunnen praten met Joris van der Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want u bracht dit verhaal naar buiten bij De Morgen en heeft daar dus veel beter zicht op. Wat is hier aan de hand?
2: Zoals u het eigenlijk al schetste. Somers heeft al 26 jaar bijna een secretaresse die voor hem werkt en die hem overal gevolgd is. Elke job die hij gedaan heeft is eigenlijk voor hem blijven werken. Zij is iemand die op de loonlijst van de politie staat. Zij is binnengekomen als agente en is later KALOG geworden, als ik het goed begrepen heb. Dat betekent burgerpersoneel, ja. Maar zij maakt dus nog altijd, al die jaren, maakt zij nog altijd deel uit van de politiezone Rivierenland. En zit zij dus ook in het statuut van de politie.
0: Oké, ongeacht de functie die ze dan eigenlijk uitoefent.
2: Zij heeft eigenlijk politiek verlof toegestaan gekregen om eigenlijk haar werk bij Bart Somers te doen. Wezen het voor de stad, op het kabinet bij de stad Mechelen of op het kabinet van de Vlaamse minister. Zij is eigenlijk al die jaren niet beschikbaar voor de politie. Ze heeft daarvoor verlof gekregen. En dat kan. Maar ze zit nog altijd in het statuut van de politie natuurlijk.
0: Oké, maar het probleem is dan eigenlijk dat er gezocht is naar een manier om haar meer te laten verdienen?
2: Ik weet niet of dat er een probleem is. Op een gegeven moment, zij heeft natuurlijk haar statuut bij de politie en wordt betaald volgens de barema's zoals dat netjes geregeld is. Dat zijn de regels. Zij stelde dan op een zeker moment vast dat ze in de hoedanigheid van medewerker op het kabinet van de stad er financieel op achteruit zou gaan en wilde eigenlijk dat dat gecompenseerd zou worden. En dan is eigenlijk een hele machinerie in werking getreden bij de politiezone Rivierenland om daar eigenlijk het hoofd aan te bieden. Hmm. En dus dan is men beginnen onderzoeken, kunnen we haar in niveau B, zij hadden niveau C, dat is een van die loon, van die wettenschalen beter. Dan is men beginnen zoeken, kunnen we haar in niveau B uitbetalen? Dan kwam men tot de conclusie dat dat eigenlijk niet kon, omdat zij daar niet het vereiste diploma voor had. Men heeft zelfs uitgezocht of dat een bepaalde cursus administratief recht die zij ooit had gevolgd, of dat dan kon gelijkgeschakeld worden met een bachelordiploma. Daar kwam men eigenlijk tot de vaststelling, dat gaat niet. Juridisch kunnen we haar niet op niveau B uitbetalen. Mm-hmm. Dan is er een oplossing gezocht om haar eigenlijk zoveel overuren te gaan uitbetalen dat, laten we zeggen, het verschil in inkomen gecompenseerd zou worden. Dat is uiteindelijk op het laatste moment kennelijk ook van tafel geveegd als onmogelijk. En een van de oplossingen die uit de bus gekomen is om haar eigenlijk in een hogere ambt aan te stellen. En dat is maar de vraag of dat het eigenlijk wel kan.
0: Ja. Jullie stellen daar vragen bij, hè?
2: Dan vraagt u aan mij, wat is dat in een hoger ambt aanstellen? Ja, bij de politie is dat een mogelijkheid die men kan hebben. Stel, je hebt een bepaalde functie die heel belangrijk is voor je organisatie. En dan spreken we over de politie. Uh-huh. Bijvoorbeeld een directeur of een korpschef. En stel, er overlijdt iemand. Dat soort gevallen zijn bekend. Ja, dan moet die taak moet op dat moment wel waargenomen worden. Okay. En dan ga je zoeken. En stel, bijvoorbeeld voor een korpschef of een directeur heb je een hoofdcommissaris nodig. Maar stel dat je vaststelt, ik heb die niet. Ik heb alleen commissarissen. Dan kan je een commissaris in een hoger ambt aanstellen voor de tijd dat je nodig hebt om een vervanger te zoeken voor die korpschef, voor die functie. En dan kan je iemand van een 1 graad lager aanstellen in dat hoger ambt. Dat kan, dat mag, dat wordt heel veel gebruikt. Er wordt trouwens ook heel veel misbruikt, daar hebben we eerder dit jaar al over geschreven. Maar je kan bij de politie iemand aanstellen in een hoger ambt. De vraag in dit geval is natuurlijk, kan dat hier wel? Want zij is op dat moment niet beschikbaar voor de politie. Er is ook geen concrete functie die zij gaat invullen. Dus ja, het lijkt toch heel sterk, en dat zeggen toch de juridische experten die wij hebben geraadpleegd, heel erg sterk op een ja, toch een artificiële manier om iemand toch maar loonsverhoging te geven.
0: En dat is de manier of de werkwijze die gehanteerd is, de rol die de burgemeester daarin gespeeld heeft. Daar wil ik ook graag even op inzoomen, want welke rol is dat?
2: Ja, ik heb de Mechelse burgemeester in andere dossiers altijd horen zeggen dat hij zich niet bemoeit met personeelskwesties bij de politie. In dit geval heeft hij dat overduidelijk wel gedaan. Op een moment dat de personeelsdienst van de politiezone Rivierenland naar zich op zoek is naar hoe kunnen wij dit toch waarmaken, ook al is het eigenlijk juridisch bijna onmogelijk, hoe kunnen we dit toch waarmaken? Ja, verschijnt er een mail die gericht is aan niet alleen aan de mensen van de stad Mechelen, maar ook aan de mensen van de HR-afdeling van de politiezone Rivierenland, waarin dat ze toch op een redelijk dwingende manier te horen krijgen dat de burgemeester wenst dat dit nu met de absolute grootste prioriteit wordt opgelost. Uh-huh. Hè? Dat hij het ook persoonlijk neemt. Hè? Hij zegt niet alleen, ik vind het niet correct tegenover mijn medewerkster, het is ook niet correct tegenover mij dat dit nog altijd niet opgelost is. En ik wil dat het opgelost wordt. Ja, Somers zegt daarvan kennelijk van ja, ik vraag gewoon om een correcte oplossing, een correcte verloning. Uh-huh. Misschien heeft hij zich dan wel ongemakkelijk, een beetje onhandig uitgedrukt. Maar zo is het toch niet overgekomen bij vele mensen van de politie die toch het gevoel hadden dat er voor een individuele medewerker een zeer speciale oplossing is.
0: En wel heel veel moeite gedaan werd dan. Hij zegt zelf dat dat allemaal wettelijk is, hè? Maar intussen is het hele politieke spel ook op gang gekomen met die felle oppositie. Zelfs de eis tot ontslag van Vlaams Belang. Onafhankelijk onderzoek wordt gevraagd door CD&V en PVDA, als ik het goed heb. Hoe erg knaagt dit aan zijn positie als burgemeester?
2: Oh, daar durf ik eigenlijk geen uitspraken over doen. U zegt zelf al, het is niet het eerste dat naar boven komt bij de Mechelse politie. En wat dat Somers natuurlijk als burgemeester verantwoordelijk is. Hier is hij dan ook persoonlijk bij betrokken. Misschien moet de hogere overheid toch eens heel duidelijk zich uitspreken over, kan dit eigenlijk wel, hè? Zomaar iemand in een hoger ambt aanstellen. Dan krijg je toch een beetje het gevoel dat het alle tijd de client was.
0: U heeft het inderdaad helemaal uitgespit. Dank u wel om dat toe te lichten bij ons vanmorgen. Joris van der A.
2: Ja, goedemorgen.
0: Intussen nog altijd vertragen op de E17 naar Antwerpen. 20 minuten erbij vanaf Haasdonk. Ook een klein half uur op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook nog een klein half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
3: Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een klein half uur erbij aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de A12. Een klein half uur van Strombeek tot Laken. Daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Verkeer richting Brussel kan omrijden via Van Praat. Op de E19 een klein half uur van Peutie tot de werken in Mechelen. En op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel dan 25 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. En voor de rest nergens meer dan 10 minuten vertraging.

0: Caroline van Arlo Parks om 8:20.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Nog altijd augustus en de zomer. En we zoomen deze ochtend in op onze Belgische diplomaten in het buitenland. Ze zijn met veel, we horen ze niet altijd even vaak. Maar de voorbije weken kregen we al diplomaten over de vloer die in Congo, Brazilië of de Verenigde Staten gewerkt hebben. Vandaag trekken we wat meer richting het oosten. Goedemorgen, Karel van den Bossen.
3: Goedemorgen.
0: Want tot voor kort was u ambassadeur in Hanoi. Dan zijn we in Vietnam. Waarom Vietnam?
3: Geweldig land. Daar is heel veel te doen. Het is een land in volle ontwikkeling. Ligt ook midden in de geopolitiek. Lekker eten.
0: Mooi meegenomen altijd, hè?
3: En ook, ja, het is een volk met een geschiedenis. Dus je gaat daar naartoe. En de politiek die je daar ziet, die komt vanuit een achtergrond die 1000 jaar oud is. Maar zij kijken ook heel erg vooruit. Het is een land in volle ontwikkeling. Hij heeft de afgelopen jaren of maanden 8% groei GDP gehad. Ja, daar zou ik graag voor willen tekenen.
0: Ja.
3: Dus je hebt een heel palet aan thema's waar je iets mee kan doen.
0: Ja, op vele fronten als ik op u zo hoor. Ik klinkt heel begeesterd. Was het uw eigen keuze? Of hoe?
3: Ja, het was mijn eigen keuze. En de minister heeft die keuze ingewilligd. Dus ik was heel blij.
0: Ja, want dat is misschien niet altijd zo dat je de eerste keuze
3: dat
0: krijgt.
3: Klopt.
0: Het is een hele puzzel die gelegd moet worden. Hè?
3: Absoluut.
0: Ja. Is het een populaire bestemming onder diplomaten?
3: Er waren niet zoveel mensen kandidaat. Waarom? Omdat dit net na corona was. En Azië is ver. En er waren nogal wat collega's die tijdens de coronacrisis vastzaten in Azië. Dus die niet meer terug konden met hun gezinnen naar België voor vakantie en dergelijke. Dat heeft er ingehakt. Er zijn mensen die in Peking jaren daar gezeten hebben. Dus dat heeft wel een beetje een rem gezet op het enthousiasme om naar dat soort van verre posten te gaan. De luchtvervuiling mag je ook niet vergeten. Hier wordt al veel ophef gemaakt als er een smogalarm is. Ik nodig u uit in de winter in Hanoi.
0: Ja, want wij denken dan vaak aan China, maar dat is in Vietnam dus ook zo.
3: China is opgelost, zij hebben het opgelost. Vietnam moet er nog aan beginnen.
0: Maar het is een land van veel mogelijkheden, zegt u, van grote economische groei. We hebben het in de ochtend al een paar keer gehad over de banden ook tussen België en Vietnam. U heeft daar een heel actieve rol gespeeld als Belgisch diplomaat. Op welke manier kan u daar een verschil maken?
3: Ik heb eerst en vooral geprobeerd om te kijken van waar liggen de raakvlakken. Want je kan natuurlijk met een eigen agenda naar een land trekken. Maar als dat niet aanslaat bij het gastland, dan kan je veel in een rondje draaien. En de Vietnamezen zijn ook zeer transactioneel ingesteld. En het kan snel gaan als het in hun belang is. Dus ik ben telkens bezig geweest met te identificeren van waar kunnen wij onze belangen laten samensporen met die van hun. En dat is eigenlijk toch wel vrij goed gelukt. Ik heb ook geluk gehad, ik heb heel veel officiële bezoeken gehad. Haar Majesteit de Koningin in haar capaciteit als erevoorzitter van UNICEF ben ik met haar mee de bergen ingetrokken. Jan Jambon, toen hij nog minister-president was, ook de Franstalige minister-presidenten. En dan uiteindelijk klap op de vuurpijl staatsbezoek in april 2025 met de koning en de koningin. En dat heeft echt wel een verschil gemaakt. De Vietnamezen staan daarop. En daardoor kom je toch wel in een hoger vakje te liggen als je dan een aantal zaken daarna wil realiseren.
0: Ja, en krijg je ook wel wat deuren geopend die dat in eerste instantie niet doen. Ik herinner mij dat wij eens gebeld hebben met een Belgisch bedrijf dat gif Agent Orange gaat opruimen in Vietnam. Is dat een van de dingen die u
3: dat
0: misschien ook zou bij
3: daar ben
0: hebben?
3: Ik heel fier op. Dat is een van mijn twee grote verwezenlijkingen. Agent Orange, dus het ontbladeringsmiddel, dat is een gif dat overal nog in Midden- en in Zuid-Vietnam in de grond zit. Wij hebben dus de know-how om dat eruit te halen. Maar wij spelen daar in een groter geopolitiek gegeven waar de Verenigde Staten ook vooral een historische schuld heeft. Maar ze hebben zich ondertussen weggetrokken omdat USAID ontploft is, mag ik zo zeggen. En de inspanningen die de Amerikanen toen deden, die zijn eigenlijk op een laag pitje gezet. Wij zijn blijven verder werken en wij zijn nu op een punt gekomen dat wij inderdaad met de Vietnamese autoriteiten een soort van overeenkomst hebben. Dat loopt via een private fund om dat te financieren. Waar je in een soort van PPP terreinen gaat ontwikkelen die dan financiën opleveren om de decontaminatie te doen. En ook in parallel worden er daar ook wel filantropische inspanningen gedaan. Er worden kleine buurtwinkeltjes opgezet om slachtoffers, families van slachtoffers, de kans te geven om zelf iets meer te verdienen. Mm. En dat is een heel, heel mooi gegeven. We hebben er ook voor gezorgd dat dat heel hoog op de agenda gekomen is bij de Vietnamese autoriteiten. Er is een resolutie van het Belgische parlement die met unanimiteit werd aangenomen. Dat is de enigste in zijn soort ter wereld. En de Vietnamezen hebben dat heel goed genoteerd. Hm. Tijdens het staatsbezoek zijn de majesteiten ook naar het War Remnant Museum gegaan. Ik nodig u uit om daar eens naartoe te gaan, maar daarna heeft u geen honger meer. Het is heel hard. Hm. Daar is een aparte kamer over Agent Orange. Wij zijn erin geslaagd om in die kamer, niet enkel dus de Amerikaanse foto's die daar staan, om daar ook een schaalmodel van die Belgische technologie, om dat daar te zetten en om uitleg te geven. Dus iedereen die nu naar Vietnam gaat, die ziet ook wat België doet voor Vietnam.
0: Ja, dat is heel belangrijk. U bent er duidelijk trots op inderdaad, maar u laat het nu achter u. Welk leven laat u daar ook achter?
3: 4 jaar verrassingen. Maar ook verder groeien in het begrijpen van andere culturen. Uh-huh. En daar ook dingen uit leren en zelf ook meenemen. Je wordt niet rijk in de diplomatie, hè? Maar je verrijkt als mens. En dat is onvoorstelbaar fijn. Ik denk dat ik wil ook nog teruggaan naar Azië. Het is een heel andere manier van kijken naar het leven. Die zeer, zeer waardevol is ook.
0: Ja. En die u meeneemt naar uw volgende post, die niet in Azië is, maar wel veel dichterbij. Want u bent eigenlijk terug in Brussel aan de slag, als ik het goed heb, sinds vorige week. Als speciaal gezant voor Oekraïne. Wat houdt dat in?
3: Connecting all the dots. Dus in België alle actoren kennen en hen ook informeren. En van hun natuurlijk ook de informatie krijgen. Uh-huh. Om op die manier een coherent aanpak richting Oekraïne te garanderen.
0: Ja, maar vanuit België, vanuit Brussel dan.
3: Vanuit
0: dus uw nieuwe uitvalsbasis.
3: Ja. Ja.
0: Waarom is het een gezant, een speciaal gezant dan wel, maar en geen ambassadeur? Is dat belangrijk om dat zo te noemen?
3: Het is de titel is ambassadeur, speciaal gezant. Omdat ambassadeurs zitten normaal gezien niet op het hoofdkwartier. Uh-huh. Die zitten op een ambassade. Maar voor hele specifieke thema's worden er wel natuurlijk mensen aangeduid die dan puur daarmee gaan bezig zijn. En ook op een bepaald niveau mee gaan draaien om dan ook toegang te krijgen tot al die gremia.
0: Er gaat heel wat op je pad komen, denk ik, ook hier in Brussel. En ik zie aan uw blik dat het oosten zal blijven lonken, maar dat is dan voor een volgende post. Dank je wel om bij ons langs te komen om te vertellen ook over uw werk als ambassadeur in Vietnam, Karel van den Bossen.
3: Dank je wel.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Ruim 8:30 intussen, een hele goede morgen naar Nederland, want er zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus en een bestelwagen.
8: Ja, en aan boord van de bus zaten middelbare scholieren uit Duitsland. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze botsten rond 4:15 vannacht op de A28 in de buurt van Zwolle in Gelderland. Is dat. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. De aanval was een vergelding voor eerdere Russische aanvallen. Vannacht werd ook opnieuw een distributiecentrum van een Russische webwinkel geraakt. De Oekraïners willen dat de gewone Rus de gevolgen van de oorlog voelt. Al heeft dat momenteel weinig effect op de houding van Rusland in het conflict. Dat zei Jan Baljouw daarnet bij ons. Hij is van het Egmond Instituut in Brussel.
9: Oekraïne had absoluut gehoopt door de oorlog dichter bij de Russische bevolking te zetten, dat dat zou de druk verhogen op het Kremlin om onderhandelingen te beginnen. En je ziet ook in de opiniepeilingen dat de Russen zich inderdaad wel grote zorgen maken, maar ze zwijgen. Ze ondergaan het en ze passen zich aan. En dat heeft natuurlijk de scherpe controle van de overheid, van de politiedienst, van de inlichtingendienst op hun leven natuurlijk veel mee te maken.
8: De analyse van oud-collega Jan Baljouw kan je herbeluisteren in het Radio 1-kanaal op VRT Max. En sport op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales door te stoten. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwart viel dan de gelijkmaker.
0: Helaas. Voor het weer is Bram er. Goedemorgen, Bram.
10: Goedemorgen.
0: Een beetje van alles krijgen we, maar toch ook zon hè, vandaag?
10: Ja, klopt. Het wordt een wisselvallige week met de uitzondering dan van vandaag. Want vandaag houden we het droog met ook inderdaad heel veel zon. Een paar hoge wolkenvelden in de loop van de dag, meer niet. De wind die gaat in de loop van de dag wel toenemen. Dus die gaan we zeker deze namiddag toch wel goed voelen. Een matige 4 boven is dat dan uit het oosten. Bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vannacht neemt de bewolking toe van over Frankrijk. De eerste regen verwachten we morgenochtend in het uiterste zuiden van het land. Bij minima tussen 11 en 15 graden. En dan morgen eerst nog droog in Vlaanderen en Brussel, maar vanaf het zuiden krijgen we dus die regenzone over ons heen. Het gaat om langere periodes van regen of buien met kans op onweer. In de namiddag zijn er wel een paar opklaringen, maar de kans op een bui die blijft toch wel de ganse dag lang bestaan. Bij temperaturen zoals vandaag tussen 20 en 22 graden en een matige oostenwind. Woensdag dan een grijze start, daarna wel wat opklaringen, maar ook buien, dus een wisselvallige dag. Het wordt wel wat warmer op woensdag, we gaan naar 25 graden. En op donderdag en vrijdag krijgen we toch geregeld buien over ons heen. Op donderdag is dat met 6 of 27 graden. Op vrijdag wordt het koeler met nog 21 graden.
0: Dankjewel, Bram.
7: Radio 1.
2: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Get Alive van Soul to Soul.
1: De ochtend.
0: 8:55. Dan buigen wij ons als elke maandag over de hoogste voetbalklasse. Met daar de derde speeldag achter de rug. En er zijn best wel wat doelpunten gevallen. Maar niet in de Brugse derby. Peter van den Bemt, goedemorgen. Want club heeft die gewonnen. 1-0 werd het. Betekent wel 9-9 voor de kampioen. Dat wat de cijfers betreft. Maar dan is er de coach die zich toch niet helemaal tevreden toonde. Hè? Ivan Leko, het is niet mijn voetbal, zei hij, een beetje saai.
2: Ja, hij was uiteraard wel tevreden met die 9-9. Hè? Dat was geen evidentie voor Club Brugge, geleden van de zomer van 2019. En daar was Philippe Clément nog trainer, want club in de zomer en eigenlijk ook nog wel een stuk in het najaar. Dat is toch vaak veel puntenverlies. Hè? De focus op de Champions League, we zetten dat dan wel recht in de play-offs, wat ze vaak dan ook nog deden. Dus in die zin is het toch, ja, met toch weer enkele nieuwe spelers, met de internationals die laat zijn gekomen. Heel erg positief, perfect eigenlijk, die 9-9. Nog geen goal tegen, Jan Sommer, toch een van de prestige transfer die voor het eerst gisteren echt beslissend was met een paar cruciale saves. Portie geluk, als je het mij vraagt, met die overijverige VAR bij de penalty van Cercle. Maar oké, Club Brugge won uiteindelijk wel verdiend, vond ik. 80% balbezit, dat is redelijk veel over de hele wedstrijd. Ik zag ook 775 passes tegen niet eens 200 voor Cercle enzovoort. Alleen, en daarom zei Ivan Leko dat het saai was, Club Brugge deed er niets mee met die 80% breed achteruit. Geen tempo, geen acties, geen dribbles, geen versnellingen. Ik vrees me toch nog een keer Diacon in als negatieve exponent. Dat wordt toch vervelend voor zijn basis. Is plaats, denk ik, als die Virgili die ze nu gekocht hebben, kan doorbreken. En Leko, ja, wat hij zei, ik sta voor spektakel, full gas, voetbal, alles vooruit met veel doelpunten. En ja, eigenlijk had Cercle Brugge, ondanks dat overwicht van Cercle Brugge, makkelijk een punt kunnen pakken. Ja, ja. Want ik zei, die twee grote kansen die ze hadden gehad hebben, alleen heet hun spits natuurlijk niet Tressoli. Dat is toch ook weer een verhaal bij Cercle Brugge. Ten eerste, dat geeft aan hoe sterk Cercle Brugge staat. 35 miljoen? Nee, wij willen hem nog een jaartje houden. En die Tressoli zelf gaat eruit stekend mee om. Hè. Dat zien we vaak anders.
0: Klopt.
2: Ja. Van een paar landgenoten overigens ook. Die zegt van oké, ik blijf hier met de kamerbrede glimlach en ik doe gewoon mijn werk. En kijk, 9-9 met een ploeg die volgens Leko nog moet gebouwd worden vanaf half september pas echt op kruissnelheid zal komen. Dan, en ik weet, het is nog heel erg vroeg. Ja, dan kijk ik toch met belangstelling naar liefst een paar ploegen die toch minstens de indruk kunnen geven dat ze in de buurt gaan blijven van Club Brugge. Want nog een keer, het is nog vroeg voor conclusies, maar af en toe maak ik me daar al een klein beetje zorgen over.
0: Ja, de cijfers spreken natuurlijk ook voor zich. Hè. Saai, zei Leko, wil ik liever niet zien, maar wat bij Racing Genk gebeurde, zal die ook niet graag zien, denk ik. Op de Bosuil was het zaterdagavond. Hè. In 8 minuten geeft Racing Genk daar een 1-4 voorsprong uit handen. Het werd dus 4-4 en die Limburgers, ja, die kunnen niet anders dan met een serieuze kater zitten, denk ik. Hè?
2: Ik zou zeggen, de enorme teleurstelling werd nog het meest treffend uitgebeeld, als ik dat zo mag zeggen, door de coach, Jes Torop, in interviews en op de persconferentie. Die zat erbij alsof hij net het einde van de wereld had vernomen en hij helemaal alleen overbleef. Iets in die zin, zou ik zeggen, zonder reactie, geslagen, verslagen, geen revolte. Een beetje zoals zijn ploeg ook eigenlijk die omwenteling in de laatste 10 minuten heeft ondergaan, zonder reactie. Ik vergelijk het een beetje met een bokser die zijn handen laat zakken liever. En gezegd heeft, ja, vooruit, klop er maar op. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. En ook al was het dan niet zo spectaculair 2 weken geleden. Ja, het is toch zeer vergelijkbaar met wat Genk overkomen is aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem. 0-1, niets aan de hand. Rustig de controle. En ineens 1 doelpunt en dan de totale inzinking. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Want Racing Genk, nadat het niet goed was begonnen, liet het na de rust toch zien hoe geweldig ze eigenlijk kunnen voetballen. Ik zag nu voor het eerst live die Durostini, dure spits aan het werk. Ja, die maakt op mij echt een heel goede indruk. Er zit muziek in die 2 Japanners aan de buitenkant. Eren Bjerg kwam erdoor in de tweede helft. Ja, ik zat te wachten op nog meer Genkse doelpunten, eerlijk gezegd. En dat het dan zo omslaat. Ja, dat blijft toch, en niet voor het eerst, niet voor het eerst, het eerste seizoen ook, moet ik zeggen, een probleem bij Genk. Niemand kan dan nog de bal bijhouden. Toch een ervaren man, een strijder zoals Heijmans valt dan in, leidt ook te veel balverlies. Achteraan is de focus weg. Niemand maakt eens een nuttige overtreding. Niemand scheldt eens een ploegmaat. De huid vol, zou ik zeggen. En dat maakt dan eigenlijk toch al een half gemiste start voor Racing Genk. Terwijl met de prestaties die ze hebben geleverd in de grootste delen van de wedstrijd, het ook een 9-9 had kunnen zijn. 8 tegendoelpunten bijvoorbeeld. Want als ik het daar straks had, dat ik zoek en kijk naar ploegen die toch een beetje in de buurt kunnen blijven van Club Brugge. Ja, dan is Genk er daar eigenlijk één van waar ik aan denk.
0: Maar dan zal er les moeten geleerd worden uit wat daar opnieuw gebeurd is op die Bosuil. 2 keer spektakel dan?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: andere kant even belichten. Zeker wel. Daar is de start niet gemist in het post-Gijsenstijdperk bij Antwerp. Wat is dat nu? 7-9, hè? Ja. Met die jonge ploeg.
2: Ja, ideaal. En de CEO Sven-Jacques die had voor het seizoen gezegd, kijk, samen natuurlijk met de financiële en de sportieve heropbouw van de club is het een grote uitdaging en heel erg belangrijk. De fans weer naar het stadion krijgen en hen weer betrokken krijgen bij de ploeg. Want dat was gaandeweg in dat vorige slechte seizoen het geval geweest. De supporters protesteerden niet meer, ze kwamen gewoon niet meer kijken. Het liet hen koud en dat is natuurlijk heel erg. En met de wedstrijden en scenario's, zoals op de eerste speeldag tegen SK Beveren thuis en tegen Genk, gaat dat gauw gebeurd zijn, denk ik zo. En het is nu in 3 wedstrijden ook al redelijk goed meegevallen voor Antwerpen. Ook tegen Beveren en Kortrijk. En met een wat makkelijke penalty tegen Racing Genk, ja, hadden de resultaten enigszins anders kunnen zijn. En dan praten we misschien vandaag anders. Maar Antwerpen vind ik wel een leuke ploeg om naar te kijken. Met een jonge trainer, die ook uit het niets is opgedoken. Die een goede indruk maakt. Ik hoor intern ook goed werk levert. Open communiceert. Lef toont voor de wedstrijd ook. Want kijk, ze hadden gewoon op Kortrijk. Never change a winning team, daar doet hij niet aan. Nee. 3 nieuwe spelers erin gezet. In de wedstrijd zelf ook. Vabank, zoals de Nederlanders zeggen. Gewisseld om er toch nog een resultaat uit te halen. En met voetbal dat vooruit gaat, zou ik zeggen. Zoals ze dat graag hebben op de Bosuil. Ook tegen Genk in het begin was Antwerp de betere ploeg. De voorsprong was terecht. En piepjonge ploegen. En spelers die voetballen altijd onenthousiast, onbevangen. 4 van de 5 invallers waren schot beter de tieners in die wedstrijd tegen Genk. Met Vrij hebben ze een spits van wie ik de hele tijd denk, hij zit niet in de wedstrijd, maar hij maakt er dan wel 2. Valencia is een van de sensaties van de eerste weken van het seizoen. Die Mejía, nog nooit van gehoord, jongen van ook maar, wat is het, 17, 18, 19 jaar, die de wedstrijd deed kantelen. Nee, dat is allemaal heel erg goed en zo, die nieuwe start is natuurlijk fantastisch. Is dan oké, ik weet het wel, zo'n piepjonge ploeg en misschien moeten ze nog een paar spelers verkopen, dat houdt wel een risico in, dat hou je niet vol het hele seizoen, er komen nog zware maanden en zware velden aan, dus het gaat af en toe wel een keer wat minder zijn, durf ik denken bij Antwerp, maar ze hebben er ook open over gecommuniceerd, dit is een nieuwe start, ja. De lat ligt ergens op plaats 8 en als je dat goed vooraf communiceert en je kan af en toe voor spektakel zorgen, een keer een grotere ploeg verrassen, dan denk ik dat ze bij Antwerpen aan het einde van het seizoen best tevreden gaan zijn.
0: Maar dat is nog ver verwijderd. Ja. En nog heel wat spektakel op komst, hopen wij dan, Peter van den Bem. Dankjewel.

0: On My Soul van Bruno Mars. Bijna 9:10 intussen betekent dat de schoolbel intussen wel zal gegaan zijn, denk ik, in de meeste Franstalige scholen. Want jawel, het schooljaar is daar begonnen vandaag.
1: Ja, het zou toch moeten. Na een iets kortere schoolvakantie is dat in Franstalig België vergeleken hier bij ons. Maar leerlingen, leerkrachten en directeurs gaan dus aan de slag. En dat in een vernieuwd systeem. Onderwijsminister Valérie Glatigny van MR heeft een aantal hervormingen doorgevoerd, waartegen dus vorig jaar al fel werd geprotesteerd en betoogd. En volgens de vakbonden kunnen er ook dit schooljaar opnieuw acties volgen. Nu, onze collega's van Matin Première op de RTBF, die hadden de minister vanmorgen te gast. Ze zegt dat ze hoopt op een vredig en rustige start van het schooljaar. En ze zegt dat ze opnieuw in gesprek wil gaan met de vakbonden.
2: Moi, je souhaite relancer le dialogue. J'avais envoyé une invitation avant les vacances qui n'avait pas été suivie d'effets positifs. On la relance cette pour le 1er septembre avec également la proposition d'un nouveau comité d'avis pour avoir davantage de dialogue.
1: Ja, de grootste aanpassing waar tegen de vakbonden protesteren is de zogenaamde tronc commun, de gemeenschappelijke stam. Dat wil eigenlijk zeggen dat leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot het derde middelbaar hetzelfde traject doorlopen en pas daarna moeten kiezen welke richting ze uitgaan. En alle leerkrachten in het secundair onderwijs zullen vanaf nu 22 uur per week les moeten geven. Voor die in het hoger secundair onderwijs betekent dat dus 2 uur extra. En dat zijn allemaal noodzakelijke hervormingen, zegt de minister. Anders zullen de lonen van de leerkrachten in de toekomst niet meer betaald kunnen worden.
2: On fait pas des économies pour le plaisir d'en faire, on le fait pour retrouver une capacité à réinvestir dans nos écoles. On arrête de cacher la poussière sous le tapis parce que nos finances sont dans un état désastreux, que si on ne fait rien, à un moment donné, on va avoir des problèmes pour payer les salaires de nos enseignants et il y a des réinvestissements à faire au premier chef pour la qualité de l'enseignement.
1: En niet alleen dus voor de lonen, ook voor de kwaliteit van het onderwijs zijn die hervormingen noodzakelijk.
0: Maar ze blijven op protest botsen. Gaan we uiteraard in de gaten houden. Naar Antwerpen nog altijd vertragen op de E17. Een kwartier van voor Kruibeke. 20 minuten daarbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En 10 minuten op de E313 vanaf Vranst. Op de N16 naar Willebroek ook een klein half uur erbij aan de werken in Temsen.
1: En dan naar Brussel op de A12. 20 minuten van Strombeek tot Laken. Daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Verkeer richting Brussel kan omrijden via Van Praat. Op de E19 dan 40 minuten van Peuty tot de werken in Machelen. En op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot de werken in Krainem. En op de binnenring rond Brussel tenslotte 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
3: De ochtend.
0: De vraag. Ging burgemeester Bart Somers van Mechelen zijn boekje te buiten door aan te dringen op een loonsverhoging van een medewerkster? Die stelden we ons vanmorgen.
1: Wel, het hangt er vanaf wie je belt. Volgens Vlaams Belang wel. Zij eisen het ontslag van burgemeester Somers. En ook andere oppositiepartijen in Mechelen stellen zich vragen bij de hele discussie. Ja, het verhaal gaat dus over het loon van een persoonlijke medewerker van Somers. In 2023 keerde Somers terug naar het lokale niveau. Burgemeester van Mechelen nu, die medewerker volgde hem, maar die zou dan minder gaan verdienen op dat niveau. Somers zou toen persoonlijk tussen beiden gekomen zijn om dat loon te verhogen. Dat is toch het verhaal dat de Morgen dit weekend naar buiten bracht. En daarom eist Vlaamse Belang nu zijn ontslag. En ook de grootste oppositiepartij, de N-VA, wil dat hier duidelijkheid over komt. Dat zegt Freya Pardaans.
4: Daar wordt zeker over gepraat. Mensen, ze zeggen dat soms, hè, of dit een vorm van oude politiek is. Zo, ons kent ons. Ik geloof dat de Mechelaar er nogal van geschrokken is dat dit mogelijk zou zijn in Mechelen. Mensen willen daar gewoon helderheid over. Want op dit moment is het woord tegen woord. Zeggen experten dat dit niet kan. Zeggen anderen, ja, dit kan helemaal wel. Geen enkel probleem. Laten we het onderste even bovenhalen, alles onderzoeken. Ik denk dat de Mechelaar daar absoluut vragende partij voor is.
1: Aldus Freya Pardaans van de N-VA in Mechelen.
0: We hebben de burgemeester zelf aan de lijn. Bart Somers, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Want wij wilden natuurlijk graag een reactie van u ook. Hè. Ik wil graag weten, waarom bent u tussengekomen?
5: Ja, heel eenvoudig. Omdat de medewerker die op het stadhuis voor mij werkt taken en verantwoordelijkheden uitoefent op niveau B. Dat is het niveau waarop ze dan ook behoort te betaald te worden. Dat is evident. Ze zit daar volledig rechtsgeldig op dat niveau. Ze heeft ook die taken en die verantwoordelijkheden. op dat moment heb je als leidinggevende ook een verantwoordelijkheid. Wanneer die dame na enkele weken zegt, ik weet eigenlijk nog altijd niet hoeveel ik nu juist ga verdienen, dan is het niet meer dan normaal dat een leidinggevende op zo'n moment aandringt en vraagt om deze correcte verloning ook in orde te brengen.
0: Een leidinggevende,
5: het zou deontologisch, het zou deontologisch een fout zijn om die dame in de steek te laten met weten. Kabinetspersoneel heeft op het stadhuis, trouwens ook in de Vlaamse overheid, een specifiek statuut. Het zijn mensen waar dat de politicus de leiding over heeft. Die vallen niet onder het gezag en leiding van de administratief directeur. Die mensen moeten ook geen vergelijkende examens doen, kunnen ook geen overuren krijgen bijvoorbeeld. Ja. Een heel specifiek statuut waar uiteindelijk de politicus voor wie men werkt ook een verantwoordelijkheid heeft dat dit in orde komt.
0: Dus het was aan en u om dat te doen, want politicoloog Jan Akkaert zegt, juridisch is het misschien wel in orde, maar het wordt niet verwacht van een burgemeester. Het is meer aan de algemeen directeur van de stad.
5: Als een administratief personeelslid, een ander administratief personeelslid zoiets voor heeft, is het evident de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Maar hier gaat het over een kabinetsmedewerker die eigenlijk onder mijn directe leiding en gezag valt, die bij mij aandringt van kijk, ik wil mijn correcte verloning. En dan is het niet meer dan normaal dat ik een mail stuur naar de personeelsdienst. Die dame zit al een paar weken te wachten in onzekerheid. Ja. Zorg ervoor dat dat in orde
0: u
5: komt.
0: U vindt dat normaal, zegt u. Er is niks onwettigs gebeurd. Daar bent u stellig in.
5: Heel stellig ben ik daarin. En dat is natuurlijk dat is heel de sfeer. Die door een wel bepaalde journalist nu al een paar weken en maanden bezig is tegen mijn persoon, die mijn integriteit raakt, dat vind ik heel erg. Omdat, waar gaat het hier over? Het is iemand die al 26 jaar op een rechtsgeldige manier politiek verlof neemt om te werken op een kabinet. Dat is rechtsgeldig zo geregeld. Die dame die werkt op mijn kabinet op het niveau B, heeft verantwoordelijkheden en taken op niveau B. Ja. En wat de politie doet, is voor de duurtijd van die delegatie of van die detachering krijgt zij een weddetoeslag, die trouwens integraal betaald wordt door de stad. De dag dat die dame teruggaat naar de politie, komt die evident terug op niveau C. Dus die krijgt geen extra rechten, daar worden geen extra gelden uitbetaald. Die dame krijgt geen vergoeding die hoger is dan de taken en de verantwoordelijkheden die ze heeft.
0: Het past nu bij wat ze doet, zegt u. Maar dat blijft dan
5: meer
0: een tijdelijke
5: dan dat.
0: Oplossing.
5: Er zou een grote deontologische fout gemaakt worden tegen de betrokken persoon indien wij die minder zouden betalen dan de verantwoordelijkheden en de taken die ze heeft. Ze wordt juist vergoed. En het zou een fout zijn wanneer die dame in de steek gelaten wordt, wanneer die weken moet wachten op een juiste inschatting van haar loon, dat men daar ter zake geen verantwoordelijkheid in neemt en niet vraagt, los dat nu alsjeblieft even op. Dat is wat er gebeurd is.
0: Ja, dat heeft u helder gesteld. Maar intussen zitten we natuurlijk in de situatie waarin de oppositie zich roert, hè, en die zelfs u ontslag eist, Vlaams Belang. Het Schepencollege moet eigenlijk mee vertrekken als het van die partij afhangt. Andere partijen zeggen dan weer gewoon, laat dit onderzoeken. Er zijn wel vragen over, hè? Begrijpt u dat?
5: Ja, evident begrijp ik dat. En dat is hetgeen wat mij het meeste stoort. Omdat hier iets volledig correct, conform de wet, trouwens heel veel specialisten die me geraadpleegd hebben, zeggen dat ook. Dit is een juiste, een normale, een logische, laat ik zeggen, juiste verloning van iemand die op een kabinet van een burgemeester werkt.

0: volledig rechtsgeldige en juiste aanpak
1: dat
0: van
1: heeft u duidelijk gemaakt, maar het is niet het eerste dossier waarin u in opspraak komt. Er is ook controverse over de inzet van jobstudenten bij de politie. Ja. Voelt u nog genoeg steun bij de meerderheid?
0: Ja, mevrouw, maar dat is nu net wat men doet, indien men aan sfeerschepping doet, dat men allerlei dossiers met elkaar begint te vermengen die met elkaar niets te maken hebben. Ook dossiers waar ik op geen enkele manier, laat ik zeggen, verantwoordelijkheid in draag. U verwijst naar de jobstudenten, daar wordt onderzocht, maar dat is een verantwoordelijkheid die niet bij het politiecollege ligt. Het politiecollege van de politie Mechelen bestaat uit 4 burgemeesters van verschillende partijen. Die burgemeesters zijn niet betrokken bij wie welke job doet op de politie. Maar u gaat hier naar de kern van de zaak. De voorbije week worden systematisch verhalen aan elkaar gekoppeld. Halve verhalen waar vaak heel veel ruis op zit, die vaak erg onduidelijk zijn, waar men allerlei zaken poneert. En op die manier bezorgt men evident reputatieschade.
1: Duidelijkheid scheppen? Gaat dit dossier op de gemeenteraad komen? Want dat is wat de oppositie vraagt.
0: Eerst en vooral, de privacy van de betrokken ambtenaar wordt hier zwaar geschonden. Normaal kunnen dossiers, privacy dossiers over personen moeilijk op de gemeenteraad komen. Maar evident, de uitleg die ik u geef, zal ik ook u graag geven op de gemeenteraad. En die is exact datgene wat we ook gedaan hebben. Een integere en juiste aanpak van iemand die een verantwoordelijkheid draagt op het stadhuis op een juiste manier verlonen.
1: Dank u wel om uw reactie vanmorgen met ons te delen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers. En daarmee zit de ochtend erop. Vanmiddag zijn de collega's van De Wereld Vandaag er opnieuw met Gert Geens.
2: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
3: Usain Bolt.
2: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
3: Carl Lewis. Mondo Duplantis.
2: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
4: Zij hebben geen idee. Run. Dat de dader in hun midden staat.
5: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
4: Zie jij wat zij niet zien?
6: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
7: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
4: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
7: Is er nog iets dat ik kan doen?
4: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja. Wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
11: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
12: Lotto, omdat het kan.
13: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
14: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Deurne-Zuid is gestart met het kappen van een tiental bomen die nog moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest. Er werden ook mensen opgepakt, wat tot veel verontwaardiging leidde over de aanpak van de stad en de politie. Maar nu gaat de kap dus voort, zegt Lode Dalemans van actiecomité Het Juiste Spoor.
18: Alle mensen dat gingen kijken zagen meteen enorme politiemacht in de straat. De straten zijn hermetisch afgezet. Met tientallen mensen staan we hier aan één zijde van de projectzone waar we nog wel mogen staan. En daar heeft men net 2 bomen omgelegd en die voor ons zicht gelegd, zodat we ook de rest van de werken niet kunnen zien. Terwijl dat men al die mooie beloftes had gemaakt dat het zo niet meer ging gebeuren, vinden wij dit toch wel wat triest.
17: Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten.

0: Ook vandaag hebben jeugdhulpverlaters het moeilijk. Sarah van Bokstaal.
1: Het was een wandelaar die het levenloze lichaam vond van Jordi. Een jaar voordien had de jongen de jeugdhulp verlaten, maar zonder context overleefde hij niet. Toenmalig minister Jo van Deurze verklaarde na het overlijden wel dat jeugdhulpverlaters meer ondersteuning moesten krijgen.
2: Je wilt toch respect opbrengen voor die volwassenwording en het feit dat je meerjarig bent. Ja. Maar langs de andere kant, hoe kan je zorgen dat die jeugdhulp ook toch voldoende continuïteit had?
1: De dood van Jordi leidde tot het actieplan Jongvolwassenen. Jeugdhulpverlaters moesten een vast aanspreekpunt krijgen na hun vertrek, maar het ontbrak aan concrete afspraken daarover. En ook vandaag blijft het moeilijk. 1 op de 5 dak- en thuislozen in Vlaanderen is tussen 16 en 25 jaar, een vierde van hen zijn jeugdhulpverlaters. Dat een woning zoeken moeilijk is, bevestigt ook Jorn Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters.
3: Jongeren krijgen geen kans op de privémarkt en de wachtlijst voor een sociale woning is heel lang. Dus wij bieden direct na uitstroom met de jeugdhulp een woning met begeleiding.
0: In Nederland zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus. Aan boord zaten middelbare scholieren uit Duitsland. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere scholieren hebben alleen kleine verwondingen. De reisbus botste met een bestelwagen rond 4:15 vannacht op de A28, ter hoogte van Wezup aan de rand van de Veluwe. De reisbus ging over de kop en kwam op de tegenovergestelde rijbaan terecht. De bestelbus brak doormidden, de snelweg is in beide richtingen afgesloten en de afhandeling kan nog tot de avondspits duren. De Europese Unie heeft zo'n 6 miljard euro aan hulp voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat om geld voor onder meer raketten, afweersystemen, munitie en radars. Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Europa Oekraïne niet in de steek zal laten nu Rusland het aantal luchtaanvallen opdrijft. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer. Radio 1.
7: Voilà l'été.
5: Met Ilse Liebens.
8: Lang leven de zomer en lang leven de zomerhits. Een heel goeiemorgen. Dit is Blue Oyster Cult. Don't fear the reaper.

De zomer van 2026 wordt allicht de warmste ooit sinds het begin van de metingen en zal dus de geschiedenisboeken ingaan, net zoals de zomer van 1976. Die was niet warmer dan die van 2026, maar die hittegolf die duurde toen gewoon heel lang, met 15 opeenvolgende dagen waarop in Ukkel toen meer dan 30 graden gemeten werd. In die zomer stond Blue Oyster Cult in de hitlijst met Don't Fear the Reaper. En deze zomer zorgt deze vrouw voor de soundtrack. Dit is Ira Starr.

Een van de vele dingen die ik heb bijgeleerd uit de uitzending van de zomer van toen een ruimtevaartspecialist Stijn Ilse hier te gast was een tijdje geleden. Dit nummer gaat over de Apollo-maanlandingen en het stopzetten van de bemande ruimtevaart. En die sleeping satellite gaat niet over een satelliet, maar verwijst naar de maan die er verlaten of slapend bij ligt. Tasman Archer kon niet weten in 1992 dat Elon Musk er in de zomer van 2026 een afgedankte raket zou tegen laten knallen. Natuurlijk, Tasman Archer, een sleeping satellite. En zo is het bijna 9:15 geworden. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12, een half uur van Strombeek tot Van Praat. Daar is een ongeval gebeurd. In Laeken is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Nog naar Brussel op de E19, een klein half uur aanschuiven van Zems tot de werken in Machelen. Bij Vilvoorde Cargo is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E40 schuif je 10 minuten aan van Sterrebeek tot aan de werken in Krainum. In Sint-Stevens-Woluwe moet je opletten voor een obstakel op de aansluiting naar de ring. Op de binnenring van Brussel dan 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartiertje van voor Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anne-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek komt er een kwartier bij aan de werken in Temse. De politie van Gent vraagt om de Meulenstedebrug te vermijden. De verkeerslichten zijn daar defect en er staan files vanuit alle richtingen, vooral op de Panzerschipstraat vanuit Langerbrugge en de Zeeschipstraat vanuit Evergem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Radio 1. Voilà l'été.

moet vaak toch ook aan Whoopi Goldberg denken als ik dit nummer hoor. En aan de film waar dit nummer een rol in speelde. De Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Maar vandaag denk ik ook in het bijzonder aan Charlie Watts. Want het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de drummer van de Rolling Stones overleed. Dit was een hit in de zomer van 68, die Jumping Jack Flash. En dit is muziek van vorige zomer. Dit is Lefay en Love a Girl

smaakt niet alleen een beetje naar metaal, het klinkt ook zo. Uit de zomer van 1992, Susan Vega en Blood Makes Noise. 50 jaar geleden bracht Maxine Nightingale haar debuutplaat uit. We zitten in de zomer van 1976. Dit is de titeltrack.

In haar carrière ging ze een beetje meer de jazzstijl opzoeken en ook wat meer cabaretachtiger dingen doen. En daarna heeft ze zich gewoon volledig teruggetrokken uit de schijnwerpers. Deze vrouw, Maxine Nightingale, zoals ze klonk in de zomer van 76. Right back where we started from. We gaan naar 89. Een paar jaar eerder had Stan Ridgway al een hit gescoord met het nummer Camouflage. En dat stemgeluid, ja, Inke, als je het hebt gehoord, dan herken je het gewoon meteen. Dit is Calling Out to Carol. MUZIEK

Jinte de Brees naar LA getrokken om daar samen met onder andere producer Paul Butler een plaat te maken. Zeer benieuwd naar dat resultaat. Je hoort alvast de eerste single uit die plaat, 4 in the Morning. Jay Bernard hoort bij dus de zomer van 2026. En voor dit nummer moeten we al 15 jaar terug. 15 jaar is het geleden dat The Magician een remix maakte van dit nummer van Licky Lee. Die twee die hadden elkaar nooit ontmoet, nooit met elkaar gesproken, nooit iets gestuurd. Maar dit nummer werd gigantisch succes op dansvloeren over heel de wereld. I Follow Rivers.

0: De remix werd gemaakt door The Magician en dat is Stephen Fasano. Dat is een DJ en een producer uit Namen. Zijn versie, zijn remix werd uiteindelijk veel bekender nog dan het originele nummer. En toch, in al die jaren heeft hij nooit iets gehoord van Lykke Lee. Nooit een berichtje van, hey man, goed gedaan. Dankjewel hiervoor trouwens. Is nooit gebeurd. Tot dit jaar. Plots stuurde Lykke Lee een bericht naar The Magician om hem te bedanken en meteen ook om te vragen of hij een ander nummer van haar wilde remixen. Lucky Again, dat is begin van deze zomer uitgekomen. Dit was I Follow Rivers uit de zomer van 2011. En zo is het bijna 9:40 geworden. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40 bij Ternat. Daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Op de A12 een half uur erbij van Strombeek tot Van Praat. Daar is een ongeval gebeurd. In Laken is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Op de E19 20 minuten van Zems tot de werken in Machelen. Bij Vilvoorde Cargo is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E40 schuif je 10 minuten aan van Sterrebeek tot de werken in Krijnem. In Sint-Stevens-Woluwe moet je opletten voor een obstakel op de aansluiting naar de ring. Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel en Koekelberg is er tot 11 uur vanmorgen verkeershinder door een rouwstoet. Delen van de Heli-Havelaan, Saint-Letteplein, de Leopold II Laan en de Jetselaan zijn afgesloten. Files naar Antwerpen dan, op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de E313 even verderop. Op de N16 naar Willebroek komt er een kwartier bij aan de werken in Temse. En de politie van Gent vraagt om de Meulenstedenbrug te vermijden. De verkeerslichten zijn daar defect en er staan files vanuit alle richtingen, vooral op de Panzerschipstraat vanuit Langerbrugge en de Zeeschipstraat vanuit Evergem. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Mijn favoriete muzikale tweeling. Muziek die hoort bij deze zomer. IBI en Asset. En daarvoor Damon Albarn, zoals hij klonk in de zomer van 2014. Met een ode aan een baby-olifant die hij ontmoette in Tanzania. Mr. Tembo. Straks na het nieuws van 10 uur, dan is zangeres en muzikante Helena Casella te gast bij Evert Venema. Ze gaan samen op zoek met jou naar songs over dromen. Als je al een suggestie hebt in die richting. Misschien heb je vannacht wel iets leuk gedroomd dat je wilt delen met de rest van de wereld. Dat zou zomaar kunnen. Suggesties in verband met songs over dromen mag je sturen via de app van Radio 1. Het kan ook via het Radio 1-kanaal op VRT-Max. Wie weet hoor je jouw nummer dan wel na het nieuws van 10 uur in de zomer van Helena Casella. Wij gaan naar de zomer van 1999, toen Sixpence None the Richer een wereldhit scoorde met het nummer Kiss Me. En daar zat een romcom voor iets tussen, She's All That, en ook wel een tv-serie genaamd Dawson's Creek.

Het was Jerry Lee Lewis die voor de inspiratie zorgde voor dit nummer door de manier waarop hij piano speelde. Maar het was in dit nummer Michel Berger die aan de piano zat. De man van France Gall en ook haar muzikale partner. De zomer van 1980, Il jouait du piano debout van France Gall. En dit hoort bij de zomer van 2026. Prachtige muziek van Mauro Pavlovski, Maintained Love. Blijf vooral bij Radio 1, hè? Want straks na het nieuws van 10 uur dan duiken we in de zomer van Helena Casella en al die nummers die met dromen te maken hebben. Blijf bij Radio 1.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
6: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Happy bathroom to you. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jan?
9: Ja?
8: Jan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Ja, natuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: Ik heb vannacht gedroomd over osmotonen. Vanmorgen opgezocht en osmotonen bestaan niet. Maar misschien wel nummers over osmotonen. Dan past het in het thema van zangeres Helena Castella. Muziek over dromen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Deurne-Zuid is gestart met het kappen van een tiental bomen die nog moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest. Er werden ook mensen opgepakt, wat tot veel verontwaardiging leidde over de aanpak van de stad en de politie. Ook nu is de hele werfzone afgezet en is er veel politie. Toch komen tientallen buurtbewoners opnieuw kijken en protesteren.
16: Het is hopeloos. Ze zijn erg bang van ons. We waren gewoon onze solidariteit aan de bomen aan het betuigen. Aan de koelte voor de straat. Het doet mij te veel. Ik denk dat ik gewoon naar huis ga.
17: Ik wil toch mijn aanwezigheid laten zien en laten weten dat ik hier niet tevreden mee ben. We hebben hittegolven de afgelopen weken en maanden gehad. Dan nog bomen kappen, dat gaat gewoon niet.
18: Terwijl dat de uitspraak nog moet komen, zouden we tenminste de beleefdheid moeten hebben om te wachten.
15: In de Hoge Venen zijn er vannacht opnieuw enkele heropflakkeringen geweest van de grote natuurbrand daar. De hulpdiensten hadden er ook rekening mee gehouden dat er opnieuw veel rook zou hangen, maar dat valt uiteindelijk beter mee dan verwacht. Gisteren stond er weinig wind en bleef er een dik pak rook hangen. Steeds meer Vlaamse technologie wordt in Oekraïne gebruikt in wapens. Het gaat dan om technologie die oorspronkelijk niet ontworpen was voor militaire toepassingen. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaamse Vredesinstituut. Het gaat bijvoorbeeld om infraroodcamera's of onderdelen voor drones, zegt Diederik Kops van het Vredesinstituut.
19: Het toont wel aan dat de Vlaamse producten, en dat gaat dan vaak over hoogtechnologische elektronica en hoogtechnologische producten en specifieke machines, inderdaad wel een rol te spelen hebben in die defensiecontext en in die defensieindustrie. En in dit geval inderdaad Oekraïne.

0: ten dienste kunnen staan. Maar er is die keerzijde aan dat je dan wel moet zorgen dat die producten niet in verkeerde handen vallen. En niet in handen vallen van, ja, van landen die, waarvan je niet wil dat ze die producten kunnen gebruiken in een militair systeem.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham is aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een tweedaags bezoek. Het is de eerste buitenlandse reis van Burnham als premier. Hij gaat met Oekraïne de plannen voor de bouw van hoogtechnologische lange afstandsraketten delen. Tot nu toe leverde het Verenigd Koninkrijk die raketten aan Oekraïne, maar Burnham geeft nu toestemming aan Oekraïne om de raketten zelf te bouwen. De eigenaar van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar op oudejaarsnacht een dodelijke brand uitbrak, is opgepakt na huiselijk geweld, dat melden Zwitserse media. Jacques Moretti zou zijn vrouw zo zwaar hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest. De Moretti's zijn ook verdachten in het onderzoek naar de brand in hun bar. Bij die brand kwamen 41 mensen om het leven. Het weer. Een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land een beetje wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien. Soms wat onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
4: Goedemorgen, hopelijk heb je goed gedroomd vannacht en misschien weet je zelfs nog over wat. Als dat geschikt is voor publicatie, mag je het vertellen met een droomnummer aan Helena Casella.

0: vaste Radio 1-luisteraars kennen haar muziek. We laten die hier vaak horen. Deze single bijvoorbeeld, Forsaken Soul van Helena Casella. Het was Vox Tip bij ons. Ja, dan ligt de wereld aan je voeten.
1: De zomer van 2026.
0: En normaal had Helena Casella hier tegenover mij gestaan, maar dat is niet zo. Maar ik kan wel zeggen, dag Helena Casella.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. Jij bent onderweg naar ons, hè? Jij had een bus genomen?
2: Ja, een beetje een hele foute situatie. Ja.
0: Ja,
2: gewoon in de foute richting genomen.
0: En nu ben je aan het fietsen.
2: Ik ben er bijna. Ja.
0: Naar ons. Ja, is het de eerste keer dat je van op een fiets een interview hebt gegeven aan de radio over jouw muziek?
2: Dat wel, dat zeker. Dat is de eerste keer. Ik zou het niet aanraden, zeker niet met de telefoon op de fiets iedereen.
0: Nee. Wel eventjes stilstaan en daarna verder fietsen. Hè? Heel eventjes over de muziek van jou. Dat is deels een familieonderneming. Er speelt heel wat familie van jou mee, hè, op je plaat.
2: Ja, dat is zeker een ding dat ik graag deel met de mensen die dicht bij mij staan en zo. En de laatste single, Forsaken Soul, net zoals... de nummers die ik nu nog aan het schrijven ben, vind ik het altijd fijn om mijn familie in te betrekken.
0: Want er werd bij jullie thuis veel muziek gespeeld.
2: Ja, dat was wel een family trait. Zo iets dat we regelmatig deden als we samenkomen, eigenlijk nog steeds.
0: Ja. In recensies van jouw plaat lees je geregeld dat je dromerige muziek maakt. Je thema is vanmorgen dromen. Herken je als muzikant in dat woord dromerig?
2: Ja, zeker en vast. Het is iets waar ik heel veel inspiratie uit haal om zelf mijn nummers te schrijven.
0: Oké. Heb je al vaak iets gehad aan je dromen? Dat je dat als thema kiest?
2: Ik denk dat ik zeer interessant vind om eigenlijk de plek tussen de dromen. Dus eigenlijk als je net wakker bent of als je bent aan het dagdromen. Zo'n state of mind dat je eigenlijk een beetje tussen de twee zit, dat bestudeer ik het meest eigenlijk. Dat is iets wat er veel bij mezelf voorkomt, denk ik.
0: Onthoud jij je dromen altijd, Helena?
2: Sommige wel, niet allemaal. Maar ik vind het wel fijn om ze op te schrijven of om ze op te nemen. Dus echt vlak als je wakker wordt, maak je een spraakbericht. En dan, want dan is alles heel, heel, heel helder nog. En dan is het leuk om terug te luisteren en dan...
0: Herinner
2: je plots allemaal dingen. Ja, dat is wel leuk.
0: Een goed idee, dat ga ik voortaan ook eens doen. Jij neemt van die voice-memos op van je dromen. Deel je interessantste droom vanmorgen met Helena Casella en voeg daarbij je lievelingsnummer over een droom in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Helena Casella, de eerste droom die we met jou hier gaan delen, dat is er eentje van Gilberto Gil, een nummer dat jij wilde horen. Het heet Flora. Waarover gaat het?
2: Flora, ik zie het als een nummer over dromen in de zin van dromen of verlangen naar iets of een leven samen met de andere persoon in dit geval. Dus dat is een nummer dat Gilberto Gil heeft geschreven voor zijn vrouw, Flora. En dus eigenlijk een beetje een wereld dat hij creëert als zij later ouder worden. Dus dat ze samen... samen oud worden en dan zegt hij van imagine this, het is allemaal zo een wereld samen eigenlijk, het is eigenlijk heel schattig.
0: Ja, over dromen, over samen ouder worden. We gaan jou verder laten fietsen naar de VRT. Heb je enig idee waar je ergens bent in Brussel?
2: Ik was bij Troon.
0: Dat is nog een stukje.
2: Okay.
0: Rustig fietsen, niet te veel risico's nemen. Er is hier een douche, maar ik stel voor dat je na de uitzending doucht. Dan.
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Tot zometeen.
2: Okay.
0: Dag.
2: Tot zo. Dag.

0: Ik had Helena Casella nu iets over Brazilië gevraagd. Want Gilberto Gil is natuurlijk ook een Braziliaan. En zij is half Belgisch, half Braziliaans. Dat gaan we zo meteen doen. Gilberto Gil droomde over hoe zijn leven er in de toekomst zou uitzien. Met de vrouw van zijn dromen. Want Helena Casella is op de fiets onderweg naar ons. Voor dit programma, vlak voor het nieuws van 10 uur, had ik gezegd dat ik gedroomd had over een woord osmotonen. Dat dat niet bestaat. Paul Klok heeft het zegt dat het inderdaad niet bestaat. Maar heeft het wel helemaal geanalyseerd en naar het Grieks vertaald. En dan zou het woord osmotonisch volgens hem kunnen verwijzen naar de osmotische spanning die bepaalt hoe water zich gedraagt in en rond cellen. En vindt hij het een elegant samengesteld woord dat precies beschrijft wat er mee gebeurt. Kijk, allemaal in mijn droom gebeurt. Soms in een droom kan ik ook een instrument bespelen en zingen, zoals Helena Casella. Alleen in een droom. Welke muzikant droomde van iets anders en vereeuwigde die droom in een nummer? Stuur het ons in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40 met 20 minuten erbij vanaf Afligem. En op de A12 10 minuten erbij van Stroombeek tot Laken. Daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. Op de E19 10 minuten van Peutie tot de werken in Machelen. En aan de Basiliek van Koekelberg is er hinder door een rouwstoet. Naar Antwerpen op de E313 moet je rekening houden met een kwartier vertraging vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En op de N16 naar Willebroek 10 minuten erbij aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Deinze en Lichtervelde. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Sommige treinen rijden ook via Kortrijk.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: We hebben Katharien aan de lijn. Dag Katharien.
2: Hallo.
0: Jij wil een nummer horen van een Belg. Pierre Rapsat, welk nummer?
2: Les rêves sont en nous.
0: Oké.
2: Okay. Dat is een nummer die heel goed samenvat. Een andere kant misschien van het soort dromen. Vooral dat je je dromen niet moet opgeven.
0: En bedoelt hij dan gewoon dromen in het leven of echt dromen terwijl je aan het slapen bent?
2: Nee, hij bedoelt dromen die je hebt en die je laat schieten, maar die bij u blijven eigenlijk, die vroeg of laat misschien terug opduiken. Ik vind het vooral een boodschap naar de jeugd. Hij zegt op zeker moment in dat nummer, de dromen gaan verloren. Veelal voor een scherm met zeer slechte boodschappen, met agressieve boodschappen. En laat u niet ontmoedigen door al de spanning en de negativiteit die er is in de wereld om uw dromen niet na te jagen. Veel jongeren, merk ik, hebben echt last om te blijven dromen en om hoopvol te blijven in hun leven. En dan zie ik ook andere jongeren die het juist wel doen en dat vind ik fantastisch.
0: Zeg je eigenlijk Pierre Rapsat of Rapsat?
2: Rapsat.
0: Met een T. Jij bent grote fan van hem.
2: Grote fan. Ik kan zijn muziek heel goed appreciëren. Het is een man die rock en chanson een beetje combineerde met ook wel poëtische teksten. Hij had een hele goede liveband, wat dan natuurlijk ook het meer doet smaken. Vooral. Ik denk dat hij vooral ook zijn eigen dromen heeft nageleefd tot echt helemaal op het einde. Hij is gestorven van kanker. En zijn tekst staat ook op zijn grafsteen.
0: Ah ja, de tekst van het nummer dat we nu gaan horen.
2: Ja, een deel van de tekst van het nummer, ja.
0: En het was ook het laatste nummer dat hij ooit live gezongen heeft?
2: Het was het laatste nummer dat hij zong tijdens zijn laatste live optreden. Ja.
0: Ja, Pierre Rapsat kennen wij in Vlaanderen ook, omdat hij meedeed voor ons land aan het Eurovisie Songfestival. Hè?
2: Ja, in 76.
0: In 76. Ja. Met een nummer dat we al helemaal vergeten zijn. Maar dit lied is beter volgens jou, Les rêves sont en nous.
2: Ja.
0: Oké, okay, Catherine. Boodschap voor iedereen, maar speciaal voor de jongeren.
2: Ja.
0: Die opgroeien in een woelige tijd. Bedankt voor de suggestie. Ja. Dag.
2: Dank u.

0: Pierre Herbstadt en Les Rêves sont en nous. Je hebt er vast al wel een gezien. Een droomvanger, zo'n cirkel met een web erin en veren of kralen die eraan hangen. Inheemse Amerikaanse volkeren hangen die boven de bedjes van hun kinderen om nare dromen te vangen, zodat die de kinderhoofden niet binnendringen. Helena Casella wil vanmorgen jouw dromen vangen met nummers die dromen oproepen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Nico Hamers stuurde zijn droom al in. Goedemorgen, Nico Hamers.
1: Evert, goedemorgen.
0: Geen familie van Patrick?
1: Ja, vroeger op school toen mij die vraag stelde, zei ik van, wat is het probleem met onkel Patrick? Maar nee, ik denk het eigenlijk niet.
0: Ah, ik dacht al dat je ging zeggen dat je zijn neef was, maar dat is dus niet het geval. Nico,
1: nee.
0: Jij wil een muzikaal verhaal kwijt bij een nummer van Bill Callahan over dromen. Hoe heet dat?
1: Dat nummer heet Eight Ma Clock Show.
0: En dat betekent niets?
1: Dat betekent niets.
0: Oké, okay. Want dat zijn woorden die komen uit zijn droom.
1: Ja, dat klopt. Dus het nummer waarin die tekst voorkomt, is eigenlijk een nummer dat gaat over dromen. En ja, waarbij dat je wakker wordt en ja, een beetje in de war bent. En dat was bij hem ook zo in dit nummer. Eigenlijk een nummer over twee dromen. In het eerste deel droomt hij eigenlijk iets positiefs. Hè. Ik denk dat het na een relatiebreuk was, maar eigenlijk droomt hij dat alles weer in orde is. En de tekst lees ik, it was a dream that you were gone. En dus hij denkt dat hij terug met die persoon samen is. Maar als hij wakker wordt, beseft hij dat het toch maar een droom was. En voelt hij zich daar niet goed bij. Probeert hij dat gevoel van zich af te schudden. Uiteindelijk raakt hij weer in slaap. En dan heeft hij zo'n droom die ook heel herkenbaar is. Waarin je denkt dat je de oplossing gevonden hebt voor een wereldprobleem misschien wel. Hè, waarna alles goed kan komen. Dus in tegenstelling tot Helena, hè, die een voicebericht opneemt dan. Hij doet iets anders. Hij neemt een blaadje dat naast zijn bed ligt. En schrijft terug die gedachten op die hij heeft na die droom. Hij valt terug in slaap. En als hij dan 's morgens wakker wordt, denkt hij, ik heb hier dat probleem opgelost. Ik neem een briefje. Hij neemt het briefje en begint te lezen. En dan leest hij Eid ma klak show, soep of in delba. En nog zo verder van die onzinwoorden.
0: Ja.
1: En beseft hij van, ik heb toch niet. De wereld zal toch moeten verder gaan zoals hij is. En ik zal toch moeten met mijn gevoelens verder gaan zoals ze zijn. En er is geen oplossing.
0: Mertepi Vens Seinur Kofali Ragda. Dat komt er ook nog achteraan, hè?
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Raar is dat, hè? Als je net uit een droom komt. Ik droom bijvoorbeeld soms dat ik wakker ben, terwijl ik eigenlijk aan het dromen ben.
1: Ja. Dat is zo. Zo is het ook eigenlijk in dat eerste stuk van zijn droom. Zegt hij dat het een droom is. Ik dacht dat het een droom was, hè, terwijl het niet zo was.
0: Wat is de allerraarste droom die jij ooit gehad hebt, Nico?
1: Goh, geen idee. Geen idee. Meestal kom ik wakker na een droom en blijft er enkel een gevoel achter en niets concreets meer. Nee.
0: Ja, vaak onthoud je die niet, hè?
1: Nee.
0: Oké, okay, misschien gelukkig maar. We gaan het ontdekken. De droom van Bill Callahan. Eid Ma Clock Show. Zo heet het, hè?
1: Zo is het.
0: En zoals alles van Bill Callahan zal het prachtig zijn. Bedankt, Nico.
1: Bedankt, Evert. Dag.
0: Dag.
2: Working through death's pain. Last night, I swear, I felt your touch. Gentle and warm, the hair stood on my arm.

0: Bill Callahan en 8 Mark Like Shaw, woorden die hij half wakker opschreef na een droom en die dus niks betekenen, want hij was nog niet helemaal wakker en schreef maar wat op een papiertje. Het is soms niet makkelijk om een droom na te vertellen met de magie die hij voor jou had toen je hem droomde, omdat wat toen geloofwaardig leek niet vatbaar is voor uitleg als je wakker bent. Des te knapper al die muzikanten die hun dromen omtoveren in droomnummers. Met welk lied droomde jij meteen mee toen je het hoorde? Zet het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Muzikante Helena Casella verzon het thema dromen. Maar zij zit een beetje in een nachtmerrie in Brussel. Zij had de bus genomen de verkeerde richting uit. Is nu aan het fietsen onze richting uit. Ze zou vlak in de buurt zijn. Dus dan verwachten wij haar hier in de studio. Ondertussen praten we met jullie over jullie dromen. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welk nummer wil jij horen?
2: Ik heb gevraagd achter Dreams van de Cranberries.
0: Wat zeggen de Cranberries in Dreams over dromen?
2: Voor de Cranberries, of toch voor Dolores, de zangeres van de Cranberries, ging het lied eigenlijk over de eerste liefde, haar eerste echte liefde, wat een heel mooi en romantisch verhaal is. Maar voor mij gaat het toch wel over iets helemaal anders en veel dieper dan dat, omdat ze zingt dat het leven elke dag verandert in elke mogelijke manier, maar nooit zoals je verwacht. En dat is in mijn leven zo toch wel hard binnengekomen, omdat mijn vader 3 jaar geleden overleden is aan kanker. En dat was iemand die heel graag leefde, nog heel actief was en echt uitkeek naar zijn pensioen. Hij was er ook al jaren van tevoren echt over aan het dromen. Hè. Wat ga ik dan allemaal doen en uitsteken? En hij had er heel veel zin in. Totdat dat pensioen er eindelijk kwam, werd hij ziek. Dus letterlijk pensioen. Kanker gekregen en helaas na een aantal jaren overleden. We zijn heel, heel close geworden in die moeilijke periode. En hij heeft het zo vaak tegen mij gezegd van hou van je geliefde nu je kan. Doe dat allemaal nu, want er is geen morgen. Blijf ook niet hangen in het verleden. En het is wat het is. En dat is een enorme levensles voor mij geweest die echt is blijven plakken. En ik probeer dat ook mensen mee te geven van blijf niet in het verleden hangen, want dat heeft geen zin. Maar denk ook niet te veel aan morgen. Wees blij met wat je nu hebt, in plaats van te focussen op wat je niet hebt. En dat is eigenlijk, dat lied is mijn vaders levensles geworden eigenlijk. En op het einde zingt ze ook van your dream to me. Ja, mijn vader is eigenlijk mijn droom geworden.
0: Waarom,
2: waarom
0: gaf hij die boodschap op het einde mee aan jou? Omdat hij vond dat jij te veel in het verleden leefde?
2: Misschien wel, ja. Misschien wel. En ook denk ik dat hij dat zelf op het einde beseft heeft. Van, ik heb eigenlijk al die jaren door te dromen over wat nog komen zou, wat hij verwachtte dat nog komen zou, dat hij daar eigenlijk heel veel tijd aan verspeeld heeft. Tijd die hij niet had, dat wist hij natuurlijk toen niet. Maar ik denk dat heel veel mensen op automatische piloot hun dagelijkse dingen doen en niet stilstaan met de kleine dingen. En ik denk dat elke persoonlijke vriend van mij die mij goed kent het wel zal beamen van ja, Anne heeft mij toch wel gezegd van nu je ouders er nog zijn, geniet ervan. Geef ze een knuffel, zeg dat je ze graag ziet. En doe dat ook met je vrienden. En dat is wel iets dat ik probeer mee te geven, ja.
0: Je probeert die boodschap ook te verspreiden naar andere mensen.
2: Ja, klopt. Dat is ook de reden waarom dat ik dit... klinkt misschien macaber, maar het is een wens van mij dat dit nummer ook op mijn eigen begrafenis gespeeld wordt. Omdat ik het zulke een belangrijke boodschap vind. Het leven is extreem kort en we moeten bezig zijn met het nu en niet met het verleden of wat misschien ooit komen zou, want niks is zeker.
0: We zeggen het vaak tegen onszelf, maar het is moeilijk om het in de praktijk te brengen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus hopelijk met dit liedje dat mensen toch straks eens tegen elkaar zullen zeggen van ik geef mij eens een knuffel en ik zie u graag, hè, makker.
0: Ja, we gaan het ook eens draaien terwijl hij nog leeft dan. Cranberries.
2: Ja, dat is prima. Dreams. Dankjewel.
0: Bedankt en vooral bedankt voor de uitleg en het advies aan ons allemaal, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Hier zijn de Cranberries. Dag.

0: The Cranberries and Dreams. Mustafa schrijft in onze prachtige muziek van The Cranberries. Helaas is de prachtige zangeres te vroeg gestorven. En Christophe zegt inspirerende woorden in dit nummer. Ik denk dat als Dolores O'Riordan ons nu te woord zou kunnen staan, dat ze dezelfde betekenis aan het liedje geeft. Geniet nu.
1: Radio 1.
0: En kijk, wie zit daar tegenover mij? Helena Casella. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Je bent er geraakt met de fiets?
2: Ja, ik ben er geraakt.
0: Was het stress vanmorgen?
2: Een beetje wel. Maar ik ben al een beetje gekalmeerd.
0: Ben je helemaal rustig nu?
2: Ja, het is er een heel rustige sfeer in de studio.
0: We doen ons best om jou op je gemak te brengen. Jij maakt, heb ik ergens gelezen, iemand die dat omschreef als muziek die R&B, neo-soul, hip-hop, moderne jazz en traditionele Braziliaanse ritmes combineert. Dat is veel, Helena. Ben je het eens met die omschrijving?
2: Ja, ik denk het wel. Een beetje, ja. Het is een mengeling van die dingen, maar ook nog zoveel andere invloeden. Muzikale invloeden.
0: Maar je bent daar niet bewust mee bezig als je die muziek maakt, dat je dat er allemaal in stopt?
2: Nee. Ik denk dat ik mij gewoon laat inspireren door de artiesten die ik interessant vind. En die doen sowieso ook al een mengeling van al die dingen. Dus dan, kan je dat eigenlijk niet meer super hard benoemen, denk ik ook.
0: Als... En je maakt ook liefst muziek met organische instrumenten.
2: Ja, op een organische manier eigenlijk. Dus we spelen alles live in de studio, iedereen samen in één ruimte. En dat is, of zoveel mogelijk samen in één ruimte. En eigenlijk allemaal in een paar takes. En dus het is allemaal zo'n beetje ruwer, niet te veel postproductie dan.
0: En waarom maak je het liefst zo muziek?
2: Dit is dan meer in de studio, maar als ik zelf schrijf, dan is het altijd alleen eigenlijk. Dan schrijf ik aan de piano en met mijn klein tekstboekje erbij. Ja. Dus dat vind ik het leukst om te doen wel.
0: Wat er vooraf gaat?
2: De studio vind ik altijd een beetje stresserend. Maar het schrijven zelf, dat is meestal heel spontaan. Het is nooit dat ik zo denk van ik ga nu even gaan zitten en een nummer schrijven. Dus meer van ik heb nu echt de drang om dat te doen. En dan stop ik alles en ga ik naar de piano voor een paar uur.
0: Je thema is dromen. Heb je soms dromen die met je muziek te maken hebben?
2: Ik bedoel je dan dat ik over mijn muziek droom? Of?
0: Ja.
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb ook wel verschillende scenario's. Zeker voor een radioshow of voor een optreden. Dat ik dan in heel die setting zit. Of in een backstage. Of de momenten voor het opkomen en zo. En dat er altijd zo wat chaos gebeurt. Maar dat ik altijd... Ik droom heel veel met de mensen rondom mij. Dus ook veel met de muzikanten waar ik mee speel. En dat kan heel, heel echt lijken soms.
0: Alsof er van alles misgaat ook.
2: Ja, soms wel.
0: Een bus neemt de verkeerde richting uit.
2: Ja, het klonk echt als een droom deze ochtend.
0: Zeg, je hebt ooit een workshop gevolgd, Helena Casella, om lucide te dromen.
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Lucide dromen is een manier om eigenlijk meer bewust te zijn in je dromen. Dus dat je eigenlijk je dromen meer kunt controleren of meer kunt kiezen wat dat je eigenlijk doet, wat dat je zegt of wat dat je... Wat dat je dan gaat zien of zo. Dus eigenlijk echt helemaal je eigen droom kunnen shapen. Dus dat klinkt wel een beetje gek, vind ik zelf.
0: Ja. Is dat je dan ook gelukt na die workshop?
2: Ik heb meer de introductie ervan gedaan. Ik weet niet echt of dat er echt zo heel, heel gedetailleerde of intensieve cursussen zijn daar zo voor. Waarschijnlijk wel. Maar voor mij was het meer zo'n introductie. Dus ik kreeg een paar tips om eigenlijk daaraan te beginnen en dat en te proberen herkennen dat je bent aan het lucide dromen. Dus voor mij was dat dan... je moest beginnen met een object en je moest die op elke dag bijhouden. Dus elke dag meenemen naar waar dat je naartoe gaat. En dan als je thuis komt, dan zet je die eerst ergens in je living. En dan als je gaat slapen, dan zet je die uiteindelijk op je nachtkastje. Maar je moet je echt heel bewust zijn van dit object de hele tijd. En dus eigenlijk elke avond zet je die een beetje dichter bij je slaapplek. En dan moet je eigenlijk proberen van dat object te kunnen herkennen in je droom. Dus dat je dat ergens terugvindt daar. En dat is wel gelukt voor mij uiteindelijk. Maar dat is heel intensief ook. En ja, ik heb het waarschijnlijk gewoon losgelaten. Dat is ook, want soms kan dat ook wel een beetje eng zijn om lucide te dromen, omdat je dan niet zo goed weet wat het er echt is. En, wat er,
0: en het toffe aan dromen is ook dat ze je overkomen, dat ze je verrassen.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Het is ook wel vaak een reflectie, vind ik, van de werkelijkheid.
0: In het begin toen ik je belde, toen je nog op je fietsje zat, toen zei je, ik ben ook wel een dagdromer.
2: Ja, heel hard. Heel hard.
0: Hoe ga ik dat merken hier in de studio als je even aan het dagdromen bent?
2: Dat zijn gewoon de gedachten die continu gewoon doorstromen. En soms pakt dat mij uit de situatie waar ik in zit. En dan ben ik daar helemaal op gefocust. Dat is gewoon iets wat ik doe en niet echt zo'n controle over heb, denk ik soms. Of ik moet het meer trainen. Maar dat kan gewoon ook vaak bij mij gebeuren in conversaties ook en zo. Of dat iemand iets zegt en iets triggert en zo. En dan zit ik in mijn hoofd en dan ben ik eigenlijk een beetje afwezig. Dus dat is vooral de dagdromen die ik heb eigenlijk. Dat zijn niet per se zo dromen van ik verlang om daar te zijn, of ik verlang om ergens anders te zijn, of een herinnering. Dat is meer van, ik moet dat nog doen en ik moet dit nog doen. En dan...
0: Ja, je brein dat een beetje aan de haal gaat met je gedachten. Ja. We gaan naar muziek die jij mee hebt over dromen. We hebben daarnet al Gilberto Gil gehoord met Flora, daar heb je al over verteld. Nu staat klaar James Blake en de Wilhelm Scream. Waarom die?
2: James Blake is een van mijn favoriete artiesten sowieso. Grote inspiratie. En de Wilhelm Scream is... Een nachtmerrie. En het is iets dat de hele tijd zich herhaalt. Dus de tekst herhaalt zich de hele tijd. En het wordt intenser en intenser. En hij is aan het vallen en zo. En hij laat het dan gewoon gebeuren eigenlijk. Dus je laat eigenlijk los aan een nachtmerrie. En dat vond ik wel mooi. Dat je eigenlijk gewoon laat meeslepen. In plaats van dat je zo gefocust bent op die... Op de angst, op de stress.
0: We vallen veel, hè, in onze dromen.
2: Ja, we vallen veel.

0: Hierbij moeten we een droom van Jimi Hendrix vertellen. Daarin was hij aan het stappen op de bodem van de zee, toen er zich rondom hem een paarse nevel, een purple haze, optrok. Die zorgde ervoor dat hij verdwaalde. Het was een traumatische droom, zei Jimi Hendrix. Maar uiteindelijk werd hij daar op de bodem van de oceaan uit de purple haze gered door Jezus. De droom schreef hij van zich af in purple haze.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: We zijn al bijna door het eerste uur 1, Helena Casella. Jij wilde Michael Kiwanuka horen met Floating Parade. Een artiest die hoogst persoonlijk een t-shirt van jou gesigneerd heeft.
2: Een cd. Heeft
0: of een cd was het?
2: Ja, gesigneerd. Ja, ja. Dat is echt al lang geleden. Dat was op Gent Jazz. Ik denk in 2012 of zo. Ik weet het niet. Maar ook een artiest waar ik heel diep mee connecteer. Zeker met zijn teksten. Daarmee wou ik ook een nummer van hem kiezen. Omdat dat ook wel... Dit is van zijn laatste album. Maar hij heeft ook op heel andere platen een beetje een terugkomend thema. Dat vooral heel introspectief is. En waarmee dat hij eigenlijk gewoon droomt van zichzelf in een andere situatie te brengen. Iets meer expressief of zo, op een manier waarmee dat hij gewoon zo droomt van comfortabeler te zijn in andere situaties, in sociale situaties. Of, dus ja.

0: Michael Kiwanuka wilde met Floating Parade een nummer maken dat je kan opzetten als je je in een ongemakkelijke situatie bevindt. Om je elke keer als je het hoort daaruit te halen en naar een plek te brengen die rustig en mooi is. Bij mij is het alvast gelukt. Muziek die je doet wegdromen en die liefst ook over dromen gaat. Die wil Helena Casella in de Radio 1 app of in het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Super XL. Love to see you
3: shine. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vannacht een gewonde gevallen bij een nieuw schietincident. Rond 3 uur vannacht werd de politie opgeroepen. Ze vonden de gewonde en in de buurt konden 2 verdachten opgepakt worden. Gisterochtend was er in dezelfde buurt ook al een schietpartij waarbij een kogel het raam van een appartement binnenvloog. En enkele uren eerder was er nog een ander schietincident in Sint-Gilles. In de basiliek van Koekelberg, ook in Brussel, begint rond deze tijd de staatsbegrafenis van brandweerman Olivier Francotte. Hij kwam midden augustus om het leven bij een interventie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. Als gevolg van een gaslek deden zich daar 2 ontploffingen voor. 3 anderen, een brandweerman en 2 medewerkers van distributienetbeheerder Sibelga, raakten daarbij ernstig gewond. In Deurne-Zuid zijn nu ook de laatste 11 bomen gekapt. Die moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest, waarna de kap werd stilgelegd, vertelt deze buurtbewoner.
7: Dat zijn de 11 bomen die men eigenlijk vorig jaar heeft besloten te laten staan toen dat de kap werd stilgelegd. Men heeft geen beloftes gemaakt dat die mochten blijven staan, maar wel dat het op een andere manier zou aangepakt worden. En wat we hier zien is exact een jaar later weer exact hetzelfde. Enorme politiemacht, alles hermetisch afgesloten om snel die bomen te kunnen kappen.
6: De bomen die er nu nog staan zullen verplant worden. Het Rode Kruis gaat het bloed van donoren in de regio Mechelen-Willebroek testen op het Westnijlvirus. Dat gebeurt in de zomer sowieso al bij donoren die terugkomen van vakantie uit gebieden waar het virus circuleert bij mensen. Bij ons is dat momenteel niet het geval, maar recent testen wel een paard en vogels in de regio Mechelen-Willebroek positief. Het zijn muggen die het virus verspreiden en dus zouden ook mensen besmet kunnen raken. Ze kunnen dan griepachtige symptomen krijgen. De afgelopen 3 jaar testen Rode Kruis Vlaanderen bloed- en plasmadonoren al op het virus, zegt Jan Potté.
8: Elk jaar in de periode juni en december vragen wij aan donoren waar ze op vakantie geweest zijn. En als dat in een regio is waar een besmetting bij een mens is vastgesteld met het West-Nijl-virus, dan gaan wij die donatie testen. We hebben er ondertussen meer dan 10.000 testen gedaan.

0: kleine 11.000. We hebben nog geen besmetting gevonden.
1: Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land kunnen er wat wolken zijn. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week is het wisselvallig, met perioden van regen of buien, soms met onweer zelfs. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
2: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
2: Met Evert Venema.

0: Van Pit of Impressions, de debuutplaat van mijn gast Helena Casella. Een nummer dat Trees heet.
1: De zomer van 2026.
0: En we begonnen dit programma toen Helena nog op de fiets zat met een nummer dat nieuw is van haar, Forsaken Soul, dat we veel horen op Radio 1 nu. Dat staat niet op die Pit of Impressions, maar op een nieuwe plaat, Helena?
2: Ja, een plaat die er volgend jaar aankomt.
0: Volgend jaar, welke datum?
2: 12 februari.
0: Oké, en jij hebt een primeurtje, want jij gaat die voorstellen met een concert?
2: Ja, daar is een release show aangekoppeld.
0: Oké, wanneer?
2: Dat is op 6 maart in de AB Club.
0: En daar kun je vanaf dit moment?
2: Ja, vanaf nu, vanaf een uur geleden kan je tickets kopen, dus hopelijk alle daarheen.
0: Oké. Trees hoorden we daarnet van die eerste plaat van jou. Jij bent nogal bezig met klimaat, hè?
2: Ik probeer er bewust van te zijn. In alle mogelijkheden toch wel. Maar dat gewoon een beetje op mijzelf. Het is wel iets wat ik belangrijk vind. Gewoon ook niet enkel zorg te dragen voor elkaar. Maar de planeet maakt er deel van uit. Dus de Trees is eigenlijk meer een beetje een kritiekzong voor mensen met veel geld en macht. Die veel dingen te bepalen hebben waar dat wij dan eigenlijk gewoon geen inspraak op hebben en zo, of geen stem in hebben. En eigenlijk gewoon een manier van toch wel een reminder te geven aan mensen van oké, we kunnen nog steeds eigenlijk kleine verantwoordelijkheden nemen en zo om zorg te dragen voor de planeet, maar ook gewoon de natuur in onze dichte omgeving en zo.
0: Dus je bent, je leeft klimaatbewust, maar zou je zelf ook een klimaatactivist noemen?
2: Activist, ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat ik sowieso wel een invloed heb op de mensen rondom mij. Allee, ik eet ook plantaardig en zo. En dat gaat een beetje automatisch. Ik zou nu niet zeggen dat ik zo mensen probeer te bekeren naar veganisme of iets dat iets meer groen is. Zo. Maar gewoon ja, ik denk dat altijd wel vanzelf een beetje gaat. En ook gewoon sowieso de kring is waarin ik mij bevind. Dus mensen die sowieso al milieubewust zijn. Dus.
0: Het is jouw droom om ooit tussen de bomen in een botanische tuin op te treden?
2: Ja. Ja, oh, dat is al lang geleden dat ik dat heb uitgesproken, denk ik. Ik hou van botanische tuinen sowieso. Ik heb onlangs ook in Amsterdam, 2 weken geleden denk ik, ook nog in een botanische tuin gespeeld. En dat is altijd een hele fijne energie. Dat voelt super rustig, maar ook gewoon van, je speelt niet enkel voor de mensen, maar ook voor de bomen en voor die planten die daar ook al zo lang meegaan en zoveel zoveel opvangen ook, denk ik.
0: Dus je speelt ook echt voor de planten en voor de bomen?
2: Ja, weet je wel. Dat klinkt een beetje cringe of zo. Maar ik heb een boek gelezen, The Celestine Prophecies, al een hele lange tijd geleden. En dat praat ook een beetje over eigenlijk de energie dat je kan doorgeven aan planten en eigenlijk ook daarvan kunt opnemen. En dat je ook gewoon, ik vind dat heel fascinerend, gewoon het feit dat je door in relatie tot die plant of tot het organisme, dat je moed en de manier waarop dat je daarmee spreekt of connecteert, dat dat eigenlijk een invloed heeft op het groeiproces. En dat is heel, dat zijn altijd zo hele gekke onderzoeken en zo. Ik vind dat heel fascinerend om te lezen.
0: In welke botanische tuin zou je het allerliefste ooit eens gespeeld hebben?
2: De mooiste die ik al heb ontdekt is toch wel die in Rio. Dat is een gigantische botanische tuin. Er zijn sowieso veel planten die geïmporteerd zijn van andere plekken, maar ook heel veel lokale planten. Dus dat is ook gewoon een deel van de vegetatie waar dat veel van gekapt is ook en zo. En eigenlijk niet veel meer van overblijft van de Atlantische vegetatie dan ook in Brazilië. En dat is heel mooi om mee te connecteren, want dat heeft zo'n hele oude energie. En heb daar echt van die palmbomen die daar ja, al ook heel sinds koloniale tijd ook al staan en zo. Dus dat is heel historisch.
0: Dus connecteren met de geschiedenis.
2: Ja, eigenlijk, ja, inderdaad. Ja.
0: Want je bent deels Braziliaans. Je komt daar echt elk jaar wel?
2: Ja, ik probeer elk jaar te gaan.
0: Waarvan hou je het meest in Brazilië, behalve van die botanische tuin?
2: Mijn strandhuis. in São Paulo.
0: Oké. Okay. Wow.
2: Ja, dus allee, wat is niet mijn, ja, het is van de familie. En mijn oma beheert het. Maar dat is een strandhuis waar wij al naar sinds dat ik een kind ben. Maar mijn mama ook, sinds dat zij jong is, ging zij altijd naar datzelfde strand aan de kust van São Paulo. Dus dat is iets waar we echt. Ja, de meeste herinneringen hebben eigenlijk. Er komen er altijd heel veel vrienden naartoe ook. Het is echt een samenkomstplek. En dat voelt een beetje tijdloos ook en zo. Dat voelt altijd alsof dat je. Als ik daar ben, dan voel ik dat ik zo veel oude herinneringen ben aan het herbeleven. En ja, dus dat is heel mooi.
0: In jouw thema dromen, Helena Castella, nu een hele speciale een groep met een nonkel van jou erin. Hoe heet de groep? Want jij mag het uitspreken.
2: Het heet Kisaliva.
0: Oké, okay, en we gaan Anita horen. Dat is ook familie van jou, die Anita?
2: Anita is mijn overgrootmoeder van mijn mama's kant. Dus de oma van mijn mama.
0: Ja.
2: En zij doet een kleine een skit op het nummer. Dus een opname van haar die mijn onkel heeft gemaakt. Waar dat ze vertelt over het wegdromen naar een andere plek. Ik denk dat dat is ook aan de zee. Dus ze is iemand die heel veel knitwork deed, dus breien en zo. En dan beeldt ze zich zo'n scenario in van ze is aan het breien en dan beeldt ze zich in dat ze aan een strand zit of in het water is en dan laat ze alles los en voelt ze zich super sereen en kalm en zo en dan keert ze terug naar het breien, naar de handeling en is ze plots in een heel andere sfeer, extase of zo'n gevoel en zo komt ze terug in zo'n super grote rust. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje een plek waar ze dan naartoe vlucht en dan terugkeert. En dat eigenlijk een hele kalmerende invloed heeft op haarzelf.
0: Heel speciaal dat je je overgrootmoeder kan horen.
2: Ja, dat voelt wel heel, heel fijn om haar zo nog erbij te hebben op die manier.

0: Yannick Wekker die vraagt in de app: wie is uw gast op het ogenblik? Ik heb het al een paar keer gezegd, ik zal het nog eens herhalen. Helena Casella. Zij is een Belgisch-Braziliaanse muzikante. En dit is haar familie die je hoort in een eigen groep met het nummer Anita. Dat was haar overgrootmoeder. Ze zei iets over een roos, geloof ik. Hè? In die droom, nee.
1: Over een roos? Niet echt, denk ik. Nee, het gaat eigenlijk gewoon over haarzelf in een plek aan de zee. En, ja.
0: Jouw onkel speelt ook hier mee en jij gaat een plaat uitbrengen samen met je onkel.
1: Ja. Dezelfde
0: onkel als die je hier hoort.
1: Ja, Pablo. Het is een duo-concept. We hebben ons laten inspireren door verschillende Braziliaanse ritmes. Maar ook wel gewoon een meer modern jasje, denk ik. We zijn heel grote fan van dezelfde artiesten en de MPB. En ook wel gewoon iets meer Afro-Brazilian ritmes daarin verwerkt. En ook gewoon een beetje meer ritualistisch, denk ik ook. Het is een heel persoonlijke plaat. En ik hoop hem snel met iedereen te kunnen delen.
0: En je bedoeling is dus om daar ook mee in Brazilië te gaan optreden?
1: Ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Of wat ik heel graag zelf zou willen doen. Om een beetje meer daar in die scène te zitten. En te connecteren met de muzikanten van daar.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Een kwartier extra naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Richting Gent 10 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel en op de N16 naar Willebroek is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse naar Brussel. 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek en op andere plaatsen kleinere vertragingen.
2: Radio 1.
0: Charlotte de Keersmaker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Had jij al gehoord van Helena Casella voordat ze hier te gast was, Charlotte?
3: Helaas nog niet, tot mijn grote schande, maar het is een interessante kennismaking.
0: Ja, ontdek haar muziek, die kan je overal vinden. Charlotte?
3: Zal ik zeker doen.
0: Welk droomnummer wil jij horen?
3: Ik dacht meteen aan Last Night I Had a Dream van Randy Newman.
0: Oké. En waarom dat? Omdat er dream in staat, maar over wat voor soort droom gaat dat?
3: Het is eigenlijk zo wat een nachtmerrie, een Freudiaanse nachtmerrie bijna. Het is heel spooky en het geeft echt zo weer hoe een nachtmerrie eruit ziet en voelt voor mij.
0: Nachtmerries, dat hadden we nog niet gehad. Goed zo.
3: Ja, het heeft zoiets heel onheilspellend, heel spooky. Het is zo een onheilspellende zachte piano van Randy Newman en dan Ray Cooder op de slide guitar en die combinatie vind ik wel geweldig.
0: Wordt er duidelijk waarover de nachtmerrie gaat?
3: Het is eigenlijk zo een alledaags Amerikaans tafereel in een barn. Het ziet er allemaal heel gewoon uit, maar dan komt er zoiets boven natuurlijk. Hij zingt, I saw a vampire, I saw a ghost, everybody scared me, but you scared me the most. En het gaat eigenlijk over zijn lief, want zijn lief vraagt aan hem van, honey, can you tell me what your name is? En dat is eigenlijk het meest spooky van allemaal, dat zijn lief hem niet meer herkent.
0: Ja, typische Randy Newman zinnen allemaal.
3: Ja, geweldige lyrics.
0: Ben jij een Randy Newman-fan, Helena?
1: Ik ken het niet zo goed, eigenlijk, nee.
0: Nee. Heb jij wel eens nachtmerries, natuurlijk?
1: Ja, heel vaak. Heel
0: vaak zelfs?
1: Ja, ja.
0: En terugkerende nachtmerries?
1: Vroeger iets meer. Nu is het altijd heel anders. Ja.
0: Wil je ons een nachtmerrie vertellen?
1: Ja, ik wil wel een nachtmerrie. Ik denk dat voor mij... welke nachtmerrie?
0: Er zijn er zoveel.
1: Ja. Maar ik denk, ja, voor mij is een nachtmerrie wel... soms als, zie ik mijn mama in mijn dromen. En ik vind het altijd heel fijn, maar soms is het ook heel, heel intens. En dan... Er was één keer wat dat ze in mijn droom was. En dan heeft ze mij proberen overtuigen dat er eigenlijk... niks gebeurd was. Of dat er eigenlijk dat ze gewoon even weg was. En dat ze dan terug
0: Want jouw moeder is er niet meer.
1: Ja, nee. Mijn mama is overleden 7 jaar geleden. En En dat was niet leuk om wakker te worden dan gewoon. Dus eigenlijk in de droom zelf vond ik het heel fijn, omdat ik dan bij haar was en dan eigenlijk deed alsof dat alles normaal was. Maar dan had ze ook een verhaal verteld van nee, dat was allemaal voor jullie te beschermen. Of dat was gewoon omdat ik niet wou dat jullie mij ziek zagen of zo. Dat ze dan weg was gegaan en dan uiteindelijk was teruggekeerd. Maar dan er ook heel jong uitzag eigenlijk. Veel jonger dan, omdat je verouderd ook heel veel door ziek te zijn en zo. En dat was alsof dat er geen impact op haar heeft gehad. Dus het effectief wel gewoon iets verzonnen was of zo.
0: Dus de droom was heel aangenaam, maar het wakker worden niet?
1: Nee, dat was niet zo fijn.
0: Ja. Charlotte, heb jij een nachtmerrie die je ons wil vertellen?
3: Goh. Ik heb al een steeds terugkerende nachtmerrie en dat is mijn ouderlijk huis waar we moeten vertrekken. En dat is echt wel gebeurd. Door de scheiding van mijn ouders zijn wij daar effectief moeten vertrekken. En in mijn dromen keer ik steeds terug naar het ouderlijk huis.
0: En die droom komt nog altijd terug, ook al is dat al heel lang geleden
3: zelfs
0: gebeurd?
3: Vannacht, ja.
0: Vannacht zelfs?
3: Zelfs al is het 25 jaar geleden veel 's nachts terug naar mijn ouderlijk huis.
0: Dus dat ben je nog altijd aan het verwerken, hè?
3: Ik denk het. Ja. Ik denk het.
0: Oké, we gaan zo meteen luisteren naar Randy Newman. Dat is trouwens, daar was je vader grote fan van, hè?
3: Mijn vader was er grote fan van. Dus ik heb alles van Randy Newman via hem leren kennen. Hij had alles op vinyl en hij heeft ons ook een paar keer meegenomen naar concerten van hem in de Elisabethzaal.
0: Oké, en daar heeft hij ook dit nummer gespeeld, Last Night I Had a Dream?
3: Ja.
0: Goed.
3: Ja, op piano, maar wel zonder Ry Cooder.
0: Helaas, we gaan het samen met Ry Cooder ontdekken. Randy Newman,
3: okay,
0: Last Night I Had a Dream. Bedankt, Charlotte.
3: Dankjewel. Dag. Fijne dag.

0: Last night I had a dream. En het was een boze droom van Randy Newman. Gratis droomanalyse vanmorgen in de zomer van 2026. We analyseren nummers over dromen die jullie ons bezorgen. En op speciaal verzoek analyseren we ook een droom die je hebt gehad. Maar zonder wetenschappelijke garantie. Contacteer droommuzikante Helena Casella in de Radio 1-app. Of in het Radio 1-kanaal op VRT Max Helena. We krijgen een berichtje van Simon. Die woont in São Paulo. Stad die jij goed kent.
1: Ja.
0: Hij heeft een vraag. Merci voor de fijne muziek en gesprekken. Uit nieuwsgierigheid en eventueel om zelf te bezoeken. Welk stadje, strand in Brazilië is het waar Helena haar strandhuisje staat?
1: Dat is in Barra do Saí.
0: Oké, okay, hij zal wel weten wat dat is.
1: Ja, misschien wel. Het is een niet super groot strandje, maar wel een bekende toevluchtsoord voor mensen uit de stad.
0: Mooiste strand ter wereld voor jou?
1: Ja, ja. By far.
0: Voor wanneer zijn de optredens hier in Brazilië gepland? Vraagt Simon, want hij zou willen komen.
1: Nog geen optredens gepland. Ik hoop wel volgend jaar in mei daar te kunnen zijn voor een periode. Dus dan, ja.
0: Als die praat met je nonkel.
1: Ja, als die uit is. Of als we een beetje meer een planning hebben in het algemeen. Van hoe dat we het willen releasen en zo. Dus.
0: Rolando Delgado is aan de lijn. Dag Rolando.
2: Ja, goedemorgen Evert. Goedemorgen Helena.
0: Helena heeft vanmorgen een verkeerde bus genomen. Jij staat ook op het punt om een bus te nemen, hè?
2: Ah wel, ik ben halverwege. Ik ben afgestapt om even een rustige plek te vinden. En dat is het fort van Merksem geworden.
0: Oké, okay, want ik hoorde vogeltjes fluiten daarnet.
2: Voilà, dus dat is rustig. Ik zit in de schaduw, dus we kunnen rustig praten.
0: Bedankt daarvoor. En om die volgende bus dan te nemen. Welk lied wil je horen? Van wie?
2: Ah, wel, dat is El Reparador de Sueños van Silvio Rodríguez.
0: Goed. Zullen we beginnen met Silvio Rodríguez? Wie is hij?
2: Silvio Rodríguez is een superbekende singer-songwriter van Cuba. Misschien bij de oudere generaties van tegenwoordig is hij niet meer actief. Maar hij behoort tot een beweging in Cuba dat te vergelijken is met kleinkunst. Hier in België en Nederland.
0: Ja, ja, want je stuurde, dit is de Boudewijn de Groot van Cuba.
2: Precies. Dus als, we noemen dat, want ik ben Cubaan, we noemen dat La Nueva Trova. Dus...
0: Helena knikt ja. Wat betekent dat, Helena?
1: Ik weet het niet zo goed, maar maar het klinkt wel mooi.
0: Wat betekent dat?
2: La Nueva Trova, dat is, dat is een beetje een bekritiseerde manier van singer-songwriting te doen. Dat is meestal een blanke man met een gitaar. Maar die moet niet altijd blank zijn. Silvio Rodríguez is dat wel.
0: Ah ja, oké. Okay,
2: maar zijn beste... zijn meest bekende collega, ook een grootheid in Cuba, is Paulo Milanés. Dus misschien als jullie hem kunnen checken, dat is ook de moeite waard.
0: Bedankt voor die tips. Waarover gaat het nummer?
2: Oké, dat heet El Reparador de Sueños, dat is de dromenhersteller. En een beetje gelijk als Baudouin de Grote, hij maakt zo teksten die een beetje te intellectueel zijn, of proberen intellectueel te zijn, en dat valt af en toe een beetje zwaar bij de luisteraars. Maar dit keer heeft hij zoiets simpels gedaan. Ik denk als bedoeling om een slap liedje te maken voor kinderen. En de videoclip is ook een tekenfilm. Dus, en dat gaat over een soort kabouter. En die woont in de natuur. Die kruipt bij de mensen binnen in hun hoofd om even kwalijke gedachten proberen in goede gedachten om te zetten.
0: En hij doet dat tijdens dromen?
2: En hij doet dat tijdens het dromen. Dat is niet duidelijk van de tekst of van de videoclip, maar dat is een beetje gesuggereerd door de titel meestal.
0: Ja, dus dromen zouden van ons betere mensen moeten maken.
2: Ja, als die een beetje positief worden aangepakt. Hè? Want vroeger spraken jullie over nachtmerries, maar ja... Heel vaak is het verschil niet duidelijk tussen een droom en een nachtmerrie. En dat is meestal afhankelijk van hoe dat u als dromer dat aanpakt. Bewust of onbewust.
0: Ah ja, daarna, als de droom voorbij is.
2: Ja, of tijdens de droom zelf. Hè?
0: Ah ja, oké, dat je je droom zelf stuurt, Helena.
1: Ja, of als je ervan wakker wordt in het midden van de nacht. En dan zie je het als iets van, oké, dit is iets wat dat mij heel heftig beïnvloedt of zo. Of iets wat ik gewoon embrace als iets dat gewoon een droom is met een betekenis. Of
0: het maakt je bewust.
1: Ja. Ja. Ja, wel, ja, ironisch eigenlijk. Ja.
0: Rolando, heb jij zelf kinderen waarvoor je dit liedje zou kunnen zingen?
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga dat in mijn planning zetten, want ik moet toegeven dat ik niet altijd tijd heb voor, om een verhaaltje voor te lezen of een slap liedje te zingen. Maar ik ga daar, ik beloof aan jullie nu en aan halve België dat ik daar werk zal maken.
0: Heel goed, Rolando. Hoe lang nog voor je volgende bus?
2: Dat weet ik niet. Ik zal dat heel rustig aanpakken en subiet ga ik terug naar de bushalte. En voilà.
0: Okay.
2: Dat wordt een goede dag, sowieso.
0: Bedankt om even uit te stappen voor ons. Hè.
2: Jullie bedankt.
0: Dag, Ronaldo. Dit is Silvio Rodriguez. Ja. El reparador de sueños, denk ik.

0: way.
1: Zo kun je ook over dromen denken, alsof er een kaboutertje in je hoofd rondloopt dat er daarna uitgaat. El reparador de sueños van Silvio Rodriguez uit Cuba. Kunnen dieren dromen? Wetenschappers weten het al langer, zeker van zoogdieren, maar ook vogels zouden dromen en misschien zelfs spinnen. Het heeft te maken met elektrische signalen en een stofje, acetylcholine, dat de visuele en emotionele delen van je brein activeert, terwijl de logische hersenen doorslapen, waardoor in dromen alles mogelijk lijkt. En dat levert dan weer inspiratie voor droomnummers. Je kan ze nog even kwijt bij Helena Casella in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: De zomer van 2026.
1: Helena is nog 20 minuutjes bij ons. Zij is dus een Belgisch-Braziliaanse zangeres. En het Braziliaanse komt van haar moeder. Daar heb je het over gehad. Ze is heel jong overleden. Hoe oud was ze?
3: Denk 43.
1: Ja. Heeft ze wel nog geweten dat de muziek jouw roeping was?
3: Ja. Dat is al sinds heel, heel jong.
1: Dat wist je eigenlijk al van kindsben af?
3: Ja, ik ben ook al vroeg... ik zat op een kunsthumaniora en zo toen dat ze er ook nog was. En zij heeft mij eigenlijk een beetje in die richting gestuurd om er echt gewoon volledig voor te gaan en er echt in te geloven. Ze was altijd wel iemand, ze was echt een hele grote motivatie voor
1: mij. Heb je het gevoel dat je haar wens aan het vervullen bent?
3: Ik weet niet. Ik ben mijn eigen wens aan het vervullen, denk ik. Maar ik denk dat ze daar wel zelf...
1: Haar wens voor jou?
3: Ah ja, haar wens voor mij. Dat denk ik wel, ja.
1: En als je optreedt, denk je nog vaak terug aan haar?
3: Ja. Zeker, dat is wel iets wat mij veel geruststelling geeft. Omdat ik weet dat ze ook wel aanwezig is tijdens mijn optredens. Dus...
1: Hoe heeft die vroege dood jou veranderd? Want hoe oud was jij toen ze stierf?
3: Ik was net 18 toen... En ik was toen ook een paar maanden later was ik naar Amsterdam gegaan om daar te gaan studeren. Ik denk dat ik wel een beetje ben gegroeid in de richting van oké, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga daar gewoon blijven pushen en ik ga daarvoor blijven streven. En ik denk wel zo een beetje meer... verantwoordelijk geworden op een snelle moment. Gewoon omdat mijn broer en ik, wij moesten veel dingen regelen ook en zo. In die periode. En er ook wel voor elkaar zijn. En ook, dus dat is gewoon heel anders. Moeilijk om te vatten, denk ik. Van toch wel gewoon op je eigen benen te moeten staan. En niet echt zo'n mentor te hebben meer of zo, op die manier. Iemand die je advies geeft, iemand die een beetje guide om de juiste stap te zetten. Dus ook gewoon, je leert gewoon snel van dingen op te lossen en een beetje zelf, voor jezelf te zorgen gewoon, dat vooral.
1: Dus duidelijk een voor en na.
3: Ja.
1: Je moeder was ontoloog.
3: Ja.
1: Wat doet een ontoloog?
3: Ontoloog is zo iemand die het... Het is zo'n filosofische tak binnen de wetenschap, denk ik. Dus dat is eigenlijk een beetje het onderzoek naar het bestaan op een of alles wat dat bestaat eigenlijk. En gewoon linken leggen. Het is heel complex eigenlijk. Maar je probeert verbindingen te vinden tussen allemaal dingen. Als je bijvoorbeeld één thema hebt, zei hij dat dan in de medische wereld. Maar dus, zij creëerden zo'n hele database eigenlijk. Dus je hebt allemaal verschillende termen en die zijn aan elkaar geconnecteerd. En zij vindt dan die linken daarin via mindmaps of zo. Maar dat is eigenlijk een manier om alles heel makkelijk terug te vinden. Heel goed te ordenen. Ook gewoon een beetje meer de connectie tussen verschillende termen en gewoon dingen in het algemeen beter te begrijpen en zo.
1: Zij was het Braziliaanse deel van jouw afstamming, hè?
3: Ja.
1: Probeer je dat Braziliaanse extra hard vast te houden om die herinnering ook aan haar in jouw leven te houden?
3: Wat is dat? Ja, zeker als ik in Brazilië ben, dan voel ik wel altijd een heel andere energie. Iets wat ik ook confronterend vind op hetzelfde moment, maar ook wel gewoon iets is wat ik ja, meer wil aan vasthangen en zo. Soms vind ik dat wel wat moeilijk als ik lange periodes hier in België ben. Ik weet dat zij ook wel heel hard het genot had van daar te zijn en zo. En ik zou dat graag... altijd als ik daar ben, dan probeer ik naar de plekken te gaan waar dat zij naartoe is gegaan en zo. En haar een beetje beter te leren kennen ook daarin, denk ik.
1: Ja. Ja. We gaan weer naar muziek. Een stem die in een droom thuis hoort. Zo onwerkelijk mooi kan Minnie Riperton zingen. Welk nummer gaan we luisteren?
3: Only When I'm Dreaming.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Minnie Riperton, Only When I'm Dreaming. Helena Casella is mijn gast. Zij is gefascineerd door dromen en zij durft ook wel eens te dagdromen overdag. Heb je het al gedaan hier in de studio vandaag?
1: Ja, Helena, absoluut. Ja.
0: Al vaak?
1: Ja, een keer. Gewoon omdat het zo'n hectische ochtend is en ik probeer het nog even zo een beetje te verwerken.
0: Jouw brein zegt even dagdromen.
1: Oh. Ja. Maar ja, dat is altijd tussen de nummers heen. Dus de nummers brengen mij een beetje in de dagdroom.
0: Oké. Nele de Vriend, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag Nele, jij bent psychiater, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Wij denken vaak dat psychiaters veel hebben aan onze dromen. Is dat zo?
2: Je valt al direct met de deur in huis, Evert. dromen zijn wel... Zijn wel een verwerking van wat we allemaal meemaken. Nu pas recent of in het verleden. Er zijn heel veel droomanalyses al gebeurd. Ik denk in de psychoanalyse dat zeker een heel belangrijk topic is. Nu, ik moet zeggen, zelf ben ik daar niet zo mee bezig. Maar ik vind dromen wel belangrijk toekoer. Ik vind van mezelf ook dat ik een dromer ben in de zin van... geloven dat het beter kan, geloven dat we een betere wereld kunnen hebben, geloven dat je zelf ook altijd net dat ietsje verder meer mag pushen om, als iedereen een beetje meer droomt en iedereen zijn best doet, dan geloof ik echt dat de wereld wel een stukje mooier kan worden.
0: Welk lied wil je horen over dromen, Nele?
2: Ik had Song of Dreams doorgestuurd van Shapeshifter.
0: Ja.
2: Dat is een nummerke uit begin de jaren 90 dat ik toen heb leren kennen op een of ander compilatie-cd'tje. Dat moet een New Wave Gothic-cd'tje geweest zijn. Ik weet het niet meer precies. Het cd'tje is ondertussen ook al lang verdwenen. En ik heb ook wel even moeten zoeken online om het nummer terug te vinden... Omdat zowel de naam Shapeshifter als Song of Dreams niet echt zo... je vindt er heel veel van terug, maar de juiste combinatie is niet zo simpel. Maar ik heb het ondertussen al lang in mijn playlist staan. En ik dacht toen ik het hoorde van dit is echt wel een nummer waar ik heel spontaan bij wegdroom. Zowel muzikaal als vocaal vind ik het echt iets om bij weg te dromen. Maar wat ik erin hoor is ook de tweeledigheid aan de ene kant, het dromen en hoe dat we dat toch allemaal wel een beetje moeten mogen doen. Maar tegelijk ook een soort nederigheid, besef dat het universum veel groter is. En ook al dromen wij misschien dat we de wereld kunnen veranderen, ik denk dat we toch ook moeten beseffen dat in dit universum wij ook maar kleine niemendalletjes zijn en dat we mogen meezweven op dat universum.
0: Oké, mooi verwoord. We gaan luisteren naar Shapeshifter en Song of Dreams. Veel mensen die langskomen bij jou vandaag, Nele?
2: Ik heb vandaag een vergaderdagje, dus ik ga heel veel leuke collega's zien in de vergaderingen, dus dat is ook helemaal oké.
0: Oké, we gaan luisteren. Shapeshifter en Song of Dreams, dag.
2: Graag gedaan.

0: Shapeshifter heet de groep, komt uit de 90s en het nummer is Song of Dreams. Het verkeer vertraagt op D40 richting kust voorbij Wetteren. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Een kwartier extra moet je rekenen naar Antwerpen. Op de E313 van voor Massenhoven en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel zijn er ook nog wat problemen. En op de N16 naar Willebroek aan de Werken in Temse. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Jij wilde eruit gaan, Helena Casella, met een nummer over dromen van Pat Metheny.
3: Ja, Pat Metheny. Super. Ja, geweldige artiest. Wat ik zo leuk vond aan dit nummer is eigenlijk gewoon dat het u vooral, of mij vooral in de sfeer brengt, echt van die Midwestern night. Dus dat je eigenlijk gewoon, als je er naar luistert, wat je met zoveel andere nummers doet, kunt doen ook, maar. Het brengt u echt wel gewoon in heel dat scenario, vind ik. Ook, want het is een instrumentaal nummer, dus je hebt veel ruimte voor zelfinterpretatie en verbeelding. Maar dit is, ook al is het instrumentaal, vind ik dat het zo'n heel, heel sterke identiteit heeft. Zo'n droomidentiteit, ja.
0: En het gaat duidelijk over dromen, want hij noemde het Midwestern Night Dream.
3: Ja.
0: Pat Metheny.

0: sturen?
1: Nee, nu heb ik wel een trauma aan de bus.
0: Daar ga je vannacht van dromen waarschijnlijk.
1: Ik hoop van niet.
0: Laat dat ons weten. Rustig verder bouwen aan die nieuwe plaat van jou.
1: Yes, yes. Kijk er naar uit.
0: Volgend jaar komt die uit en dan kan je ook de voorstelling meemaken in de AB Club. Ons niet te lang meer laten wachten. Morgen geen muzikant, maar een wereldberoemde bioloog, geneticus en genealoog. Maarten Larmusso. Hij is bezeten van zijn vak en zoekt daar ook nummers over. Nummers waarin verwantschap centraal staat in de Radio 1 app of in het Radio 1 kanaal op VRT Max. Helena, bedankt hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Tot de volgende.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
5: Schooljaar begint.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
9: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid bij minister van Omgeving Joop Broens. En in Brussel zijn er weer verschillende schietpartijen geweest. Natuurpunt roept minister van Omgeving Joop Broens van CD&V op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Tegen 1 september moet Broens van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. Natuurpunt vreest dat er niet op tijd zal zijn en vooral dat het niet ver genoeg zal gaan. De organisatie lanceerde daarom een nieuwe campagne in het Mechelsbroek. Amorie de Mulder ging kijken.
10: Dieren in kooien met handboeien om de poten. Dat is het campagnebeeld dat Natuurpunt hier in de grond slaat. Want onze natuur is vandaag te versnipperd. Nochtans is ze in tijden van droogte cruciaal, zegt directeur Noah Jansen.
11: De natuur, dat zijn eigenlijk buffers. De natuur die vangt op, die kan hoge temperaturen opvangen, die kan hoge hoeveelheden neerslag opvangen. Maar je moet ze dan wel gezond maken, want als ze niet gezond is, dan kan ze dat niet meer aan. En dan krijg je van die situatie zoals in de Hogevenen.
10: Zo is het natte moeras hier in het Mechelsbroek niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor de mens belangrijk, zegt Jorn van de Velde van Natuurpunt Mechelen.
12: Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
10: Natuurpunt wil daarom dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten.
11: Geef die natuur de ruimte, sluit ze niet op. Wij zijn er klaar voor, minister Broens, u ook.
9: De eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 nieuwe windmolens bijgekomen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het aantal nieuwe windmolens daalt al verschillende jaren. In 2021 en 2022 werden er ongeveer 50 nieuwe windmolens gebouwd. Vorig jaar waren dat er nog 12. Energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent legt uit hoe dat komt.
13: Een van de redenen is dat de vorige Vlaamse regering de subsidies heeft afgeschaft. De huidige regering heeft dat weer ingevoerd, dus we kunnen wellicht wel weer een stijging van het aantal aanvragen verwachten. Een tweede aspect is dat heel veel van die vergunningen betwist worden. Van de 800 megawatt die nog gebouwd moet worden, is meer dan 600 megawatt op dit moment verzand in procedures slaan van burgerprotesten, etc. Dus dat zorgt ervoor dat het aantal turbines dat nog gebouwd kan worden toch wel sterk daalt of vertraging oploopt.
9: De 2 windturbines die dit jaar zijn gebouwd hebben samen een vermogen van 7 megawatt. Om de Vlaamse doelstelling voor 2030 te halen, moet er dus nog ruim 800 megawatt bijkomen. In Deurne zijn nu ook de laatste 11 bomen gekapt. Die moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest, waarna de kap werd stilgelegd. Dat vertelt deze buurtbewoner.
14: Dat zijn de 11 bomen die men eigenlijk vorig jaar heeft besloten te laten staan toen dat de kap werd stilgelegd. Men heeft geen beloftes gemaakt dat die mochten blijven staan, maar wel dat het op een andere manier zou aangepakt worden. En wat we hier zien is exact een jaar later weer exact hetzelfde. Enorme politiemacht, alles hermetisch afgesloten.

0: laten om snel die bomen te kunnen kappen.
1: In de basiliek van Koekelberg in Brussel is de staatsbegrafenis van brandweerman Olivier Francotte aan de gang. Hij kwam midden augustus om het leven bij een interventie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. Als gevolg van een gaslek deden zich daar twee ontploffingen voor. Drie anderen, een brandweerman en twee medewerkers van distributienetbeheerder Sibelga, raakten ernstig gewond. Nog in Brussel zijn er vannacht en vanmorgen opnieuw twee schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. En rond 3 uur vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gilis. Daar zijn twee verdachten opgepakt. Voor Sint-Gilis is het al de derde schietpartij in 24 uur tijd. Volgens Jurgen de Lanceer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid, is het nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er niet zoveel mensen bedreigd zijn of bereid zijn liever om voor weinig geld een wapen te gebruiken.
2: Dan spreek ik vooral over mensen in illegaliteit, minderjarigen die rondgangen en die in feite gebruikt worden als goedkope werkkrachten door die bendes. Zolang die niks anders om handen hebben, ook dat we die niet van de straat halen, mensen in illegaliteit, moeten we zorgen dat die zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over hun status in ons land. En dan kunnen we natuurlijk werken aan de opbouw van die wijk.
1: De Nederlandse omroep Avrotros neemt in 2027 opnieuw niet deel aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De omroep vindt dat het Songfestival niet langer neutraal is omdat Israël mag deelnemen. Het is nog niet zeker of Nederland helemaal niet deelneemt. De overkoepelende publieke omroep NPO bepaalt nu het vervolg. Een andere omroep kan de deelname mogelijk overnemen. Ook bij de huidige editie in mei stuurde de Avrotros geen kandidaat naar het Songfestival. België nam toen wel deel. Voor ons land is het volgend jaar aan de VRT om een kandidaat te sturen, maar de VRT vraagt eerst van de IBU, de organisator, een duidelijk statement tegen oorlog en geweld. Het weer vanmiddag zonnig, behalve in het zuiden van het land, daar is er bewolking. Temperaturen tot 23 graden bij een matige oostenwind. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met in de loop van de dag regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. Opnieuw temperaturen tot 23 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het wel wat warmer. Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid. Daarmee begon dit nieuws. Tegen 1 september moet omgevingsminister Broens van Europa een natuurherstelplan klaar hebben. Maar Natuurpunt vreest dat dat plan niet ver genoeg zal gaan en dat dat er mogelijk niet op tijd zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de E40 richting kust is er 3 kwartier file tussen Erpenmeren en Wetteren. De linker- en middenrijstrook zijn afgesloten door een ongeval. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Nog 10 minuten extra naar Brussel op de E40 van voor Sterbeek. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. Op andere plekken enkel kleinere vertragingen.
4: Radio 1.
5: Weet ik veel.
4: Met Kobe Ilse.
3: Bijzonder goedemiddag. Je hoort het misschien een beetje aan de klank. Wij zitten niet in onze studio in Brussel, maar wij zitten in de grensinspectiepost in de haven van Antwerpen. Yes, bij de douane. Dag Thibaut.
6: Dag Kobe, goedemiddag.
3: Dit is jouw werkplek. We gaan het hebben over jouw job als, en die moet ik even spieken hoor, verificateur.
6: Ja, dat is in de volksmond exact wat ik doe.
3: Ah ja, oh, dat is de niche-term. Ja, wat is de officiële term?
6: De officiële term ben ik eigenlijk fiscaal deskundige controle eerste lijn.
3: We gaan het bij verificateur houden. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat doe jij hier in de Antwerpse haven?
6: Ja, dus ik sta eigenlijk in voor het controleren van containers hier op de GIP. En de GIP is eigenlijk, zoals je al zei, de grensinspectiepost. En wij gelden eigenlijk als de buitengrens van Europa, hier op de GIP.
3: We zitten eigenlijk op de grens?
6: Ja, ik kan een beetje vergelijken. Als je bijvoorbeeld in een luchthaven voorbij de poortjes bent, met de paspoortcontrole kom je ook in een soort van niemandsland terecht.
3: Oké.
6: Je kan dat hier wat meer vergelijken.
3: Ja, want we gaan het even beschrijven. Hè. We zitten eigenlijk, we hebben een mooi zicht. Wel windmolens hier, in tegenstelling tot wat het nieuws meldt. Maar hier staan er wel heel veel in de haven van Antwerpen. En we kijken op het deurgangdok daar in de verte, denk ik.
6: Ja, klopt.
3: Een containerdok. En dan zien we hier ook nog een parking met in het grote container douane op. Met daar wat voertuigen achter. Wat zien we precies, Thibaut?
6: Ja, dus de voertuigen die je nu ziet, dat zijn eigenlijk enerzijds onze mobiele scanners. Daarmee gaan we echt op de containerkaaien, gaat er eigenlijk containers gescand worden.
3: Oké. Okay.
6: En dat klein kabinetje ernaast, dat is wat we een backscatter noemen. Dat is eigenlijk ook een soort scanner, maar die gaat iets minder diep. Daar kan je eigenlijk snel verschillende containers mee gaan scannen.
3: Dus jullie rukken uit als je denkt, dat is een verdachte boot of dat is een verdachte partij?
6: Ja,
3: of...
6: ja, dat is niet wat ik persoonlijk doe. Ik zit eigenlijk hier op de vaste scaninstallatie. Want we hebben hier ook nog dat gebouw dat je naast hier ziet. Is eigenlijk de scantunnel. Dus de containers worden daar eigenlijk gescand. Die mobiele scanners worden eigenlijk gebruikt door het scanteam nadat de risicoanalyse is gebeurd, door onze mensen die risicoanalyse doen.
3: Mm-hmm. Ik heb dat eens opgezocht, hè.
6: Ja.
3: Er passeerden in 2025 vorig jaar in de haven van Antwerpen-Brugge 13,6 miljoen containers.
6: Ja.
3: 13,6 miljoen. Dat is meer dan één container per Belg.
6: Ja, dat is absurd wat dat hier
3: dat is waanzin.
6: Passeert. Dus,
3: hoeveel van die 13,6 miljoen containers hebben jullie gecheckt?
6: Ja, daar kan geen exact cijfer op plakken, maar ik denk dat wij 1-3% effectief gaan open doen. Maar dat klinkt heel raar als ik dat zo zeg, maar daar gaat heel veel aan vooraf. Dus ik had het er juist al over, daar ga je ook heel veel risicoanalyse aan vooraf. En dat omvat verschillende elementen, die risicoanalyse. Bijvoorbeeld, van waar komt die container? Naar wie gaat die container? Wat zit er in die container? Het zijn allemaal de dingen, dat is echt een 1+1+1+1 verhaal. En eigenlijk van alle risicocontainers, daar controleren we dan een veel groter aandeel van.
3: Oké, zeer benieuwd. We gaan een uur praten over jouw job, hè, want jullie doen die containers open. Je hebt ongetwijfeld wel al wat dingen gevonden, aangetroffen. Dus ik ben zeer benieuwd naar jouw verhalen. Ja. Bedankt dat we hier mogen zijn met dit prachtig zicht op het deurgangdok. En dan is er ook natuurlijk muziek nodig over de douane. En dan zie ik dat mijn liedje eruit is. Dus dan gaan we naar Robin Jeffrey. Jammer genoeg, want ik had hier iets klaarstaan. Ik ga zien dat ik het straks kan opvissen terug. Dit is Robin Jeffrey. En het nummer heet A Smuggler's Song. Het lied van de smokkelaar, want daar zijn we naar op zoek. Naar de smokkelaar, dat is de job van Thibault. En dat is de job van de douane. Live hier vanuit de haven van Antwerpen. Vlak aan de deurgangdok is dit. Weet ik veel. Goedemiddag.

0: blijft toch iets dat fascineert. Hè? Het smokkelen. We kennen de verhalen uit de oorlog van de boter en de zeep die werd gesmokkeld. Veel nummers erover gemaakt, waaronder A Smuggler's Song van Robin Jeffrey. En 8 augustus, dat is nog niet zo lang geleden, zat dit allemaal in het nieuws in één bulletin.
1: In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Het schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. De cocaïne is intussen vernietigd. In het noorden van Frankrijk heeft de politie dan weer een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro.
0: Toch straf, hè? En dan zat er in die uitzending nog iets over mensenhandel, maar dat is niet de bevoegdheid van de douane, dacht ik, Thibaut?
3: Nee, het kan zijn dat we dat tegenkomen in een container bijvoorbeeld. Nee, dat is eerder iets dat je in Zeebrugge of zo zou kunnen tegenkomen. Meestal gaan die mensen, of willen die mensen naar het Verenigd Koninkrijk. Ik heb ene keer bijna gedacht dat we mensensmokkel hadden. Aan de hand van een scanbeeld hadden we gezien, maar ja, we zien precies de omleiding of het skelet van een mens. Uiteindelijk bleek dat om een Afrikaanse mummie te gaan.
0: Een Afrikaanse mummie?
3: Ja, klopt. Dus wat bleek nu achteraf na wat onderzoek? Dat eigenlijk een soort uit de voodoo-religie een of ander vereerd beeld was dat mensen gebruikten in een onder ceremonie. En dat werd eigenlijk gesmokkeld in die container. Helemaal onderaan een container met verhuisgoederen zat die mummie.
0: Jezus, ja. Hoe zag dat eruit?
3: Ja, dat... Wat we heel duidelijk konden zien op het scanbeeld was dat een schedel en dan een torso. Je zag een ribbenkast, je zag van alles. En uiteindelijk dan die mummie er kunnen uithalen. En dan die schedel was overtrokken met leer. En die had dan zo precies een of ander ceremonieel gewaad aan.
0: En stinken?
3: Nee, dat op zich niet. Ik heb al andere containers ook gedaan die wel heel erg stonken. Bijvoorbeeld we hebben zo af en toe huiden die nog niet gelooid zijn. Dus dat echt nog vleesresten aanhangen. Die dan worden verstuurd in een container die niet meer gekoeld is. Dus daar kun je je wel inbeelden dat dat...
0: Oeh. Ja. Maar nog even naar die mummie. Ja. Dat mag dus niet.
3: Ja, die mummie was in dit geval niet aangegeven. Dus de mensen moeten eigenlijk, als ze iets invoeren, moeten ze eigenlijk een douane-aangifte opstellen waar dat wij op de informatie kunnen zien van wat zit er in die container. In dit geval werd er alleen aangegeven, het gaat om verhuisgoederen. Dus iemand... verhuisd van ergens in Afrika naar Europa.
0: Okay. Dus dat is niet verdacht, neem ik aan.
3: Op zich niet, hè. Nee. Dat is redelijk sumier omschreven. Mm-hmm. We zijn zelf niet in alles expert, dat gaat niet. De douane is heel breed, dus je kunt onmogelijk in alles expert zijn. Dus gelukkig kunnen wij soms beroep doen op expertise van andere organisaties. Deze is dan uiteindelijk naar het museum in... We zijn Tervuren, het Afrika Museum. Ja. Hebben die dan eigenlijk dat dossier mee overgenomen. En gekeken van... Is er misschien een beschermde diersoort of een beschermde houtsoort verwerkt in dat ding? Dat was allemaal niet het geval, dus uiteindelijk was dat oké.
0: Ah, dus die...
3: Het was legaal.
0: Oké, dus de persoon heeft zijn mummie terug.
3: De persoon heeft zijn... ik veronderstel van wel. Ik denk dat hij al zijn mummie terug heeft.
0: Ja, gezellig in het interieur, een Afrikaanse mummie. Even terug naar het begin. We zitten hier op Linkeroever, voor alle duidelijkheid. Ja. Die grensinspectiepost, je hebt al uitgelegd dat dit eigenlijk... letterlijk de grens is, van Europa zeg je zelfs. Niet enkel België, maar Europa, want Europees, er is vrij verkeer van goederen binnen Europa. Dus
3: klopt.
0: Dat is logisch. Linkeroever, rechteroever, voor de alle duidelijkheid, de haven van Antwerpen. Ja, de Schelde loopt daardoor midden, voor de mensen die het niet heel goed weten. Ja. Linkeroever, Calo en Doel en zo. Rechteroever natuurlijk Berendrecht en wat is Zandvliet en zo ligt daar allemaal. Jullie hebben twee posten voor die 13,6 miljoen containers...
3: Ja, dat klopt. We hebben twee posten. Ikzelf werk op Rechteroever en wij zijn verantwoordelijk voor de grootste containerkaaien daar. Mm-hmm. En die zit op Linkeroever en zij zijn verantwoordelijk voor de grote containerkaaien die je letterlijk ziet.
0: Ja, de gangdok, hè?
3: Ja, die zijn daar verantwoordelijk voor.
0: En verantwoordelijk voor wil zeggen dat je verplicht bent om 1-2% van die containers te controleren? Of hoe gaat zoiets?
3: Ja, dat is voor mij moeilijk om te zeggen hoe dat... juist in zijn werk gaat, dat is vooral, er worden risicoanalyses gemaakt en aan de hand van de capaciteit die we hebben,
0: ja,
3: wordt er gekeken van oké, dit is een container die we bijvoorbeeld oranje gaan noemen. Die is, daar is iets mee, maar dat is nog niet super...
0: Maar hoe weet je dat dan?
3: Ja, dus hoe weet je dat? Dat is een heel goede vraag. Dus de risicoanalyse gebeurt door alle info die we hebben over een zending, om die te gaan bekijken, te gaan bundelen, ook naar voorgaande vangsten bijvoorbeeld als het over smokkel gaat.
0: Ja.
3: Of bijvoorbeeld heel concreet, stel u voor, er worden container ingevoerd met kledij uit India en die gaat naar een grote distributeur in kledij in België. Dan denk je, oké, het risico is klein dat daar iets mis mee gaat zijn. Maar stel u nu voor dat er een container bananen vanuit Colombia wordt verscheept naar een nachtwinkel hier in België of naar een particulier. Ja, dan kan je al denken van, deze is een beetje speciaal, deze gaan we verder...
0: Meneer eet graag bananen.
3: Meneer eet een hele container bananen. Ja. Ja. Het zou kunnen, maar het zou me verbazen.
0: Dus als je, want ik ken dat niet, dat is nieuw voor mij. Als je een container verscheept van land X naar land Y, dan moet je al die parameters aangeven van wie is de afzender, dus, wat zit er in die container, waar gaat die naartoe, dat moet je invullen.
3: Ja, dus daar hebben we ons douanedocument voor, ons enige document heette, en daar staat eigenlijk al die informatie op. Dus je bent verplicht als iemand die handel drijft, als importeur, om je goederen aan te geven bij de douane en zo een douaneaangifte op te stellen.
0: Voor elke container die er binnenkomt?
3: Voor elke container moet er in principe een aangifte zijn.
0: Oké, wauw. Dus ja. 13,6 miljoen aangiftes per jaar.
3: En daar is dat het begin van de job van de risicoanalisten is om te gaan kijken naar die 13 en zoveel miljoen aangiftes. Van ja, wat is er voor ons interessant met de capaciteit die we hebben? Want ja, hoe je dat of keert, onze capaciteit is niet gigantisch, hè. We doen met de middelen die we hebben, denk ik, een heel goede job, maar die middelen zijn beperkt.
0: Mm-hmm.
3: Dus die risicoanalyse zorgen ervoor dat we eigenlijk heel gericht gaan kunnen controleren. En de containers die dan uiteindelijk gecontroleerd worden, daar kan je in 90% van de gevallen wel vaststellen dat er iets mis is.
0: Ben je dat?
3: Maar niet.
0: Wow.
3: Dat wil niet zeggen dat er in alles drugs zit, hè.
0: Nee.
3: Dat mensen altijd.
0: Ja, iedereen denkt dat jullie enkel drugs op vormen.
3: Dat is eigenlijk een heel klein aandeel van wat we eigenlijk moeten doen.
0: Mm-hmm.
3: Dus in 90% van de gevallen kan ik uiteindelijk, als ik mijn controle heb gedaan, een vaststelling maken op dat dossier van kijk, hier klopt er iets niet. Dan moeten ze meestal een boete betalen.
0: Maar die controle doen, dat vind ik interessant. Dus jullie krijgen van de bureau, neem ik aan, dan die en die en die container met die en die of dat nummer moet je gaan controleren. Maar ja, dat ding staat nog op een schip, neem ik aan. Hoe ga je te werk?
3: Dus er wordt uiteindelijk beslist, oké, die en die container wordt geselecteerd. Dan wordt er eigenlijk een kennisgeving verstuurd. Dus er wordt gestuurd een mailtje van, kijk, je moet met je container komen gecontroleerd worden. En in eerste instantie, ik ga het heel praktisch uitleggen, die komt hier toe op de site. Ja. En de eerste point of contact, zullen we zeggen, is eigenlijk de scandienst. De container wordt gescand.
0: Dus dat is de verantwoordelijkheid van de rederij om die container naar jullie te brengen?
3: Nee, niet van de rederij. Het is de klant die eigenlijk een transporteur moet inhuren om effectief van de kaai tot hier te rijden.
0: Dus stel dat ik een container naar Bangladesh verstuur en in Bangladesh stuurt de douane een mail van wij willen die containers controleren, dan is het mijn taak om die tot bij hen te brengen.
3: Ja, het is eigenlijk, je is eigenlijk verplicht als importeur, als handelaar, om de douaneformaliteit te faciliteren.
0: Oké.
3: Dus wij doen een controle en zij moeten opdraaien eigenlijk voor alle kosten die bij die controle komen kijken.
0: En wat als die container helemaal onderaan in het ruim staat?
3: Ja, daar hebben ze wel technieken voor op de kaai. Er is een heel laat en los plan, dat is eigenlijk echt zot. Die hebben eigenlijk camera's op die kranen dat die containers afhalen. En in functie van waar dat die container naartoe moet, wordt die op een bepaalde manier geladen en ontladen en wordt op een bepaalde plaats op de kaai gezet en zo. Dus dat is eigenlijk heel...
0: Dat is een weet ik veel op zich, denk ik.
3: Ja, ik denk dat je daar wel ook eens langs kunt gaan.
0: Absoluut. Ja, dat moeten we zeker eens doen.
3: Ja, maar dus om het verhaal verder te vertellen, dus die komt van de kaai, komt die hier terecht. De eerste point of contact is de scan. Dus de container wordt letterlijk door de scantunnel gereden.
0: Ja.
3: En terwijl die daardoor wordt gereden, wordt er eigenlijk een beeld gemaakt van wat er in die container zit.
0: Zoals met een valies op de luchthaven.
3: Ja, inderdaad. Zoiets. Exact. Ja, je kunt het er bijna één op één mee vergelijken.
0: Oké, en dan zien jullie op het document, hier moeten bananen in zitten.
3: Ja, en dan kijken we, komt dat overeen met wat we zien op het beeld?
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Letterlijk gewoon zo.
3: Ja, dat is het begin,
0: dat dan Afrikaanse mummies zijn, dan zeg je wow.
3: Ja, deze klopt niet.
0: Dit is niet juist.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké.
3: Dus tegelijkertijd, want dat zijn acteurs in de diensten, dat de scandienst hun job doet, doe ik als verificateur, heb ik al de documenten voor mij liggen en doe ik eigenlijk al een documentaire controle. Dus ik ga gewoon al kijken, één op één, komt overeen wat er op de factuur staat en wat er op de aangifte staat. En dan krijg ik als extra info krijg ik eigenlijk het scanbeeld. Dat is eigenlijk het grote pluspunt hier aan een GIP. We hebben altijd een scanbeeld Allee, of tenzij dat er een technisch probleem is of zo,
0: ja?
3: Hebben we altijd een scanbeeld voordat we een container open doen. Dus dat is voor ons heel nuttige informatie, omdat wij dan al voordat de container open is geweest al een heel globaal beeld hebben van ja, wat zit er eigenlijk in.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Straks gaan we de container openen. We gaan eerst naar Nico Haak. Ik heb denk ik een pareltje gevonden in het YouTube-archief. Als je vraagt, noem eens wat muziekjes over douaniers, dan krijg je bijvoorbeeld Nico Haak. Ik kende de man niet, maar het is eigenlijk een leuk liedje. Het gaat over een Nederlander met een klas, denk ik, die naar België komen en zich ongelooflijk verbazen over ons eigen landje.

0: Nico Haak, Hadi Douanen. Wat niet zo heel veel inspiratie qua tekst. Het is nogal veel hetzelfde, maar ik vond het wel een leuk liedje. Een beetje Nieuwe Feiten vibe. Nieuwe Feiten is er trouwens terug vanaf volgende week om 12 uur. Maar nu nog even weet ik veel over de douane met Thibaut de Verificateur hier in Antwerpen, in de Antwerpse haven, waar we live zitten met zicht op het deurgangdok. De douane, je moet of je komt wel wat tegen, zeg.
1: We hebben een melding gekregen van de collega's op de controleloods. En daar hebben we een jachttrofeeëncontainer te horen gekregen dat die daar uitgepakt gaat worden. En deze zou ik graag willen controleren op wat, welke dieren erin zitten. Meestal zijn het jachttrofeeën uit het zuidelijk continent. En daar hebben we heel veel beschermde diersoorten lopen. Daar mag op gejaagd worden, maar voor sommigen is er een vergunning nodig. En daar wil ik even naar kijken nu.
0: Fragmentje natuurlijk van de Nederlandse collega's van Thibaut. Ook die controleren uiteraard ook de douane. Ja, dieren en dierenhuiden en jachttrofeeën. Thibaut, je komt wel wat tegen, denk ik. Hè. Wat wordt er allemaal verscheept? Alles toch?
2: Ja, het is eigenlijk absurd. In een container, je weet eigenlijk nooit op voorhand wat je gaat tegenkomen in een container. Mensen verhuizen de zotste dingen of voeren de zotste dingen in of uit.
0: Ja. We gaan er altijd vanuit dat dat de pakjes uit China zijn of kleren of inderdaad de bananen uit Colombia, de clichés. Maar als je die fragmenten hoort, ja, het kan van alles zijn, hè?
2: Ja, klopt. Ja, zoals ik ook al zei, de douane is heel breed. Hè? Dus ja. We hebben zowel fiscale als niet-fiscale materie. Die dierenhuiden en die trofeeën, dat valt bijvoorbeeld onder één van onze bevoegdheden. We noemen het dan CITES, hè? Een mooi woordje te noemen. Dat gaat over een verdrag dat eigenlijk de beschermde diersoorten en plantensoorten eigenlijk gaat mee beschermen.
0: Okay.
2: Dus als douane hebben we daar een soort van stopfunctie in. Wij controleren die goederen effectief, maar wij gaan zelf niet beslissen wat ermee gebeurt. Dus wij sturen dat door naar een expertiseorgaan en die zeggen dan, ja, het mag binnen, mag niet binnen.
0: Ja, want dat wou ik vragen. Wat weet jij over beschermde diersoorten?
2: Ja, ondertussen iets. We hebben ook wel goede tools en zo waar dat we kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld aan de hand van de Latijnse naam of zo kunnen wij opzoeken. Oké, onder welke verordening, onder welke wettekst valt dat? Welke vergunning is daarvoor nodig? Ja. Dus je moet eigenlijk als douanier heel goed kunnen omgaan met verschillende bronnen. Je moet goed kunnen opzoeken. Je moet goed kunnen een beetje nadenken van oké, waar zou dat kunnen zich bevinden? En het is ook belangrijk, we kunnen niet alles weten, dat we ook de juiste info doorgeven aan de juiste controleorgaan.
0: Ja, want jullie doen een vaststelling en sturen door. Jullie gaan zelf niet vervolgen en boetes uitschrijven.
2: Nee, ja, boetes voor sommige dingen wel.
0: Ah, toch?
2: Maar ja, de vervolging in de rechtbank en zo, ja, dat is meestal niet meer voor mij persoonlijk.
0: Ja.
2: Dat gaat dan via onze dienst geschillen. Maar ik heb eigenlijk vaak maar zicht op een heel klein aandeel van het globaal groter dossier.
0: Want de verificateur, letterlijk vertaald, wil dat zeggen, zien of het klopt.
2: Ja.
0: Jij moet gewoon kijken, dit is het document.
2: Ja, stemt dat overeen.
0: Dit is de inhoud van de container, is dat hetzelfde?
2: Klopt.
0: Dat is jouw job.
2: Dat is eigenlijk mijn job.
0: We hebben daarnet gesproken over de scanner waar we zicht op hebben. Dus die container wordt van de boot gehaald of van het schip gehaald, speciaal op aanvraag van de douane, wordt gescand. Jullie zien, zoals op de luchthaven, onze valies. Jullie kunnen in de container kijken. Wanneer beslis je dan van dit gaan we toch eens openmaken?
2: Ja, dus voordat die container ertoe kwam, is er eigenlijk al beslist geweest door de risicoanalist. Oké, dit is het type controle dat we gaan uitvoeren.
0: Okay.
2: Dus er zijn een paar verschillende soorten type controles. Er is een enkel scan, dus de container moet alleen gescand worden. Er is alleen een pure documentaire controle, de container wordt niet gescand. Er is een combinatie van die twee, een scan en documentaire controle. En er is een scan en fysieke controle.
0: Mm-hmm.
2: Nu, vanaf dat er iets ergens in die keten eigenlijk wordt gezien van ja, deze klopt niet helemaal, dan gaan we zeggen oké, we gaan upgraden, we gaan ervoor zorgen dat we een hoger controleniveau gaan inschakelen en meestal zijn de indicatoren het scanbeeld, er klopt iets niet op het scanbeeld. Dus we gaan zeggen oké, die container moet open, want we zien dat we niet helemaal kunnen verklaren aan de hand van de documenten.
0: Maar ja, zo'n container zit toch ramvol, neem ik aan, want dat kost allemaal heel veel geld, dus ze zijn toch zeer efficiënt in het stapelen, kan je toch.
2: Ja, en eigenlijk valt dat meestal. Ja, ik kan er geen cijfer op pakken, maar het is vaak redelijk uniform en overzienbaar.
0: Okay.
2: Er zijn bepaalde stromen van goederen die nooit overzicht hebben. Bijvoorbeeld de containers uit Afrika. Als die naar Antwerpen komen met eten of zo, of dat is vaak. Daar zit echt. Dat is absurd wat je daarin aantreft. Dat is eten gemengd met kledij. En ja, dat is eigenlijk altijd een grote ramp om te controleren. Die laten we ook bijna altijd lossen in een magazijn, omdat we dat gewoon hier niet kunnen doen.
0: Oké.
2: Dus ja, maar we kunnen op het scanbeeld eigenlijk al heel hard zien van oké, dat is dit daar, dat zit daar, dat zit daar, dat zit daar.
0: En dan ga je beslissen op een bepaald moment, we gaan dit openmaken. Je doet dat niet zomaar, neem ik aan?
2: Nee, dus voordat wij een container gaan openen, vragen wij altijd een gasmeting aan, noemen dat. We gaan eigenlijk controleren wat dat de zuurstofwaarden zijn in de container, wat dat de koolstofwaarden zijn, of er schadelijke stoffen aanwezig zijn in de container, voordat we de container gaan openen.
0: Jezus.
2: Want in het verleden zijn er accidenten gebeurd doordat de container geopend werd en dat er bijvoorbeeld nog ontgassing materiaal in aanwezig was, bijvoorbeeld om voor termieten of zo te vergassen in het andere land. Dus die komt tot hier, die container wordt geopend, maar dat zit nog aanwezig in die container. De dokwerker doet die open, wordt bedwelmd en...
0: Meen je dat echt?
2: Ja, dus dat is echt wel, dat is heel belangrijk. Wij openen nooit een container zonder dat die is gasgemeten.
0: Oké.
2: Okay. Ja, want dat is echt levensgevaarlijk wat er in een container
0: Ik zou denken dat dat voor je eigen comfort is van rottend vlees. Of
2: nee, het gaat echt puur over veiligheid.
0: Oké. Okay. Dus je maakt mee dat ze zeggen, nee, niet openen.
2: En daar zijn dan speciale fumigatiezones voor, waarin dan 24 uur onder toezicht wordt geopend om te luchten en zelfs met blazers op en zo. Ja, dat is echt absurd.
0: Fumigatie?
2: Ja, fumigatiezone heet dat.
0: Nog nooit gehoord dat woord. Fumigatiezone.
2: Ja.
0: Oké, top. We leren zoveel bij van.
2: Ja.
0: Super.
2: Ja, het is soms ook moeilijk voor mij om te weten, wat gaan de mensen begrijpen en wat niet.
0: Nee, maar het is goed. Je bent goed bezig.
2: Ja.
0: Dus stel dat dat fumigatieproces is gepasseerd.
2: Ja. Dan gaan we de verzegeling nakijken. Dus elke container wordt met een lood eigenlijk verzegeld. En dat is een nummer. En die is terug te vinden op documenten. Komt dat overeen ook weer? Want als dat niet overeenkomt, dan weet je, die container is open geweest tussen waar hij op het schip is geweest en hier.
0: Ah, dus als die ergens op een schip geplaatst wordt, wordt die afgesloten en dat is met een...
2: Ja, een loodje, een verzegeling echt.
0: En als je dat opent om ergens onderweg om daar dan, ik zeg maar wat, een zakje van iets of ei in te droppen en je sluit dat terug, kan je niet met datzelfde ding die container terugsluiten.
2: Nee.
0: Alright.
2: Dus dat is ook iets dat we nakijken voordat we container gaan openen, omdat ook weer, dat is een indicator die ervoor zorgt van hier moeten we extra gaan opletten.
0: Mm-hmm.
2: En dan, we hebben dan dokwerkers in ons magazijn die dan de container voor ons openen en eventueel dozen uithalen of leegrijden. Of in principe doen wij zo'n dingen niet zelf.
0: Wegens een zwakke rug?
2: Nee, dat is zo geregeld. We zijn er niet voor verzekerd, blijkbaar, voor bepaalde dingen.
0: Jij mag niet heffen?
2: Nee, nee, eigenlijk niet.
0: Allee? Yes? Dus dokwerkers doen het zware werk en jullie kijken?
2: Nu, Daar is een nuance verschil. Als het risico groot is en je hebt een groot vermoeden dat er bijvoorbeeld terugzien aanwezig is, dan durf je wel al die cellen te gaan doen.
0: Zal wel.
2: Maar in principe is de bedoeling dat de dokwerker eigenlijk voor ons werkt. Wij zeggen van, wij willen die en die dozen zien, jullie die dozen eruit te halen en voor ons te openen.
0: Mm-hmm. En heb je mondmaskers aan? Ga je jezelf beschermen? Want je weet niet wat je aantreft, toch?
2: Nee, ik ben quasi altijd handschoenen aan ook, al minstens. En als je merkt van, hier hangt een geurtje of zo, of je hebt het idee dat er iets gevaarlijke stoffen of zo aanwezig kunnen zijn in de container, dan we hebben we wel FFP-maskers en zo.
0: Ja.
2: Dat kan allemaal voorzien zijn.
0: Wat ben je zo allemaal tegengekomen?
2: Ja, ik vond die mummie al één
0: van was een heel straf verhaal.
2: Van de specialetjes. Drugs in allerlei vormen, maten en in allerlei soorten.
0: Is dat
2: poederen.
0: Echt zo? Ja?
2: Ja, het is eigenlijk. We hebben ooit een lading lookolie gehad. En dat ging naar een bedrijf dat zo sausjes maakte voor zo'n Chinees restaurant en zo. En daar zat blijkbaar een heel groot aandeel LSD in.
0: Leuke looksaus.
2: Ja, dus dat zijn zo van die dingen waarvan je echt afvraagt van, maar hoe zelfs? Was dat ooit in de verkeerde handen? Allee, of dat per ongeluk is één een doos bij een particulier
0: terecht. Maar dat kan je toch niet zien, Thibaut? Je ziet daar dan kratten met lookolie. Ja. Dan moet je daar een staal van nemen en doorsturen.
2: Klopt.
0: Want het ruikt dat niet, neem ik aan.
2: Dus ik denk in dat geval was er wel een indicator ergens in de risicoanalyse die zei, er wordt waarschijnlijk gesmokkeld in die goederen. En als het gaat over oliën bijvoorbeeld, dan nemen we een staal en we hebben eigenlijk een toestel dat staal al redelijk sumier kan analyseren en dat indicatoren voor drugs wel heel makkelijk detecteert.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is dan al een eerste indicator die zegt, oei, hier klopt iets niet. De machine zegt, er zit LSD in. En wij zo, heel raar. Dus dan extra staal gepakt, naar ons labo gestuurd en die hebben dan uiteindelijk bevestigd van inderdaad, er zit die en die stof in en dat komt overeen met LSD.
0: Jezus.
2: Ja.
0: LSD en lookolie.
2: Ja, dus het is zo wel heel speciaal.
0: Heb je soms respect voor de smokkelaar dat je denkt van, wauw, dit is wel heel goed
2: gedaan. Ja, absoluut, want eigenlijk mijn job is een kat-en-muisspel, hè.
0: Ja, het is een spelletje.
2: Het is echt,
0: ja.
2: En dat is ook echt hetgeen dat me het meeste triggert in mijn job is. Van ja, wat gaan we nu weer aantreffen? Nu, ondertussen ontwikkelt ook wel zo een beetje een buikgevoel. Dingen dat je begint te herkennen van vorige vangsten bijvoorbeeld. Of van vorige, andere indicatoren. Bijvoorbeeld een container die normaal heel proper gestapeld is. Met doos bananen bijvoorbeeld. En je ziet, ja, van die 40 paletten of van die 20 paletten zijn er zo heel veel waar dat precies al die deksels al eens omhoog zijn gegaan. En dan denk je van, ah, dat klopt niet, want normaal is dat heel strak. Yeah. Of in een koelcontainer, daar zit, het verschil daar is dat er een isolatielaag eigenlijk tussen de twee wanden zit en dat soms dat plafond ineens zo doorhangt of zo. En dan denk je van, ah, daar is ook iets dat niet klopt. En het gaat zelfs zo ver dat zo kitnaden of lasnaden in containers, als die op een bepaalde manier zijn afgewerkt, dat je weet, ah, die vloer is open geweest.
0: Serieus?
2: Ja, dus je bent zo heel... Ja, je begint echt wel een beetje een buikgevoel te ontwikkelen.
0: Dus die deur gaat open. Je hebt een zaklamp mee. Ja. Dat is pikdonker in zo'n container. Je begint te kijken.
2: Ja.
0: En dan zie je zo van die dingen.
2: Ja, en het is zoals bij alles. Het is altijd een 1+1+1 verhaal. Hè. Er zijn dingen in je dossier die naar boven komen. Aan een vreemde bestemmeling. Er is een vreemde lastnaad. We zien op beeld iets dat niet klopt. En dan zo wordt uw vermoeden van wat het zou kunnen zijn steeds groter en groter. En je probeert zoveel mogelijk uit te sluiten of het er al dan niet in zit.
0: Dat lijkt mij een topjob eigenlijk. Dat is een beetje detectieve spelen.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is echt waar.
0: En van de 100 containers die jullie openen.
2: Ja.
0: Dus na die grondige analyse, na die risicoanalyse... De bureau heeft gezegd, jongens, dat van die 100 containers, in hoeveel van die 100 vind je iets dat niet klopt met het document?
2: Ja, ik denk 90%.
0: 90?
2: Ja. Je kunt op elk document eigenlijk iets vaststellen dat niet klopt.
0: Meen je dat?
2: Dat zou moeten kloppen. Ja, maar dat gaat over de belachelijkste dingen, hè. Dat gaat over bijvoorbeeld, dat zijn leveringsvoorwaarden.
0: Ja?
2: En de bepaalde leveringsvoorwaarden moeten ze bepaalde kosten bijtellen of aftrekken. En ze bijvoorbeeld te veel of te weinig daaraan toegevoegd. Of
0: ja, van die details.
2: Elk goed, alles dat je je kunt inbeelden in de wereld, wordt geclassificeerd of getarifeerd en dan wordt een code aangekoppeld. Aan de hand van die code weten wij van oké, dat moet zoveel invoerrechten betalen, zoveel accijnzen betalen. En dan wordt heel vaak vastgesteld dat ze een verkeerde code hebben opgegeven om minder te betalen, bijvoorbeeld.
0: Ah ja, ja.
2: Dus zo'n dingen.
0: Dus dat er op het formulier staat product X... met een tarief van 5%, ik zeg maar wat. Hè. Maar het is eigenlijk product Y, dat er wel wat op lijkt.
2: Ja, en dat zou 10%.
0: Dat zou 10% zijn.
2: Ja.
0: Ah, ja, ja, ja, oké. Okay.
2: Dus dat zijn dingen die we dagelijks vaststellen. En als je dan vraagt, ja, op vlak van smokkel, want ja, wat is smokkel? Voor ons is smokkel eigenlijk alles dat niet is aangegeven op die aangifte, zou je als smokkel kunnen zien.
0: Mm-hmm.
2: Is dat moedwillig of niet? Dat kunnen we in het midden houden. Soms vergeten ze iets.
0: Ja, ja.
2: Of is er op het einde iets toegevoegd? Of...
0: Vergeten.
2: Ja, we mogen altijd het voordeel van de twijfel. Hè. Het is altijd een beetje schipperen van ja, hebben ze het expres gedaan of niet? Ik ga me daar niet over oordelen, ik stel het gewoon vast.
0: Ja, je moet vaststellen, want je kan de mens of de persoon niet confronteren met die vondst. Want die zit 9 van de 10 ergens in een land ver weg van hier.
2: Ja, als het echt over pure smokkel gaat, dan inderdaad wel. Nu, er is altijd iemand verantwoordelijk voor die ladingen. Er is altijd, we noemen dat ofwel de douanevertegenwoordiger ofwel de klant zelf die verantwoordelijk is voor de lading. Dus al onze boetes en zo en onze vaststellingen gaan wel naar een persoon.
0: Maar, ja,
2: maar dat is niet per se de persoon die met die goederen heeft
0: gesproken. Nee, maar ik wil zeggen, zeker het liedje van daarnet, de grensovergang, vroeger de boter en zo in de oorlog, ja, dan kan je echt de smokkelaar zelf kan je klissen.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk nu redelijk weg, anoniem bij ons.
0: Ja, voilà.
2: Omdat die steken hun goederen in een container, die...
0: Hopen dat het
2: die
0: passeert.
2: Hopen dat dat passeert bij de douane. En die chauffeur en die mensen die container hebben geladen, die weten niet per se van iets. Dus het is eigenlijk op dat vlak is het redelijk anoniem. Ik kom niet in contact met de smokkelaar. Wat wij wel vinden is, bijvoorbeeld AirTags. Als er drugs vervoerd wordt, zitten er heel vaak ook AirTags.
0: Van met Apple dingen, zo,
2: ja,
0: of ja, locatie of
2: lijkt,
0: andere
2: merk, ja. En die kunnen eigenlijk aan de hand van die trackers kunnen eigenlijk hun zending volgen. Dus zo'n dingen komen wel tegen. Dus dat onrechtstreeks zeg je dan wel in contact met de smokkelaar.
0: En ben je dan nooit nieuwsgierig als je dan je dossier, je bevindingen overmaakt aan parket, politie, wat er van komt? Nee, dat weet jij dan niet. Die mummie bijvoorbeeld, die Afrikaanse mummie.
2: Nee, je weet niet waar die uiteindelijk... Zei dat ik het in de krant of zo uiteindelijk.
0: Okay.
2: Maar ja,
0: dat is
2: er is een vangst geweest van 800 kilo. En dan weet ik, dat was die van mij.
0: Ja.
2: Maar ja, wat er dan uiteindelijk... Ja, nee, dat is een beetje zoals de politie... die dat zijn PV schrijft en voor die inspecteur is de kous af. Dus en gaat het...
0: Ik zou dat graag, ik denk, moest ik jouw job doen, mocht ik jouw job doen, dan zou ik dat willen weten zo. Ik zou dat dossier willen afronden in mijn hoofd ook.
2: Ja, ja maar dat gaat niet. Er nee. komen zoveel tegen en zoveel dossiers op een dag, dat is niet meer te volgen gewoon.
0: We hebben ooit een weet ik veel, televisiereeks gehad en dan heb ik de douane hier ook in de haven gevolgd, maar meer het team dat aan boord gaat. Mm-hmm. Om dan ja, in de kleinste... Ja,
2: het rummage team.
0: Rummage team. Ja. Om in de kleinste holtes, we zijn zo gekropen in schepen. Onwaarschijnlijk. Ja. Dat doe jij dan niet, hè?
2: Nee, ik ben echt... Mijn taak bestaat er puur uit om de containers die naar hier komen, want dat is ook anders met andere collega's, de goederen komen naar ons, worden hier gescand, terwijl de meeste douaniers zich verplaatsen naar een controlelocatie.
0: Ja, oké.
2: Dus ja, bij mij is het echt container.
0: Mm-hmm. Het viel mij op, die mensen waren die nu gewapend of niet?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk het wel, hè? Ja. Maar jij niet, hè?
2: Nee, ik ben niet gewapend.
0: Want je komt... Voor hetzelfde geld doe je een deur van een container open... Ja, en staat daar iemand met een Kalashnikov, zeg maar wat.
2: Ja, nu dat niet, maar ja, het gebeurt wel. Dat wij zijn meestal de eerst vaststellende ambtenaar. Dus wij doen meestal de eerste vaststellingen van... Er zit bijvoorbeeld cocaïne in, er zit bijvoorbeeld cannabis in... Er zit bijvoorbeeld dit of dat in. Of zelfs wapens of sigaretten. Of maakt allemaal niet uit. En wij moeten dan eigenlijk intern contact op gaan opnemen... met onze gewapende diensten die dan ter plaatse komen... Nu, ondertussen, een paar jaar geleden is er een voorval geweest. Ondertussen is onze samenwerking met de politie ook wel veel beter. Dus binnen het half uur moet er eigenlijk minstens één gewapende ploeg aanwezig zijn.
0: Ja, want stel je vindt die paar ton cocaïne of die paar honderd kilo of zelfs maar een paar kilogram. Zeker met een AirTag. Die mannen weten dat dan. Dat shit, er is iets met onze container. Voor hetzelfde geld sturen die een ploeg om daar toch te komen. Ja. Ja, heb je ooit schrik gehad?
2: Goh, ik ben het eigenlijk beginnen aanvaarden, denk ik. We hebben al zoveel gehamerd op veiligheid en dingen die beter zouden kunnen. En ik denk dat we gewoon zijn beginnen aanvaarden dat het een deel is van onze job. Het is soms, met de beperkte middelen die we hebben, is het soms moeilijk om voor die andere diensten ook om sneller ter plaatse te zijn. Daarmee is het belangrijk nu dat wij goed samenwerken met de politie, met hun nieuwe havenkorps en zo. Dus als wij ons echt bedreigd voelen, dan bellen we de politie of sluiten we container af en dan gaan we zelf weg.
0: Tuurlijk. Het is geen mooi voorbeeld, maar er zijn in het verleden wel collega's geweest die gezwicht zijn omdat ze privéproblemen hebben en dan benaderd worden via Facebook. Daarom dat ik jouw familienaam ook niet zeg, omdat jij gewoon ook anoniem wil blijven. Mm-hmm. Ja, begrijp je dat gebeurt? Of zeg je van, dan moet je gewoon geen douanier zijn. We zijn allemaal maar mensen.
2: Ja, ik zit zelf niet in zo'n situatie, nee. Dus ik kan me dat moeilijk inbeelden, denk ik. Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk dat ik persoonlijk niet benaderbaar ben. Of dat ik niet in een situatie ben die ervoor zorgt dat nodig is. Ik denk dat ik ook een zekere eer heb of zo. Of een gevoel van, dat is mijn job en dat hoort bij mijn job. Maar het is heel moeilijk om te zeggen als je niet in die situatie zit. Ik denk dat als je in geldnood zit of zo... Of je wordt bedreigd, of dat dan een heel ander verhaal kan zijn.
0: Een kameraad van mij werkte hier in de haven, die loste de schepen. Dus die had ook een soort badge waarmee je eigenlijk overal kon. Blijkbaar, die badge, daar wordt €25.000 voor geboden.
2: Ja, ja.
0: Door de criminele organisaties. Als je zo'n badge hebt, dan rijd je vrij rond.
2: Nu, ik heb altijd gezegd, wij zitten redelijk laat in de keten.
0: Ja.
2: Het is moeilijk om te zeggen wat ze dan bij ons zouden kunnen doen. Maar ik probeer ook niet te veel over na te denken. Er is wel een periode geweest toen het zo heet onder de voeten werd of zo. Dat we echt wel veel vangsten aan het doen waren. Dat ik wel echt elke dag een andere route naar huis ben beginnen pakken. Nee, om zeker niet gevolgd te worden en zo. Ook omdat er een paar collega's heel dichtbij opgepakt zijn. Uiteindelijk wel vrijgesproken zijn. Dat die er niks mee te maken hadden. Maar die zijn wel een jaar in voorrechtenis geweest en zo. Hè. Dus dat zijn wel dingen waar je mee bezig bent. Je moet wel bewust zijn van waar je mee bezig bent. En het risico aanvaarden is moeilijk te zeggen, maar het hoort nu eenmaal bij de job.
0: Ja, want jullie zijn de laatste stop tussen iemand die miljoenen verdient of niet. Hè?
2: Ja, klopt.
0: He, al het risico is genomen, de verzending is gebeurd, het transport is gebeurd, het invoeren is zo goed als rond. Als jij dan even naar de andere kant kijkt en de container passeert, dan verdienen zij miljoenen.
2: Ja.
0: Dus jullie zitten wel op een heel, belangrijk moment in heel die keten.
2: Klopt. Ja.
0: Maar je bent je ervan bewust. Word je daarin begeleid? Wordt daar rond gewerkt?
2: Toch,
0: Oh. Krijgen jullie daar inlichtingen over? Van doe dat niet? Of, is dat...
2: Ja, ja, wel, er is wel, er is door het duidelijk gecommuniceerd, er is een meldpunt van moest je benaderd worden en zo. Ja. En wat ik me ook altijd afvraag, die benaderen je vaak via sociale media, maar als jij niet engageert op dat bericht, of als jij niet antwoordt op dat bericht, ja.
0: Tuurlijk. Tuurlijk. We gaan straks verder praten. Maar jij mag kiezen. Gaan we nog een Hollands nummer doen? De twee Jantjes met de smokkelaar? Of doen we Johnny Cash, One Piece at a Time? Dat is een verhaal van een man.
2: Cash, ja?
0: Ja. Het is een verhaal van een man die blijkbaar elke dag iets meeneemt uit de fabriek. Cadillac, denk ik, om dan thuis een eigen wagen in elkaar te knutselen. Een beetje smokkelen. Ja. Maar dan...
2: Anders.
0: Stelen van de rijken mag misschien... Nee, dat mag natuurlijk niet. Johnny Cash, One Piece at a Time.

0: Johnny Cash, One Piece at a Time. Mooi verhaal over een arbeider in de Cadillac-fabriek die elke dag iets meesmokkelt om dan thuis zijn eigen Cadillac te maken. It didn't cost me one dime. Waarom draaien we dit? Omdat, weet ik veel, gaat vandaag over de job van verificateur bij de douane. Thibaut zit hier bij mij. We zitten live in Antwerpen, in de Antwerpse haven, op de linkeroever in de grensinspectiepost. Al heel veel geleerd dat het een pittige job is. Dat het misschien ook wat dweilen met de kraan open is. Of heb je dat gevoel niet?
1: Ik heb dat gevoel niet per se. Ik ben eigenlijk redelijk optimistisch zelf.
0: Okay, fijn.
1: Gewoon, dat is hoe ik in het leven sta.
0: Ja?
1: Ik denk, alles dat we eruit halen is al minder op straat. Nee.
0: Want los van drugs, want daar wordt al heel veel over gesproken, wat we niet mogen vergeten, douane. Hier staat een vitrinekast als je binnenkomt,
1: ja,
0: met namaakspullen.
1: Ja, klopt.
0: En dan is dat ook een vaas waar een kuifje uit komt kijken.
1: Ja.
0: Bijna levensgroot. Hè? Het is een grote vaas. En dat blijkt dan allemaal namaak te zijn.
1: Ja.
0: Hoe groot is het probleem van de namaak? Hebben wij daar enig idee van?
1: Nee. Zolang dat de mensen die namaak maken, of zelfs de mensen die drugsmokkelen, geen jaarcijfers moeten indienen, gaan wij het nooit weten. Hè?
0: Nee,
1: en dan kunnen we het niet één op één vergelijken. Dan dus nee, we kunnen schattingen maken. Ik ga me er niet aan wagen, maar het is echt gigantisch. Ook zeker nu met de e-commerce, al die pakketjes en zo.
0: Wat wordt er nagemaakt?
1: Alles.
0: Alles?
1: Alles wordt nagemaakt. Het zotste namaakvoorbeeld vind ik altijd over de bevroren aardbeien.
0: De bevroren aardbeien, hoe kan je dat namaken?
1: Ja, wel, dat vragen veel mensen. Namaak gaat eigenlijk over een inbreuk van een eigendomsrecht. Dus iemand bezit een eigendomsrecht van een bepaald iets. In dit geval zijn dat zaden die genetisch gemanipuleerd zijn geweest om beter te groeien en zo. En een bedrijf heeft daar een patent op.
0: Ja?
1: Die zaden worden over heel de wereld rondgestuurd naar bedrijven die een licentie hebben, een recht hebben om die zaden te planten en te vertelen. En die worden dan uiteindelijk, die arbeid worden dan ingevroren en naar Europa gestuurd. Maar er zijn dus ook heel veel zaden die dan in het zwarte circuit zijn terechtgekomen of via zijn doorgegeven. En er zijn dus heel veel producenten die geen recht hebben om die arbeid te produceren en die toch invoeren en die toch op de Europese markt verschijnen.
0: Die bodem, je krijgt er een lading aardbeien. Je ziet dat, neem ik aan, niet.
1: Nee,
0: bij welk zaad dat die aardbeien... Ja.
1: We hebben zo'n heel mooie visuele representatie gekregen met allemaal verschillende aardbeien en welke kleur en hoeveel zaadjes en die kroon. Dus ja, we hebben altijd indicatoren, maar ondertussen weet je ook gewoon wel aan, als je een container aardbeien hebt, dan moet je nakijken of dat bedrijf effectief een licentie bezit om die aardbeien te mogen invoeren.
0: Dus als
1: mogen kweken eigenlijk.
0: Als jij in de supermarkt een bakje aardbeien koopt, heb jij gezien of dat met dat zaad is of niet?
1: Nee, zo goed. Het is
0: nee, okay.
1: Mijn expertise niet op het vak van aardbeien. Maar namaken, dat is heel moeilijk. Hè. Je moet eigenlijk zelf al heel veel weten over een bepaald merk bijvoorbeeld. Hè. Als je bijvoorbeeld schoenen hebt van een bepaald merk, de zool, de structuur van die zool, kan een beschermd eigendomsrecht zijn bijvoorbeeld. Dus je moet zelf heel hard al geïnformeerd zijn of getriggerd worden door, zou dat niet iets kunnen zijn? Wat heel gemakkelijk is tegenwoordig met de AI, dat je eigenlijk een foto kunt maken van iets en dat die kan zoeken op internet, dat lijkt bijvoorbeeld op Gucci of Dior. Of...
0: Ja.
1: Dus dat helpt ons wel heel hard om namaak vast te stellen.
0: Maar als ik zo eens kijk, ik zie de vitrinekast van hier staan.
1: Ja.
0: Valse crocs.
1: Ja.
0: Namaak crocs.
1: Ja.
0: Een namaakmasker van die gasten van
1: Casa
0: de Papel, van Salvador Dalí.
1: Ja.
0: Namaak vodka.
1: Ja, wordt heel veel drank eigenlijk nagemaakt. Hè. Dus,
0: hè?
1: Ja, de bijvoorbeeld zijn echte flessen vodka, die worden uitgewassen, teruggestuurd naar een land waar dat ze dan valse vodka in zitten en terug in de echte flessen.
0: Maar het is
1: valse vodka.
0: Het is wel vodka.
1: Ja.
0: Allee, of we gaan er toch
1: van uit. Van minder goede kwaliteit.
0: Want het is een Grey Goose fles, denk ik, als ik het goed zie.
1: Ja,
0: dus die Grey Goose fles wordt officieel gemaakt door Grey Goose.
1: Ja.
0: We drinken dat op. Dat glas
1: dat
0: wordt verscheept en dan gaan ze er ergens anders een andere vodka in doen.
1: Ja, dat kan. Of ze hebben de fles nagemaakt, dat kan ook.
0: Of de fles,
1: Dus het is nooit... Ja, namaak is heel complex. Het kan zijn dat de fles is nagemaakt en dat er een valse vodka, niet de echte Grey Goose vodka in zit. Het kan zijn dat het een echte fles is, maar dat de vodka nagemaakt is.
0: Hebben wij in ons leven allemaal al namaakproducten gebruikt, terwijl we dachten dat het echte was, denk je? Is het zo?
1: Kans groot is.
0: Meen je dat echt?
1: Ja.
0: Ik heb mij zelfs laten vertellen dat tandpasta wordt nagemaakt.
1: Ja, en dat is eigenlijk gevaarlijk. Hè? Alles, ook zo zeepen en zo, die worden nagemaakt. Waar dan foute stoffen in zitten. Of een stof in te hoge concentratie die dan kan zorgen dat je uitslag krijgt of zo.
0: Mm.
1: Want namaak, vaak wordt dat verbonden aan slechtere kwaliteit. Dat is niet altijd het geval, maar vaak wel hoort het er wel bij. Want dan is het eigenlijk tweeledig de inbreuk. Dan heb je en een namaakprobleem en een productveiligheidprobleem.
0: Een namaakprobleem is een patent dat geschonden wordt in elkaar. Ja, of zoiets. Ja. Ja. Of weet dat allemaal?
1: Ja.
0: En dan inderdaad, het veiligheidsprobleem. Ik heb al gehoord over de nagemaakte Lego vanuit China.
1: Ja.
0: Als kinderen daarop beginnen zabberen. Is dat een woord in het algemeen, zabberen? We zitten in het Waasland, dus ik mag mijn eigen taal spreken. Het is zuigen op een blokje.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat dan vol met giftige kleurstoffen.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook heel moeilijk voor ons om vast te stellen. Hè, nu.
0: Dus je begint niet te zabberen op Lego-blokken.
1: Nee, dat zou niet zo slim zijn. Maar daarvoor heeft de douane ook weer een stopfunctie. Dus dat gaat naar de foto-economie in meeste gevallen. Dus wij maken een dossier op. Ja, wij zijn eigenlijk, dat is eigenlijk gemakkelijk voor al die entiteiten. Wij zijn op het veld, dus wij doen de eerste vaststellingen weer. Wij geven al informatie door aan de foto-economie in het geval van productveiligheid. En zij moeten dan een beslissing maken. En wij voeren die beslissing dan uit.
0: Ah, ja.
1: Dus wij zijn geen adviserend orgaan of zo op dat vlak. Of wij maken geen beslissing op het vlak van productveiligheid. Maar het kan wel zijn dat ze zeggen, ja kijk, we willen dat de goederen bijvoorbeeld herlabeld worden. Want er zijn bepaalde dingen waar dat goederen aan moeten voldoen. Er moet bijvoorbeeld altijd een contactadres op staan in de EU. Zodat de mensen weten als er iets misloopt met dat product waar dat ze moeten zijn. Zo de CE-norm bijvoorbeeld. Er zijn ook goederen waar geen CE-norm op mag staan bijvoorbeeld. En ja, als je dan een CE-norm ziet staan op een goed waar dat niet mag opstaan, dan weet je ook al van, ah oei.
0: Maar dat moet je toch allemaal maar weten.
1: Ja. We hebben eigenlijk bij elke controle, wij krijgen ook wel, afhankelijk van het risico, krijgen wij ook een fiche eigenlijk die aan dat risico gelinkt is.
0: Ja,
1: en
0: tuurlijk.
1: Daar staat dan wel in wat de instructies zijn.
0: Dus een partij zonnebrillen uit China, dan gaan jullie...
1: Ja, dan ga je de UV-index bijvoorbeeld meten, voilà, van de glazen, de CE-norm, zo'n dingen. Ja.
0: Waanzin.
1: Ja.
0: Je amuseert je wel, denk ik, hè?
1: Ja, ik had nooit gedacht dat een bureaujob iets voor mij ging zijn. Allee, het is niet alleen bureau, maar het is toch wel grotendeels bureaujob. Maar ik heb me echt wel kunnen vastbijten in zo elk verschillend dingetje binnen de douane. Allee, het is zo breed. En elke douanier of elke verificateur heeft zowel de dingen waar je door getriggerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het ook interessant. Hè? Dus je hebt mensen op mijn bureau die liever bezig zijn met hout bijvoorbeeld. Je hebt er anderen die liever bezig zijn met alles wat productveiligheid is. Allee, dus daar krijg je zo'n heel divers team en iedereen heeft zo wat zijn eigen expertise. In Nederland is dat eigenlijk ook binnen de organisatie worden er ook opleidingen gemaakt. Ze noemen dat de vragenbaak. En dat is iemand die opgeleid wordt speciaal voor een
0: niche per kiwis, zeg maar.
1: Ja, of fruit. Dan.
0: Fruit, ja.
1: Ja.
0: En dan wordt dat de specialist fruit. Dus als er ergens een verdachte lading fruit is, dan moet Pierke het fruit
1: contact opnemen met de vragenbaak fruit.
0: Ik verwijs nog graag even naar de podcast die we gedaan hebben met uw grote baan.

0: is heel anders.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 1 euro. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De overheid lanceert een nieuwe staatsbon. Afgelopen nacht waren er in Brussel weer verschillende schietpartijen. En Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid. Vanaf woensdag kan er opnieuw ingetekend worden op een staatsbon. Een staatsbon is een belegging waarbij je als particulier geld leent aan de Belgische staat. En dat geld wordt dan gebruikt om de staatsschuld mee te herfinancieren. En Michael van Drogenbroek, de rente voor die nieuwe staatsbons, die is pas bekendgemaakt.
8: Ja, er worden binnenkort twee types staatsbon uitgegeven. Eén met een looptijd van 1 jaar, dan krijg je je geld dus na 1 jaar al terug. En één met een looptijd van 10 jaar, in dat geval krijg je dat dus na 10 jaar terug. De 1-jarige staatsbon heeft een netto rendement van 1,93%. Die met een looptijd van 10 jaar heeft een iets hoger rendement van 2,59% netto.
7: En is het een interessante staatsbon?
8: Ja, dat is het makkelijkste te beoordelen voor de 1-jarige staatsbon met dus een netto rendement van 1,93%. Dat is minder dan de 2,81% van de 1-jarige staatsbon die in 2023 werd uitgegeven en die toen een ongezien succes was. Maar toen was de roerende voorheffing, de belasting op het rendement, uitzonderlijk ook verlaagd. Als we nu dat rendement van nu vergelijken met de meeste spaarboekjes, dan is die 1,93% op 1 jaar eigenlijk wel een mooi rendement, want de meeste spaarboekjes hebben een rendement van 0,5-0,6% op 1 jaar. En ook de meeste termijnrekeningen op 1 jaar bij de banken bieden niet zo'n hoog rendement als die staatsbon.
7: Dankjewel, Michael. In Brussel zijn er opnieuw 2 schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. Rond 3 uur vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gillis. Daar zijn 2 verdachten opgepakt. Voor Sint-Gillis is het al de 3e schietpartij op 24 uur tijd. Volgens Jurgen de Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid, is het nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen.
9: We gaan als maatschappij moeten keuzes maken en echt wel beslissen waar we met sommige dingen naartoe gaan. Het van de straat halen van die mensen eigenlijk die misbruikt worden door de bendes en die eigenlijk voor een paar honderd euro gaan geweld plegen, gaan schietpartijen uitlokken. Die krijgen 500 euro bijvoorbeeld om met een Kalashnikov te gaan schieten op andere mensen of op gebouwen om te intimideren, om te dreigen.
7: Natuurpunt roept minister van Omgeving Jo Broens van CD&V op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Tegen 1 september moet de minister van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. Natuurpunt vreest dat dat er niet op tijd zal zijn en vooral dat het niet ver genoeg zal gaan. De organisatie lanceerde daarom een nieuwe campagne in natuurgebied Het Mechelsbroek en Amorie de Mulder ging kijken.
10: Dieren in kooien met handboeien om de poten. Dat is het campagnebeeld dat Natuurpunt hier in de grond slaat. Want onze natuur is vandaag te versnipperd. Nochtans is ze in tijden van droogte cruciaal, zegt directeur Noah Jansen.
11: De natuur, dat zijn eigenlijk buffers. De natuur die vangt op, die kan hoge temperaturen opvangen, die kan hoge hoeveelheden neerslag opvangen. Maar je moet ze dan wel gezond maken, want als ze niet gezond is, dan kan ze dat niet meer aan. En dan krijg je van die situatie zoals in de Hoogvenen.
10: Zo is het natte moeras hier in het Mechelsbroek niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor de mens belangrijk, zegt Jorn van de Velde van Natuur.
12: Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
10: Natuurpunt wil daarom dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten.
11: Geef die natuur de ruimte, sluit ze niet op. Wij zijn er klaar voor, minister Broens, u ook.

0: De eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 nieuwe windmolens bijgekomen. Het aantal nieuwe windmolens daalt hier al verschillende jaren. In 2021 en 2022 werden er ongeveer 50 nieuwe windmolens gebouwd. Vorig jaar waren dat er nog 12. Energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent legt uit hoe dat komt.
1: Een van de redenen is dat de vorige Vlaamse regering de subsidies heeft afgeschaft. De huidige regering heeft dat weer ingevoerd, dus we kunnen wellicht wel weer een stijging van het aantal aanvragen verwachten. Een tweede aspect is dat heel veel van die vergunningen betwist worden. Van de 800 megawatt die nog gebouwd moet worden, is meer dan 600 megawatt op dit moment verzand in procedures slaan van burgerprotesten, etc.
0: De Nederlandse omroep Avro Tros neemt volgend jaar opnieuw niet deel aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De Nederlandse omroep vindt dat het Songfestival niet langer neutraal is, omdat Israël mag deelnemen. Maar Gianni Palink, dat betekent niet dat Nederland sowieso niet deelneemt.
2: Nee, het is nu aan de Nederlandse publieke omroep om te kijken of er een andere omroep in Nederland kan overnemen. Denk bijvoorbeeld eventueel aan de NOS. Nu, uw vraag is of dat wel zal lukken. De publieke omroep zegt dat ze zich nu eerst even gaan bezinnen over de komende editie van het Songfestival. Vraag is ook of er een artiest in die hele hijsa bereid zal zijn om Nederland te vertegenwoordigen. Dus het hangt wel aan een zijden draadje. Het is ook nog onzeker of België volgend jaar zal deelnemen. Het is deze keer aan de VRT om een kandidaat te kiezen. Maar de Vlaamse openbare omroep heeft daar een groot vraagteken bij geplaatst. Meer daarover zullen we normaal gezien dit najaar te weten komen.
0: Dankjewel, Gianni. Vanmiddag blijft het zonnig bij zo'n 23 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met in de loop van de dag regen in het oosten en ook in het centrum. Opnieuw temperaturen tot 23 graden dan. We kennen de rente van de nieuwe staatsbon. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. Intekenen kan vanaf woensdag 1 september. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.
5: En heel goedemiddag. We vieren die laatste week zomervakantie met heel veel goede muziek. Welkom bij Radio 1. Dit zijn de Skeps.

een BVO'tje eet je voor onderweg. En dat op een maandag. Robin, de liquor store van de Skeps. Er zijn al veel mensen terug aan het werk. Maar als je vakantie nog in zicht is, komt deze extra leuke binnen. Ertebrekers, wel een advies.

0: En zo blijft de vakantie duren, Erteberikers en Zuiden. Het centrum van de wereld, volgens Giovanotti, na dit. Het verkeer, zou een jingle moeten starten, maar die start momenteel even niet, dat is geen probleem. Op de E40 richting kust is het meer dan 2 uur file rijden tussen Erpenmeren en Wetteren. De linker- en de middenrijstrook zijn afgesloten door een kettingbotsing. Vanaf Zwijnaarden is er ook 10 minuten kijkfile. Ben je onderweg van Hasselt of Brussel naar Gent, dan kan je beter via Antwerpen of Sint-Niklaas rijden. Door omrijdend verkeer is er op de N9 van Aalst naar Gent 3 kwartier vertraging tussen Kwaadrecht en Melle. Naar Antwerpen 3 kwartier erbij op de E313 van Voorgeel-West. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland komt er 1 kwartier bij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost.
1: Radio 1. Onderweg.

maar je schrijft het met Y en E, samen met Mark Ronson en Too Much. Wat de cool kids leuk vinden, leer je van To Die For na deze heerlijke baslijn van Triggerfinger, Through the Beam.

0: Ghanese afkomst. Nectar Wood en Roses in the Dark. Op D40 richting kust is de weg vrijgemaakt voorbij Wetteren. Wel nog bijna anderhalf uur file rijden vanaf Erpenmeren. Door omrijdend verkeer blijft er op de N9 van Aalst naar Gent 3 kwartier vertraging tussen de afrit Wetteren en Melle. Naar Antwerpen 3 kwartier filegolven op de E313 vanaf Ham. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel dan telkens 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek en op de buitering rond Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

all over me. Generate me limply, can't seem to place you.

speelden afgelopen zaterdag samen op Pukkelpop, Selassou en de Galants met In A Minute. Dit is Norah Jones, Don't Know Why.

was er geen inspiratie meer voor een titel. Moest hij een deadline halen, was het al te laat. Titel is wel heel goed nummer van Crash Test Dummies. Je hoort de 73-jarige Brian Jackson op fluit op Dig van Mama's Gun na Dua Lipa en Be The One.

0: Dik van Mama's Gun. Na het 14 nieuws van 2 uur meer goede muziek in Onderweg. We hebben zometeen na het nieuws Prefab Sprout over de cravings in het leven. En dat gaat over veel meer dan eten alleen. Na het nieuws Appetite.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
5: je
4: eigenlijk.
5: Droom,
4: ja.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel zijn er vannacht opnieuw 2 schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. Rond 3:00 vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gillis. Daar zijn 2 verdachten opgepakt. Voor Sint-Gillis is het al de 3e schietpartij op 24 uur tijd. Het is nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen. Dat zegt Jurgen de Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid.
2: We gaan als maatschappij moeten keuzes maken en echt wel beslissen waar we met sommige dingen naartoe gaan. Het van de straat halen van die mensen eigenlijk die misbruikt worden door de bendes en die eigenlijk voor een paar honderd euro gaan geweld plegen, gaan schietpartijen uitlokken. Die krijgen 500 euro bijvoorbeeld om met een Kalashnikov te gaan schieten op andere mensen of op gebouwen om te intimideren, om te dreigen.
1: De overheid lanceert een nieuwe staatsbon. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de Belgische overheid. Dat geld wordt dan gebruikt om de staatsschuld mee te herfinancieren. Voor de nieuwe staatsbon op 1 jaar is het netto rendement 1,93%. Voor de staatsbon op 10 jaar is dat 2,59%. Intekenen kan vanaf woensdag tot 1 september via het agentschap van de schuld of via een bank. Natuurpunt roept minister van Omgeving Jo Broens op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Volgens Natuurpunt is onze natuur nog te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten. De organisatie lanceerde daarom een campagne in het natuurgebied Mechelsbroek. Joren van de Velde van Natuurpunt Mechelen legt uit waarom bijvoorbeeld dat gebied zo waardevol is.
3: Het is een vorm van natuur waar heel veel plantensoorten, heel veel vogelsoorten, insectensoorten heel veel interesse in en op af willen komen en die willen we graag behouden. Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
1: Tegen 1 september moet minister Broens van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 windmolens bijgekomen. De laatste jaren zijn er opvallend weinig windmolens geplaatst, onder meer doordat de vorige Vlaamse regering de subsidies voor windmolens had afgeschaft. De huidige regering heeft die weer ingevoerd. Tegen 2030 moet er ruim 800 megawatt aan windmolens bijkomen en dat is een immense uitdaging, zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
4: Het zou betekenen dat we ongeveer 40 à 50 windturbines per jaar moeten bijbouwen. We hebben dat in het verleden al kunnen doen, of zelfs meer. Maar het wordt toch wel een uitdaging. Ook al omdat alle makkelijke plaatsen reeds ingenomen zijn. Dus alle plaatsen waar er amper of geen overlast is voor de buurt, ja, daar staat vaak al een turbine.
1: Zonnig vanmiddag en tot 23 graden. Morgen meer wolken en in de loop van de dag gaat het regenen. Opnieuw tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Onderweg.
5: Met Joren Karels.

Zij was verliefd, hij wou iets anders. Prefab, Sprout en Appetite. Het einde van de wereld wordt wel eens aangekondigd. Van R.E.M. kunnen we dat best verdragen. Eerst de nieuwe single van Editors. Dit is The Rush. Goedemiddag.

0: R.E.M., It's the End of the World as We Know It. Zometeen John Trudell, die was activist, schreef poëzie, acteerde en, belangrijk, muzikant. That Love. Op D40 richting kust is het 25 minuten filegolven tussen Aalst en Zwijnaarden. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen een half uur extra op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel telkens 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Elke dag kan je om 10 uur luisteren naar de zomer van hier op Radio 1. Eén centrale gast kiest een thema en dan zoeken we muziek rond dat thema. Deze week hebben we nog Maarten Larmousseau, Bert de Bakker, Imane Boudadi te gast. En we vonden het zo leuk toen deze kerel erbij was. 22 jaar is hij. Frans Kalf heeft een heel fijn nummer. Dit is Now Alice.

uit de film Les Triplettes de Belleville. Net geen Oscar gewonnen in 2004. M en Belleville Rendezvous. Elke week hoor je wel een nummer van Doe Maar in Onderweg. Als je regelmatig luistert, dan weet je dat. Het is altijd moeilijk kiezen, maar we gaan voor één nacht alleen vandaag. Eerst de existentiële crisis van Charlie XCX. Dit is Camera.

0: doe maar. Eén nacht alleen zot zijn doet geen zeer. Still crazy after all those years. Paul Simon. 136 kilometer file op de E40 richting kust, ruim een half uur van voor Wetteren. Al is de weg voorbij Zwijnaarden nu wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook meer dan een half uur extra op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: Radio 1.

Binnenkort is er nieuwe muziek van Destiny's Child. Heel benieuwd of Beyoncé na 20 jaar nog steeds het meeste tekst krijgt en in het midden mag staan. Beyoncé en Morning Dew. Harry Styles die speelde 2 shows in Amsterdam. In New York hebben ze ietsje meer kansen om te gaan. Daar speelt hij er 30. Deze week ook weer 3. Wij moeten het voorlopig doen met zijn muziek Harry Styles en American Girls.

0: voorloper van Crowded House, Split Ends, Message to My Girl, Mother First. Erykah Badu is terug.
1: Es una doctora de brujas. Brujas.
0: Met nieuwe muziek. Ze werkt samen met The Alchemist. Samen creëren ze hun eigen universum zoals alleen Erykah Badu dat kan. Samen met The Alchemist, dit is Witch Doctor.

Feel It Still van Portugal The Man. Na het 14 nieuws van 3 uur het muzikale alter ego van Bram van Parijs. The Boney King of Nowhere. En dit is Dove Alice uit Ierland. Met Pale Song.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Hop.
0: Plastische chirurgie.
1: En hop.
0: Belgische wijnen.
1: Hoppakee.
0: Omgaan met verandering.
1: Hoppa.
0: En Dirk de Wachter over wachten.
1: Yes.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
1: Yes.
0: Op Radio 1.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
6: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplee.
7: Schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Amai.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
11: Laat ze zien zijn.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus effe bollen voor een swingende start.
13: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: enkele mensen aan met een zwaard op een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 andere mensen raakten gewond. Volgens de minister van Onderwijs werd Zweden de voorbije jaren geconfronteerd met meerdere ernstige en dodelijke aanvallen in scholen. En daarom zal nu een nieuwe commissie zich buigen over maatregelen om scholen beter te beveiligen. Het Rode Kruis gaat het bloed van alle donoren in de regio Mechelen-Willebroek testen op het West-Nijlvirus. In die regio zijn recent een paard en vogels positief getest. Het virus wordt verspreid door muggen en dus kunnen ook mensen besmet raken. Normaal worden alleen donoren getest op het virus als die op vakantie zijn geweest in een gebied waar het virus circuleert bij mensen. Jan Poté van het Rode Kruis.
1: Elk jaar in de periode juni en december vragen wij aan donoren waar ze op vakantie geweest zijn. En als dat in een regio is waar een besmetting bij een mens is vastgesteld met het West-Nijl-virus, dan gaan wij die donatie testen. We hebben er ondertussen meer dan 10.000 testen gedaan, een kleine 11.000. We hebben nog geen besmetting gevonden.
0: Dove en slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in het gewone basisonderwijs terecht kunnen. 2 basisscholen zijn 2-talige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal aan het voorbereiden, maar dat loopt vertraging op. Dove kinderen kunnen op dit moment alleen les krijgen in het buitengewoon onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen. De scholen die de 2-talige klassen willen aanbieden, botsen op problemen met personeelsomkadering en financiering. Vanmiddag blijft het zonnig en tot 23 graden. Morgen meer wolken. In de loop van de dag gaat het regenen en dan hebben we opnieuw 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

0: Hij verwijst naar Gerald Ford als funky president van de Verenigde Staten. Zelf de godfather of soul, James Brown. En funky president. 121 kilometer file naar Antwerpen. 3 kwartier filegolven op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defect voertuig. Er komen 10 minuten bij naar Brussel. Naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Zaventem is een ongeval gebeurd.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

graag geziene gast op Night of the Proms. En het is wederzijds, want hij blijft terugkomen. Mr. Bombastic Shaggy en It Wasn't Me. Dit is Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

0: Toerislam CN en route. Vanaf vandaag is er elke weekdag opnieuw De Wereld Vandaag. Tussen 4 en 6 met afwisselend Ruud Roets en Gert Geens. Vandaag ben jij het, Gert.
1: Dat is helemaal juist. Dag Joren.
0: Hey. Goedemiddag. Wat gaan jullie allemaal doen bij jullie rentree?
1: Eerst heel kort misschien een binnenlands item vermelden. In Antwerpen zijn vandaag de laatste 11 bomen gekapt in 2 straten op de grens van Deurne met Borgerhout. Dat waren die bomen die vorig jaar te midden van groot protest van buurtbewoners eerst nog mochten blijven staan. Nu werden ze toch gekapt vanochtend voor rioleringswerken. Walter Wijns, die is cultuursocioloog aan de U Antwerpen, inderdaad, en komt ons vertellen over onze bijzondere emotionele relatie met bomen, want ook vandaag was er nog wel wat protest en verontwaardiging. Wat het buitenland betreft, de Amerikaanse president Donald Trump, ja, die zal ook na de zomervakantie geregeld voor gesprekstof zorgen. Bij ons, daar twijfelen we toch niet aan, denk ik. En ook vandaag is dat al zo, en dan hebben we het niet over die IndyCar race in de straten van Washington, wel over wat de VS vanavond zullen aankondigen, met name de grootste sancties ooit tegen Iran. Wat mogen we verwachten? Wat zullen die sancties zijn? Daar gaan we het ook over hebben. En dan nog een laatste thema. We praten ook met de correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne. Vandaag vieren ze daar de 35e verjaardag van de onafhankelijkheid. Bovendien heeft de Europese Commissie ook een nieuw steunpakket van 6,1 miljard euro goedgekeurd. Verschillende Europese leiders zijn vandaag ook in Oekraïne. En toch, Joren, hebben de Oekraïners wellicht redenen om zich nog meer zorgen te maken dan de voorbije jaren al het geval was. Oekraïne is op dit moment kwetsbaar, heb ik Jan Baljouw in de ochtend ook horen zeggen. Denk voorts ook maar aan de slachtoffers die gevallen zijn bij die aanval op het winkelcentrum. Het gaat dus ook over burgerdoelen. Wat is de stemming daar op dit moment en hoe wordt er naar president Zelensky gekeken deze dag? Dat vragen we dus aan Michiel Driebergen.
0: Straks om 4 uur De Wereld Vandaag.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Ray en Genesis. 123 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 1 uur trager tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder in Merksem is het uitkijken voor een defect voertuig op de rechte rijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ruim een half uur extra op de E313 vanaf Herentals-West. En op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier. Op de buitenring rond Brussel is het 30 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plekken zijn de vertragingen beperkt.
1: Radio 1.

En er zitten twee Marta's in de band, Martha and the Muffins en Echo Beach. We hebben nog maar net Pukkelpop achter de rug. En dat andere grote festival heeft al een nieuwe naam aangekondigd. Rock Werchter pakt uit met een headliner voor volgend jaar.

Tim Impala, het project van Kevin Parker zal Rockwerchter 2027 afsluiten op zondag 4 juli. Tim Impala, dat is een indrukwekkende productie, geweldige sfeer, muzikaal universum en de volgende halte is dus Rockwerchter. Dit is Tim Impala en Dracula.

Blood, Sweat and Tears van Spinning Wheel. Bijna 4 uur. Na het VRT Nieuws is er De Wereld Vandaag met Gert Geens. Eerst nog Lola Jong. Heeft heel veel te danken aan TikTok. Daar is het nummer eerst viraal gegaan. Maar ook aan haar ADHD, want daar komt de inspiratie vandaan. De ene dag is ze te messy en de andere dag veel te clean. Dit is Lola Jong met Messi.

0: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
2: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
9: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
9: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
11: Oh.
10: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh.
10: Zegt.
13: Oh, Quadro.
14: U zal het misschien niet graag horen, maar de zomervakantie is al lichtjes voorbij de helft. Zelfs nog net iets meer dan dat, als we eerlijk zijn. Maar kijk, tegelijk betekent dat wij weer tot uw dienst staan met de wereld van...
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Amerikaanse staat Nevada worden zeker 90.000 inwoners geëvacueerd voor een bosbrand die de stad Reno bedreigt. De brand heeft de buitenwijken van de stad al bereikt. De brand werd zaterdagochtend voor het eerst opgemerkt. Intussen zijn al 6 mensen gewond geraakt, onder wie 3 brandweerlui. Door de wind en het onvoorspelbare weer kon de brand zich snel verspreiden. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. De nieuwe Britse premier Burnham belooft, net zoals zijn voorgangers, om Oekraïne te blijven steunen. Dat zei hij tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne.

0: En slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in tweetalige klassen in het gewone basisonderwijs terecht kunnen in ons land. Twee basisscholen waren tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal aan het voorbereiden, maar ze vinden niet genoeg dove leerkrachten met de juiste opleidingen. Dove kinderen kunnen op dit moment alleen les krijgen in het buitengewoon onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen, maar dat loopt dus vertraging op. Vanmiddag zonnig weer en tot 23 graden. Morgen meer wolken en in de loop van de dag gaat het regenen. En dan halen we opnieuw tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
2: Goedemiddag, in Franstalig België is het vandaag de eerste schooldag. En goed, ik zal niet zeggen dat het voor ons ook zo aanvoelt, maar een new sensation dan misschien zoiets. Dit is NXS. Welkom bij De Wereld Vandaag.

Een flink begin van INXS. De voorbije weken vormden de bosbranden natuurlijk de rode draad in het nieuws. En wij gaan dat na 4:30 ook over bomen hebben. Maar niet naar aanleiding van de branden. Wel omdat op één welbepaalde plek in Deurne en Borgerhout nu ook de laatste 11 bomen gekapt zijn. En ook vandaag lokte dat bij buurtbewoners nog heftige reacties uit. Daar gaan we straks dieper op in.

0: De Wereld Vandaag, WK.
1: De Wereld Vandaag WK, dat ligt al even achter ons natuurlijk, dat WK-voetbal. Nee, we gaan het over iets helemaal anders hebben, over die nieuwe en levensgevaarlijke trend in Groot-Brittannië op TikTok. De Wrong Way Driving Challenge. Een filmpje maken vanuit een auto die met opzet aan het spookrijden is. De voorbije week vielen er in Ierland en Engeland al 12 doden daardoor. En de Britse defensieminister Luke Pollard, die vraagt nu aan TikTok om de gevaarlijke inhoud eraf te halen.
2: We've already spoken to the social media companies, telling them to take down some of the content that is being discussed at the time being. People driving on the wrong side of the road deliberately to try and get views online. I've heard countless times social media companies claim that they could regulate themselves, that they didn't need laws passed by Westminster to make them do the right thing. Well, here's a good test. There is content on social media today that celebrates that type of appalling driving, dangerous driving that puts people's lives at risk. Social media companies could take it down today if they choose to. They know what's on their platform. They know how their algorithm works. Take it down.
1: Luke Pollard, Britse minister van Defensie. Goedemiddag, Laura van den Bos.
3: Goedemiddag.
1: Hallo, u bent de directeur van het Lab voor Mediapsychologie van de KU Leuven. Take it down, zegt de minister hier, haal het eraf. Mevrouw van den Bos, waarom tonen sociale media überhaupt zo'n post van gevaarlijk gedrag, kan je je afvragen?
3: Ja, zo'n posts die behoren tot de challenges die wel populair zijn op sociale media en waarbij sommige van die uitdagingen al meer risicovol zijn dan andere. En die vragen vaak onze aandacht, waardoor het algoritme dergelijke challenges vaak pusht naar boven, waardoor dat je niet altijd actief op zoek moet gaan om dergelijke content te willen zien, maar dat het algoritme het ook aan heel veel verschillende gebruikers vaak gaat aanbieden. En hoe vaker een gebruiker stilstaat bij dergelijke meer sensationele content, hoe meer views het natuurlijk krijgt en dus ook hoe sterker het algoritme dergelijke video's zal pushen.
1: Maar als ik het dus goed begrijp, krijg je het niet alleen te zien als je er zelf actief naar op zoek gaat.
3: Nee, dat klopt. Het aandachtssysteem werkt zo dat we sneller aandacht besteden aan situaties die bijvoorbeeld gevaarlijk ogen, wat in dergelijke type video's wordt getoond. En dus gaan we automatisch sneller stilstaan bij dat type van video's.
1: En waarom doen we dat? Waarom hebben we daar vanuit onszelf aandacht voor?
3: Omdat daar bepaalde risicovolle inhoud wordt getoond. En qua informatieverwerking werkt het brein zo dat we sneller aandacht willen besteden aan prikkels die we eventueel moeten vermijden of waar dat we net erg geïnteresseerd in zijn. Wanneer dat we bijvoorbeeld ook een match zien met de persoonlijkheid, dat je op zoek bent naar meer risicovolle situaties en gaan we daar dus sneller bij stilstaan. Dus voor de grote groep gaat gevaar ons altijd al de aandacht trekken, maar er zijn ook nog eens bepaalde subgroepen die daar nog eens extra gevoelig voor zijn omwille van hun eigen leefwereld.
1: Ja, maar het is eigenlijk dus zo dat we er ook willen naar kijken, omdat we dat risico wat willen kunnen inschatten in ons brein. Zit het zo in elkaar?
3: Ja, dat gaat natuurlijk niet zijn dat iedereen, als dat wordt gesuggereerd op je wal, daar gaat bij stilstaan. Sommigen gaan dat dadelijk verwijderen, ja. dat filmpje, om niet te kijken, verder swipen. Maar bij anderen gaan ze wel stilstaan. En ja, we zijn ook niet altijd heel actief aan het nadenken wanneer dat we die video's aan het bekijken zijn, die stream van video's, waardoor dat we soms naar dingen kijken waarvan dat we daarna denken, waar heb ik nu eigenlijk naar zitten kijken? Maar dus als je niet snel genoeg zoiets weigert van te kijken, ja, dan gaat het algoritme dat natuurlijk oppikken en gaat het nog meer van die content gaan suggereren, zeker als er al veel kijkers hebben bij stilgestaan, omdat dat dan de zogenaamde virale content is.
1: Ja, die sociale media weten ook dat de mensen daar, of sommige mensen daar, geneigd zijn om daarnaar te kijken.
3: Ja, dat zien we ook bij die algorithmic audits, hè, dat dus zelfs als je een profiel hebt van het alleen kijken naar hele onschuldige kattenfilmpjes, dat je dan nog van die risicovolle content gepusht krijgt. Ook omdat dat opnieuw af en toe iets onverwachts suggereren, wat vaak kan gevonden worden in dergelijke risky content, ervoor zorgt dat we langer onze aandacht bij het platform zullen behouden.
1: Ja, Maar sommigen gaan nog een stap verder als het dan over de gebruiker gaat. En maken dus zelf ook van die gevaarlijke filmpjes. En mevrouw, als het dan gaat over spookrijden, iedereen weet dat de kans groot is, als je dat doet, dat je het mogelijk zelf niet overleeft. Ook je passagiers niet. De mensen in de auto waar je tegenaan rijdt. Waarom nemen mensen zo'n groot risico?
3: Ja, belangrijk is om te weten dat natuurlijk in die video's wordt, de risico's worden daar typisch in die sociale media challenges geminimaliseerd of worden ontkend. Er wordt een soort van valse veiligheidsgevoel opgewekt. Er wordt humor gebruikt om gevolgen te trivialiseren of een typische stereotype van de jeugdige onsterfelijkheid wordt opgeroepen. Dus het is belangrijk om in te schatten, allee, dat die video's die brengen niet de realiteit van wat zo'n challenge echt inhoudt. Terwijl we weten, als er wel wordt nagedacht over de veiligheidszorgen, dat bijvoorbeeld de kans dat je aan zo'n challenge zou meedoen, zou verlagen. Wat je wel krijgt door naar die video's te kijken van die challenges, is dat je soms onbewust, omdat je dat vaak doet om geënterteind te worden, niet om rationeel na te denken over risico's, dat je dan soms wel onbewust een soort van positief beeld gaat vormen over de personen die deelnemen aan dergelijke challenges. Je gaat ze cooler vinden, je gaat denken dat het leuk is. Er gaan ook uw leeftijdsgenoten gaan dat ook bestempelen als spannend, indrukwekkend gedrag.
1: En is er een profiel dat sowieso meer risico neemt, mevrouw, dan anderen? Velen zullen misschien spontaan denken aan jonge mannen. En daar zitten dan twee elementen in.
3: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Want jongeren zijn in het algemeen meer vatbaar voor van die risky challenges, omdat ze zowel veel sociale media gebruiken, maar ook omdat de adolescentie en de jongvolwassenheid de periode bij uitstek is voor exploratief gedrag, waaronder ook experimenterend gedrag met risico's, zoals ook middelengebruik, maar ook dingen zoals risky driving. En zeker als het gaat over rijden, zien we dat vooral jonge mannen meer gevoelig zijn, omdat mannen bijvoorbeeld in het algemeen al verkeersregels als minder ernstig nemen of meer aangetrokken voelen tot verhoogde snelheid. En een subgroep binnen die jonge mannen zijn nog degenen die nog meer nood hebben aan wat wij noemen sensation seeking, een soort van sensatiezucht. Die blijken daarvoor het meest vatbaar.
1: Goed, laten we de cirkel rondmaken en nog eens terugkomen bij de Britse regering. Is het een goed idee van hen om aan TikTok te vragen om die inhoud te verwijderen? Verdwijnt het dan ook echt?
3: Ja, uit andere onderzoeken hebben we gezien dat het beleid dat TikTok voert, waarbij het gaat zeggen van dit is niet content dat gelijk is met onze eigen policy, dus uiteraard verwijderen wij die, dat niet gelijk is aan de geobserveerde moderatie. Wat betekent dat die content vaak nog gaat circuleren. Waarom? Omdat eens dat een filmpje verwijderd wordt, content creators zelf omwille van hun eigen online populariteit gemotiveerd zijn om die content te blijven te laten circuleren. En dan zie je eigenlijk dat andere gebruikers bijvoorbeeld die video opnieuw gaan terug opleiden, dat ze opladen, dat ze de hashtags veranderen, dat ze andere gecodeerde taal gebruiken. Dus dat maakt ook dat er best wel wat dynamiek zit in de snelheid waarmee dat die video's opnieuw terug gaan circuleren. En dat dus ze blijven vaak toch wel opnieuw circuleren.
1: Er zijn dus wel degelijk achterpoortjes, helaas. Dank u wel voor uw toelichting, Laura van den Bos, directeur van het Lab voor Mediapsychologie van de KU Leuven.
3: Dank je wel.

0: We zullen hem nog vaak horen, want dit is de nieuwe single van Alabama Shakes, Garden. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Daar is de weg vrijgemaakt. Maar in Merksem is het uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook file op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruibeke. 20 minuten op de A12 vanaf Willerijk. Op de E19 aan de Kraaibeekstunnel langzaam door een defect. De vrachtwagen op de rechterrijstrook. Een half uur extra op de E313, nog altijd naar Antwerpen, vanaf Herentals-West en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een kwartier daar. Naar Brussel, een half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En op de buitenring rond Brussel, een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Deze zomer zijn er uit heel wat steden en gemeenten meldingen gekomen van overlast door jongeren op fatbikes. Onder meer in Sint-Niklaas, Turnhout, Sint-Ruiden en Wetteren kwamen die berichten en waren er problemen. Goedemiddag Albert De Geijter, burgemeester van Wetteren voor Samen voor Wetteren.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Op welke manier zorgen fatbikes voor overlast daar bij u in Wetteren, meneer De Geijter?
3: Door onaangepast gedrag, door te snel te rijden, door houdingen aan te nemen die niet kunnen. Uiteindelijk hetgeen dat in de steden Roeselaar en Sint-Niklaas en ook andere steden heeft plaatsgevonden. En dat moet eindelijk eens stoppen.
0: En houdingen die niet kunnen, wat moet ik mij daarbij inbeelden?
3: Maar te snel rijden, en dat heeft wellicht te maken met het feit dat de fatbikes te snel zijn ingesteld. En daar moet en er zal toch wetgeving voor nodig zijn om inderdaad deze zaken te controleren via homologatie en verdeling van wat men noemt mobiele rollentestbanken. Ja, want... laat dat nu juist iets zijn dat de federale overheid eindelijk in het parlement moet doen stemmen.
0: Oké, want gaat u er nog eens specifieker op in? U zegt er is wetgeving voor nodig. Wat wil u allemaal in die wetgeving?
3: In die wetgeving willen wij verschillende dingen. We hebben dat uiteindelijk ook gestemd op de gemeenteraad van 18 juni 2026, waarbij dat wij heel duidelijk stellen dat wij invoering van een specifieke voertuigcategorie wensen. Namelijk een juiste categorisering van dit type van vehicles, waarbij dat we afstand nemen van een gewone elektrische fiets. Dat is 1. Ten tweede, leeftijdsgrens en helmplicht, alstublieft. Iedereen zegt het, zowel voor de e-steps als de e-bikes, als de fatbikes, alstublieft, voer toch eens die helmplicht in. Ten derde, sanctiemogelijkheden voor de burgemeesters. Geef ze alstublieft de bevoegdheid om dingen te doen. Ondertussen ben ik wel begonnen met inbeslagnames sinds verleden week, maar andere gemeenten zijn er ook mee begonnen. En dan, last but not least, heb ik u er net gezegd, controlemiddelen. Namelijk die homologatie en verdeling van mobiele rollentestbanken. Dat hebben we allemaal nodig om eindelijk eens een paal en perk te stellen. De steden en middelgrote gemeenten hebben hiermee te kampen. De landelijke gemeenten, ik verzeker het u, het komt ook aan.
0: Ja, als ik goed geteld heb, dan heb ik een lijstje gehoord met 4 punten. Daarentegen, en dat weet u ook, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Ja, aparte regels voor fatbikes, dat is eigenlijk niet nodig. Het zijn vooral de huidige regels die beter gehandhaafd moeten worden.
3: Ja, dat is toch ongelooflijk, met alle respect voor minister Kruk. Maar het is toch zo dat in de stedelijke gebieden hij eens op bezoek mag komen. En ik zal hem met genoegen uitnodigen. Het is ook dat sowieso vanuit de meerderheid in dezelfde coalitie federaal, mevrouw Tine Gillis, burgemeester van Laakdal, absoluut ook pleit om deze zaken aan te pakken. Dus het is aan het federale parlement om druk uit te oefenen op de federale regering om hiermee aan de slag te gaan. Mevrouw Tine Gillis, burgemeester van Laakdal, weet er alles van. Wij vragen samen met haar om druk uit te oefenen op de relativering vanwege minister Krukke. Want ik denk dat hij toch wel eventjes zijn huiswerk opnieuw moet maken.
0: Huiswerk opnieuw maken en druk uitoefenen. Hoe gebeurt de handhaving nu bij jullie?
3: Bij ons gebeurt die nu sinds kort met inbeslagnames die ik heb gedragen vanuit de politie. En daar zullen we strikt op toezien. Maar dit is lang niet voldoende. Ik vraag opnieuw helmplicht, leeftijdsgrens, categorisering, sanctiemogelijkheden en controlemiddelen. Dit weekend nog, mm-hmm. ben ik toevallig getuige geweest, omdat ik ook heel veel buiten kom, getuige geweest van een ongeluk met een e-step van iemand die gevallen was met het hoofd, tegen een voetpad. Waarom is die persoon, godzijdank, veilig thuis geraakt, ondanks een bezoek bij het ziekenhuis? Wel, omwille van het feit dat deze dame ijzona ontsnapt is aan een zwaar hoofdletsel. Geef alstublieft...
0: Door de helm. En dat is dan weer de e-step natuurlijk. En dat de is dan e-step. Goed voor die dame, zeker wel. Nu, er zijn nog andere stemmen. En meneer De Geijter, de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt, ja, het probleem ligt eigenlijk niet bij de fatbikes, maar bij opgedreven voertuigen, gevaarlijk rijgedrag ook wel. Stel, je maakt een apart regelgevend kader. Zou het probleem zich na een tijd niet gewoon kunnen verplaatsen naar andere voertuigen, nieuwe varianten, nieuwe voertuigen eigenlijk, die dan misschien weer buiten die aparte regels gaan vallen?
3: Ik begrijp deze redenering totaal niet. Ik heb heel wat contacten met scholen die mm-hmm. ook alles gaan doen om de komst van fatbikes zoveel als mogelijk zelfs in de reglementering van de scholen in te bedden. Ik verneem dat ze daarmee aan de slag gaan op dit ogenblik, de scholen. Want ze weten ook dat dit allemaal aanleiding geeft tot ongelooflijk veel commoties en onveilige situaties. Dat zijn kleine brommertjes, die fatbikes. Alsjeblieft, ga er toch eens mee aan de slag. Mm-hmm. En kom eens buiten, mensen van VVSG, minister Krukke, u bent van harte welkom.
0: U zegt kleine brommertjes. Bij VIAS, het Verkeersinstituut, zeggen ze, ja, een fatbike blijft een elektrische fiets met dikke banden. Als je die op een normale manier gebruikt, is er eigenlijk geen probleem.
3: Er is geen probleem, zegt men. Dat klopt niet. Er is haantjesgedrag. Zoals trouwens mevrouw Tine Gillis van Laakdal ook zegt. Dit zijn allemaal attitudes die eruit moeten. En het zal al veel minder zijn indien dat ze minstens helmplicht en minstens de leeftijdsgrens wordt bepaald. Dat helpt de attitude. Ik kan zeggen, een aantal van jongeren hebben ook ouders die weinig of niet omkijken naar hun kinderen. Laat dat nu juist iets zijn dat ook zal helpen om de ouders hun verantwoordelijkheid te doen opnemen.
0: Bij deze hebben we nog een keer uw vurige oproep en duidelijke oproep gehoord. Dank u wel daarvoor, Albert De Geijter, burgemeester van Wetteren.
3: Ik dank u.
0: Dag. Fijne
3: dag.

0: We voelen mee met Jonathan Jeremiah. Wat gaan de Verenigde Staten vanavond aankondigen over hun sancties tegen Iran? Het zal in elk geval groots zijn volgens de Amerikaanse minister van Financiën. Maar om het al een beetje concreet te maken, of dat toch te proberen, bellen wij straks met professor internationale economie Jan van Hoven.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Natuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
11: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
12: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
13: Radio 1.
14: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: geen idee hoeveel bomen er staan in Penny Lane, maar in Deurne stonden er wel, alleen zijn het er sinds vanochtend 11 minder in een straat waar ook vorig jaar al 50 bomen verdwenen. En die kap die maakt nog altijd veel emoties los bij de inwoners.
1: Vanmorgen was het toch even verschieten dat ze effectief bezig waren.
2: En opnieuw bomen die gewoon tegen de vlakte gaan, dat door merg en been gaat, dat geluid, dat is onwaarschijnlijk.
3: Allee, die nieuwe aanplanting, dat zijn er sowieso al minder dan dat er stonden. Dat gaan kleine boompjes zijn. Dus ja, dat is, je kan dat niet zomaar één op één als een lantaarnpaal uitwisselen. Het is ja, spijtig, hè? Dat is weer een slag.
4: Ik heb hier ook heel mijn jeugd gewoond. Ik heb de bomen zien groeien van toen ik een klein meisje was. En ik heb ze vorig jaar zien vernield worden. Het doet mij te veel. Ik denk dat ik gewoon naar huis ga.
0: Deze mevrouw ziet het allemaal echt niet graag gebeuren. En haar reactie en de andere die we net gehoord hebben, door merg en been heb ik ook ergens gehoord. Het wil me allemaal wel eens voorleggen aan Walter Wijns, cultuursocioloog aan de UU Antwerpen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Meneer Wijns, je voelt dat die buurtbewoners zich echt emotioneel zeer verbonden voelen met die bomen. Hè? Hoe komt dat?
5: Ja, dat heeft denk ik goede redenen. Er zijn heel wat redenen om ons druk te maken over bomen. Laten we zeggen de meest rationele of tegelijk ook de meest oppervlakkige redenen. Die hebben misschien te maken met ja, de functies die bomen vervullen in ons ecologisch systeem. Zij zorgen voor uitstoot van zuurstof, nemen CO2 op. Je kunt er in de zomer verkoeling onderzoeken en zo.
0: En dat dus hoort ook een belangrijker element deze dagen, die verkoeling. Ja, dat hoor je ook bij de mensen daar.
5: Precies, hè? Dus dat speelt allemaal mee. Maar naast die, laten we zeggen, rationele argumenten die je rustig kunt afwegen, want je kunt er inderdaad nieuwe bomen zetten en dan kun je berekenen hoe lang het duurt voor die even groot zijn en zo, zijn er, je zou kunnen zeggen, irrationele, maar niet minder belangrijke redenen. En een van de mensen die je daarnet liet horen, die heeft heel raak gezegd dat ze met de bomen is opgegroeid. Als kind heeft ze de bomen zien groeien. En wat wil nu het geval? Normaal leven bomen langer dan mensen. Dus zij spiegelen ons iets voor. Een soort levenscyclus die misschien zelfs niet tot een einde komt. Of die telkens regenereert. Typisch aan vegetatie is dat dat ieder jaar even verdwijnt en dan terugkomt. En de boom symboliseert dat. En het is niet voor niets dat mensen toenadering zoeken tot bomen wanneer ze geconfronteerd worden met verdriet of grote emoties, omdat ze aan die bomen iets kunnen toevertrouwen dat ze misschien ja, aan mensen niet kwijt kunnen. Een boom, kun je zeggen, is een medium. Het is een middel langs waar wij in contact komen met dingen, stemmen die we niet goed horen, betekenissen die we niet goed vatten, maar wel, waar we wel naar snakken. En dat is in vele culturen het geval. Dus die boom, ja, dat is ook een symbool. Die staat met zijn wortels in de grond, heel stevig. En met zijn takken en zijn gebladerte gaat hij een communicatie aan met de wind. Dus je kunt zeggen, je hoort daar de eolische muziek, zoals John Muir het ooit noemde, de muziek van de wind. Maar je hoort daar ook de stemmen uit de ondergrond. En vaak heeft dan die boom een religieuze betekenis. Omdat die inderdaad door zijn verticaliteit de ondergrond verbindt met de bovenwereld. En dat zijn natuurlijk allemaal irrationele elementen.
0: Sommige mensen die
5: maar
0: dit
5: die
0: horen,
5: spelen wel mee.
0: Sommige mensen die dit horen zullen misschien zeggen, oelala, zover gaat het voor mij niet. Maar u zegt dan misschien, ja, onbewust eigenlijk wel. Is dat een metgezel niet voor het leven geworden?
5: Ja, niet voor iedereen. Je hebt wel mensen die John Muir, waar ik het er net over had, die had overigens niet de eerste de beste, zijn van de grondleggers van de, laten we zeggen, de milieubeweging, de moderne milieubeweging. Die had af en toe de neiging om, wanneer het fel waaide, om dan boven in een top van een boom te klimmen, om die muziek, die veel mooier was dan een symfonie, zei hij zelf, om die te gaan beluisteren. Nu, niet veel mensen zullen hem volgen, maar De betekenis van de boom strekt zich ook uit in de manier waarop je ermee omgaat. Je spreekt daar af onder een boom. Je maakt daar een praatje. Je vergadert daar op niet veel plaatsen. Bijvoorbeeld in Afrika nog altijd vergaderen dorpsbewoners onder de boom. Je kunt met een beetje gevoel voor overdrijving zeggen, het eerste parlementsgebouw, dat was een boom waar het dorp samenkwam, of de wijzen van het dorp, en zich lieten inspireren door de stemmen die door het geritsel tot hen kwamen.
0: En voor sommige mensen
5: dat doen we nog altijd.
0: Voor sommige mensen is die ene boom voor de deur of in de achterboom, of in de achtertuin liever, er altijd geweest. En ik denk misschien, meneer Wijns, een boom die alleen staat, is misschien ook nog iets anders dan één boom die weggehaald wordt uit een heel bos. Emotioneel voor de mensen.
5: Een boom die alleen staat, heel vaak is die daar niet zomaar gekomen. Je hebt het fenomeen van de meibomen, van de revolutiebomen, dus van de bomen die veel betekenis hadden en die iets willen meedragen. Niet zelden is het ook zo dat mensen bomen planten wanneer er een nieuwe familielid bijkomt, een nieuwe geboorte. Of wanneer er iemand overlijdt, dan gaat men vaak een deeltje van de assen onderaan in de boom brengen om dan als het ware het leven verder te zetten. Dus die boom, dat is, je kunt daar zakelijk over doen. En af en toe moet je dat natuurlijk, als je zo'n boom omzaagt, kun je best even zakelijk daartegen aankijken. Maar het is veel meer. Het is een volbeladen fenomeen, volbeladen met betekenissen, wil ik zeggen. En Arjen Mulder, ik weet niet of je de man kent, maar het is een bioloog en cultuurwetenschapper, een Nederlander, die heeft een jaar of twee geleden een boek geschreven en hij noemde dat De Vriendschap van Bomen. Hij gaat daar zeer ver in. Hij meent dat hij echt kan communiceren met bomen. Dat zullen we dan wel voor hem laten. Maar vele mensen hebben toch het gevoel dat ze er iets in kwijt kunnen. Je kent het fenomeen van de votiefboom misschien, waarin je dus boodschappen verknoopt en aan de takjes hangt. Of je hebt ook de spijkerbomen. In Wallonië staan er zo nog een aantal heel mooie. Waar men inderdaad een spijker in de boom slaat en daar iets aanhangt. En waarom doet men dat? Omdat men vindt dat men iets kwijt wil. Omdat men vindt dat men troost zoekt. Of omdat men iets wil of wil begrijpen van de wereld die eigenlijk niet helemaal te begrijpen valt.
0: Zeker. En soms kan het gevoel toch ook dubbel zijn? Want dat kan soms een tegenstelling lijken. Hè? Enerzijds hebben bomen zoveel betekenis. Anderzijds wordt er toch ook soms beslist, we gaan ze kappen. Er zijn ook elders in Vlaanderen, meneer Wijns, wat discussies over bomen langs de weg. In Hasselt bijvoorbeeld. Het voorbeeld wil ik u even voorleggen. Daar is ook ergens een bomenkap geplant, want daar maken onder meer de wortels van die bomen het fietspad helemaal ongelijk. En er is protest tegen die kap. Maar je hoort tegelijkertijd ook wel mensen zeggen daar, weg met de platanen, geef mij maar een goed en veilig fietspad.
5: Natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Hè. En dus inderdaad, die boom, dat mag dan een symbool zijn. Dat mag dan iets dat op sommigen onder ons misschien de verbeelding of tot de verbeelding spreekt. Dat mag allemaal waar zijn. Het mag zo zijn dat de levens verknoopt zijn, onze levens en de levens van die bomen. En dat we dat sterk voelen, dat we daar misschien hartjes in tekenen in die schors en zo. Dat mag allemaal waar zijn. Maar intussen zijn dat natuurlijk ook wel objecten die in de weg kunnen staan of die het ons behoorlijk moeilijk kunnen maken. Niet alleen omdat ze oud en ziek zijn, maar misschien omdat ze in de weg staan van een nieuwe geplande, een fietspad. Wel nu, als zo'n boom, ik ken ook zo'n fietspaden waar ik wel eens zakker op de wortels die het fietsen bemoeilijken. Dus dat is een afweging. Hè. Je kunt hier zeggen, je moet in de mate van het mogelijke een rationele blik werpen op bomen.
0: En
5: maar je moet daarbij toch ook,
0: maakt
5: ook rekening houden met
0: de overheid ermee omgaat er dan ook een verschil?
5: Ik denk het wel. Hè. Wat men vandaag hoorde, en je liet enkele stemmen horen in Antwerpen, dat is toch dat de Antwerpse overheid beloofd had om in het vervolg een beetje beter naar de buurtbewoners of de actievoerders te luisteren. En dat schijnt ze vanochtend toch niet echt gedaan te hebben. En daar maakt men zich natuurlijk ook wel boos over. Maar tegelijk, je kunt moeilijk aan een boombeleid doen zonder af en toe bomen te snoeien. En overigens, als je kijkt naar Antwerpen, daar worden bomen gesnoeid. En ik ken de straat waar die bomen gesnoeid zijn. Ik ben er nog niet zo lang geleden gepasseerd. En dat gaf al een behoorlijk schraal uitzicht. Dat was voor de vorige bomenkap toch wel wat anders. En nu zal het nog schraler zijn, dus dat is een beetje triest. Maar tegelijk worden hier heel veel en heel diverse bomen geplant op verschillende plaatsen. En op die aanplanten die zijn, of die aanplantingen, die zijn toch echt wel de moeite. Dus je kunt moeilijk zeggen dat de Antwerpse overheid niet probeert om toch minstens de boom in zijn recht te laten, zeg maar. Maar ja, als een boom sterft, dan sterven wij die ermee samengeleefd hebben toch ook een klein beetje mee, vrees ik.
0: En dat is mooi gezegd, de band tussen de boom en de mens. We zouden er ongetwijfeld nog heel lang over kunnen praten, maar we gaan het voor nu hierbij laten. Dank u wel, Walter Wijns.
5: Dat is graag gedaan.
0: Dag. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de A12 vanaf Willerijk telkens 20 minuten. Op de E19 een kwartier tussen Kontich en de Kraaibekstunnel door een defecte vrachtwagen daar op de rechterrijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven 1/2 uur en 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. De files die keren stilaan terug naar Brussel. Ruim 1 uur op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er is ook een kijkfile vanaf Wetteren richting Gent. En vanop de ring van Gent is er in beide richtingen file om op de E40 te rijden. Op de buitenring rond Brussel ruim 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier file golven tussen Groot-Bijen en Ter Vuren. En naar Leuven ook nog een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Berten.
6: Radio 1.

0: Oscar in de Wolf en S10. Noël Godin is overleden en mogelijk zegt die naam u niet meteen iets, maar geen nood, we gaan u een handje helpen. Noël Godin noemde zichzelf een humoristische anarcho-agitator en hij werd bekend door zijn vele taartaanvallen op soms machtige figuren. En je mag er aan één in het bijzonder denken, die van Bill Gates, die hij eind jaren 90 in Brussel aanviel met een portie banketbakkersroom. Die beelden, ja, die gingen de wereld rond.
1: Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft chairman Bill Gates arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others for at least the moment got away. Gates went inside, wiped his face clean and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting.
0: Noël Godin in één klap wereldberoemd toen hij in 1998 een slagroomtaart in het gezicht van Bill Gates wierp. Al liet die zich dus niet van de wijs brengen. Blijkbaar ging hij nadien gewoon aan de vergadertafel zitten. Noël Godin benadrukte dat hij geen geweld wou gebruiken en dat hij daarom, hou u vast, alleen zachte taarten gebruikte. Andere slachtoffers van Godin waren Nicolas Sarkozy, Maurice Béjart, schrijfster Marguerite Duras, Ryanair-baas Michael O'Leary en zelfs het publiek van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Anarchist met humor Noël Godin is 80 jaar geworden.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: Kondigt de VS straks een nieuwe zwaar sanctiepakket aan tegen het Iraans regime? Daar lijkt het in elk geval sterk op, want de Amerikaanse minister voor Financiën Scott Bessent heeft het al gehad over een economische D-Day met het allergrootste financiële offensief ooit. Vanavond rond 8 uur geeft Bessent een persconferentie en ook president Trump had deze week al gedreigd met drastische maatregelen. Hij wil alle levenslijnen die het Iraanse regime nog in stand houden doorsnijden tot ze daar volledig geïsoleerd staan. Jan van Hoven, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent professor internationale economie aan de KU Leuven. Meneer van Hoven, ja, Iran gaat al jaren gebukt natuurlijk onder zware internationale sancties. Wat kan de VS dan nog doen om Iran nog meer te raken?
4: Dat is inderdaad weer een zware retoriek die gebruikt wordt, ja, in de Verenigde Staten. Een economische D-Day. Maar de vraag is terecht, wat kan Amerika nog doen? Want eigenlijk op dit ogenblik zijn er al heel wat sancties van toepassing op Iran. Sancties niet alleen opgelegd door de Verenigde Staten, maar ook opgelegd door de Europese Unie en vele andere landen in de wereld. Dus met andere woorden, eigenlijk blijft er niet zo heel veel mogelijkheden meer over. Het grootste gevaar is denk ik dat de Verenigde Staten zeker de Europese Unie onder druk gaan zetten om nog meer sancties op te leggen. En dat is toch niet onbelangrijk, omdat er toch nog wel een beetje handel bestaat tussen de Europese Unie en Iran, zowel export als import. Maar natuurlijk gaat dat vaak om levensnoodzakelijke goederen. De Europese Unie gaat nog altijd medicijnen, voedsel en andere zaken exporteren naar Iran om eigenlijk de lokale bevolking te helpen. Dus een economische D-Day zou wel eens als impact kunnen hebben dat de lokale bevolking nog meer zal lijden dan nu al het geval is.
0: Ja, maar u zei, er blijven echt niet veel mogelijkheden meer over. Ik heb wel gehoord dat ze zich ook nog buiten de EU dan willen focussen op landen die toch nog handel aan het drijven zijn met Iran. Al dan niet op wat grotere schaal.
4: Ja, dus de landen die eigenlijk nog het meest handel drijven met Iran zijn vooral China. Dan gaat het vooral dan eigenlijk over de olieimport uit Iran. Er is ook nog handel in de regio met landen als Turkije, landen als de Verenigde Arabische Emiraten. Maar natuurlijk, dan dreig je in een ander conflict terecht te komen. Als de Verenigde Staten die landen gaan verplichten om hun banden met Iran door te knippen, is het allereerste vraag, zijn die landen daartoe bereid? En je kan bijvoorbeeld in het geval van China toch wel veronderstellen dat dat niet zomaar het geval zal zijn. Maar anderzijds ook, ja, als je de weinige economische banden die binnen de regio van het Midden-Oosten bestaan gaat doorknippen, ja, dan ga je eigenlijk, ja, de economische situatie in die ganse regio treffen en niet alleen in Iran.
0: Ja, de vraag is in welke mate de VS daarnaar kijkt.
4: Wel, maar opnieuw denk ik, het is vooral retoriek vandaag de dag, denk ik. En we gaan dat ook weer moeten zien in het kader van de tussentijdse verkiezingen die in Amerika dichterbij komen. Amerika wil een harde positie innemen, maar de effectiviteit van financiële, economische maatregelen tegen Iran is vandaag toch wel heel twijfelachtig.
0: Ja, we moeten wel ook melden dat de Iraanse munt bijvoorbeeld op een dieptepunt staat nu, hè, sinds die aankondiging dat de VS met nieuwe sancties zal komen.
4: Wel, dat is een typische reactie dat je ziet in financiële markten. Hè. Wanneer een land aangevallen wordt of bedreigd wordt door een ander land, dan gaat de munt verzwakken. Nu, ook opnieuw, dat heeft weinig impact. Wat eventueel zou kunnen gebeuren, is ja, dat je het nog moeilijker maakt voor Iran. Maar als je kijkt naar de economische cijfers, de IMF verwacht een economische krimp met 6% voor Iran. Er is al een inflatie van 70% dit jaar. Met andere woorden, ja, hoe ga je het nog erger maken voor zo'n land? Dus ik denk dat dit dreigement ja, toch weinig impact gaat hebben op het terrein, bijvoorbeeld om Iran terug naar de onderhandelingstafel te bewegen.
0: Ja, maar, en daarmee kunnen we dan misschien afronden, de EU moet wel goed luisteren naar die persconferentie van vanavond. Dat onthoud ik dan toch ook wel.
4: Wel, ik denk dat dat absoluut hetgeen is wat we moeten doen, want het zou wel eens kunnen dat de Europese Unie ofwel gedwongen wordt om mee maatregelen te nemen, ofwel dat er impact kan zijn op Europese bedrijven die momenteel nog contacten hebben met Iran. Die weliswaar toegelaten zijn door de Europese Unie, maar mogelijk niet meer toegelaten worden door de Verenigde Staten. En dat dreigement hebben de Verenigde Staten in het verleden nogal gebruikt, dat iedereen die nog contacten, economische banden heeft met Iran, zal bestraft worden. En dat zou dus mogelijk van toepassing kunnen zijn op Europese bedrijven. Dus toch maar best goed luisteren straks.
0: Inderdaad, vanavond net na 8 uur, dan gaan we het normaal gezien weten, want dan geeft dus die Amerikaanse minister die persconferentie. Dankjewel, professor internationale economie Jan van Hoven.
4: Graag gedaan.

0: De aandelen van Bipost, die doen het echt niet goed deze dagen. Wat betekent dat ook voor onze overheid? Dat gaan we vragen aan professor publieke financiën Herman Matthijs. En er is niks meer aan te doen. De Red Lions die liggen nog voor de echte strijd om de medailles uit het WK hockey. Met een WK in eigen land is dat extra pijnlijk. Kan je niet altijd Olympisch of wereldkampioen worden? Of moeten we het ook wat verder zoeken? Dat proberen we te weten te komen na 5 uur. En wij hadden hier nu nog Badly Drawn Boy met Once Around the Block.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, ze gaat erin lekker.
5: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belgius.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil onder?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 5 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam gevonden van een jongen van 5. In het Verenigd Koninkrijk zijn 12 mensen opgepakt na het zware auto-ongeluk van afgelopen weekend, waarbij 7 doden vielen. En de oceanen waren nog nooit zo warm. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden verschillende Franstalige media. Er is een grote politieoperatie aan de gang. Ja, Filip Heijmans, wat weten we op dit ogenblik?
17: We weten op dit moment enkel dat er een lichaam is gevonden van een jong kind. Dat hebben verschillende Franstalige media gezegd. En het is ons intussen ook bevestigd door een goede bron. Dat lichaampje lag vlakbij het voetbalveld van Onne. En dat is opmerkelijk, want dat is de plaats waar 2 maanden geleden de auto is gevonden van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Vader en zijn zoon die spoorloos verdwenen zijn, wordt al 2 maanden naar gezocht met grote zoekacties in de buurt. En het laatste aanknopingspunt is dus die auto vlakbij het voetbalveld, waar nu dus een lichaampje van een jong kind is gevonden. Het is nog onduidelijk of het inderdaad om Timeo gaat. De familie is ter plaatse gekomen om uitleg te vragen, maar ze hebben daar nog geen bevestiging van gekregen dat het inderdaad om Timeo zou gaan. Het parket van Namen bevestigt op dit ogenblik alleen dat er een politieoperatie inderdaad aan de gang is en dat er wellicht later vandaag meer informatie zal komen.
16: Dankjewel, Filip. Dove en slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in 2-talige klassen in het gewone basisonderwijs terecht kunnen.

0: onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen, maar de uitvoering loopt dus vertraging op. Na het zware auto-ongeluk afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk heeft de politie 12 mensen opgepakt. Zaterdagochtend botste een auto die aan het spookrijden was tegen een politiewagen die hem probeerde tegen te houden. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. 5 jonge mannen in de auto en 2 politiemensen. De auto reed met valse nummerplaten. De verdachten die de politie nu heeft opgepakt zijn 3 vrouwen en 9 mannen tussen 19 en 61 jaar. Ze worden onder meer verdacht van illegaal wapenbezit en van lidmaatschap van een criminele bende. De nieuwe Britse premier Burnham belooft, net zoals zijn voorgangers, om Oekraïne te blijven steunen. Dat zei hij tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne. Hij geeft Oekraïne ook de toestemming om zelf gesofisticeerde lange afstandsraketten te bouwen op basis van Britse blauwdrukken. Rusland zegt dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier zelf meestapt in de oorlog en dat dat gevolgen kan hebben. In de Amerikaanse staat Nevada worden zeker 90.000 inwoners geëvacueerd voor een bosbrand die de stad Reno bedreigt. De bosbrand heeft de buitenwijken van de stad al bereikt. De brand werd zaterdagochtend voor het eerst opgemerkt. Intussen zijn al 6 mensen gewond geraakt, onder wie 3 brandweerlui. Door de wind en het onvoorspelbare weer kon de brand zich snel verspreiden. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. De oceanen en zeeën waren nog nooit zo warm sinds de start van de metingen, 50 jaar geleden in 1979. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Afgelopen zaterdag is de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten. Aan het oppervlak was het zeewater toen 21,1 graden. Daarmee is het record van maart 2020, 21,9 of 09 graden, verbroken. Wetenschappers verwachten dat de temperaturen nog verder zullen stijgen. Dat zegt Bart de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee.
1: We verwachten dat het record dat we nu gebroken hebben, dat dat al heel snel opnieuw zal sneuvelen. Zeker gezien de super El Niño die zich momenteel aan het opbouwen is. El Niño, dat is een weerfenomeen dat we tussen de 2 en de 7 jaar telkens opnieuw zien en dat zich opbouwt in het zuidelijke halfrond en dat dus ook wereldwijd een effect zal hebben op die zeewatertemperatuur.
0: Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. In het zuiden gaat het 's ochtends regenen, minima van 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. We halen dan 23 graden en de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met het nieuws dat in Nonet in Namen het lichaam is gevonden van een kind. Vermoedelijk gaat het om het kindje dat eind juni verdween samen met zijn vader. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Gert Geens.
3: Ja, de verontrustende ontwikkelingen in Onet die gaan we hier zeker ook verder opvolgen. Maar we gaan ook naar Oekraïne, waar vandaag dus de 35e verjaardag van de onafhankelijkheid herdacht werd. Vraag is of de Oekraïner daar lang bij stilgestaan heeft nu deze dagen. Bijvoorbeeld ook winkelcentra geraakt werden met dodelijke afloop. En in de Vuelta staat dag 3 op het programma met meteen al de eerste bergrit. Je hoort hier straks wie er wint. Dit is De Wereld Vandaag.

0: Live It Down, Tyler Ballgame. Het aandeel van postbedrijf Bpost, dat blijft nog steeds in waarde dalen. Vandaag schommelde die waarde rond 1,32 euro. En dat is een bijzonder groot verschil met 10 jaar geleden. In augustus 2016 was een aandeel namelijk nog meer dan 23 euro waard. En in 2018 op het hoogtepunt zelfs 28 euro. Groot verlies dus voor de aandeelhouders, maar nog meer voor de hoofdaandeelhouder van het postbedrijf, de Belgische staat. Herman Matthijs, hoogleraar publieke financiën aan de UGent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We spreken hier over een aandeel dat nu echt niet veel meer waard is. Hoe dramatisch is dat verlies?
1: Ja, dat verlies is inderdaad een slechte zaak voor de schatkist. In de zin dat als men in het kader van de begrotingssanering de volgende weken wil gaan beslissen om de zaken te gaan privatiseren, wel de 51% die de federale staat nog heeft in Bpost, ja, veel zal het niet opbrengen gezien de zeer lage koers. En bovendien worden er ook al 2 jaar geen dividenden meer uitbetaald aan de schatkist. Dus budgetair brengt het niks meer op en het zal gezien de koers ook nog weinig opbrengen, vrees ik.
0: U zat meteen al bij de opties voor de federale regering als het over die aandelen en Bpost ging.
1: Ja, omdat er natuurlijk al een hele tijd wordt gesproken om feitelijk een aantal federale zaken te verkopen. Het gaat niet alleen over Bpost, maar dat is ook al eens gezegd om de 25% federale aandelen in de luchthaven Zaventem en bijvoorbeeld de 53% die we nog hebben in Proximus, ook om de 100% die we nog hebben in de Staatsbank Belfius, om daar delen van te verkopen, om aan geld te geraken natuurlijk. Het zijn natuurlijk maar eenmalige opbrengsten om feitelijk geld binnen te krijgen om de begroting verder te saneren. En veel mogelijkheden zijn er natuurlijk niet meer op federaal vlak.
0: Als het over verkopen gaat bijvoorbeeld, bestaat daarover eensgezindheid binnen de regering?
1: Nee, want op dit ogenblik is er al een hele paar maanden een felle discussie binnen de regering voor een nieuw beheerscontract. Er moet een nieuw beheerscontract komen voor de post. Dat had er al moeten zijn, felk. Maar de bevoegde minister Mats van de MR heeft daar geen degelijk dossier over goedgekeurd gekregen in de laatste ministerraad. Dus er zal de volgende weken er nog serieus over moeten gepraat worden. Want daarin zal ook eens moeten bepaald worden hoe het nu verder moet met de relatie tussen Bpost en de Belgische staat en de belangrijkste aandeelhouder is.
0: Ja, wat is de meest plausibele optie, denkt u?
1: Ja, de meest plausibele probleem is natuurlijk dat Bpost bijna volledig aan terugvallen is op wat men noemt e-commerce, de pakjesdienst. En al de rest wordt zo wat afgestoten. Er is natuurlijk ook al wat geld verloren de laatste jaren aan het feit dat de krantendistributie is kwijtgespeeld. Maar ook dat er te veel staatssteun is gekregen, dat men geld moet terugstorten en zoveel.
0: Maar wat gaat de federale regering doen?
1: Ja, de federale regering zal om te beginnen een nieuw beheerscontract moeten opstarten. En daar is duidelijk in bepalen wat de opdrachten zijn en wat Bpost dan nog voor krijgt en kan doen. En dat zal er inderdaad op moeten neerkomen. En dat zal moeten gecombineerd worden met de vraag, gaan we nu het meerderheidsparticipatie loslaten of niet? Dat zal vaak de eerste belangrijke vraagstuk zijn. En als men zegt van kijk, we gaan daar 26% van verkopen en we houden een strategische aandeel van 25%, dan is de vraag, ja, waar gaan die 26% nog waard zijn gezien de zeer lage koers waar het aandeel momenteel op staat.
0: Ja, maar in welke mate ligt de sleutel wat u betreft bij die beheersovereenkomst?
1: Omdat het een overheidsbedrijf is, dat is de zogenaamde wet van 1991. En al die overheidsbedrijven zijn gelinkt met de federale overheid via een beheerscontract. Dus daar staan feitelijk alle managementzaken in, maar ook budgettaire zaken, wat er met dat bedrijf mag en kan gebeuren. Dus dat van elementair belang. Moesten we nu morgen Bpost privatiseren, dan moest de federale overheid nog maar 49% van de aandelen hebben. Ja, dan zijn er geen beheerscontracten meer nodig. Want die techniek bestaat alleen tussen de federale staat en de bedrijven, waar de overheid meer dan 50% van de aandelen heeft.
0: Ja. U hebt hier al het kader wat geschetst, maar dit is echt wel een dieptepunt. Hoe verklaart u dat?
1: Ja, een aantal zaken natuurlijk. Er is heel veel onrust geweest met het personeel de laatste maanden en jaren bij Bpost. Dat heeft natuurlijk tot heel wat herrie geleid. Minder inkomsten, personeelsproblemen die maar niet in orde zijn gekomen, tot vandaag de dag zelfs. Men heeft zich ook nogal toegespitst op één segment, die e-commerce, al de rest laten vallen. Heel veel slechte en dure opnames, overnames van bedrijven, bijvoorbeeld het gekende voorbeeld van Radial in de Verenigde Staten, dat heel veel geld geld heeft gekost, bijvoorbeeld. Men zal er een nieuw management moeten installeren bij Bpost, maar dat zal de federale regering natuurlijk om te bepalen dat er een nieuwe directiecomité komt, een nieuwe raad van bestuur, die volledig andere lijnen gaat uitzetten. Maar goed, dat is een politieke beslissing en dat zal toch wel, dat is geen kwestie van maanden, dat is een kwestie van weken dat de federale regering daar eens echt een oplossing voor moet vinden.
0: Want Chris Peeters staat al 2,5 jaar, net iets meer geloof ik, aan het roer. Had u al meer resultaten verwacht?
1: Ik niet alleen, ik denk nog veel mensen met mij hadden daar al lang veel meer resultaten van verwacht. Peeters is ook een benoeming uit de vorige regering, hè. Met Petra de Sutter toen als minister van overheidsbedrijven. Maar ik moet er ook op wijzen natuurlijk dat Peeters zit er nu al 3 jaar, maar daarvoor zat er die reden, heeft het 1 jaar volgehouden. Dat was het van Avermaat, 1 jaar. Dus sinds 2020 zitten we felk al nummer 3 al.
0: Ja. Dus je zou een beetje veralgemenend kunnen zeggen, iedereen bijt er tegenwoordig zijn tanden op stuk.
1: Ja, yes, daar komt het wat op neer, ja.
0: Met andere woorden, het tij gaat niet snel keren, of kan dat toch?
1: Het zal maar snel moeten keren, want als er de volgende weken geen deftige structurele oplossing komt voor Bpost, dan vrees ik dat gewoon een vogel voor de kat wordt, dat bedrijf.
0: Ja, Bpost opnieuw op bodemkoers op de beurs, daarover hebben we het gehad. En u hebt het ook uitgelegd, de federale regering ziet dat uiteraard ook allemaal niet graag gebeuren. Dank u wel, Herman Matthijs, hoogleraar publieke financiën aan de UGent.
1: Dag.
0: Dag. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en ook op de A12 een kwartier, dat was in Kruibeke ook zo, maar ook een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk. En op de E19, jawel, 15 minuten ook tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. Daar is dat door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20 minuten. En daar is door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Naar Brussel een 30 minuten op de E40 tussen Sint-Denijs-Westerum en Merelbeke. De weg is daar nu wel vrijgemaakt. Er is ook een kwartier vertraging richting Gent vanaf Erpenmeren en vanop de E17 en de Ring van Gent is er in beide richtingen file om de E40 op te rijden. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen is de rechterrijstrook versperd, dicht zelfs door een ongeval. Naar Leuven op de E40, 10 minuten tussen Sterbeek en Bertem. Naar Aken ook op de E40 bij Luik een 30 minuten en op de E42 van Luik naar Bergen een 30 minuten tussen Spie en Fleurus. Telkens door werken.

0: met Viva La Vida van Coldplay is het 5:20 bijna geworden. Voor zij die plannen hebben in die richting, komt het aperitief mogelijk al in zicht. En dan is het deze zomer toch weer opgevallen hoe gretig er naar de aperol gegrepen werd.
1: Radio 1.
0: Een 500.000 aperols, zoveel glazen zouden er vorige zomer op de Belgische festivals gedronken zijn van die populaire cocktail. En dit jaar zouden er dat nog wel eens veel meer kunnen zijn, want Aperol Spritz was nu echt overal op die muziekfestivals. De succesdrank van Campari blijkt echt wel meer dan een hype te zijn. CPD Sedagatnia Antwerp Stopsommelier, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, laten we eens met dat drankje zelf beginnen. Hè. Wat zijn de troeven van die Aperol? Waarom kan die zoveel mensen bekoren?
2: Ah, heel veel. Hè. Dus Aperol is natuurlijk een heel toegankelijk drankje met een bittersweet smaak. Dat is ook toch bepaalde sexiness heeft. Maar ook natuurlijk de uiterlijke kleur, die een fel oranje kleur, is een enorme branding op zich, zal ik zeggen. Maar ook natuurlijk, alles begint met een goed product. Hè. Dus het product op zich is goed, maar gewoon een slimme marketing dat ook Campari groep heeft ingezet, in de zin van niet alleen een drankje verkopen, maar eerder een momentopname. Een moment dat mensen genieten van zo'n traditie, die aperitief moment, samenhorigheid. Het is vooral een enorme troef natuurlijk.
0: Ja, maar een moment van genieten promoten, dat doen andere producenten en makers ook wel, denk ik. Bij Aperol ligt daar dan blijkbaar nog een laag bovenop. Wat pikken zij eruit qua beleving? Ik had dat al over, ja, die festivals dus ook, hè?
2: Ja. Dus, maar ja, dat is niet meteen met die festivals begonnen. Hè. Dus Campari Groep heeft in 2003 de befaamde drankje, die al sinds 1919 bestond, overgenomen. Maar dan hebben ze effectief wel een heel slimme marketing achtergestoken om die lifestyle te verkopen. En ze zijn begonnen vanuit de horeca en ook strandbars. En effectief wel positionering van juiste plekken van hun product en zo. Is dat gestart in feite om en ook natuurlijk, hè, dan is dat dan ook social media bijgekomen. Het is ook heel aantrekkelijk qua look and feel, zal ik zeggen. Je hebt bij wijze van spreken bijna geen logo nodig om ergens een groot glas te zien met fel oranje, wat ijs en een appelsien. Dan weet je dat de Aperol is en dat geeft je gewoon zin. Ook om, ik wil ook wat. En niet dat van, ik wil dat Italiaans drankje of zo. Maar het is vooral dat je weet van, dat is een branding op zich. Hè. Dus dat is, ze verkopen vooral dat moment van traditie. Hoe moet ik zeggen? De zon, vakantie, met vrienden doorbrengen. Dat was al belangrijk. En dat was vanuit de horeca begonnen en restaurants. En betere positionering en stilletjes aan meer naar zomerbars. En ze hebben bepaalde momenten ook in 2015 volgens mij vrij laat staan pas in de festivals gebracht met brandings van bars, met positionering in bepaalde muziekfestivals en effectief wel ook die moment uitgebreid. En ondertussen zijn ze zelfs op internationale niveau bezig van Coachella enzovoort. Hè, want met Pukkelpop en Extrema enzovoort begonnen wat kleinere festivals en nu is dat veel meer en groter. Hè. Het is echt wel een wereld fenomeen, zal ik zeggen, geworden.
0: Zeker wel, maar we weten ook, om maar iets te zeggen, via sociale media, als daar een hype op komt, dat kan snel gaan. Is Aperol een blijver of komt er toch een dag dat een en ander uitgespritst is?
2: Ik denk niet dat je de Aperol een hype kunt noemen. Okay. Want hype is iets dat wel een trend is, dat komt en gaat. Hè? Maar we spreken over een product van 1919. In de jaren 50 was die heel populair in Italië. Het is, zoals ik zei, alles begint ook met goed product. Hè? Dus het product is ook één. Dat is niet zoals jeans, dat je een bepaalde diversiteit hebt. Ofzo. Dat is gewoon effectief één product. En die toegankelijke smaak ook. En de aantrekkelijkheid. En dat ook gewoon lagere alcohol heeft. Een grotere volume en doorslessen, zorgt ervoor dat dat wel ondertussen echt iets is dat in de cultuur echt inzit. En dat ze hebben het gewoon, iets dat bestond, veel meer in wereldniveau bekendgemaakt en ook als een standaard in de geheugen gegraveerd, zal ik zeggen. Dus ik vind niet dat je over een hype spreekt, maar wel over iets dat blijvend is.
0: Zeker, ook misschien omdat het ja, relatief, mag ik dat zeggen, relatief eenvoudig te maken is ook voor de mensen,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja, ja, dat is ook inderdaad iets dat we nog niet over hebben gehad. Dus inderdaad, dus ze zijn, ik heb dat verteld, dat dat wel vanuit de horeca begonnen is. Dus echt van de bartending enzovoort. Maar het recept is heel eenvoudig. Hè? 3, 2, 1. Eenvoudiger kan het niet zijn. 3 prosecco, 2 aperol, 1 soda of bruiswater. En iedereen kan dat zelf maken. Hè? Dus ook voor mensen thuis, dat is iets dat echt in handgreep staat en heel eenvoudig is en altijd ook zelf de smaak en heel, zoals ik zei, ook heel toegankelijk omwille dat het lagere alcohol heeft ook, hè, en het is ook gewoon eenvoudig te maken.
0: Ja, de toegankelijke Aperol, die een blijver is, CPD, dat gaat niet uit, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Radio 1. De wereld vandaag.

0: Tilly Den, ik zit hier samen met weerman Bram Verbrugge in de Radio 1-studio naar beelden uit de Vuelta, de Ronde van Spanje, te kijken. Bram, niet normaal, als ik mag zeggen.
1: Ja, nee, zeker niet normaal. Ze zijn natuurlijk wel in een bergachtig gebied aan het fietsen op dit moment, maar we zien nu hagelballen van toch wel 1, 2 centimeter dik naar beneden komen.
0: Bui van je welste.
1: Ja, ik denk dat Pogacar heeft aangemaand tot te gaan schuilen kan.
0: Ja, of we gaan even niet koersen. Het lijkt mij ook niet bijzonder veilig daar op dit ogenblik, want het gaat nog een beetje bergop, bergaf daar. Helse weersomstandigheden in de Ronde van Spanje, dan treffen wij het beter, denk ik.
1: Ja, zeker vandaag. Hè. Vandaag was een heel mooie dag met mooie opklaringen, af en toe ook wel wat wolkenvelden. Helaas ook wel een goed voelbare wind uit het oosten. Die blijft ook vannacht nog stevig doorwaaien. Maar het blijft droog met een wisselende bewolking, minima tussen 10 en 14 graden. Dus morgenochtend opnieuw een vrij frisse start, maar wel morgen met de zon, zeker in Vlaanderen. Er is een regenzone onderweg, een regenzone die zich nu boven het centrale gedeelte van Frankrijk bevindt. En de weermodellen hebben het toch wel lastig om in te schatten wat het precieze traject zal zijn van die regenzone. We denken nu dat vooral het zuidoosten van ons land meegenomen zal worden. Dus vooral in Wallonië verwachten we periodes van regen morgen en ook een aantal buien met onweer. Terwijl voor Vlaanderen houden de meeste weermodellen het op dit moment droog. Als er al een bui valt, dan zal het in het uiterste oosten van Vlaanderen zijn. Dus dan denk ik aan Limburg en aan de Voerstreek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar is de kans op een bui morgen in de latere namiddag en morgenavond het grootst. Maar op de andere plaatsen zou het dus volgens de meeste weermodellen droog moeten blijven. Temperaturen morgen tot een 23 graden. Als de zon er echt nog goed doorkomt in de namiddag, kan dat zelfs gaan naar 4 of 25 graden. Wind morgen nog altijd matig uit het oosten. Woensdag dan. Dan gaat de wisselvalligheid overal toenemen. We verwachten vooral in de voormiddag behoorlijk veel buien. Na de middag zijn er meer droge periodes en ook een aantal opklaringen. En het wordt ook wat warmer. We gaan naar 25 graden. Ook donderdag is een warme dag, 6 of 27 graden. Maar in de loop van de middag en ook 's avonds verwachten we toch wel een aantal pittige onweersbuien. Met ook kans op een paar donderslagen. En dan ook vrijdag en in het weekend blijven we in het wisselvallige weerbeeld zitten. Dus geregeld een aantal buien. En ook minder warm dan. Temperaturen zo rond een 20 of 21 graden.
0: Oké, en je had het daar net goed vermoed. Er zijn net nog wat beelden gekomen van renners die zich heel klein aan het maken waren voor de hagel en die gaan schuilen zijn ergens onder een klein afdakje. En dat gebeurt dus allemaal in Zuid-Frankrijk, want ik denk dat ze daar nog zitten. Renners die ook nu naar binnen vluchten in een of ander hotel, denk ik. Dus hondse weersomstandigheden in de Ronde van Spanje.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
5: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
4: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
6: Oh. Happy bathroom to you.
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
8: Schooljaar begint.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
0: En nu ook met Hermien van Beveren van Sportza, want Hermien, je hebt nog wat meer info over de Vuelta.
11: Ja, het belangrijkste op dit moment is de rit geneutraliseerd. Dat kon eigenlijk ook niet anders, want een deel van het peloton van de renners was al afgestapt door dat helse weer. Eerst regen die dan overging in hagel. Hagelbollen die duidelijk ook pijn deden bij de renners. En een behoorlijk deel van het peloton vluchtte gebouwen binnen, zocht onderdak. En ook het voorste deel van het peloton, met daarbij de rode trui Pogacar natuurlijk, die reden nog even door, maar je zag Pogacar ook zelf teken doen van we stoppen, dit heeft geen zin op deze manier. Dat gebeurde allemaal op zo'n 15 kilometer van de finish, een finish bergop in Font-Romeu. Het is voorlopig niet duidelijk of ze die 15 kilometer nog zullen rijden en hoe dan ook. Het lijkt daar aan de finish intussen wel gestopt met de hagelen, maar of je nog van een normale rit kan spreken, ja, nee, dat al zeker niet. Ik geef wel nog heel kort de stand van zaken mee. Op dat moment reden er twee renners voorop. Een vrij onbekende Luxemburger, Mats Wenzel, die was bij hebben gebeend door de Italiaan Lorenzo Fortunato. Zij hadden een kleine voorsprong op dat eerste peloton, met daarbij dus Tadej Pogacar, die zijn ploeg de hele dag al had laten werken. Dus hij had misschien wel zijn zinnen gezet op deze eerste aankomst bergop. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt het er toch op dat we geen sportieve strijd meer zullen krijgen daar.
0: Sowieso eerst een kop warme chocomelk met een pannenkoek.
11: Ik gun het ze.
0: Absoluut.

0: Je luistert naar de wolken.
1: En van bagagedrager van Spinvis gaan we naar Oekraïne. Want vandaag zijn in Kiev verschillende Europese leiders langs geweest. Ze vieren daar namelijk de 35e verjaardag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. Onder andere de nieuwe Britse premier Andy Burnham was erbij.
2: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny. But we know you have had to earn it again and again.
1: Oekraïne heeft de voorbije decennia telkens opnieuw moeten vechten voor zijn onafhankelijkheid, zei Burnham hier. Ook nu weer in die oorlog met Rusland, die deze zomer weer veel Oekraïnse burgerslachtoffers liever geëist heeft. Michiel Driebergen, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij bent op dit moment in de buurt van Odessa, in Oekraïne.
3: Ja, klopt.
1: Ja, door die oorlog geen echt feest vandaag, ongetwijfeld niet. Was het eerder een soort van herdenkingsmoment, zoiets?
3: Ja, het was een viering, maar toch een viering natuurlijk met een soort van, ja, hoe noem je dat, hè? Verdriet, veel herdenking inderdaad, maar toch ook wel veel ceremonie. Zelensky die deelde een aantal onderscheidingen uit aan militairen die zich onderscheiden hebben aan het front de afgelopen jaren. Er was toch wel een grote ceremonie bij de Sofia-kathedraal. Nou, die is geen 35 jaar oud, maar 1000 jaar oud. Hè? Dat is toch wel een indrukwekkende plek. Nou ja, er waren dus een aantal hoogwaardigheidsbekleders vanuit Europa. Geen echte militaire parade, maar dat was wel een soort van opstelling van ja, onbemande drones en allerlei andere nieuwe legertechnologie. En Zelensky hield een toespraak, dus er was toch wel wat aandacht voor vandaag in Kiev.
1: Wat onthoud je van die toespraak van Zelensky?
3: Ja, Zelensky, het was een vrij lange speech. Hij prees de militairen en dan met name degenen die vrijwillig naar het front zijn getrokken. En hij zei van mensen die eerst leraar waren of ondernemer of boer en die nu strijders zijn voor ons land. Hij legde de nadruk op saamhorigheid. Hij noemde het voorbeeld van een commandant die vorige week 2 gewonde soldaten van het slagveld haalde met gevaar voor eigen leven. En hij legde ook weer de nadruk op die nieuwe technologie, hè, die onbemande legervoertuigen die Oekraïne tegenwoordig zelf produceert. Hij prees de lange afstandsaanvallen op Rusland, de mensen die aan de raketten werken en de drones die op Rusland zijn gericht. En hij zei van ja, Poetin zit vast in het verleden. Hij heeft een oude versie van Oekraïne voor ogen, zei hij. Hij wilde Oekraïne inpikken, maar in plaats daarvan verloor hij zijn olieindustrie en zijn vloot en stuurde hij een hele generatie de slagbank in. Dus ook wel aandacht voor de vijand op die manier in de speech van Zelensky.
1: En heeft hij nog iets gezegd over zichzelf en over zijn politieke toekomst? Want ja, we kunnen toch wel zeggen dat hij ook onder druk staat in eigen land, Zelensky.
3: Ja, inderdaad. We zien toch wel de 2 gezichten ook nu weer, hè, van Zelensky. En vandaag zien we dan dat gezicht wat een symbool is naar buiten toe. Toch ook wel voor Oekraïners, maar ook voor al die hoogwaardigheidsbekleders die er waren vandaag. Een positief beeld, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ja, afgelopen week was een hele slechte week. Eigenlijk, althans intern in Oekraïne voor Zelensky. Het anticorruptiebureau verdenkt hooggeplaatste mensen in zijn presidentieel kantoor van corruptie. De voormalig minister van Defensie Fedorov die riep zelfs op tot verkiezingen. Nou, dat is een taboe in Oekraïne tijdens oorlog, zou je zeggen, natuurlijk. Maar Zelensky heeft daar gisteren op gereageerd. Verkiezingen is onmogelijk, dat zal Oekraïne splijten, zei hij. We moeten vooral streven naar een eind aan deze oorlog om de staat te behouden, om onze onafhankelijkheid vast te houden.
1: Ja. Michiel, voor de Oekraïense burger is het al een zware zomer geweest, denk ik. Juli was zelfs de dodelijkste maand sinds het begin van de oorlog.
3: Ja, klopt. 437 burgerdoden zijn er gevallen afgelopen maand in juli. En dat zal deze maand waarschijnlijk nog wel meer worden. Vandaag was er ook weer een aanval op een noordelijke stad, Tsjernihiv, waarbij 18 gewonden vielen, 2 kinderen daarbij. Vandaag was overigens wordt de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen in een spoedzitting op initiatief van een aantal Europese leden van die raad. En dat gaat onder andere over de aanval op Kriviri afgelopen week, waarbij 16 doden vielen. Ja, Oekraïne heeft natuurlijk ook wel weer een moeilijk najaar, een moeilijke winter voor de boeg. Met name ook qua de afweer voor de luchtafweer is bijna op. En daar sprak Zelensky vandaag natuurlijk ook over.
1: Ja, absoluut. Er is vandaag ook overleg met die Coalition of the Willing. Heeft Zelensky daar nog nieuwe steun kunnen losweken? Er is natuurlijk al die nieuwe schijf vrijgegeven van 6 miljard euro aan Europese financiële steun.
3: Ja, inderdaad. Er is de Europese Commissie zegt de steun toe. Dat was overigens wel al een bedrag wat onderdeel is van een lening die al eerder toegezegd was aan Oekraïne. Maar dat geld wordt nu vrijgegeven inderdaad voor militaire zaken. Voor inderdaad bijvoorbeeld luchtafweer. Maar de Britse premier die er was, hè, Andy Burnham, die heeft toch ook wel samen met Zelensky gesproken over samenwerking op het gebied van raketten. Britse technologie zou worden vrijgegeven voor Oekraïne. Nou ja, we zien dus veel steun voor de oorlogsvoering van Oekraïne vanuit Europa. Je zou kunnen zeggen dat houdt de onafhankelijkheid in stand van Oekraïne de komende jaren wellicht. Maar de vrede lijkt in elk geval op deze onafhankelijkheid toch nog echt wel heel erg ver weg.
1: Ja, je hebt het daarnet gehad nog eens over die aanval op het winkelcentrum, 16 doden. Merk je toch dat er opnieuw meer angst is door al die Russische aanvallen op burgerdoelwitten?
3: Ik moet zeggen, natuurlijk, men vreest ervoor. Laten we zeggen, de kans wordt steeds groter dat je iets overkomt, ook al ben je ver van het front. In de buurt van Odessa was ik vandaag op het strand, notabene, en de stranden liggen vol. En twee keer hoorde ik ook inslagen. Eén keer was er ook een raket die werd neergehaald, niet te ver van ons vandaan, van al die mensen van het strand vandaan. Men kijkt, men lacht, men schrikt even en men gaat gewoon weer verder met leven. Want na 5 jaar oorlog moet men toch ook doorleven. Men moet ook genieten van de zomer, genieten van de zon voor zover dat kan.
1: Dan toch wel.
3: Toch wel, ja. Er is geen andere manier, zelfs niet tijdens de oorlog, blijkbaar.
1: Michiel Driebergen vanuit Odessa, dank je wel.
3: Dank.
1: En we blijven nog even bij de oorlog, maar op een manier die u ongetwijfeld niet verwacht. Luister even mee naar een stukje uit Masha en de Beer. Dat is een populaire kindertekenserie van Russische makelij over het guitige meisje Masha, gekleed in traditionele Russische kledij. En haar vriend Beer, die circusbeer geweest is, maar nu het bos in woont. Wereldwijd zitten Masha en de Beer in de top 50 van meest bekeken series op YouTube. Jawel, ook in het Nederlands haalt de reeks makkelijk honderdduizenden tot miljoenen views per aflevering. Maar in Oekraïne ligt de kinderserie onder vuur. Masha en haar vrienden zouden pro-Russische narratieven verpakken als kinderamusement. De Oekraïense president Zelensky ondertekende afgelopen vrijdag een decreet waarmee hij sancties oplegt aan de Russische makers en platformen waarop de serie te zien is, zoals YouTube en Netflix. Oekraïne wil zo de reeks kunnen verbieden, al is het voorlopig onduidelijk of het echt zo ver zal komen. En Oekraïne staat overigens niet alleen in zijn kritiek. Vorige maand beschuldigde 50 parlementsleden in Groot-Brittannië de serie ook van Russische propaganda. Het Kremlin reageert voorlopig lauwtjes op de beschuldigingen. Oekraïne zou uit onmacht nu ook een oorlog tegen tekenfilms beginnen, klinkt het daar. En dan nog even nieuws over de Ronde van Spanje. Enfin, er zal geen nieuws meer bij komen later vanavond, want de rit in de Vuelta, derde etappe, is definitief stopgezet door het slechte weer daar in de buurt van Font-Romeu. Dus geen ritwinnaar vandaag en Tadej Pogacar, daar verandert niks. Hij blijft gewoon leider in het algemeen klassement. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 kwartier zowel op de E17 vanaf Kruibeke als op de E313 vanaf Massenhoven. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Brussel 20 minuten op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. Daar is de weg vrijgemaakt. Van op de E17 en de ring van Gent is er in beide richtingen file om de E40 op te rijden. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde. Naar Leuven op de E40 10 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. Naar Aken op de E40 ook bij Luik 1/2 uur. En op de E42 van Luik naar Bergen ook 1/2 uur tussen Spie en Fleurus, telkens door werken.
4: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
6: De wereld vandaag.

0: Stupid Song, zo klinkt de nieuwe single van Olivia Rodrigo.
1: De wereld vandaag.
0: En dan gaan we nog wel eens terugkomen op dat nieuws van eerder vanmiddag. Het nieuws dat in Onne, in de provincie Namen, het lichaam is aangetroffen van een kind. En dat vlakbij het voetbalveld waar eind juni de 5-jarige Timeo verdween. Samen met zijn vader Filip Heijmans van onze justitieredactie. Goedenavond. Weten we al of het om Timeo gaat?
2: Nee, daar zijn we nog niet zeker van, maar de kans lijkt wel heel groot. Maar op dit ogenblik weten we nog niet zeker om wie het precies gaat. We weten wel uit goede bron dat er inderdaad het lichaam is gevonden van een jong kind. Maar nog niet of het om een jongen of een meisje gaat, hoe oud het dan precies is geweest. Maar goed, gezien de vindplaats lijkt het er wel op dat het zou gaan om die 5-jarige jongen Timeo, die al 2 maanden spoorloos is.
0: En de familie is in elk geval al ter plekke, dacht ik, hè?
2: Klopt, de grootmoeder van die jongen is daar in elk geval zelf naartoe gegaan. Is ook binnen de perimeter geweest, de zone die de politie vrijhoudt voor haar speurwerk. Collega Gianni Palink heeft daarnet even met haar gesproken, maar zij zegt dat ze officieel ook nog nergens van ingelicht is. Het lichaam is intussen wel weggebracht. Er moet ook een autopsie gebeuren om helemaal zekerheid te krijgen over de identiteit van wie het precies zal zijn.
0: Vertel ons nog eens onder welke omstandigheden Timeo verdwenen is een paar maanden geleden.
2: Dat was eind juni, was hij samen met zijn vader vertrokken in heel normale omstandigheden, of zo leek het op dat ogenblik toch nog toen. Het laatste beeld dat van hen is gemaakt was bij een plaatselijk tankstation waar hij een blikje frisdrank had gekregen. Die beelden zijn ook verspreid in een opsporingsbericht. En dan na hun verdwijning is de auto van die vader teruggevonden aan het voetbalveld van Onne. Daar woonden ze niet, voor alle duidelijkheid, maar daar is hun auto dus teruggevonden. En het is eigenlijk in de buurt van dat voetbalveld, dus dichtbij waar die auto stond, dat nu dat lichaam is gevonden van een kind in elk geval. Dus ja, dat is toch een aanwijzing die in die richting gaat, dat het dan om die jongen zou kunnen gaan.
0: Was daar de voorbije weken al gezocht?
2: Blijkbaar wel. Blijkbaar hadden ze op dat terrein al gezocht, maar het is een bebost stuk terrein. Dus de vraag is nu van, ja, hadden ze daar toen niet goed gekeken? Was toen misschien meer begroeid en is door de droogte daar nu wat begroeiing verdwenen, waardoor dat lichaam zichtbaar is geworden? Blijkbaar was het de eigenaar van het terrein, een landbouwer, die daar vandaag iets had gevonden, wat verder is gaan zoeken en op die manier het lichaampje gevonden heeft. Dus ja, het zou kunnen dat het op dat ogenblik veel minder zichtbaar was. Het zou ook natuurlijk kunnen dat het lichaam er nog niet zo lang ligt en pas later daar is gelegd na die zoekactie. Dat is op dit ogenblik allemaal heel onduidelijk.
0: Maar voor alle duidelijkheid, van de vader daarvan is sowieso nog geen enkel spoor, hè?
2: Nee, voor zover we weten is enkel het lichaam van een kind gevonden. Franstalige media melden wel dat in de buurt van het lichaam dat er ook bezittingen van die vader zijn gevonden. Maar over de vader zelf is op dit ogenblik nog geen sprake. Dus ja, blijft de vraag een beetje, wat is daar dan, stel dat het inderdaad Timeo is, en daar ziet het wel naar uit, wat is daar dan precies gebeurd? Is die vader ook om het leven gekomen of is die nog altijd in leven en is die verdwenen? Dat blijft op dit ogenblik wel open.
0: Dankjewel, Filip.

0: even Gabriels, maar we willen het op het einde van de wereld vandaag toch ook nog even over hockey hebben. Het WK zit in de finale week. Vanavond strijden de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, tegen Argentinië voor groepswinst. Maar de mannen die likken dan weer hun wonden na de pijnlijke uitschakeling tegen Spanje. Geen medaille op een groot hockeytoernooi, het is toch winnen voor de Red Lions. De bondscoach Shane McLeod die sprak achteraf van een reality check. België steekt er niet meer bovenuit, zei hij. Jonathan Mettepenningen, goeie avond.
1: Hey Gert, goedenavond.
0: Onze hockeycommentator die het WK volgt. Geef je hem gelijk, Shane McLeod? Legt die uitschakeling bloot dat de Red Lions gewoon niet meer bij de absolute wereldtop horen? Of was het meer een accident de parcours? Of hoe moet ik het nu zien?
1: Iets tussen de twee, denk ik. Arthur de Slover sprak gisteren in elk geval ook van die reality check. Een reality check die misschien moeilijk te accepteren is. Want diezelfde de Slover schatte vooraf wel al in dat de wereldtop gewoon heel breed is. Dat je pakweg vier landen hebt die zich favoriet mochten noemen op dit WK. Dus dat wisten we ook bij aanvang van dit toernooi. En tegelijk moet je ook blijven zeggen dat het verschil tussen een halve finale en die schandalige uitschakeling ook maar één doelpunt is. Heel kleine marges gaan ze door. Verslaan ze Nederland misschien wel. Als het mee zit, staan ze zomaar in de finale. Want ze speelden echt geen slechte wedstrijd gisteren. Dus daarmee mag je het ook niet te hard stellen, denk ik. Maar je mag het ook zeker niet helemaal onder de moer pech brengen.
0: Wat had er dan beter gekund, denk je, Jonathan? Tijdens het toernooi hoorden we de Lions zelf het vaak hebben over een gebrek aan efficiëntie, herinner ik mij.
1: Exact, en daar wringt het dan misschien. Als je keer op keer niet efficiënt bent, dan ligt het misschien toch wat dieper. De aanvoer was er en dat Boon de paal raakt in de zoektocht naar 2-0 is wel pech. Maar de andere aanvallers die één keer of helemaal niet tot scoren komen, al minder. En de 35 penalty corners die maar 6 doelpunten opleveren, dat is ook geen pech. Ik ga het kort proberen houden. Die penalty corner is in de Pro League heel vaak gebruikt met de gekende weg via Alexander Hendricks. Die op dit toernooi 2 keer scoort, maar 2 keer in vergelijking met de Gouden Spelen van Tokio. Toen deed hij dat 14 keer. En die strafcorner is een gigantisch belangrijk wapen voor de Lions. En als het niet loopt, dan scoor je gewoon veel minder. De corner werkte niet. Vaker wel via Tom Boon, maar veel minder dan gebruikelijk. En over Tom Boon gesproken, hij is 36, is nog altijd top in wat hij brengt, maar de aanvallers rond hem, dan hebben we het over Onana, Duvekot en Stockbrooks, die scoorden veel minder dan de generatie ervoor. Dus ja, reality check inderdaad, denk ik.
0: En dat is iets wat Manu Leroy, de ex-doelman van de Red Lions, ook op die manier wel inschat, denk ik. Hij ziet een andere sportieve realiteit voor de Lions op de komende toernooien. We luisteren even.
2: Ik denk dat ze nog altijd een ploeg hebben die gaat mee wedijveren met in principe, laat ons zeggen, de top 6 van de wereld en die naar elk toernooi zal gaan met de ambitie om medaille te pakken. Maar ik denk wel dat we niet mogen verwachten, zoals in de gouden jaren, dat ze telkens dat je zo voor het toernooi al een medaille kan bijschrijven. Ik denk dat die periode wellicht even voorbij is.
0: Ja, dat is toch een belangrijke verandering. Jarenlang trokken de Lions bijna vanzelfsprekend als medaillekandidaat naar elk groot toernooi. Waar moet deze ploeg vooral beter in worden om tegen LA 28 opnieuw die stap richting absolute top te kunnen zetten, Jonathan?
1: Ja, de Lions zitten al in die cyclus. Dus dit is de foundation waarmee het zal gebeuren. Met Tom Boon en Vincent Van Aasje, 38 en 40 jaar. Tegen dan, en we zagen op dit WK dat ze echt nog de dragende spelers zijn. Arthur Van Doren en Hendricks kunnen zeker wel nog door, die hele generatie, als ze willen. En daaronder, daar stokt het wel een klein beetje. Bij de vrouwen zie je dat elke nieuwe generatie nog verbetert op de vorige, maar bij de mannen is dat niet per se het geval. Duurt het ook wat langer voor een speler fysiek volgroeid is om mee te gaan in dat tempo. Lucas Baltazar is een voorbeeld van waar wel al een groot talent klaar staat. Is 20 jaar, heeft geen aanpassing nodig, moet wel stappen zetten. Arno van Dessel is nog zo iemand, een sterke hockeyer, sierlijk en ambitieus op zijn 22e. Maar niet echt een leider, en dat is ook niet zo makkelijk. Die jonge Lions komen in een ploeg die de grootste successen behaald heeft en die jonge garde wil ze daarin steunen, maar ook onder een grote druk om daar meteen in te slagen. Voorin is het al helemaal moeilijk, want er is geen volgende Tom Boon. Maar Manu Leroy zorgt ook nog voor die nuance.
2: Talent dat komt en dat gaat en dat krijg je weer niet op bestelling. En dus misschien is er de laatste jaren is er dan minder doorgeselecteerd geweest, omdat de oude garde van toen misschien toch nog net iets beter was dan de jonge garde die eraan zat te komen. Dus denk dat ze gaan moeten blijven doorselecteren en ook weer kijken naar de onder 18, onder 21 van het moment van nu. Om ook daar misschien weer 1 of 2 of 3 jongens bij te schuiven die de concurrentie kunnen verhogen.
0: Manu Leroy. En dan wil ik het natuurlijk ook nog even over de Red Panthers hebben. Hè, want die spelen vanavond tegen Argentinië voor groepswinststrijd voor de halve finales. Hoe schat jij de krachtsverhoudingen in, Jonathan? Zijn de Panthers vandaag goed genoeg om Argentinië te kloppen?
1: Ja, ik had het erover met Judith van der Meijeren, een van de leiders van de ploeg. Zij lijkt niet bepaald schrik te hebben. Wij waren nogthans wel onder de indruk van wat Argentinië bracht in hun vorige wedstrijd tegen Spanje. In hun eerste wedstrijd. Daar was het na een paar minuten al 3-0. Echt een verschroeiende start. Dus Ja, het hoeft geen probleem te zijn. De Panthers waren ook echt sterk tegen Duitsland. Charlotte Anglebert zat er echt lekker in. En we weten natuurlijk ook, winnen tegen Argentinië is het beste pad. Dan ontloop je Nederland in een eventuele halve finale. Dus ze kunnen zeker winnen tegen Argentinië. Het is een goede ploeg, maar de Panthers groeien in dit toernooi.
0: Oké, en dat is mooi. Duimen maar voor de Red Panthers vanavond tegen Argentinië. En dit was meteen de wereld vandaag. Nog een heel fijne avond bij Radio 1.
3: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
4: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
3: Zie jij wat zij niet zien?
5: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
6: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
3: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
6: Is er nog iets dat hij kan doen?
3: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
7: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
9: De meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Wat is er veranderd in de jeugdzorg na de dood van Jordi 10 jaar geleden? Moeten we ons toch zorgen beginnen maken over het Westnijlvirus? En wat maakt het nummer Unwritten van Natasha Bedingfield zo iconisch? Het kwartier is er na het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam gevonden van een kind. De oceanen waren nog nooit zo warm. En in de Vuelta is de derde rit stopgezet door zware hagelbuien. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden verschillende Franstalige media en het is ons bevestigd. Mogelijk gaat het om het lichaam van de jongen van 5, die al 2 maanden spoorloos is. Filip Heijmans, ziet het daar naar uit?
19: De kans lijkt inderdaad wel groot dat het om die vermiste Timeo zou gaan. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween samen met zijn vader. Ze werden voor het laatst gezien toen ze een blikje frisdrank gingen kopen. En dan later werd de auto van die vader gevonden aan het voetbalveld van Onne. En daar is nu het lichaampje van een jong kind gevonden. Blijkbaar heeft de eigenaar van het terrein vanmiddag dat lichaampje zien liggen en meteen de politie gewaarschuwd. Het terrein was eerder al eens doorzocht, dus de vraag is of het er toen nog niet lag of dat het door de begroeiing moeilijk te vinden was. Een autopsie moet nu duidelijk maken of het inderdaad om Timeo gaat. Zijn grootmoeder is er al meteen ter plaatse gegaan, maar ze heeft nog geen zekerheid gekregen. Het parket van Namen wil voorlopig geen extra informatie geven. Mogelijk komt hier later vanavond wel.
18: Dankjewel, Filip. Enkele belangrijke regionale wegen in de Hoge Venen gaan vanaf morgenochtend 10:00 opnieuw open voor het verkeer. Het gaat onder meer om de N68, die loopt van Eupen naar Malmedy, en ook de N676, die loopt van de Barak Michel naar het meer van Robertville. Parkeren langs de weg is wel verboden in de getroffen gebieden en je mag er ook niet sneller rijden dan 50 km per uur. Het natuurgebied zelf blijft wel afgesloten. De brandweer blijft aanwezig om opflakkeringen van de brand tegen te gaan. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc ziet voorlopig geen reden voor aparte regels voor fatbikes. Dat zijn elektrische fietsen met opvallend dikke banden die populair zijn bij jongeren. Bestaande regels moeten wel beter gehandhaafd worden, zegt de minister. In verschillende gemeenten veroorzaakten jongeren met fatbikes afgelopen zomer overlast. De burgemeester van Wetteren vroeg aparte regels voor fatbikes en ook meer mogelijkheden om ze in beslag te nemen. De Europese bondgenoten van

0: haalt niet te ver van al die mensen van het strand vandaan. Men kijkt, men lacht, men schrikt even en men gaat gewoon weer verder met leven. Want na 5 jaar oorlog, ja, moet men toch ook doorleven. Men moet ook genieten van de zomer, genieten van de zon voor zover dat kan.
1: Na het zware auto-ongeluk afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk heeft de politie 12 mensen opgepakt. Zaterdagochtend botste een auto die aan het spookrijden was tegen een politiewagen die hem probeerde tegen te houden. 7 mensen kwamen daarbij om het leven, 5 jonge mannen in de auto en 2 politiemensen. De auto reed met valse nummerplaten en de verdachten die de politie nu heeft opgepakt zijn 3 vrouwen en 9 mannen tussen 19 en 61 jaar. Ze worden onder meer verdacht van illegaal wapenbezit en van lidmaatschap van een criminele bende. De oceanen en de zeeën waren nog nooit zo warm sinds de start van de metingen, 50 jaar geleden in 1979. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Afgelopen zaterdag is de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten. Aan het oppervlak was het zeewater toen 21,1 graden. Daarmee is het record van maart 2024 verbroken. De hoge temperaturen van het zeewater zullen de klimaatopwarming nog versnellen. Dat zegt Bart de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee.
2: De oceaan die neemt heel veel van de overtollige warmte die wij produceren op en zal ook nog een keer een vierde van de CO2 die de mens uitstoot gaan absorberen. En naarmate dat die meer opwarmt, zal die bufferende capaciteit van die oceaan ook gaan afnemen, want die oceaan kan niet blijven die warmte en die CO2 gaan opnemen. Dus we bevinden ons natuurlijk in gevaarlijke scenario's op die manier.
1: En de derde rit van de wielronde van Spanje is stopgezet door noodweer. Hermien van Beveren, door grote hagelbollen was verder fietsen onmogelijk geworden.
3: Ja, klopt. Je zag de dreigende onweerswolken al even hangen en op de voorlaatste beklimming, op zo'n 15 kilometer van de finish, gingen de hemelsluizen helemaal open met eerst nog regen, maar daarna al snel hagel met bollen zo groot als golfballen. Heel wat renners stapten af en moesten gaan schuilen en in het eerste peloton gaf rode trui Tadej Pogacar zelf het signaal om te stoppen met koersen. Even later besliste de organisatie om de rit definitief stop te zetten. Pogacar die begint morgen natuurlijk als leider aan een nieuwe bergrit, dan in Andorra.
1: Dankjewel, Hermien. Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. Minima van 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum en tot 23 graden. De rest van de week blijft warm en wisselvallig. We begonnen met het nieuws dat in Onet in Namen het lichaam is gevonden van een kind. Vermoedelijk gaat het om het kindje van 5 dat eind juni verdween samen met zijn vader. Er is een politieoperatie aan de gang. Meer op vrtnieuws.be.
4: 165 kilometer file op deze maandagavond. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan 1 kwartier op de E17 vanaf Kruibeke, op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel 1/2 uur extra op de E40 tussen Nevelen en Wetteren. En vanop de ring van Gent is er in beide richtingen 20 minuten file om de E40 op te rijden. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Jette. Op de E42 van Luik naar Bergen een half uur erbij tussen Spie en Fleurus. Door werken andere vertragingen zijn beperkt.
5: Het is deze week 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering. 19 was hij.
6: De jongen woonde tot zijn 18e in een jeugdinstelling en sindsdien was hij op de dool.
7: Het beleid had weinig aandacht voor jongeren die de jeugdhulp verlieten.
8: Wat is er in die 10 jaar veranderd in de jeugdhulp?
9: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het Westnijl-virus.
10: Het enige wat je kan doen is proberen niet gestoken te worden door een mug.
11: Dat gaat toch niet?
12: Nee, je kunt dat toch niet voorkomen?
11: Vermijd muggen beter, excuseer.
8: Moeten we ons stilaan toch zorgen beginnen te maken over dat Westnijl-virus?
13: Het filmpje van het weekend is ook wel hoe hard op het nummer van Natasha Bedingfield is meegezongen.
14: Ja. Allee, zo dat is toch echt zo... Ja!
12: Ja.
14: Dus het is zo'n goeie... Gooi alle schaamte weg, laat het los. Ja.
8: En wat maakt Unwritten nu zo'n iconisch nummer? Pukkelpop zit er ondertussen op en mijn vakantie helaas ook. Maar ik ben blij om terug in deze podcaststudio te zijn. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom.

0: Vlaarmeerse in Gent is een plek waar mensen al jaren komen wandelen, sporten of genieten van de zon. Maar het is ook de plek waar 10 jaar geleden tijdens de laatste week van augustus helaas het lichaam van Jordi Brouillard werd gevonden.
1: In Gent is een jongen van 19 van honger en dorst omgekomen in een tentje op het recreatiedomein Vlaarmeerse.
2: De jongen woonde tot zijn 18e in een jeugdinstelling en sindsdien was hij op de dool.
3: Die jongen moest omkaart worden door psycholoog of door gewoon contextbegeleiding of door OCMW. Iemand moest hem helpen, maar niemand heeft hem geholpen.
4: Ik vond dat wij als maatschappij gefaald hebben in die jongen zijn leven om hem te kunnen helpen.
0: Jordi was 19, volgens de wet dus net volwassen, en hij wilde na een leven in de jeugdzorg op zijn eigen benen staan. Maar eigenlijk was hij daar nog niet klaar voor.
5: Hij had zeker na 15 jaar daar te wonen nood om daar te kunnen op terugvallen. En dat is helaas niet gebeurd. We hadden hem echt niet op 18 jaar mogen lossen.
6: Het beleid had weinig aandacht voor jongeren die de jeugdhulp verlieten. Het was wel gekend dat die jongeren vaker nood hadden aan begeleiding, maar echt aandacht was daar niet voor. Onder andere was hij ook omwille van de middelen die het vergt om die jeugdhulp na 18 jaar verder te organiseren.
0: Je hoort Josephine Mwamba.
6: Ik ben voorzitter van Cachet sinds dit jaar. Een organisatie die zich inzet om jongeren met een jeugdhulpervaring en de maatschappelijke beeldvorming over de jongeren te verbeteren. En om ervoor te zorgen dat we op verschillende niveaus, ook op beleidsniveaus, hun stem kunnen laten doorwegen.
0: Josephine weet dus als geen ander dat de nood aan hulp vaak niet stopt wanneer een jongere 18 wordt.
6: Die grens van 18 jaar is uiteindelijk ook maar een kunstmatige grens. We weten uit verschillende wetenschappelijke disciplines dat 18 jaar eigenlijk een leeftijd is die niet accuraat weerspiegelt waar het volwassenheidsniveau, waar de maturiteit van de jongeren altijd is.
0: De dood van Jordi heeft 10 jaar geleden veel losgemaakt en de roep om de jeugdhulp te hervormen klonk luid. Maar wat is er vandaag precies veranderd?
6: Wel, de dood van Jordi heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat er gewoon heel veel bewustwording is gecreëerd. Ik denk persoonlijk dat die bewustwording er wel al was in de sector, dat er in de sector wel werd gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die jongeren, dat we die niet volledig in de steek laten of volledig aan hun lot overlaten. Maar daar hing het dan af van individuele begeleiders die dan contact bleven opnemen met die jongeren, terwijl daar niet per se de middelen voor waren. Of de vraag ook niet kwam vanuit de voorziening om die jongeren verder te blijven begeleiden. Maar nu zien we wel dat jongeren, vanaf dat ze 18 jaar zijn, dat ze niet standaard aan de deur worden gezet. Dus dat ze ook nog verder begeleiding kunnen krijgen.
0: Ja, als die er zelf voor open staat, kan een jongere nu zeker tot 25 jaar op een hulpverlener rekenen. En de regering maakte ook extra geld vrij voor woningen met extra hulp.
6: Waarbij dan die hulpverlener bij jou langskomt elke week om te kijken of het lukt met het alleen wonen, lukt het huishouden, heb je de dichtstbijzijnde winkel gevonden, lukt dat met jouw budget, heb je überhaupt een inkomen kunnen regelen, ben je op zoek naar een job of wil je verder studeren. Al die stappen die kunnen dan samen, als de jongere dat wenst, met de jongeren worden gezet.
0: Maar ook vandaag blijft het moeilijk voor jongeren die de jeugdhulp verlaten. Dat blijkt ook uit deze getuigenis van Ramona. Ze is 20 jaar oud en ze had het lang moeilijk om een dak boven haar hoofd te vinden.
7: Ik heb een heel lange periode couchhopping gedaan. Dus bij familie dat ik was en dan bij andere familie, bij vrienden, et cetera. Dus een heel lange periode heb ik geen vaste plaats gehad. Je hebt het gevoel dat er op dat moment ook niemand is voor jou en dat je niet echt weet waar je jezelf moet vinden. Dus dat was een heel moeilijke periode. Veel mensen realiseren niet hoe moeilijk het effectief is om alleen te wonen. Het gaat niet enkel om het koken of om het schoonmaken, et cetera. Het gaat echt ook om hoe dat je bent op dat moment, wat je allemaal moet doen. Er zijn altijd dingen dat er kunnen gebeuren waar dat je je niet op had voorgesteld, et cetera. En dan moet je op dat moment wel weten wat je moet doen, vooral als je niemand hebt in jouw omgeving dat jou helpt daarmee.
0: Er zijn dus nog belangrijke uitdagingen. Josephine vindt het nodig dat jongeren altijd verder opgevolgd worden nadat ze 18 zijn geworden. En niet alleen als ze daar zelf voor openstaan, zoals nu het geval is.
6: En daar komt inderdaad een kostenplaatje bij kijken. Maar we zien ook dat die jongeren sowieso terugkomen in de statistieken. En ze komen bijvoorbeeld terug in de statistieken rond dak- en thuisloosheid. Ze komen terug in de statistieken rond opnames of toch psychische hulpverlening. Die jongeren blijven bestaan en die blijven ook een hulpvraag hebben. Alleen komt die hulpvraag dan bij ons als samenleving terug wanneer die jongeren in crisis zijn. Wanneer het net niet te laat is of misschien wel al te laat is. En we ook opnieuw hulp moeten inzetten, die ook weer veel middelen vergt en waar de trajecten vaak langer zijn.
0: Ik weet niet of het komt door ons collectief coronatrauma of omdat ik nogal een hypochonder ben, maar ik word een beetje zenuwachtig van de berichten over het Westnijlvirus.
8: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus.
9: Het Westnijlvirus duikt voor het eerst op in Vlaanderen.
10: In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde.
11: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels.
12: Het departement Zorg vraagt huisartsen en ziekenhuizen in de regio Mechelen-Willebroek om waakzaam te zijn voor het Westnijlvirus.
0: Tijd om iemand in te schakelen die veel weet over exotische virussen. En je kent hem ongetwijfeld nog.
13: Ik ben Steven van Gucht. Ik ben viroloog bij Cienzano. En ik hou me bezig met virussen. Virussen die van dieren op mensen worden overgedragen. Dat is een beetje mijn specialiteit. Zo.
0: En eerst mag Steven uitleggen wat dat virus eigenlijk is.
13: Het Westnijlvirus, eigenlijk van origine is dat een Afrikaans virus. Dat kwam 100 jaar geleden eigenlijk vooral in Afrika voor. Maar dat is geleidelijk aan altijd maar meer noordelijk beginnen opduiken. En dat zit nu al enkele decennia in het zuiden van Europa. Dus Italië bijvoorbeeld is een hotspot van het Westnijlvirus. Ook Griekenland, zuiden van Frankrijk. Het is een virus dat in principe bij vogels voorkomt. En het wordt verspreid tussen vogels door muggen. Nu, af en toe gebeurt het dat zo'n mug die zich gevoed heeft met het bloed van een vogel, dat die ook eens een mens gaat steken en dan het virus overdraagt bij mensen. Of bij paarden, dat kan ook. En dan kan je daar als mens of als paard ook ziek door worden.
0: Ja, dan vraag ik mij natuurlijk af, hoe ziek?
13: 1 op de 5 gevallen, 20%, kunnen een soort van griepachtige aandoening ontwikkelen. En dat is dan typisch in de zomer. Hè. Dat is niet de klassieke wintergriep, maar dat gaat meestal wel over, hè, binnen de week. In uitzonderlijke gevallen, en dan spreken we over 1%, 1 op 100 of zelfs minder dan 1 op 100, kan het ook heel ernstige klachten geven. En dat is wanneer dat het virus niet alleen maar in het bloed blijft zitten, maar van het bloed naar de hersenen of naar het ruggenmerg gaat. En dan krijg je een ontsteking van de hersenen of van het ruggenmerg en dan krijg je zenuwsymptomen. En dat kan gaan van trillingen, verwardheid, dat kan ook verlammingsverschijnselen geven. En heel af en toe, dat is opnieuw weer nog eens een minderheid van die gevallen, kan het ook dodelijk zijn. In Europa bijvoorbeeld zie je de voorbije jaren dat er honderden tot enkele duizenden mensen die zenuwsymptomen ontwikkelen en dat er enkele tientallen komen te overlijden. Maar dat is voor heel de Europese Unie. Dus dat komt voor, maar in het globale plaatje blijft dat toch nog altijd een zeldzame aandoening.
0: Oké, al bij al valt het dus wel mee, maar vandaag besliste het Rode Kruis toch dat ze het bloed van sommige donoren gaan testen op het virus.
14: Vorige week hebben wij de instructie gekregen van het FAGG om in de regio Vilvoorde, en het gaat over Vilvoorde, Zemsteen, Okkerzeel, Machelen en Grimbergen, om daar ook inderdaad mensen te testen op het Westnijlvirus. En vragen wij aan donoren die bloed of plasma komen geven waar ze op vakantie geweest zijn.
0: Want het is wel nodig om waakzaam te blijven.
13: Wel, het is in ieder geval belangrijk om te zeggen dat tot vorig jaar we dat virus nooit gedetecteerd hebben in België. Het zat wel al in onze buurlanden. En sinds vorig jaar hebben we de eerste gevallen ontdekt bij vogels. Dat gaat echt om een klein aantal gevallen, dus dat zijn kleine haartjes. En dat is belangrijk omdat we weten van ja, we moeten daar nu ook wel beter voor gaan opletten, voor gaan bewaken. Het is belangrijk dat we artsen en dierenartsen sensibiliseren, dat ze er ook moeten aan denken dat dat een mogelijke oorzaak van zenuwsymptomen kan zijn. Maar het is niet zo dat we verwachten dat dit een grote omvang gaat nemen.
0: Ik kon er het afgelopen weekend niet naast kijken. Filmpjes van Natasha Beringfield die de weide van Pukkelpop compleet op stelte zette met haar nummer Unwritten. Het werd 1 euforische zangstonde tot ver buiten de tent. Ik was er zelf niet bij en ik moet zeggen, dat deed toch een beetje pijn. En ik was niet de enige die last had van serieuze FOMO.
15: Extreem. Ik was er helaas niet bij, maar ik heb de beelden wel gezien.
0: Dat is de stem van artiest en singer-songwriter Nina Sampermans. Ze is ook docent aan het Conservatorium van Rotterdam.
15: Unwritten is voor mij toch een van die nummers dat als het opkomt, waar dan ook, in de auto, op café, dan begin ik luid mee te... Ik zou het willen zeggen brullen, zelfs niet zingen.
0: En ik heb ook nog een collega van haar opgebeld.
16: Hallo.
0: Die stem kan je herkennen als die van Emma Beel. Nog een fan.
16: Mega, dat staat sowieso op mijn lijst van karaoke-nummers. Het is als het ware een anthem geworden voor heel veel mensen, dat weet ik ondertussen, maar zeker ook voor mij en vrienden.
0: Maar wat maakt dat nummer nu zo iconisch? Ik kom zelf niet verder dan het is gewoon een heerlijk catchy nummer, maar professionals Nina en Emma herkennen een paar slimme trucs voor een goede popsong.
15: Sowieso vind ik het een heel slimme truc, wil ik niet zeggen, maar het feit dat de song begint met de titel, dat maakt dat je meteen weet, ja, dit is Natasha Bedingfield. Dus, I am unwritten. Daar zit dan meteen de hoek.
16: De opbouw van die song is heel pop. Dus je hebt, het catchy riedeltje. Dus iedereen herkent meteen als die song begint van oké, het is dat nummer. Dan dat opwellen naar dat refrein. En dan in dat refrein alles uitlaten. En dat refrein dan ook laten terugkomen en terugkomen. Dat werkt heel goed.
15: Voor mij persoonlijk is de pre-chorus vaak het punt waarop dat ik... gebrul inzet. En wat dat je daar hebt, is dat je die zanglijn gaat daar stapsgewijs omhoog. Dus je hebt echt het gevoel dat je een aanloop neemt naar die chorus. Echt een soort van opbouw creëert. En grappig genoeg heb je daar de akkoorden die net naar beneden gaan. Dus wat je daar creëert is, noemen we in de muziek counterpoint. Dus dat er eigenlijk twee verschillende bewegingen, zowel opwaarts als neerwaarts, gebeuren. Waarbij dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je in de zanglijn, die je dan meezingt, heel erg opbouwt en een spanning creëert. En die baslijn die naar beneden gaat, zakt dan weer dieper in de buik.
16: Ik denk waarom dat Unwritten haar allerpopulairste song is, is echt de thematiek en het feit dat iemand van 40 zich kan relaten met het thema als ook iemand van 14. Dat is iets universeels en dat universele is denk ik waarom dat zo goed werkt.
0: Ja, met die checklist zou iedereen in theorie een monsterhit kunnen schrijven, maar zo simpel is dat blijkbaar toch niet. Dus wat is dan het geheim van Unwritten?
15: Ik denk het hoopvolle, het nostalgische hoopvolle dat dus een hele generatie begin 2000 heeft in de ban gehad en nu opnieuw eigenlijk terug zijn weg vindt via soundtracks en via het viral gaan. Ja, het is gewoon een oorworm, of gewoon, het is niet zomaar een oorworm, het is een oorworm. En ik denk dat een hoopvolle oorworm voor heel veel mensen wel vaak heel welkom is.
7: En het is iets dat... Obviously, we all need to hear, I think, and we all need to scream it at the top of our lungs. No one else. You know, everyone's trying to write people's story for them, and we're like, no, I get to write my own story. It's a powerful message for right now.
16: Zo'n tekst schrijven dat blij is, is sowieso al heel moeilijk. Of zo een uptempo dat gewoon euforisch is, is echt heel moeilijk, omdat die thema's gewoon precies... een beetje gelimiteerd zijn, maar ik denk het is denk ik echt terecht of zo dat zo'n succes nog altijd is.
0: Het is een nummer dat ook heel Nilly's aanvoelt. Is dat een nummer dat vandaag nog geschreven zou kunnen worden, denk ik?
16: Ik denk dat we dat heel hard aan het proberen zijn. Maar ik heb echt deze morgen nog een artikel gelezen van kijk, het is niet omdat we nostalgisch zijn en dingen goed vinden van in de tijd dat we daar altijd remakes van moeten maken. Soms is het ook gewoon om het... te laten wat het is en daar gewoon van te blijven genieten. Ja.
0: En kijk, jij kan een andere hit schrijven die misschien ooit even iconisch wordt.
16: Dat zou echt heel, heel, heel nice zijn.
0: The rest is still unwritten, toch?
16: Exact, exact.
0: Ja, wat er morgen in het kwartier zal zitten, dat is voorlopig ook nog unwritten, maar hopelijk tot dan.
17: Radio 1. Zomerland.
18: Met Max Vrijens.
19: Ja, na zo'n stuk. Hoe kan je dan anders dan het nummer integraal spelen? Van op Pukkelpop naar Zomerland. Natasha Bedingfield en Unwritten, welkom.

0: Een van de momentjes op Pukkelpop dit jaar. Unwritten van Natasha Bedingfield.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: Een hele goede avond. De zomer is nog steeds in het land. Ik ben er nog steeds met Zomerland. De mooiste platen voor bij de zonsondergang, die ga ik je geven. Dit uur nog David Bowie en Wilco. Nu Vanessa Paradis met Jules Taxi.

Juletaxi. Niet over een mannelijke taxichauffeur, maar wel over een vrouwelijke. Maria José Leão dos Santos, die iedereen Joe noemde in de Parijse clubscene. Vanessa Paradis was 16 toen het nummer uitkwam. Dus ik weet ook niet hoeveel ze van die clubscene meegekregen heeft, maar ze werd er wel wereldbekend mee. Hè. Daar moet Tom Misch nog wat wereldhits voor scoren, denk ik, om wereldbekend te worden. Al is dat volgens mij ook niet echt zijn bedoeling. Maar wel om intieme en persoonlijke songs te schrijven. En dat lukt ongelooflijk goed. Onder andere op deze Sisters With Me.

Voor elke amateurgitarist die dacht dat hij gitaar kon spelen, is er dit. Wati Bara van Guitari Baro, recht uit West-Afrika. Drie topgitaristen samen in deze zomerland. Van de Westkust trekken we een beetje naar boven, naar Marokko zometeen. Maar eerst dit, 109 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel dan 20 minuten op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. En vanop de ring van Gent is er in beide richtingen file om de E40 op te rijden. Vanop de E17 gaat het traag tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woerden en Jette. Andere vertragingen zijn beperkt. Rufaida, ik zei net Marokko, maar ze komt eigenlijk uit Nederland met Marokkaanse roots. Dit is Something Coming.

Sound and Vision van David Bowie. Daarvoor hoorde je Rufeda met Something Coming. Nina Kortekaas, die zou je kunnen gemist hebben deze festivalzomer. Al zou ik dat eerder betwijfelen. Want ze speelde onder meer met Portland, met Eefje de Visser en met Sylvie Kreusch op 24 verschillende podia. En ik vraag me af of dat geen record is deze zomer. En dan moet ze nog beginnen toeren met haar eigen project. Dat is Noah Lee. Dit is de eerste single van het nieuwe album dat er aankomt.

Oorspronkelijk schreef hij het voor The Ramones, maar het is dan toch door Bruce Springsteen zelf gehouden uiteindelijk geen slechte keuze gebleken. Het is een grote doorbraakhit van op album The River Hungry Heart. En over doorbraakhits gesproken, daar kan deze ook wel tellen. Wilco bracht in 2002 al Yankee Hotel Foxtrot uit. Dat was het debuutalbum van de band. Met daarop ook het nummer dat tot op vandaag nog altijd synoniem staat voor Jeff Tweedy en zijn maten. Jesus, etc.

0: Don't Box Me In van Stan Ridgway en Stuart Copeland van The Police. Een beetje tegendraadse klanken op deze zonnige maandagavond. Geschreven voor de film Rumblefish van Francis Ford Coppola met een glansrol van Mickey Rourke daarin. Dat was het voor uur 1 van Zomerland. Nog 2 uur te gaan, zometeen Stevie Wonder en zwangere regie. En vaya con Josh, na het nieuws.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om een jongen van 5 die al 2 maanden spoorloos is. Philip Heijmans, is dat al bevestigd?
14: Wel, helemaal zeker is het nog niet, maar we horen dat de familie van Timeo wel al zou zijn ingelicht dat er inderdaad het lichaam is gevonden van een klein kind en dat de kans groot is dat het om die jongen gaat die eind juni verdwenen is. Daar moet nog een autopsie gebeuren om daar helemaal zeker van te zijn, maar in de buurt van het lichaam zouden wel spullen zijn gevonden die van de vader van Timeo zijn, dus de kans lijkt toch heel reëel. De zone waar het lichaampje nu is gevonden was nog niet heel concreet doorzocht, wel in grote lijnen was onder andere met een helikopter al overvlogen, maar dat kan misschien verklaren waarom het lichaam toen niet is gevonden, maar nu wel. Vanmiddag zou de eigenaar van het terrein iets hebben opgemerkt, iets verdacht, waarop hij de politie heeft gebeld. Samen zijn ze dan gaan zoeken en zo zijn ze op het lichaampje uitgekomen. Het is nu wachten op het parket van Namen voor de officiële bevestiging. Dat zou hopelijk later vanavond gebeuren.
13: Dankjewel, Filip. Enkele belangrijke regionale wegen in de Hoge Venen gaan vanaf morgenochtend 10 uur opnieuw open voor het verkeer. Het gaat onder meer om de N68, die loopt van Eupen naar Malmedy, en ook de N676, die loopt van de Barak Michel naar het meer van Robertville. Parkeren langs de weg is wel verboden in de getroffen gebieden en je mag er ook niet sneller rijden dan 50 km per uur. Het natuurgebied zelf blijft wel afgesloten. De brandweer blijft aanwezig om opflakkeringen van de brand tegen te gaan. In de Ronde van Spanje is de derde rit stopgezet door het slechte weer. Er is dus geen ritwinnaar. De renners waren net begonnen aan de voorlaatste klim, maar op 15 kilometer van de finish was er een hevige hagelbui, waardoor het hele peloton ging schuilen in gebouwen langs het parcours, ook Wout van Aert.
15: Ja, ik ben even eerst in een bestelwagen geschuild en dan waren we bijna alle renners in een hotel hier vlakbij. Plots brak het dan weer uit en... nog weinig goeds in hand.
16: Heel terecht dat dit is stilgelegd, hè?
15: Ja, het was ook heel onveilig. De weg was helemaal vol met hagelstenen en zo.
13: Er verandert ook niets aan het klassement. Tadej Pogacar blijft de leider. En vanavond spelen onze nationale hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd op het WK-hockey. Maar de Red Panthers zijn nu al zeker van de halve finales. Dat komt doordat Duitsland daarnet met 1-4 won van Spanje. Daardoor eindigen de Red Panthers sowieso in de top 2 in hun groep. Vanavond strijdt België nog tegen Argentinië om de groepswinst. Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. Minima van 10 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt met regen graden in het oosten en mogelijk ook in het centrum en tot 23 graden. De rest van de week blijft warm en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1.

Sir Duke van op Songs in the Key of Life heb ik in een heel ver verleden nog letterlijk grijs gedraaid op een heel slechte platenspeler. Dat is slecht voor de plaat, dat kan ik je wel zeggen. Dit is Camille Yembe, die maakt muziek waar onder andere Damso en Stromae grote fan van zijn. Ja, en dan kan je maar beter luisteren. Rien n'a fêté.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

die zwangere Guy, een van de surprise guests bij de Atomic Orchestra op Pukkelpop dit weekend. Dit is Bruno Berle, ik denk dat je het zo uitspreekt, met Magna.

Vaya con Josh, zou Jan Bikaus zeggen, met What's a Woman. Danny Klein, die noemde het zelf een nummer dat de tand destijds niet doorstaan heeft. Maar het gaat wel degelijk over een zeer rollenpatroon bevestigende thematiek. Hè. Want wat is een vrouw zonder een man? Ja, nog steeds een vrouw en vice versa natuurlijk. Dit is Neve. Met Tell Me Why.

Vraag je, heb je al genoeg van deze zomerland? Kijk eens aan, Flip Collier, ook niet met Mabanin. De volgende in de rij heeft Pukkelpop afgesloten op zondag. En dat was naar schijnt een ongelooflijk feest en ik was er niet bij, want ik heb heel veel kinderen thuis zitten. Maar deze Tyler, the Creator, stond dus wel op podium met Ring Ring Ring. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

Let It All Burn van Sylvie Kreusch van op die topplaat Mon Prêt uit 2021. Een coronajaar, wie weet dat nog, corona. Bah, vloeken in de kerk is het. Nee, dan de blik vooruit. Want ik heb in deze zomerland nog wel wat toppers voor je klaarstaan. Obongior, Olivia Dean, Charlotte Adigéry. Maar eerst wat België. Het is te zeggen, wat andere Belgen. Want Charlotte Adigéry is dat ook natuurlijk, hè, samen met Boris Poppel. Maar hier dus... Au met Cadavèche.

0: Het is naar mijn weten een van de weinige nummers met een doedelzak zo op het einde. Je hoort hier nog een beetje, denk ik. Under the Milky Way van The Church. Dit is de favoriete artiest van Little Sims, of artiest. Ontdekt door labelbaas Richard Russell en stond in de studio Nice Damon Albarn, maar nu is hij gewoon helemaal zijn eigen man. Obongiar!
1: Am I

mag al eens hoekig en kantig. Manifastiek. Van Lizard. Charlotte Aligerie en Bolus Puppel die maakten een grote comeback op Pukkelpop afgelopen weekend. Ze hadden een pak gloednieuwe songs bij. Die waren bijzonder, maar deze is al van 2021. Blenda.

Je suis venu te dire que je m'en vais. Dat zegt Serge Gainsbourg trouwens. Dat zeg ik niet natuurlijk, want ik ben er nog minstens een uur lang in deze zomerland. En samen met mij, deze geweldige vrouw... die je warm maakt waar je bij staat. En dat bedoel ik natuurlijk op de meest zedige manier, want ze kan een soort vrolijkheid overmaken als ze op het podium staat. En al zeker als ze begint te zingen. Deze Olivia Dean en Baby Steps.

Baby Steps van Olivia Dean. Ik heb nog één plaatje voor je op deze maandagavond en in Zomerland. Het is er eentje van een band die het normaal iets harder aandoet. Op een iets strakker tempo ook. Maar deze is ongelooflijk goed. Queens of the Stone Age en Easy Street.

0: Er komt een nieuw album aan van Queens of the Stone Age en daar is dit de voorbode van. Daar kan ik alleen maar bijzonder enthousiast van worden. Easy Street hoorde je. Zometeen nog een uur Zomerland. Nog een uur de beste nieuwe en oude muziek helemaal door elkaar gemixt. Balthazar ga je horen, Floris, Francis, Arthur en Blue Eye. Na het nieuws.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nies had, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent zo net aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met de leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en dus het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. En wie dat blijft doen, zal dat voelen, zegt de minister.
13: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
12: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent. Alle geldstromen zullen we droogleggen. In de Hogevenen blijft de brandweer nablussen. Het vuur kan er blijven opflakkeren en door de zwakke wind kan er nog altijd veel rookhinder zijn. Maar, Helene van der Beke, een deel van de hulpvoertuigen is wel vertrokken.
14: Ja, de helikopters uit Noorwegen en ook de pantervoertuigen van Defensie, die water- en blusschuim vervoeren, die hebben het gebied vanochtend verlaten. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De politiehelikopters blijven wel ter plaatse om te observeren en te blussen als dat nodig is. Want sommige delen van de Hoogvenen zijn moeilijk bereikbaar voor de brandweer. En nog iets nieuws. Morgen voormiddag gaan voor het eerst in 10 dagen tijd de belangrijke regionale wegen in het gebied open. De snelheid is er wel beperkt en je mag er niet stoppen of parkeren, want het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein.
12: Dank je, Helene. Stroomnetbeheerder Elia werkt aan een noodscenario om de stroomonderbrekingen in de Vlaamse Ardennen te beperken. Afgelopen weekend was er al voor de 3e keer in een maand tijd zo'n onderbreking. Zowat 10.000 huishoudens zaten zonder stroom. De uitval komt door werken aan de verouderde hoogspanningsposten in Oudenaarden. Die zullen duren tot half november. En tot dan zou er met dit noodscenario weinig of geen hinder meer mogen zijn. Sport in de Ronde van Spanje is de 3e rit vroegtijdig stopgezet wegens het slechte weer. Op 15 kilometer van de meet was er een hevige hagelbui en zowat het hele peloton ging schuilen in gebouwen langs het parcours. Onze man ter plaatse, Bart Aerts, stond aan de finish op de top en zag alles gebeuren.
15: Ja, we wilden de bussen achterna gaan, de berg naar beneden, naar de renners, maar het is echt ondoenbaar. De regen komt hier bijna horizontaal door de lucht. Een stortbui zoals we er zelden een gezien hebben. Iedereen is hier onder de tentjes aan het schuilen. En het is zeer, zeer terecht dat ze de renners hier niet hebben doorgejaagd. Want het is een onweer en noodweer dat wij zelden ergens gezien hebben.
12: Geen ritwinnaar dus vandaag. Tadej Pogacar blijft leider. En op het WK hockey zijn de Red Panthers al zeker van de halve finale zonder te spelen. Dat komt doordat Duitsland vandaag met 1-4 heeft gewonnen van Spanje. En daardoor eindigen de nationale vrouwen sowieso in de top 2 van de groep. Straks spelen de Red Panthers tegen Argentinië voor de groepswinst. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten, mogelijk ook in het centrum. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
6: Zomerland.
10: Met Max Vrijens.
0: Een prachtig ondergaande zomerzon. Dat is wat ik vanuit de studio hier zie. En ik hoor ook alleen maar nummers aankomen die daar perfect bij passen. Ik ga je meteen bewijsstuk nummer 1 voorleggen. Fever van Balthazar.

zijn de sloomste vocals die je gaat tegenkomen aan deze kant van de taalgrens, maar wel van het allerbeste wat België te bieden heeft, hoor. Fever van Balthazar. Kalila nu. Het wat mistroostige R&B. En dat heet dan Linkin Park.

Momenteel bezig aan een soort van heropleving. Sorry, het is ook al laat voor mij. Of toch zeker, Robert Smith, die heeft de tijd van zijn leven op zijn 67. The Cure met Boys Don't Cry. Deze kan je herkennen van Vox, onder andere, want daar heeft hij een tijdje op de eerste plaats gestaan. Floris, Francis, Arthur en Wolfje.

van op het album Hombre Lobo uit 2009 alweer. Een heel album over verlangen en over lust en over de complexiteit van liefde. Heel veel van de nummers op die plaat zijn eerder garage rockachtig, maar deze is dan iets meer ingetogen. Eels met My Timing Is Off. Ingetogen, daar doen deze gasten niet aan mee. Want Jungle heeft goesting om te dansen en daar pakken ze graag iedereen in mee, ook op een maandagavond. Kom op, dit is The Wave.

Het perfecte nummer om rustig op mee te wiegen bij de ondergaande zon. The Way van Jungle. En ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen dat er nog niet genoeg Desert Blues was gespeeld op deze maandag in Zomerland. Nou, daar gaan we nu veranderingen brengen dan. Ali Farka Touré samen met Ry Cooder op deze Sukora.

samen met de man die de slide guitar tot een kunst verhief. Sukora hoorde je. Blue Eye, die stonden dit weekend nog op Pukkelpop. Het was een van de best gesmaakte shows van het festival en je kan het allemaal nog eens rustig en heel erg mooi in beeld gebracht herbekijken op VRT Max. Dit zijn ze met The

Rhiannon, eens niet van op Dreams van Fleetwood Mac, maar wel van op het album ervoor, dat dan ook Fleetwood Mac heette. En als je met open mond zat te luisteren naar die Rhiannon, dan vraagt Rye je heel vriendelijk om die mond gewoon rustig aan weer dicht te doen. De vergelijking met die XX wordt vaak gemaakt, maar ik denk dan toch aan een iets vuilere, vettigere versie van die laatstgenoemde. Dit is een single van dit jaar, Rye met

Groenewoud tegen te spreken. Bewegen met je lijf, dat is het devies vanavond. En daar gaat Pokey Lafarge hem wel in volgen, denk ik. Al doet hij het iets rustiger en meer bluesy op zijn laatste woord. Terug naar de roots dus en naar zijn huisbaas, Gizzy.

Een achtkoppig orkest op je maandagavond. Er zijn slechtere dingen om de week mee te beginnen, denk ik dan. Carry Me Home van Coco Rocco. Nog twee platen heb ik voor je klaarstaan en dan zit deze Zomerland er ook weer op. Zometeen Moloko, eerst een nummer dat dit jaar zijn 25e jubileum alstublieft al viert. En dat ga je meteen herkennen aan de allereerste tonen. Tip, het is er eentje van Alicia Keys.

0: Bedankt om te luisteren naar Deze Zomerland. Dat was het alweer. Ik was Max Vrijens. Tot een volgende keer.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In het centrum van Brussel zijn in de nacht van zaterdag op zondag 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat meldt Brus en de lokale politie bevestigt het nieuws. De 2 zouden eerst zijn aangevallen na een discussie. De verdachten gingen aan de haal met een gsm en een handtas. Even later werden ze geslagen door 2 mannen die uit hun auto waren gestapt. Er is procesverbaal opgesteld voor diefstal met geweld en het aanzetten tot discriminatie, geweld en haat. Er is nog niemand opgepakt. In de Hoge Venen blijft de brandweer paraat. Het vuur kan er opflakkeren en door de zwakke wind kan er veel rookhinder zijn. En Helene van der Beke, de gouverneur van Luik, meldt vanavond dat een deel van de hulpvoertuigen is vertrokken.
4: Ja, de helikopters uit Noorwegen zijn vertrokken en de pantervoertuigen van Defensie die water- en blusschuim vervoeren. Zij hebben het gebied vanochtend verlaten. De helikopters van de politie blijven wel ter plaatse om te observeren en te blussen als dat nodig is. Want sommige delen van de Hoge Venen zijn moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Ook nog nieuw is dat morgen voormiddag voor het eerst in 10 dagen tijd de belangrijke regionale wegen in het gebied weer open gaan. De snelheid is wel beperkt en je mag er niet stoppen of parkeren, want het natuurgebied zelf blijft verboden terrein.
3: Helene, dankjewel. De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent vanavond aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen: technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en dus het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. En wie dat blijft doen, zal dat voeden, zegt de minister.
5: Treasury has mapped every node, every facilitator, and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
3: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt hij, en alle geldstromen zullen we droogleggen. Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Argentinië. De Red Panthers zijn al zeker van de halve finales, maar Jonathan met de penningen in Waveren, er staat nog wel wat op het spel.
6: Zo is het. Van de tweede plaats zijn ze zeker, maar met 3 punten tegen Argentinië springen ze vanavond over hen naar groepswinst. Bij het begin van het tweede kwart staat het op dit moment nog 0-0. Grote kansen hebben we niet genoteerd voor de Panthers. 1 grote wel voor Argentinië, maar dan zat doelvrouw Soju uitstekend tegen. Groepswinst, dat betekent dat de Panthers een halve finale tegen topfavoriet Nederland kunnen vermijden en dat ze die halve finale ook nog in eigen land kunnen spelen. Dan komen ze Australië tegen.
3: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. En morgen krijgen we zon en wolken met wat regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onnet, in de provincie Namen, dat van de vermiste jongen Timeo is. Dat heeft het parket van Namen vanavond gezegd. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Hun auto werd een dag later teruggevonden. Het lichaam is nu gevonden in de buurt van die auto, maar het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: Ja, van de vader is er nog geen spoor. Het waarschuwingsniveau voor bosbranden in Vlaanderen is verlaagd van code oranje naar code geel. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is het risico afgenomen dankzij de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen. Voor code groen is het te vroeg, omdat het nog altijd bijzonder droog is. Het agentschap vraagt ook om rookpluimen in een natuurgebied meteen te melden en er zeker niet te roken of vuur te maken. In de buurt van Parijs komen 3 nieuwe themaparken. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd tijdens een bezoek van de Saoedische kroonprins Bin Salman. Saudi-Arabië zal 6 miljard euro investeren. Dat ligt gevoelig, zegt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Ten noorden van Parijs ligt al bijna 40 jaar een Asterix-park met veel attracties zoals achtbanen. Dat was nog echt Frans, vinden de Fransen. Meer dan 30 jaar geleden werd Disneyland geopend, ten oosten van Parijs. Dat was al even slikken voor de Fransen, zo'n echt Amerikaans pretpark. En nu komen er dan ten noordwesten van Parijs niet 1, niet 2, maar 3 pretparken, betaald door Saoedi-Arabië. Het islamitische land investeert er maar liefst 6 miljard euro in. De Franse president Macron is er blij mee, want er worden tienduizenden banen gecreëerd voor de bouw en de exploitatie. Maar de Saoedische pretparken liggen gevoelig, omdat ze betaald worden door een islamitisch land met een omstreden reputatie, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten. 1 van de 3 pretparken krijgt als thema Japanse manga-strips. Hoe de andere parken eruit gaan zien is nog onbekend.
1: De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen: technologie, goud, digitale middelen, de lucht en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en zo het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. Wie dat ze blijft doen, zal dat voeden, zegt de minister.
4: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
1: Nou, we zullen alle geldstromen droogleggen, zegt Bessent. De Iraanse minister van Economie heeft gereageerd en belooft de Amerikanen een nieuwe nederlaag. Hij zegt dat de Iraanse regering al een plan klaar heeft om de economische druk op te vangen. Op het WK hockey spelen de nationale vrouwen tegen Argentinië voor de groepswinst. Jonathan met de penningen in Waver. Gaat het de Red Panthers lukken?
5: Voorlopig niet. Het staat nog altijd 0-0 met nog 3 minuten te gaan. De Red Panthers staan heel goed in de defensieve organisatie. Maar hebben 3 kwarten moeten zoeken naar de juiste offensieve paden. Ze raakten niet bij het doel. Geen enkele kansen hadden ze, maar die komen er wel in het 4e kwart. Ondertussen kregen de Panthers bijvoorbeeld al 7 strafcorners. De Belgische vrouwen moeten winnen om de groepswinst te halen. De halve finale, die hebben ze al. Maar dat is er voorlopig geen tegen topfavoriet Nederland. In Nederland, bij groepswinst, komen ze Australië tegen. En spelen ze de halve finale ook in eigen land.
1: Dank je, Jonathan. Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten. Mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er vanavond opnieuw geschoten. Dat bevestigt burgemeester Jean Spinet. De schoten zijn afgevuurd met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. En volgens de burgemeester is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. Morgen gaat minister van Binnenlandse Zaken Quentin ter plaatse. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, dat van de vermiste jongen Timeo is. Dat heeft het parquet van Namen vanavond gezegd. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Hun auto werd één dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: Van de vader is er voorlopig geen spoor. Het waarschuwingsniveau voor bosbranden in Vlaanderen is verlaagd van code oranje naar code geel. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is het risico afgenomen dankzij de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen. Voor code groen is het nog te vroeg, omdat het nog altijd bijzonder droog is. Het agentschap vraagt ook om rookpluimen in een natuurgebied meteen te melden en om er zeker niet te roken of vuur te maken. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave, in het uiterste noorden van Afrika, verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen omgekomen. Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen in hun laatste groepswedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. De Red Panthers worden zo geen groepswinnaar, maar mogen wel naar de halve finales. Jonathan met de penningen.
3: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het vierde kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
1: Vannacht is het bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen zon en wolken met regen in het oosten. Mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onijn, de provincie Namen, is wellicht dat van de vermiste jongen Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: En van de vader is er voorlopig geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er vanavond opnieuw geschoten. Deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is om de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. De bomen in het Praschaatse bos De Inslag hebben deze zomer veel minder CO2 opgenomen dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van een Europees meetnetwerk en dat komt door de hitte en de droogte. Bomen nemen CO2 op uit de lucht om te kunnen groeien, dat heet fotosynthese. En het is ook belangrijk om klimaatverstoring tegen te gaan. Sinds het begin van de metingen in 1997 was er nooit zo weinig opname, vertelt bioloog Ivan Janssens.
3: Voor de bomen is dat belangrijk dat ze voldoende reserves hebben, want met die reserves kunnen ze zich ook beschermen tegen hitte, ze kunnen zich beschermen tegen pestsoorten, tegen schimmels. Als ze dus minder fotosynthese kunnen doen nu, betekent dat ze de volgende jaren meer gevoelig gaan zijn. En stel dat er volgend jaar weer een extreme droogte is, zullen ze waarschijnlijk meer schade ondervinden dan dit jaar.
1: In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe themaparken en Saudi-Arabië zal 6 miljard euro investeren. En dat ligt gevoelig, zegt Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Ten noorden van Parijs ligt al bijna 40 jaar een Asterix-park met veel attracties zoals achtbanen. Dat was nog echt Frans, vinden de Fransen. Meer dan 30 jaar geleden werd Disneyland geopend, ten oosten van Parijs. Dat was al even slikken voor de Fransen, zo'n echt Amerikaans pretpark. En nu komen er dan ten noordwesten van Parijs niet 1, niet 2, maar 3 pretparken, betaald door Saudi-Arabië. Het islamitische land investeert er maar liefst 6 miljard euro in. De Franse president Macron is er blij mee, want er worden tienduizenden banen gecreëerd voor de bouw en de exploitatie. Maar de Saoedische pretparken liggen gevoelig omdat ze betaald worden door een islamitisch land met een omstreden reputatie, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten. 1 van de 3 pretparken krijgt als thema Japanse manga-strips. Hoe de andere parken eruit gaan zien is nog onbekend.
1: De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave, het uiterste noorden van Afrika, verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko en daarbij zijn 90 mensen omgekomen. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen in hun laatste groepswedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. De Red Panthers worden zo geen groepswinnaar, maar mogen wel naar de halve finales. Jonathan met de penningen.
5: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het vierde kwart mochten niet baten, de 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland, weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
1: Vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. Temperaturen tot 23 graden. Zo maandag 24 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er in de avond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer opengaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Deze zomer hebben de bomen in het Braschaatse bos De Inslag veel minder CO2 opgenomen dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van een Europees meetnetwerk. En dat komt door de hitte en de droogte. Bomen nemen CO2 op uit de lucht om te kunnen groeien, dat heet fotosynthese, en dat is ook belangrijk om klimaatverstoring tegen te gaan. Sinds het begin van de metingen in 1997 was er nooit zo weinig opname van CO2, vertelt bioloog Ivan Janssens van Antwerpen. En dat heeft ook gevolgen voor de mens.
3: Bomen hebben een sterk afkoelend effect op hun omgeving. En dat is voornamelijk omdat ze water verdampen. En als er een extreme droogte is en de bomen gaan hun huidmondjes dicht houden om water te sparen, dan heb je dat afkoelend effect veel, veel minder. En dat betekent dus dat wij die hittegolf veel meer gaan voelen.
2: Zeker 26 mensen zijn gewond geraakt door een tornado in het zuiden van Frankrijk. Er is ook veel schade. Het noodweer barstte iets over 5 gisteravond los in het departement Aude. Er waren rukwinden tot 110 km per uur en ook hevige regen. Bij zo'n 2800 huishoudens is de stroom uitgevallen. Meer dan 100 huizen liepen schade op. Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panthers Charlotte Engelbert zat er meer in.
4: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
2: In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het weer, het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.